0: Zometeen Let Me Love You van DJ Snake en Justin Bieber. Eerst hoor je het NOS Journaal.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. En ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers de komende uren nog rekening houden met vertragingen en uitval. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Op het WK voetbal hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep, en dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan. Dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo, die 2 keer scoorde. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. Overdag opnieuw zonnig, met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. Juri Zuiderveld.
0: Ik kan jouw muzieksmaak raden op basis van je geboortejaar. Serieus waar, ik daag je uit. Bel maar 0909-1336 en dan bewijs ik het aan je zometeen.

einde, dat mag echt veel, veel, veel langer duren wat mij betreft. Hij duurt hier zo kort nu. De Bauza en Magnetic. Op 3FM daarvoor Justin Bieber en DJ Snake met Let Me Love You. Curaçao heeft gelijk gespeeld tegen Ecuador. Messi heeft geopend met een hat-trick tegen Algerije. Of de koning die gezellig naast Infantino zit en zich daadwerkelijk lijkt te beseffen dat het niet helemaal oké is. De wonderen hangen in de lucht deze dagen. En het leuke is, over een minuutje of zes dan kom je erachter dat er ook op 3FM wonderen gebeuren. Want je kan zometeen een liedje horen op 3FM dat jij leuk vindt. Gebeurt wel vaker, maar dit liedje draai ik dan speciaal voor jou. En nou hoef jij niet te bedenken wat ik voor jou kan draaien. Ik hoef alleen je geboortejaar te weten. En op basis van je geboortejaar raad ik wat jouw muzieksmaak is. Het is nou werkelijk een wonder. Over 6 minuten kan jij dit meemaken. Dus stuur niet je muzieksmaak, maar stuur je geboortejaar via de NPO Luister-app. Het is een gratis appje, ik zeg het nog een keer. Je kan hem gewoon downloaden. Of bellen 0909-1336. Kom maar door met jouw geboortejaar. Spreek ik jou zometeen na Tate McRae, Greedy. Eerst Bente, dit is 3, 2...

0: McCree op 3FM.
1: Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Alleen goed getrainde professionele mentalisten kunnen deze uitvoeren. Doe dit thuis nooit na.
2: Mijn naam is Yuri Geller, voor eventjes dan. Want ik heb een speciale gave. Ik kan jouw muzieksmaak raden op basis van je geboortejaar. Ik hoef niks meer te weten dan dat. Ik vind het vaak toch nog even gezellig om andere dingen te weten. Maar daar ga ik niks mee doen met mijn grote gok. En deze nacht aan de telefoon Dick. Goedenacht, Dick.
3: Goedenacht, met Dick Bruin.
2: Hallo, Dick Bruin. Je bent een grote sportliefhebber, heb ik begrepen.
3: Ja, klopt.
2: Heb je ook het WK opstaan dan op dit moment?
3: Ja, ik had hem eventjes geswitcht. Ik switch nu naar de radio.
2: Ah, je hebt nu naar de radio geswitcht. Heel goed, heel goed. Het is toch een saaie wedstrijd, joh, bij het WK. Dus dat kan je makkelijk missen.
3: Ja.
2: Hey, Dick, ik ben heel benieuwd. Wat is jouw geboortejaar?
3: Mijn geboortejaar?
2: Ja.
3: Ja, mag ik dat zeggen?
2: Ja, dat mag je zeggen. Ja, ik weet het. Het is een gekke vraag voor op de radio. Maar ik ga op deze manier ga ik jouw muzieksmaak raden, Dick.
3: Oh, oké. Okay. Ja, het is het jaar dat er nog geen smartphone was.
2: Namelijk?
3: Er was wel een zwart-wit tv.
2: Oh. En wat was toen het geboortejaar dan, Dick?
3: Nou, Hilversum 3 bestond.
2: Ja? Oh, moet ik nou gokken? Moet ik nou...
3: Ja.
2: Oh, ik moet gokken. Ik denk 1965.
3: Hoe weet je dat?
2: Nou...

0: gezellig om andere dingen te weten, maar daar ga ik niks mee doen met mijn grote gok. En deze nacht aan de telefoon Dick. Goeienacht, Dick.
1: Goeienacht, met Dick Bruin.
0: Hallo, Dick Bruin. Je bent een grote sportliefhebber, heb ik begrepen.
1: Ja, klopt.
0: Heb je ook het WK opstaan dan op dit moment?
1: Ja, ik had hem eventjes geswitcht. Ik switch nu naar de radio.
0: Ah, je hebt nu naar de radio geswitcht. Heel goed, heel goed. Het is toch een saaie wedstrijd, joh, bij het WK. Dus dat kan je makkelijk missen.
1: Ja.
0: Hey, Dick, ik ben heel benieuwd. Wat is jouw geboortejaar?
1: Mijn geboortejaar?
0: Ja.
1: Ja, mag ik dat zeggen?
0: Ja, dat mag je zeggen. Ja, ik weet het. Het is een gekke vraag voor op de radio. Maar ik ga op deze manier ga ik jouw muzieksmaak raden, Dick.
1: Oh, oké. Okay. Ja, het is het jaar dat er nog geen smartphone was.
0: Namelijk?
1: Er was wel een zwart-wit tv.
0: Oh. En wat was toen het geboortejaar dan, Dick?
1: Nou, Hilversum 3 bestond.
0: Ja? Oh, moet ik nou gokken? Moet ik nou...
1: Ja.
0: Oh, ik moet gokken. Ik denk 1965.
1: Hoe weet je dat?
0: Nou.

0: Uri Geller, wat is mijn muzieksmaak?
1: Nou, Dick, dit is jouw muzieksmaak. Wil je dat nog één keer herhalen, Dick?
0: Oh, wat mooi!
1: Hey, dus jouw muzieksmaak is helemaal correct. Don't You Want Me, Baby, van de Human League.
0: De Human League, ja. Only Human.
1: Only Human, ja, dat is dan weer de Killers natuurlijk.
0: Oh ja, maar ik bedoel de Human League.
1: Ja, de Human League. Ik ga hem voor draaien.
0: Ja, dankjewel.
1: Fijne nacht.

of als je nog op vakantie gaat deze zomer, dan heb ik een dikke vette tip voor je om te downloaden voordat je vertrekt. Voor in de huurauto met 30 graden als je over die hobbelige weggetjes rijdt onderweg naar een prachtig zonnig strandje. Namelijk het album Próxima Estación Esperanza. Want je kent hem misschien alleen deze van Manu Chao. Maar dat hele album dat zit vol met echt prachtige zomerse klanken en 6 verschillende talen.

CFM Be Yours. Ik kreeg vorige week een appje via de NPO Luister-app van Werner. Werner is DJ Despa. Hij heeft muziek gemaakt voor het WK. Een elftal aan liedjes. Elke track is gebouwd rondom één speler van het Nederlands elftal. En dat klinkt echt vet. Dus ik heb hem toen gewoon uitgenodigd. Kom volgende week even langs.

0: tot vorig jaar nog eigenlijk groot nieuw talent in de muziekindustrie. En ja, zo snel kan het gaan. Summer nu een grote wereldartiest. En het leuke is, dat begint natuurlijk altijd een beetje in de nacht. Nieuw talent, nieuwe artiesten. En vorige week had ik daar Werner aan de telefoon. DJ Despa noemde hij zichzelf in de NPO Luister-app. En hij vertelde me, Juri, ik heb nieuwe muziek gemaakt met quotes van het Nederlands elftal eigenlijk. Een elftal aan muziek om rondom het WK vette muziek te maken. En om lekker in die sfeer te komen. En ik werd meteen enthousiast, want het WK boeit mij niet zo heel veel. Maar als het gecombineerd wordt met muziek, ja, dan heb je me natuurlijk. Dus ik heb hem meteen uitgenodigd en hij is in de studio. Werner, oftewel DJ Despa, goeienacht.
1: Yes, goeienacht.
0: Zo, leuk dat je er bent.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging nogmaals. En ja, superleuk om hier te zijn natuurlijk. En,
0: absoluut. En jij vertelde mij vorige week, je hebt een van je liedjes is zojuist de 1 miljoen streams gepasseerd.
1: Ja, klopt.
0: Je bent al best wel even bezig met muziek, maar wie ben je en wat doe je?
1: Nou ja, ik ben dus DJ Despa en ik ben eigenlijk een house producer en DJ. Maar ja, house is natuurlijk vrij breed. En ik probeer eigenlijk altijd zoveel mogelijk invloeden van andere genres erin te verwerken. Dus denk aan funk, denk aan disco.
0: Beetje two-step heb ik ook gehoord.
1: Two-step, ja, een beetje de UK-achtige sound ook. En daar is eigenlijk ook oorspronkelijk begonnen. Dus ja, best wel veelzijdige producer, denk ik. Maar daar hou ik ook van. Ik hou ervan om veel nieuwe dingen uit te proberen. En zo ook met dit nieuwe album natuurlijk.
0: Ja, vet. Je hebt inderdaad een album gemaakt. 11 liedjes staan erop. Eigenlijk een elftal aan platen heb je gemaakt. En elk liedje dat is gebouwd rondom een van de spelers. De huidige spelers of oude spelers van het Nederlands elftal.
1: Ja.
0: Wat was voor jou het moment dat je dacht, ik ga wat met het WK doen? Want ik bedoel, niet elke house DJ denkt, ik ga eventjes een thema-album maken.
1: Nee, dat klopt. Nou ben ik sowieso wel van de thema-albums. Ik hou er wel van om in grote projecten te werken. Maar eigenlijk heeft het oorspronkelijk niet eens zozeer met het WK te maken. Maar dacht ik van, ja, ik heb zoveel projecten waar ik eigenlijk niks mee doe. En die liggen gewoon op de plank. Ja, en hoe kan ik die toch uitbrengen en er in een leuk jasje steken? En toen kwam natuurlijk het WK op zich wel dichtbij. En toen dacht ik in één keer van, misschien is het wel leuk om te kijken van, nou ja, kan ik bepaalde tracks koppelen aan spelers van het Nederlands elftal? Of oud-spelers van het Nederlands elftal?
0: Wat goed, dus je hebt de instrumentals eigenlijk al liggen. En vervolgens ben je gaan kijken, welke speler past hier een beetje bij qua sound? Of is het gewoon lungraak, we beginnen hier met Wesley Snijder?
1: Nou ja, ik heb uiteindelijk dacht ik, begon dat idee natuurlijk wel wat meer te groeien. En dacht ik van, er zijn natuurlijk ook best wel wat iconische momenten met spelers. Zoals interviews of natuurlijk commentaren.
0: Ja.
1: En die heb ik toen gewoon ook in de tracks verwerkt. En van het kwam het ander en toen stond er in één keer een album.
0: Dus, en nou zit je hier ineens.
1: Dan zit ik hier, ja.
0: leuk dat je er bent. Zometeen over een minuutje of drie dan ga je achter de Wheels of Steel, zo heet dat natuurlijk. Ga je even een klein setje draaien.
1: Ja, zeker.
0: Eigenlijk dat album, hè, in de mix.
1: Ja, klopt.
0: Zometeen op 3FM. DJ Despa, nieuw talent natuurlijk. En lekker in de WK-sferen. Eerst Adele hoor je nu op 3FM, Rolling in the Deep.

Adel op 3FM. En dan is het moment nu daar vorige week spontaan aan de telefoon. En een weekje later staat hij in de studio en draait hij een kort setje van zijn album Het Elftal. Het is DJ Despa op 3FM, nu live in de mix.

0: dat was even een klein noodgeval. Een technisch mankementje, maar als het goed is, is het opgelost. DJ Despa staat weer klaar. We pakken hem weer op bij de volgende plaat. DJ Despa in de mix.
1: Oh, that has got to be one of the great moves.

0: Geweldig, geweldig. DJ Despa, hij heeft een heel album gemaakt met liedjes rondom het Nederlands elftal. Met quotes, met beroemde interviews erin. En het gaat echt muzikaal gezien van alle kanten op. Hij heeft het net aan elkaar gemixt, 10 minuutjes lang. Thanks Werner dat je er was.
1: Dankjewel.
0: Lekker, lekker, lekker. 3FM. Leuk, er komen ook veel berichtjes binnen. Esme die zegt, Paul, lekker zeg, maar oranje koorts is aangewakkerd, ja. Ook Jelt die zegt, jeetje, dit is goed zeg. Nou, DJ Despa hoorde je dus op 3FM. En het is alweer 3 uur, tijd voor het NOS-journaal.
2: Lars Melitze met het NOS-journaal. OV-medewerkers beginnen over een uur met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles dan weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. En de storing met treinen in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers nog rekening houden met vertragingen en uitvallen. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK voetbal. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer. Het is droog en het is een graad of 19. Overdag opnieuw zonnig, met dan temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, dan mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: 3FM.
4: Hallo NCRV.
3: Joeri Zuiderveld.
0: Ja, een hele goede nacht. Zometeen The Weeknd, Kendrick Lamar, Pray For Me. Op je radio eerst Taylor Swift. Dit is de nieuwste, Elizabeth Taylor. Nou ja, bijna nieuwste.

Pray For Me. Dan voor Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Een hele goede nacht. 8:08. Komende 20 minuutjes gaan we echt op 3FM alle kanten op. Je wordt alle kanten opgeslingerd van Calvin Harris. Bluff, een feitje over Prince dat je al lang wist, zodat we lekker snel door kunnen met de muziek. Maar eerst nieuwe muziek op je radio, want begin dit jaar is Joshua Peter bestempeld tot 3FM Talent. En boy, wat maakt hij het waar. Nieuwe muziek van een Nederlandse artiest die op zijn nieuwste liedje, ja, bijna klinkt als Imagine Dragons. En dat bedoel ik echt alleen maar positief. Het is rauw, het is donker, mysterieus en een superstem. En ook nog eens van Nederlandse bodem. Nieuwe muziek, Joshua Peter, Inside My Mind.

nieuwste van Olivia Rodrigo en de 3 van Mega, het Stupid Song. Er zijn toch van die mensen die elk verhaal gaan meelullen met de ander. Oh ja, ja, nee, ja, dat is waar. Ja, nee, dat had ik ook inderdaad. Nou, diegene, dat ben ik. Ja. Als de klusjesman langskomt, dan doe ik altijd alsof ik alles weet van de week ook weer. En dan vertrekt hij en zeg ik tegen mijn vriendin, wat zei die nou precies? Wat was het nou ook alweer? Geen idee, omdat ik gewoon een beetje aan het meelullen ben. Er is nog iemand die dat goed kan. Dat is de Belgische zangeres Gijke Arnaert. Zij werd door Bluff gevraagd of ze mee wilde doen aan het liedje Zoute Landen. Het gaat natuurlijk over de charme van dat Zeeuwse dorpje. Maar wat blijkt? Gijke was nog nooit in Zoute Landen geweest. Bluffen is een vak, toch? Ja, zeker als je met Bluff werkt.

3FM, Lil Nas X. Het is 3:30, ofwel 3:33. Prachtig tijdstip. Vinden wij dan bij 3FM. Hoogst tijd om even te kijken in wat er allemaal in het nieuws is geweest. Nou, ik heb toch een nieuwtje voor je. Je hebt het misschien wel voorbij zien komen. Miljoenen Brazilianen kregen gisteren een wel heel bijzondere Amber Alert. Namelijk, ja, het was een ingewikkelder bericht, maar door sommigen werd het gelezen als: bescherm jezelf. Er is een aanval van buitenlandse wezens. Ik zou me helemaal kapot schrikken, maar tegelijkertijd ook denken: hè, eindelijk, we gaan het meemaken. Hoe gaat het er nou weer vanaf komen? Toch spannend natuurlijk, maar uiteindelijk helaas. Het bleek al gauw om een grap te gaan van een hacker. Allemaal paniek om niks, maar ik zie het wel helemaal voor me. Een mannetje in zo'n donker hok. 50 van die schermen voor zich. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Allemaal schermen. Tak, tak, tak, tak. Knopjes indrukken. Muis. Alles erop en erbij. Zakje chips. Maar natuurlijk ook lekker muziek aan tijdens het hacken. Ja, wat moet je anders opzetten op de achtergrond? En ik ben heel benieuwd, wat voor muziek heeft hij aangehad tijdens deze mega-hack, waardoor heel Brazilië in paniek is geraakt. Zometeen nog een plekje over in de playlist. Ik wil de leukste inzending graag voor je draaien hier op 3FM. Dus laat het weten via de NPO Luister-app. Lekker muziek voor tijdens het hacken van een Braziliaans veiligheidssysteem. Ik heb even meegedacht voor wat inspiratie. Ik moest meteen denken aan The Prodigy. Ja, Outer Space van The Prodigy. Mag ook in het geval van emergencies, een beetje in die hoek. Even denken, Englishman in New York is natuurlijk ook een hele goeie. I'm an alien. Ja, kom maar door met de leukste inzendingen via de NPO Luister-app. Over 6 minuutjes draai ik de leukste. Spreek ik je zo.

outfit. Zo leuk, Bruno Mars. Als je hem volgt op Instagram, daar deelt hij ook af en toe een filmpje van zijn tour die hij nu aan het doen is. Zijn wereldtour, je hoorde hem met Risk It All. Hij is echt een beetje, ja, James Brown-achtige vibes die hij op het podium aan het afgeven is. Ja, dat kennen je ouders vooral, James Brown. Hij rent en hij danst over het podium alsof het niks is. En de muziek is echt helemaal eigen en van hem. Het podium is van hem, het publiek is van hem. En iedereen doet met Bruno Mars mee. Je hoort hem op 3FM met This Risk It All. In Brazilië is er een noodbericht uitgestuurd. Met de tekst, ja, zo interpreteerden sommige mensen het: bescherm jezelf, er is een aanval van buitenaardse wezens. Het bleek te gaan om een hack, maar ja, het is toch een beetje jammer natuurlijk. Het had zover kunnen zijn. Maar die hacker die heeft natuurlijk met 50 computerschermen voor zich zitten tikken takken en gedacht, nou ja, dit gaan we maar de wereld insturen. Terwijl die muziek aan het luisteren was en daar is hij misschien wel door beïnvloed. Dus de grote vraag is, welke muziek heeft deze hacker opgehad? Joost die komt met een goede optie. Die zegt Space Oddity van David Bowie. Ja, dan voelt het echt alsof je tussen de aliens zit. Maar Carlijn die is toch geniaal berichtje. Dus ze zegt Daft Punk, dat is het beste om te draaien. Want dat zijn ook een soort aliens die een digitaal berichtje de wereld in wilden.

Stacey Abrams staat volgend jaar 3 keer in de Ziggo Dome. En de ticketverkoop was vorige week. En ik volg dan altijd trouw de voorspellingen van mijn vriendin. Die zei, Yuri, Gracie Abrams, dat wordt zo'n artiest zoals Olivia Dean. Als de ticketverkoop van start gaat, dan gaat het nog niet zo snel. Maar uiteindelijk vecht iedereen om tickets en dan wil je erbij zijn. Ik zeg, nou, schat, wij kopen tickets voor Gracie Abrams. Dan weet je dat alvast. Ik ben

0: Nou. Slecht nieuws. Sebastiaan Okhuizen die is er niet vannacht. En nog slechter nieuws. Je moet het met mij doen nog 2 uurtjes. It doesn't matter if you love him. Ik blijf gewoon zitten. Gaga.
1: 3FM. Doesn't matter if you love him. Or capital H-I-M. M. Just put your paws up.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers gaan rond deze tijd staken. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer over de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8:00 's ochtends. Maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. Dat is 70 keer meer dan een jaar eerder, meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt ook dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar bezig zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgen Spanje en Syrië. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op, het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Die ontsnapte waarschijnlijk zaterdag. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat het helemaal niet kon. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park in Hilvarenbeek. Beekse Bergen gaat proberen om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog, bij een graad of 19. Overdag opnieuw veel zon, met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog iets warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM.
2: Hallo NCRV.
1: Juri Zuiderveld.
3: Het meisje met de prei heeft eindelijk concurrentie gekregen. En dat concurrentie draai ik zo meteen na 20.

MC is nooit wat voor mij geweest. Het is concurrentie voor het meisje met de prei. Kennen we die nog? Die ringtoon van vroeger, lang, lang geleden. Ik zat van de week op mijn telefoon, ben ik een beetje verdwaald en kon ik in één keer op een knop klikken, ringtoon kopen. Toen dacht ik, kan dat nog? Nou, dat blijkt nog te bestaan. De iTunes Store bestaat nog. En blijkbaar kun je daar dus ringtones kopen. En warempel, Die Die met Shakira van Burna Boy en Shakira, die staat gewoon op nummer 3. Keiharde concurrentie dus. En Shakira wordt niet alleen op de radio gedraaid, maar ook misschien wel op jouw telefoon. Dat kan zomaar. Zometeen John Mayer en Last Train Home. Eerst de meid die nog op Pinkpop stond afgelopen weekend. Fantastisch optreden was dat daar. En ze heeft ook nieuwe muziek uitgebracht. Het is

John Mayer, Last Train Home op 3FM. Daarvoor Jet van der Steen. Ik heb nog gekeken of er Joehoehoerie in kon worden gezongen, maar dat was net zo lelijk. Dus Sebastiaan Okhuizen hoor je normaal gesproken hier tussen 4 en 6 op 3FM. Die is er een dagje niet, dus daarom hoor je mij, Joeri Zijderveld. Hallo, aangenaam, goedemorgen. Het is een heerlijke dag vandaag, hoor, waarop het WK natuurlijk nog altijd bezig is. Op dit moment is Colombia tegen Congo bezig. Eens even kijken, 0-0 staat het. Ik kan hier live de wedstrijd meekijken, gebeurt weinig. Het is ook natuurlijk niet de wedstrijd der wedstrijden, dus ik denk dat je uiteindelijk de uitslag wel een keer voorbij ziet komen op de socials. Hey, let op als je vandaag de trein moet pakken, want tot aan 8 uur deze ochtend rijden er geen treinen vanwege een staking. De vakbonden hebben die aangekondigd in het volledige openbaar vervoer, want ze nemen actie tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Dus geen treinen door de NS in door heel Nederland tot 8 uur. Er zijn wel een paar uitzonderingen op. Pak even het spoorboekje erbij, letterlijk en figuurlijk. De Airport Sprinter tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp rijdt wel gewoon. En de Eurostar naar Londen en Parijs, die gaat ook gewoon door. Tenminste, voor reizigers met een reservering. Dat is wel belangrijk, anders kom je van een hele

ook lekker weer vandaag. Ja, het mag geen verrassing meer zijn. Heel veel succes als je buiten werkt vandaag, want het wordt maximaal 34 graden. En de zon gaat volop schijnen. Goed smeren, zou een welbekend Jan persoon zeggen. Zometeen Harry Styles.

ook lekker weer vandaag. Ja, het mag geen verrassing meer zijn. Heel veel succes als je buiten werkt vandaag, want het wordt maximaal 34 graden. En de zon gaat volop schijnen. Goed smeren, zou een welbekend Jan persoon zeggen. Zometeen Harry Styles

Styles, American Girl. Nou, de laatste schokken van zijn shows hier in Amsterdam gieren nog door de stad heen. Maar inmiddels is hij in Londen al een tijdje om op te treden daar. En dan denk je, hij gaat daar in een geblindeerd busje richting het stadion. Want anders wordt de enorme superster alleen maar lastig gevallen en wordt het een enorme gekte daar in Londen rondom dat Wembley Stadium. Maar niks is minder waar, want hij gooit gewoon zijn Strava aan voor zijn show, waar hij dan bijna zowat een marathon loopt. En dan rent hij in zijn eentje richting het stadion. Harry Styles, ongelooflijk. Ik woon in Baarn. Ik ben ook deze kant op de studio komen rijden. Ja. Komen rijden. Ook een hele prestatie, toch? Best wel knap. Nou ja. Je doet wat je kan.

auto, weet ik toevallig. Is het in de NPO Luister-app ook gewoon nog gezellig druk deze ochtend. Jens is bijna klaar met het schoonmaken van een school. Ja, dat moet ook gewoon gebeuren. Gebeurt 's nachts blijkbaar. Lola die is de laatste spullen in de koffer aan het gooien, want ze gaat om 7:30 richting Joret de Mar. Lola, ik hoop dat je het een beetje rustig aandoet. Not. Veel plezier daar. En Pascal die is extra vroeg opgestaan om de versiering op te hangen in huis voor zijn dochters verjaardag. Van harte gefeliciteerd, Pascal. Ik hoop dat het een hele mooie dag wordt. Zet de barbecue lekker aan. Dat is mijn tip voor vandaag.

0: Met 3FM ontdek je nog.
1: Rihanna en S&M hoorde je op 3FM. En misschien heb je op de socials er wel iets voorbij van zien komen. Of misschien was je er zelf wel. De afgeladen show van Bazaar in Paradiso. Daar kreeg het publiek niet alleen Bazaar, maar ook een gastoptreden van niemand minder dan Sef. En daar deed hij het liedje Ooit komt er een dag. Als een soort eenmalige special daar, speciaal voor het publiek daar. Maar mensen vonden dat zo goed en ze waren er zo enthousiast over dat Bazaar snel samen met Sef de studio is ingedoken om een nieuwe versie te maken van het liedje. Het is echt een geweldige track. Hij is laatst uitgekomen en ik ga hem nu...

Zo goed, zo goed. Bazaar en Seth. Samen met Faisal. Ooit komt er een dag. Nieuwe muziek hoor je op 3FM. Sowieso alles wat Seth vorig jaar en het jaar daarvoor ook heeft gedaan is goed. En hetzelfde geldt voor Bazaar natuurlijk. Dus de gouden combinatie kon niet goed misgaan. Laat ik het zo zeggen.

Hey, Juri Zuiderveld. Wat een aparte naam van Radio DJ. Dat ben ik niet heel lekker uit, maar... Nou, ai.

Heerlijk om toch mee wakker te worden. Kan altijd hoor. Misschien zit het slaap nog een beetje in je ogen. Of ben je juist al even onderweg. Maar hoe dan ook, ik denk dat je sowieso blij wordt van een tankstation ontbijtje. Ja, dat geeft Sebastiaan Okhuizen hier normaal gesproken weg. Een lekker koffietje, een klein sinaasappelsapje. Een heerlijk croissantje ook erbij. Kan allemaal. Als je kleur van je voertuig doorstuurt. Van je NPO luister, via de NPO luister app. Kleur van je voertuig, kom maar door. Misschien een gele trein, een rode auto, zwarte schoenen. Mag natuurlijk ook. Laat het weten via de NPO luister app. Maak je zo meteen kans op dat tankstation ontbijt.

0: Goedemorgen. 3FM. You're the Linkin Park in Somewhere I Belong op 3FM. Mocht wel duidelijk zijn. Zometeen Somje, Dark Before the Dawn. Eerst het NOS Journaal.
1: Lars Melitzen met het NOS Journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen zullen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn vaker kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als een ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Het gebeurde vorig jaar 270 keer en dat is een stijging van 35% ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. De meeste kinderen werden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De topspeler zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunt op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag opnieuw zonnig bij temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM.
3: Hallo NCRV.
2: Joeri Zuiderveld.
0: Een hele goede morgen, zometeen. Duke Dumont en Jack Jones, I Got You. Eerst die heerlijke band uit Den Haag. Somjeu, Dark Before the Dawn.

Luke de Mant en I Got You. Een hele goede morgen. Je luistert naar 3FM. Sebastiaan Okhuizen is een dagje vrij. Daarom hoor je mij, Juri Zijderveld. Je dag kan echt geweldig starten. Heerlijk eigenlijk. Want zometeen kun je hier op 3FM iets winnen dat eigenlijk altijd goed is. Of ja, laat ik zeggen, het is altijd van dezelfde kwaliteit. Een tankstation ontbijtje. Dat is toch mooi meegenomen op de vroege ochtend. Dan kan je dag lekker starten met een koffietje, wat sinaasappelsap en een heerlijk croissantje. Ja, dat is niet verkeerd natuurlijk. Wil je daar kans op maken? Stuur dan via de NPO Luister-app wat de kleur is van het voertuig waar jij je vandaag in gaat bewegen. Dus dat kunnen ook je schoenen zijn natuurlijk, witte sneakers, een rode auto. Het mag allemaal deze kant op komen. Stuur gewoon door waar jij je in gaat bewegen en welke kleur dat is. En dan spreek ik jou zo meteen.

0: direct een oh my god, it's happening now. En oh my god, it is happening. Woord voor woord. We gaan samen op zoek naar het goede antwoord. Het is het spelletje wat Sebastian Okhuizen normaal gesproken speelt hier op dit tijdstip. Tussen 4 en 6. Je krijgt 45 seconden de tijd. Ik geef elke keer een woord die wat te maken heeft met het antwoord dat jij goed moet raden. En als je het fout hebt, dan hoor je keihard. En dan is het helaas foutenboel. Maar als je het binnen 45 seconden weet te raden, dan win je een heerlijk tankstation ontbijtje, Peter. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: De vraag was om je kandidaat te stellen. In welke kleur voertuig vervoer jij je? Nou, en je stuurt een fotootje mee. Je hebt wel echt een lange.
1: Ja, die is nu 23 meter. Tenminste, het constructie wat erop ligt.
0: 23 meter, want ik zie dat jij een vrachtwagen, zeg maar. Aan de voorkant is de vrachtwagen, maar aan de andere achterkant, wat ligt er allemaal op?
1: Ja, dat is een vakwerkspand.
0: Nou, goed. En dat is?
1: Ja dat is een constructie van sterkte, zal ik maar zeggen. En dan, die stond 3,25 meter breed, voorhoog eigenlijk dan.
0: Ja.
1: En dan kan je extra overspanning maken, zal ik maar zeggen, om onder door te krijgen voor een bedrijfshal.
0: Helemaal duidelijk. Ik zie een foto waar gewoon heel veel hele lange grote stalen balken op liggen. Dat is eigenlijk ook een goede omschrijving, denk ik, hè?
1: Ja, klopt, ja.
0: Peter, ben je er klaar voor om voor dat tankstation ontbijtje te gaan? Ik geef jou dus een woord en jij moet raden. Is het helemaal duidelijk?
1: Ja, we gaan het proberen.
0: Oké, ik ga even kijken welk woord eruit komt rollen. Oké. Klaar voor?
1: Ja.
0: Oké, gaat de tijd nu in 45 seconden. Eerste woord wat ik jou geef is feestdag.
1: Koning.
0: Nee. December.
1: Sinterklaas.
0: Nee. Glas.
1: Wijn.
0: Nee. Boom.
1: Kerstbal.
0: Wat zei jij?
1: Kerstbal.
0: Kerstbal?
1: Ja. Oké, mooi.
0: En ook nog eens binnen die 45 seconden kerstbal, daar zochten we naar inderdaad. Maar het was een lange zoektocht, in één keer had je hem.
1: Ja.
0: Van harte gefeliciteerd.
1: Dat kan gebeuren, hè?
0: Ja,
1: dankjewel.
0: Tankstation ontbijtje is voor jou, komt jouw kant op. Die kan je lekker gaan halen vandaag. Nou, eet smakelijk.
1: Oké, dankjewel.
0: Doei, werk ze.
1: Prettige dag, hè. Yo.

Safe and Sound. Prachtige muziek van Oscar and the Wolf en S10, Safe and Sound. Ken je nog van die slaapfeestjes die je vroeger had als kind? Dat heeft Oscar and the Wolf eigenlijk ook gedaan. Hij heeft S10 uitgenodigd om een paar dagen bij hem te komen logeren. Ze hebben nachten doorgekletst, ze hebben gepraat, ze raakten geïnspireerd voor een liedje. Dus ze zijn snel de studio ingedoken en toen werd dit nummer in een paar uur geschreven. En ze zijn ook hier bij 3FM geweest, bij Wijnand en Jamie in de ochtend op 3FM om in de livebox te spelen. En dat was zo ontzettend goed. Dus als je het in het echt wil zien, dikke tip vanuit ons. Ze zijn vrijdag 26 juni samen te zien bij Spoorpark Live in Tilburg. Dus daar kan je nog naartoe. Je hoorde S10 en Oscar en de Wolf, Safe and Sound. En nu Gigi D'Agostino. L'amour toujours.

stond natuurlijk op Lowlands een aantal jaar geleden. En ze heeft weer een festival die ze op de lijstje kan zetten. Namelijk het Daisy Chainfields Festival. Dat zeg je misschien helemaal geen reet natuurlijk. Maar het is ook een compleet nieuw festival. Georganiseerd door niemand minder dan Olivia Rodrigo. Het is een festival met een female-only line-up. Dus Chapel Roan is daar dus. Dochi staat er ook. Cat's Eye, Mitski. En wie was er nog meer? Oh ja, Olivia Rodrigo natuurlijk. Zometeen op 3FM. Jouw muziek. Waar wil jij lekker mee wakker worden deze ochtend? Waar kan ik je gelukkig mee maken? Met een liedje die je misschien al lang niet hebt gehoord. Jouw favoriete artiest. Of een liedje die we met z'n allen moeten ontdekken. Dit is jouw kans, want zometeen over een minuutje of zes... dan heb ik nog een plekje open in de playlist. Laat het weten in de NPO Luister-app. Stuur het door. Je mag ook bellen. 09091336. Dan ben ik heel benieuwd waar jij mee komt. Waar wil je Nederland mee laten wakker maken? Dit is je kans.

0: kans om je favoriete muziek op de radio te krijgen. Dat was de vraag net. En Thijs die heeft daar gelukkig op gereageerd. Thijs, hallo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Krantenbezorger Thijs, worden er in het weekend dan kranten in de fik gestoken op de barbecue? Of ga je met wat anders barbecuen?
1: Dat hebben we ook wel eens gedaan, ja.
0: Maar, werkt dat een beetje?
1: Nee, totaal niet, want dan krijg je alleen maar as.
0: Ja, dat fikt zo weg natuurlijk. Daar heb je heel weinig aan. Waar gaat het dan mee worden gebarbecued?
1: Vandaag met, ik denk, houtskool. Want we zijn maar met 2 of 3 man. Dus als het met meer is, doe ik het met briketten.
0: Oké, briketten. Kan je mij even uitleggen? Ik woon sinds een tijdje, heb ik een prachtige grote achtertuin sinds we een huis hebben gekocht. En dus met een barbecue.
1: Hey,
0: dat ding rookt als een malle. Dat is niet normaal. Heb jij een tip?
1: Ja, ik zou een barbecue starter kopen. En dan doe je daar of een of twee aanmaakblokjes onder leggen.
0: Zo weinig?
1: Of van, ja, of van die houtwokkels heb je ook. Ja, de houtsnippers.
0: Oké.
1: Ja, die hebben ze gewoon bij het tuincentrum. En dan steek je die aan. Ja, dat rookt ook wel een beetje. Maar je hebt echt niet zoveel aanmaakblokjes nodig.
0: Joh, je meent het. Kind kan me was doen als ik jou zo hoor.
1: Ja, het is gewoon een beetje uitproberen, hè. Bij mij pikte vroeger ook de hele buurt weg. Dus,
0: nou, ik wou zeggen, Thijs, bij mij allerlei achtertuinen die grenzen aan mijn achtertuin. Ik denk echt, ik hoorde de deuren en de ramen sluiten toen ik de barbecue aanstak. Ik ga even zoeken naar zo'n starter. Wat een goede tip, thanks. Dit weekend wordt er gebarbecued en misschien wel met het prachtige liedje wat je al hebt opgestuurd. Welke kan ik voor je draaien?
1: Le Fleur van Four Hero.
0: Oh, ja, lang niet gehoord. En ik ben zo blij. Toen ik hem binnen zag komen, dacht ik, ja, we hebben hem. Het is een prachtig zomersliedje. Ik ga hem voor je draaien op 3FM Four Hero en

0: ooit nog mega hit geweest?
1: Dat wist ik niet uit mijn hoofd, dat zag ik net op Google.
0: Lekker, door Thijs aangevraagd, die lekker gaat barbecuen dit weekend. Hele hoop tips gekregen door Thijs. En ook nog in de NPO Luister-app tips om weinig rook te vormen met je barbecue. Tippie van Daniel, te veel vocht rookt ook. Dankjewel Daniel.

Leader, Bones, 3FM Talent. Hou er rekening mee, als je net wakker bent en denkt, ik pak zo meteen de trein naar mijn werk, dat er een treinstaking gaande is tot aan 8 uur deze ochtend. Dus bel even je baas dat je een paar treinen later pakt en dan komt het ook wel allemaal goed. En gelukkig zijn Wijnald en Jamie in de ochtend er zo meteen ook weer om je die staking ochtend door te trekken. Met goede muziek ook. Ze beginnen met The Bowsa Magnetic, hoor je zo meteen. Eerst Ellie Goulding.

0: Renate en Jamie in de ochtend met de Bouts aan Magnetic.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met staken. Daardoor rijden er vanochtend geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur vanochtend, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles moet worden opgestart. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in steden als Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Het gaat niet goed met de kinderrechten in Nederland. Op de Kids Rights Index staat ons land nu op plek 22. 4 jaar geleden stond Nederland nog in de top 10. De daling heeft onder meer te maken met obesitas onder kinderen, wat vaker voorkomt. Ook lukt het volgens Kids Rights niet goed om problemen aan te pakken als kinderarmoede. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0, dat is mede dankzij 2 treffers van Cristiano Ronaldo. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op, het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat helemaal niet kon. Het gebeurde waarschijnlijk zaterdag. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park. Beekse Bergen gaat proberen de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag veel zon bij 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
4: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
5: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook. Uit de meterkast.
4: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
8: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
7: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
8: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel.
9: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
10: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
11: Kan het ook sneller?
10: Ondernemers pakken meteen door...
11: Ik voel dat doorpakken niet.
10: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
11: Sneller!
9: iScan, jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
12: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
13: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
12: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
14: Begon jouw dag met ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas.

0: gonna be huge. It's gonna be orange. Today from 4 p.m.
1: Barend en Banner
0: in de USA. 3FM. Wijnand en Jamie.
2: Mag jouw vrouw een potje voetbal fluiten bij de mannen?
3: Sterke vraag, broeder. Dus zometeen het antwoord

0: En wij dan Jamie voor de woensdag, de 24e van juni. Goed dat je erbij bent. Zeker als je zo vroeg luistert en onderdeel bent van de voorhoede, de elite luisteraars van 3FM. Veel luisteraars die er al bij zijn en al van zich laten horen. Britt, die stuurt een berichtje. Goedemorgen, onderweg naar werk voor een ochtendje werken en daarna direct door naar het strand. Oeh, lekker. Leonie die laat weten dat ze erbij is. Hey Wijnand en Jamie. En Chris zegt goedemorgen, lieve radiovrienden. Altijd leuk om te weten dat je er bent. En als je je wil registreren, bijvoorbeeld om ons te laten weten wanneer we je een kaartje voor je verjaardag moeten sturen, kun je dat doen, 3fm.nl/voorhoede.
1: En dan kan je natuurlijk ook altijd een dringende vraag van jezelf naar ons gooien. Wat dan ook weer de voorhoedevraag van vandaag kan zijn. Want wij kregen deze ochtend al een appje van Wouter. En ik moest meteen daardoor ergens aan denken. Want hij zegt goedemorgen, zijn jullie klaar voor de wedstrijd van vrijdag? Ga jij het kijken?
0: Nederlands elftal.
1: Ja.
0: Ja, ja. Tegen Tunesië.
1: Ja.
0: Ja, mooi potje.
1: Jij bent er ready voor.
0: Ja.
1: Ik ben daar helemaal niet zo mee bezig. En ik dacht wel van, oh ja, ja, het is 1 uur 's nachts. Ik weet niet helemaal of dat ik hier dan naar ga kijken. Maar ik moest wel aan iets anders denken. Namelijk, er is een gigantische primeur die vrijdag gaat plaatsvinden, kwam ik achter. Heb je dat gezien?
0: Er is een primeur. Dit is een unicum.
1: Ja. Want de wedstrijd tegen Tunesië komt een vrouwelijke scheidsrechter. En dat is voor het eerst dat een vrouw fluit tijdens een wedstrijd van Nederland.
0: Ja.
1: Op het WK voor mannen.
0: Ja, er is al wel een vrouw geweest die een WK-wedstrijd dit WK heeft gefloten.
1: Mm-hmm.
0: Maar nu dus ook voor Nederland. En dat is nog nooit gebeurd.
1: Nee, en ik vond het best wel vet. Ook vooral omdat het dus blijkbaar voor een discussie ook kan zorgen. Want er is een programma en het heet WK Mixed Zone. Is te zien op NPO Start. En daar zit bijvoorbeeld oud-voetbalster Merel van Dongen in. Maar ook bijvoorbeeld rappers Kevin, weet je wel. En rapper Jack, zo heet hij, moet ik zeggen. En die gingen met elkaar eigenlijk hierover in gesprek. En toen kwam rapper Jack eigenlijk met een statement waar ik best wel verbaasd over was, want hij zei dit.
2: Ik denk dat ik er zelf niet zo goed op zou gaan, man. Als ik voetbal, dat doe ik niet heel vaak meer, maar best wel emotioneel. Maar als een vrouw mij gaat uitleggen van gele kaart of dit, ik weet niet, ik denk dat ik er niet zo goed mee om zou kunnen gaan.
3: Je luistert toch ook naar je moeder, denk ik dan altijd?
2: Ja, zeker.
3: Nou, loopt. Dan kan je ook naar een vrouwelijke scheidsrechter luisteren.
4: Zo, ja. Sterk.
1: Zo, ja. Wat heb ik hier nog op terug te zeggen? Maar ik vond het wel dat ik dacht, oh ja, kijk, Jack is natuurlijk niet de enige waarschijnlijk die deze mening zou hebben. En ik was er eigenlijk verbaasd over dat er daadwerkelijk nog op die manier over nagedacht wordt. Als een vrouw op het veld staat en die zegt tegen jou, ja, overtreding maat, hier heb je een rode kaart of whatever, hoe het dan ook gaat. Dat je daar als man dan moeite mee zou kunnen hebben.
0: Nou, ik denk, sterker nog, ik durf wel te zeggen dat, kijk, dit is topvoetbal.
1: Mm-hmm.
0: Dit is het WK. En hier staan allemaal camera's op. En dit zijn op en top profs. Van de scheidsrechter tot de spelers.
1: Ja.
0: En hier op het WK kan dit. Of bij een groot ander eindtoernooi, dan kan dat. Maar als jij aankomende zaterdag 4 vrouwelijke scheidsrechters in een normale Nederlandse amateurcompetitie zet, dan wordt het herres.
1: Denk je?
0: Dat is gewoon feit. Ik geloof gewoon. Kijk, en er zullen echt heel veel goede mannen zijn. Want ik heb zelf ook gevoetbald, dus er zullen ook jongens zijn. Maar dit gaat sowieso schuren. Of
1: door het testosterongehalte wat omhoog.
0: We zijn en gewoon het gebrek aan respect voor vrouwen in Nederland.
1: Oh ja?
0: Ja, dat weet ik wel zeker.
1: Oh, dat vind ik echt heel zorgelijk,
0: ja,
1: hoor.
0: Ja,
1: ik ben daar wel benieuwd.
0: Maar er zijn heel veel mannen die hier ook zo over denken. Die gewoon vinden van, ja, een wedstrijd met mannen moet door een man gefloten worden. En een vrouwelijke scheidsrechter.
1: Ik kan me dat gewoon niet
0: voorstellen. Geen probleem, maar doe het dan gewoon bij de vrouw.
1: Echt?
0: Vrouwen bij vrouwen, mannen bij mannen. Nou, laat maar gewoon van je horen. Even een klein polletje hier in de ochtend. Onder de voorhoede luisteraars. Als je luistert, je kan van je laten horen via de NPO Luisterapp. Vrouwelijke scheidsrechter op een mannelijk WK, ja of nee? Dus vrouwelijke scheidsrechter op een mannelijk WK, ja of nee? Laat van je horen. Je kan overigens ook bellen 0909-1336.

0: Thies, Wijnand en Jimmy in de ochtend. Het is 7:09. Evolution, hoorde je.
1: We hadden net de vraag of een vrouwelijke scheidsrechter op een mannelijk WK kan. De ja of de nee, om daar mening over te vragen vanuit jou. Omdat aankomende vrijdag is natuurlijk de wedstrijd Nederland tegen Tunesië. En het is een primeurtje, want er zit een vrouwelijke scheidsrechter voor het eerst in mijn Nederlandse wedstrijd. Maar hier is dus een mening over gegeven in een tv-programma door rapper Jack. En die zei het volgende.
2: Ik denk dat ik er zelf niet zo goed op zou gaan, man. Als ik voetbal, dat doe ik niet heel vaak meer, maar best wel emotioneel. Maar als een vrouw mij gaat uitleggen van gele kaart of dit. Ik weet niet. Ik denk dat ik er niet zo goed mee om zou kunnen gaan.
3: Je luistert toch ook naar je moeder, denk ik dan altijd?
2: Ja, zeker.
3: Nou, klopt. Dan kun je ook naar een vrouwelijke scheidsrechter luisteren.
4: Zo, ja. Sterk.
0: Eigenlijk, als ik hem nu zo hoor, zegt hij helemaal niet heel veel geks.
1: Nou, hij zegt gewoon, als ik zou er moeite mee hebben als een vrouw daar staat die dat tegen mij zegt.
0: Ik kan er niet mee omgaan.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Het is eigenlijk, ja, en ik wil niet heel hoog op de. Ik wil niet heel hoog op de emancipatieladder klimmen. Maar eigenlijk is dat vooral echt his loss, weet je wel. Dat is wel vooral verdrietig voor hem of zo. Dat je gewoon anno 2026 tijdens een potje voetbal niet in staat bent om naar een vrouwelijke scheidsrechter te luisteren.
1: Ja.
0: Toch? Dat
1: ja,
0: is eigenlijk.
1: Het is heel sneu.
0: Het is heel sneu. Ja. Als ik maar het zo, ik als
1: ook,
0: ik het zo hoor.
1: Ik ben dan ook blij, want ik dacht, hoe erg is dit dan überhaupt de mening van Nederland, weet je wel? Maar ik moet je zeggen, in ieder geval van 3FM Nederland, dat het me heel erg meevalt.
0: Maar nou, de voorhoede is vrij progressief hier.
1: Ach, love it. Want er komen verschillende reacties binnen. Bijvoorbeeld Ruben Schreur, die zegt, maakt echt geen reet uit. Mannen maken ook gewoon fouten. En daarbij, als ik door rood rij en een vrouwelijk agent bekeurt mij, dan heb ik toch ook gewoon te luisteren. Maar, dus waarom niet naar een vrouwelijke scheid?
0: Klopt. Mooi, broeder. Maar veel mannen hebben alsnog ook problemen met vrouwelijke politieagenten. Dus je ziet dan toch, daar voel je toch dan een soort
1: dat
0: van...
1: Dat er geen autoriteit dan
0: spanning,
1: is.
0: Nee, ja, gewoon het gebrek aan respect, denk ik.
1: Ja. Ja, en dat je dus misschien iemand dan niet boven jou kan zien staan... die dat wel wat voor jou bepaalt.
0: Ja.
1: Christy zegt, ja, vroeger zou ik nee zeggen tegen een vrouwelijke scheidsrechter op een mannelijk WK. Maar nu zeg ik ja.
0: Ja, mooi.
1: Dus hij is veranderd in zijn gedachten. En Brian die laat ook weten, die zegt zoals met alle beroepen in de wereld, als iemand goed genoeg is of beter dan een ander op die plek, kan die persoon dat beroep gewoon doen, ongeacht geslacht.
0: Brian, dankjewel. En mocht Brian, die bent onderdeel van de voorhoede, als je luistert tussen 6 en 7 nog niet geregistreerd zijn als voorhoedelid, doe dat vooral eventjes. 3fm.nl/voorhoede. Dan leren we je net wat beter kennen. Zo weten we van Tim Lanjouw, voorhoedelid 131, dat hij chauffeur is. Doet graag dingen in de tuin als hobby. Gamen is om 3:50 wakker, maar bovenal is hij vandaag jarig. Woehoe! Net als Alex Meijer, die is 61 geworden. Controller en houdt van muziek maken. Ook van harte gefeliciteerd.
1: Gefeliciteerd.
0: Onze alle vrienden van de ochtendshow. Dit is Dua Lipa.

0: Broad Daylight, Gabriel Rios. Zouden er veel luisteraars zijn die eerder opstaan door de hitte?
1: Ik denk het wel.
0: En eerder
1: aan ik
0: het
1: weet het eigenlijk wel zeker. Ja.
0: Wat denk jij, Martijn?
2: Ja, het was al drukker op de snelweg voor mijn gevoel vanochtend.
0: Het is ook drukker in de NPO-luisterapp. Al de hele week heb ik een beetje dat gevoel. Of ja. We hebben gewoon heel veel nieuwe luisteraars. Dan is het ook wel goed om dat even neer te zetten. Mocht je nieuw zijn bij de ochtendshow, van harte welkom. Luister je al heel veel vaker. Nog steeds welkom. Elke dag welkom. We hebben iets prachtigs. Onze show heeft de beste radioprijs van Nederland. Vind ik.
2: Het heeft mijn leven veranderd.
0: Weet je
1: dat ik eigenlijk, Martijn, daar wil ik het toch ook even bij zeggen. En dat is dus misschien ook het mooie aan de airfryer. Omdat ook een stukje gezonder is dan als je het in de frituur pleurt. Hij is elke dag, nee niet elke dag, elke vrijdag ben je aan het snacken. Want dan is het Air Friday voor jou.
2: Klopt.
1: Of soms de donderdagavond.
2: Ja, of soms
1: hij heeft nog geen boller gezicht gekregen.
0: Je ziet het niet
1: aan hem.
0: Speciale Wijnand en Jamie airfryer.
1: Die maakt je niet dik.
0: Nog niet in ieder geval. En hij kan van jou zijn. Of je nou heel lang luistert of net luistert, stuur even Airfryer via de NPO Luisterapp of bel 0909-1336. Want er staat hier feitelijk eentje op je te wachten. Die kun je zo komen ophalen. Dus Airfryer even sturen via de NPO Luisterapp. Spreken we je zo meteen. 6:01, het laatste nieuws. Je hoorde hem al met Martijn. NOS op 3. Wat heb je meegenomen voor nieuws, Martijn?
2: Ja, goedemorgen. Nou, er staat vandaag amper wind en het wordt vanochtend al boven de 30 graden. Vanaf vanmiddag geldt, als je niet hebt meegekregen, in bijna heel dit land code oranje vanwege de hitte. En meerdere organisaties nemen maatregelen. Thuisbezorgd gaat geen maaltijden bezorgen. Alleen in Groningen en Leeuwarden blijven bezorgers actief. Ook wordt op verschillende plekken het afval eerder opgehaald dan anders, zodat medewerkers niet op het heetste moment van de dag hoeven te werken. Code oranje gaat om 12 uur vanmiddag in. In Groningen, Friesland en Drenthe is het iets minder heet. Daar blijft het code geel.
0: Ik snap één ding niet.
2: Ja.
0: Vanmorgen hadden we het er al over voor de uitzending. Thuisbezorgd. Waarom rijden die niet? Eén collega van mij die zei code oranje met thuisbezorgd. Dat zou perfecte
2: marketing stunt.
0: Ja,
2: ook.
0: dat zou toch fantastisch zijn. Ja. Maar daarbij, ik heb nog nooit een thuisbezorgd persoon op een normale fiets gezien. Die zitten of op een fatbike, of op een elektrische fiets, of op een scooter. Lekker briesje door de haren. Wat is
1: jij denkt dus juist goed. Ja, maar misschien is het felle zonnetje op je pan niet zo goed voor je. Als je de hele dag in de zon zit, dat hij dan misschien een beetje kan oververhitten of zo. Ik heb geen idee.
2: Ja, dat is ook onderdeel van code oranje. Een van die adviezen is natuurlijk blijf uit de zon. Als het niet nodig is, blijf uit de zon. Nou ja, ik kan me voorstellen dat ze bij thuisbezorgd denken, we gaan onze medewerkers gewoon beschermen, toch?
0: Ja.
2: Ja, dan wordt er ook nog eens gestaakt in het OV vanochtend door heel Nederland. Vakbond FNV protesteert op die manier tegen de bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Onze verslaggever Mark Hamer is op Utrecht Centraal en daar is het redelijk uitgestorven.
3: Ja, zeker. Ja, alleen wat cameraploegen, veel televisie hier. En mensen met FNV-jasjes aan die hier rondlopen. Alhoewel, je zal er natuurlijk altijd eentje tegenkomen die niet wist dat ze staakten.
4: Zo'n warme dag dacht ik lekker een uur eerder te beginnen om 2 uur eerder te stoppen met werk, kwam ik nog niet op mijn werk.
3: Tot 8 uur wordt er gestaakt, we horen nu ook de omroepen.
4: Echt?
3: Ja, tussen 4 en 8 wordt er gestaakt.
4: Och, ik me haast op de fiets hier naartoe en ik kreeg geen kant op.
3: U had het niet gehoord?
4: Nee, ik heb het niet gehoord, nee.
2: Vanaf 8 uur rijden er weer treinen, metro's, bussen en trams, maar wel minder dan normaal. Vanwege de hitte rijdt de NS bijvoorbeeld met een aangepaste dienstregeling.
1: Ik vind dat ook wel zielig. Sta je daar zo? Nee, kan je weer terug naar huis?
0: Oh, of dan nou wachten. Henk, die zit nog 2 uur te wachten.
1: Ja, dat heeft helemaal geen nut. Wat
0: normale tijd op zijn werk.
5: Het WK voetbal.
2: Ja, en net klaar op het WK. Colombia tegen de Democratische Republiek Congo. Die wedstrijd stond lang 0-0 tot de 76e minuut.
6: Quintero, tussendoor Quintero. Is dit een overtreding? Dat maakt niet uit, want de bal gaat er alsnog in via Munoz. Weer Munoz en nu toch 1-0 voor Colombia.
2: Ja, Colombia heeft zich nu geplaatst voor de volgende ronde. Er waren nog een paar wedstrijden. Kroatië won vannacht met 1-0 van Panama. En bij Engeland-Ghana is niet gescoord. 0-0. Het weer volop zon vandaag. Het wordt dus behoorlijk warm. In het binnenland maxima van 34 of 35 graden. In het noorden en langs de kust is het iets koeler. Maar ook daar komt de temperatuur vanmiddag boven de 30 graden.
0: Martijn, dankjewel. Jo. Verkeersinfo nog. Vielen ze op dit moment. Ik zie een totale lengte van 50 kilometer. Met uitschieters op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor Zoeterwoude-Dorp wegwerkzaamheden op de A44. Zorgen daarvoor een half uur vertraging. En op de A27 Breda richting Gorkum. Ook wegwerkzaamheden voor Gorkum. Knooppunt Gorkum moet ik zeggen. 10 minuten op.

0: Deze heb ik echt al lang niet gehoord eigenlijk. Had ik echt even zin in.
1: Maar lekker ook zo'n vroege, zwoele zomerochtend.
0: Oh, nou, als je zo lekker je bed hebt gezweten, kan je nu helemaal doorzweten door deze man die je dan even wat warmer maakt. Drake hoorde je, Hold On, We're Going Home, 3FM.
1: Roel, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Hey, leraar op een basisschool.
2: Klopt.
1: Tropenrooster hebben jullie daar ook.
2: Ja, alleen sowieso op woensdag werk ik niet.
1: Maar tropenrooster houdt dat bij jullie in tot een bepaalde tijd. En dan moeten de kinderen opgehaald worden. Of tot een bepaalde tijd onderwijs en de kinderen mogen nog wel op school blijven.
2: Nee, nou, er zijn wel regelingen voor ouders die echt niet in staat zijn een kind op te halen. Maar in principe is de bedoeling dat je kind op donderdag bijvoorbeeld om 1 uur ophaalt.
0: Ik gewoon lekker wegwezen met die kinderen.
1: Ik vind dat als vader wegwezen, van twee jonge dochters, vind ik dat nogal wat, weet je dat?
2: Ja, dat snap ik heel goed. Ja. Dat snap ik echt heel goed. Alleen, ja, je wil je kind natuurlijk ook niet laten bakken in zo'n klaslokaal tot 1 uur of 4.
1: Roel, we moeten het niet gaan doen. We gaan nu niet overdrijven. Het is bij jou, het is niet alsof we broodjes in de oven stoppen, hè?
2: Nou, het hangt een beetje van het schoolgebouw af, maar wij hebben van die platte daken.
1: En
2: dat kan best warm worden, hoor.
0: Ja, dat kan
1: die Amsterdamse scholen zijn dat.
3: Rijnald en Jamie in de ochtend.
0: Goed, je
1: gaat
0: naar andere dingen dan.
1: Ja. Je bent in ieder geval op tijd bij Lekker Vroeg om laatste letter met ons te spelen.
0: Ja,
1: nu
0: gezellig,
1: al.
0: Roel.
1: Het is heel simpel, Roel. Je kiest een beginletter, je krijgt een categorie om een woord mee te maken. Is het antwoord goed? Dan is de laatste letter van het antwoord ook meteen de beginletter. Voor een volgend antwoord bij een nieuwe categorie. In 30 seconden gaat Jamie zoveel mogelijk categorieën op je gooien. En daar kun je dus punten mee verdienen per goede categorie. Uitgespeeld met aan het eind van de week de hoogste score misschien wel voor jou. Dan win je de airfryer.
0: Hey, Roel, op dit moment staat de hoogste score op 6, die is door Marit gehaald gisteren. Dus het is de bedoeling dat je wel even, nou, laten we zeggen, 7 punten haalt, zodat je kans kan maken op die airfryer vrijdag.
2: Ik ga mijn uiterste best doen.
0: Goed zo, wat is jouw startletter?
2: Ik wil beginnen met een D.
0: De D van Dirk hebben we het dan over, toch?
2: Ja.
0: Oké. Komt-ie, een huisdier.
2: Een das.
0: Avondeten.
2: Saté.
0: Beroep. Dat is met draden in het huis.
2: Een elektricien.
0: Jongensnaam.
2: Nico.
0: Cocktail.
2: Oh, daar ben ik slecht in.
0: Virgin, iets met virgin.
1: Kijk.
0: Een old fashioned had eventueel gekund.
2: Oh ja, maar echt, ik drink niet, dus ik weet dat echt niet allemaal.
0: Ik snap het.
1: Ik moet zeggen, er gaat zo meteen feedback en kritiek komen op de das als huisdier. Maar goed, mensen met een boerenbedrijf en das in een kooitje.
0: Bij mij in de familie is er een neef geweest met een aap. Dus daar kunnen we een das

0: People, David Guetta, zie je op 3FM. Het is 7:10. Heb jij je handdoekje en je badpak al klaar liggen?
1: Ja, het gaat heet worden. Ik weet precies wat jij bedoelt.
0: Ja?
1: Ja, want ik heb het al gehoord gisteren.
0: Heb je de beelden gezien?
1: Ja, het is bloedheet daar.
0: Oh, het Gelderdam vanavond en gisteravond ook voor Bad Bunny. Afgeladen vol. Het is net een Zweedse sauna of een Finse sauna, zo je wilt.
1: Ik kreeg een tip van iemand die daar gisteren was geweest. En die zei, nou sorry, maar je kan echt oprecht in je bikini komen.
0: Kom naakt.
1: Ja, het is zo warm. Ja, het zou beter zijn als je een bikini aantrekt.
0: De afgelopen dagen hebben we een spelletje gespeeld met Jamie om ervoor te zorgen dat zij wellicht naar het Gelderdom kan vanavond. En jou mee kan nemen. Izzy stuurt al een berichtje. Die zegt, goedemorgen, hoe laat gaan jullie bekendmaken wie met Jamie mee mag naar Bad Bunny? Zit al in spanning af te wachten, want de kaarten die heeft ze de afgelopen dagen verdiend. Voor jouzelf en voor een luisteraar. Maar wie dat wordt, dat hoor je om 8:45. Dus 8:45 moet je bij de radio zitten, Isis. Dan hoor je of jij misschien wel degene bent die met Jamie vanavond nog staat te zweten.

0: Peppers, 3FM, by the way.
1: Als het aan Nederlanders ligt, gaan we meer op Spanje lijken.
0: Ja, het lijkt mij heerlijk. Het lijkt me heerlijk als we meer op Spanje gaan lijken.
1: Want?
0: Tapasjes eten, lekker aan een sangria, altijd mooi weer.
1: Er is een idee opgegooid en daar weet ik het niet mee. Het heeft meer te maken met het moment na de lunch.
0: Ja.
1: En heel veel Nederlanders die zien dat wel zitten. Wat het is, je hoort het zometeen hier.
2: 3FM.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Hallo ondernemer, verlies jij ook energie op je energie? Je blijft maar zoeken naar een goed energiecontract? Maar hoe maak je de beste keuze? Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check senso.nl. Senso met een C.
5: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
6: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
8: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
9: Domino's. De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
10: Precies! Worstje?
9: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
10: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
9: Nee,
10: meerdere
9: worstjes. Nee, dank je wel. Ik hoef geen worst.
10: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding.
9: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
10: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
9: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
11: Het is nog één week Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Hey, ben je er weer?
14: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
13: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
14: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
13: Ja, lekker. Je
15: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening het eerste jaar gratis.

0: mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
0: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
1: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
5: Nu bij DA. 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel

0: minuutje over 7. Wijnand en Jamie in de ochtend.
1: Met het laatste nieuws. NOS op 3, Martijn Middel. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het aantal ontvoeringen van kinderen neemt toe. NOS op 3. Het afgelopen jaar zijn er 270 kinderen door één van hun ouders meegenomen. Zo'n ouder denkt dat te mogen doen, omdat het zijn of haar kind is. Maar dat klopt niet, zegt het Centrum Internationale Kinderontvoering.
3: Het is ook de kind van een ander. En een kind heeft recht op omgang met beide ouders. Zodra je met een kind gaat reizen over de grens, moet je het formulier invullen of moet je toestemming kunnen aantonen van de achterblijvende ouder.
2: Zeker 3/4 van de ontvoeringen gebeurt door de moeder, blijkt uit de cijfers. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. Een kleine servicemededeling. Beste reizigers, er rijden nog zeker een uur geen treinen, trams en metro's. En ook sommige bussen staan stil. Het OV-personeel staakt tegen de bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Na 8 uur wordt de dienstregeling weer opgestart. Maar het zal nog even duren voordat alles weer op tijd rijdt. En ook dan is het slim je route van tevoren te checken. De NS rijdt met een aangepaste dienstregeling door de hitte.
4: Het WK voetbal.
5: Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Hij is het nog niet verleerd. Hij heeft alle discussies gehoord. En hij antwoordt met 2 doelpunten.
2: Ja, Cristiano Ronaldo schreef gisteravond een record op zijn naam door 2 doelpunten te maken. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Portugal won met 5-0, overtuigend van Oezbekistan. Maar het was vooral de wedstrijd waarin Ronaldo critici de mond snoerde, vertelt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
6: Ja, er was inderdaad veel kritiek en scepticis bij Ronaldo. Kan hij het nog wel? Is hij niet te oud? En toen kwam die wedstrijd vandaag en toen scoorde hij geweldig eerste doelpunt en ook een heel mooi tweede doelpunt. En nu staat hij ook op de topscorerslijst, niet helemaal bovenaan weliswaar. Maar het zal hem persoonlijk wel heel veel goed hebben gedaan dat hij er nog is. Dat zei hij ook, hij riep op het veld, I'm back.
2: Het weer, dat is goed drinken en vooral niet te veel doen vandaag. Vanaf 12 uur geldt er code oranje in Nederland, met uitzondering van het noorden. Het wordt overal warmer dan 30 graden. En hoe verder landinwaarts, hoe warmer, met 37 graden in Limburg.
1: Zo, lekker!
2: Nou ja,
1: maar het is net waar je van houdt.
2: Ja,
1: dat is het ook weer zo. Hey, en Martijn, dankjewel. Verkeersinfo. Het is rustig op de Nederlandse wegen. Een kleine 60 kilometer met de meest opvallende files op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor Zoeterwoude Rijndijk nu een half uurtje. En de file A27 Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum wegwerkzaamheden. Weg is daar dicht. Je wordt omgeleid via knooppunt Del over de A15 en de A2. En daarom voor knooppunt Gorkum nu een kleine 10 minuten vertraging. 3FM.
7: Met pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Krijg plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.

0: geniet er maar.
1: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
2: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
1: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
3: Oh, wat een goal! Goal?
4: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
11: It's gonna be amazing. It's gonna be huge. It's gonna be orange. Today from 4 p.m.
12: Barend en Benner
13: in the USA. 3FM.
12: Hallo NCRV.
13: Wijnand en Jamie.
14: Ja, iets nieuws, maar met die instelling helpen we ons hele land naar de kloten.
15: Ja, ik vind het heerlijk. Sterker nog, ik doe het al en ik kan het oprecht iedereen aanraden.
14: We moeten het zo even hebben over een aanpassing op de werkdag.

0: Justin, Jack Style, Turn Off The Light.
1: FM. Wijnand en Jamie. In de ochtend.
0: Klopt niet trouwens, dus Turn The Lights Off.
2: Ja, ik doe dit ook altijd verkeerd.
0: Ja, het is een ander nummer wat Turn Off The Lights is. Oh, dat is van Fred Again. Ik

0: wel door elkaar. Nou goed, in ieder geval 3FM waar je naar luistert, dat kan ik dan nog wel goed zeggen. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent op deze woensdagochtend. Wat even een pittige dag gaat worden. Ja, het is gewoon wel zo. Het wordt warm, het wordt heftig, het wordt binnenblijven. Als je niet van de warmte houdt, want er is code oranje afgegeven. Er rijden tot 8 uur vanochtend geen treinen, bussen, trams en metro's door een landelijke staking. Het is gewoon één grote bak met ellende.
1: Mag ik nog één tip geven? Dus zie ik net in één keer op de website van Nu. Die komen met een berekening voor iedereen met een dynamisch contract. Ja. Wat ik ook heb. Vanavond vanaf 6 uur duurste energieprijs in tijden. Want dan is een kilowattuur 1,20 euro. Omdat iedereen vanavond alles gaat koelen. Nee, gaat koelen. Gaat barbecuen. Oh. Gaat barbecuen. Ja, iedereen gaat barbecuen. En daarom gaat iedereen. Dus dan gaat de stroomprijs enorm omhoog.
0: Je hebt toch ook elektrische barbecues, lul?
1: Lieve schat. Nou, hou er rekening mee dat als je dus vanavond de airco aan gaat zetten, de ventilator
0: laat draaien. Dat je het dus eigenlijk wel eerder moet doen.
1: Ja, nou ja, met de ventilator heeft het geen zin. Maar dan zou ik voor 6 je airco even pompen.
0: Ja, of de camera later. Dan,
1: of na, ja, het is denk ik na, ja, dat maakt niet zoveel uit. Na 11.
0: Maar ja, goed, hey, eerlijk, uiteindelijk sterkte. Ook, ja. Het is ook gewoon, we moeten er ook gewoon blij mee zijn, toch? De zomer is begonnen.
1: Ja,
0: het
1: we
0: is
1: moeten mooi ook niet weer. Zo janken.
0: Laten we lekker van genieten, lekker rustig aan doen vandaag. Nou, wij draaien de leuke muziek voor je, gaat het helemaal goed komen.
1: Maar het is mooi dat je dat zegt, want we zijn er natuurlijk maar druk mee. Dus er wordt ook gekeken naar andere oplossingen. En mensen hebben het heel erg zwaar, en dit vind ik mooi. Er is dus een peiling geweest in Nederland onder mensen om te kijken wat we nog meer zouden kunnen toepassen. Want de hitte doet een hoop met ons. Mensen worden er blijkbaar ook moe van. En er zijn mensen die zeggen, nou doe mij maar zo'n siestaatje. Net zoals in Spanje. Even dat moment na de lunch dat je naar huis mag om 10 minuten, 20 minuten te slapen. Dat klinkt dan 10 minuten, 20 minuten.
0: Ja. Het is gewoon meer dan de helft die dit wil.
1: 51% van de Nederlanders die is voorstander van een siesta. Ja. Dat je dus eventjes naar huis gaat, want zo werkt het in Spanje. Mm-hmm. Dan is het is niet dat je eventjes 10, 20 minuten vrij hebt. Nee, mensen gaan of eten of rustig aandoen. Of die gaan dus echt slapen. Even plat. Gaan even liggen. En 51% van de Nederlanders zegt, ja, dat kan hier ook wel. Kan hier ook wel. Zou ik ook wel willen.
0: Ja.
1: Is dat bijzonder.
0: Nou ja, kijk, met dit soort temperaturen, dan snap ik het wel. Want stel je voor, je werkt buiten. In een restaurant of zo. Weet je, je moet heet het buiten staan. Of op de bouw of iets. Weet ik wat. Kan ik me wel voorstellen, in de middag is het natuurlijk echt oprecht niet uit te houden. Als het dan nu 34 graden is en je staat de hele tijd met je volle bakjes in de zon, kan ik me voorstellen dat je zegt, ik zou dan liever willen dat de dag even opsplit. En dat ik dan weer tot later doorga, dat ik even naar huis kan. Even tukkie kan.
1: Maar dat vind ik nog een soort helemaal van, dat je, kijk, die jongens van de bouw, die hebben ook tropenrooster. Die beginnen gewoon weer eerder. Mm-hmm. En die zijn dus ook eerder klaar.
0: Ja, maar alsnog ben je dan toch wel op het heetste van de dag alsnog wel aan het werk.
1: Maar in Spanje hebben ze toch ook in de winter gewoon een siesta? Dat gaat gewoon 24
0: Ja, omdat 7. Die er natuurlijk zo aan gewend zijn. Die functioneren niet meer anders. Maar goed, ja, ik heb makkelijk praten. Kijk, want ik doe het ook, hè?
1: Ja.
0: Maar dat komt natuurlijk omdat wij om 4 uur beginnen. Ja, ik kan nooit zo heel erg vroeg slapen s'avonds. Dus wat doe ik? Als ik thuis kom, dan ga ik even een uurtje liggen. Ja. Ik ga even een uurtje bankie. Dat is dan wel een tip van mij. Stel je voor, dit gaat gebeuren, siesta. Tippie van mij, ga niet in je bed liggen.
1: Ja, maar ik wil het hier
0: dan
1: überhaupt
0: kom je er
1: niet over hebben.
0: Nooit meer uit.
1: Want deze instelling is de nagelende doodskist van de Nederlandse economie.
0: Ja, maar dat vind jij. Maar 51% van de Nederlanders is er voorstander van.
1: Nee, die zijn er voorstander, maar die kunnen verder niet nadenken over wat voor gevolgen dat heeft voor ons landje.
0: Tuurlijk, tuurlijk. Ja. 51% van Nederland is weer dom volgens mij.
1: We moeten die

Siesta of niet, hou er rekening mee dat het gewoon warm wordt vandaag. In het noorden aan de kust 33 graden. Binnenlanden en Limburg, oeh lekker, 37 graden.

0: Maar nu geef je me druk. Oké, komt ie. Karol G. Op 3FM. Het si antes te hubiera conocido. Het klonk best Spaans, eerlijk. Si antes te hubiera conocido.
1: Si. Dit is echt. Wat heb je in je mond?
0: Ja, ik vind altijd dat die Spanjaarden altijd de tongetje zo in voor hun mond leggen. In Nederland ga je daarvoor naar... zijn.
1: Ja. In Nederland ga je daarvoor naar iemand die jou helpt met beter praten, hè? Dat weet je?
0: Ja, maar ik vond het wel lekker klinken, maar dat is dus niet zo.
1: Nou, het was interessant.
0: Ja, ik kan hem ook doen op de manier hoe jij het zou doen. Si antes te hubiera conocido.
1: Conocido, ja. Si antes te hubiera conocido. Lekker, dat verstaat ook iedereen. Ochtendshow van 3FM, Wijnand en Jamie in de ochtend. En als het vandaag warm is en je denkt, oh, wat heb ik het heet. Of wat heb ik mijn leven, wat heb ik het zwaar. Denk dan heel eventjes aan Pim. Want de echte helden, die staan gewoon vandaag op de weg.
2: Nou, Wijnand, Jamie, Trooprooster, we zitten lekker in een asfalt vandaag. Ik sta straks voor een machine. De asfalt gaat erin met 150 graden. Nou, buitentemperatuur 39. Dan eens een keer een warme asfalt. Trooprooster, wij zijn daar.
3: Met 3FM ontdek je nog
0: arme Pim.
1: De echte helden. Pim. Alle
0: succes.
1: Collega's op de weg. Drie keer toeteren als je langsrijdt. Niet te hard langsrijden, maar heel veel succes en werk ze vandaag.
0: Nou, Pim, en dan vind ik dat je deze eigenlijk even harder voor je moet zeggen. Want ik denk dat deze dan voor lichtelijke verkoeling kan geven. In ieder geval, ik heb altijd het gevoel, als ik naar dit nummer luister, dat ik in zo'n cabrio ergens aan het rijden ben. En dat er dan zo'n heerlijk briesje zo in mijn gezicht gaat.
1: Ja, er gaat een windje waaien.
0: En dat komt allemaal.

0: Maar nu geef je me druk. Oké, komt ie. Karol G. Op 3FM. Si antes te hubiera conocido. Het klonk best Spaans, eerlijk. Si antes te hubiera conocido.
1: Si. Dit is echt. Wat heb je in je mond?
0: Ja, ik vind nee, altijd dat die Spanjaarden altijd de tongetje zo voor hun mond leggen. Als ze gewoon een beetje aan het slissen zijn.
1: Ja, ja, ja. Nee, ja. In Nederland ga je daarvoor naar iemand die jou helpt met beter praten, hè? Dat
0: ja,
1: weet je?
0: Ja, maar ik vond het wel lekker klinken, maar dat is dus niet zo.
1: Nou, het was interessant.
0: Ja, ik kan hem ook doen op de manier hoe jij het zou doen. Si antes te hubiera conocido.
1: Conocido, ja. Si antes te hubiera conocido. Lekker, dat verstaat ook iedereen. Ochtendshow van

0: Ja, in Nederland ga je daarvoor naar iemand die jou helpt met beter praten, hè? Dat weet je.
1: Ja, maar ik vond het wel lekker klinken, maar dat is dus niet zo.
0: Nou, het was interessant.
1: Ja, ik kan hem ook doen op de manier hoe jij het zou doen. Si antes te hubiera conocido.
0: Si antes te hubiera conocido. Lekker, dat verstaat ook iedereen. Ochtendshow van 3FM, Wijnand en Jamie in de ochtend. En als het vandaag warm is en je denkt, oh, wat heb ik het heet. Of wat heb ik mijn leven, wat heb ik het zwaar. Denk dan heel eventjes aan Pim. Want de echte helden, die staan gewoon vandaag op de weg.
2: Nou, Wijnand, Jamie, Trooprooster, zit lekker in een asfalt vandaag. Ik sta straks voor een machine. De asfalt gaat erin met 150 graden. Nou, buitentemperatuur 39. Dan is ik hier nog warm in asfalt. Trooprooster, wijs daar.
3: Met 3FM ontdek je nog.
1: Arme Pim,
0: de echte
1: helden. Pim.
0: Alle collega's op de weg, drie keer toeteren als je langsrijdt. Niet te hard langsrijden, maar heel veel succes en werk ze vandaag.
1: Nou, Pim, en dan vind ik dat je deze eigenlijk even harder voor je moet zeggen. Want ik denk dat deze dan voor lichtelijke verkoeling kan geven. In ieder geval, ik heb altijd het gevoel, als ik naar dit nummer luister, dat ik in zo'n cabrio ergens aan het rijden ben en dat er dan zo'n heerlijk briesje zo in mijn gezicht gaat.
0: Ja, er gaat een windje waaien.
1: En dat komt allemaal door Malcolm Todd en deze Eric.

0: was nou ook alweer haar, haar naam? Oh ja, nee. Garcia. Garcia, zo heet ze. Katia Garcia.
1: Nou, ik weet niet waar jij het nu over hebt.
0: Oh, jij denkt dat ik het nog over deze plaat heb, hè? Nee, Katia Garcia.
1: Oh, is dat die scheidsrechtster?
0: Ja, okay, dat is Katia Garcia.
1: Oké.
0: De trots van... Toch?
1: Mij, bedoel je? Oh, ja. Nou, is wel waar. Ik vind dat het enige leuke eigenlijk op dit moment aan voetbal. Want aankomende vrijdag is natuurlijk de wedstrijd van het WK. Nederland tegen Tunesië.
0: Maar in de nacht.
1: Er is een primeur. En de primeur is dat er voor het eerst tijdens een Nederlandse wedstrijd... een vrouwelijke scheidsrechter gaat fluiten.
0: Ja, want er is al wel een vrouwelijke scheidsrechter op het WK actief geweest. Dus dat is niet de primeur. Maar voor Nederland is er nooit...
1: is het nog nooit gebeurd.
0: Gebeurd dat het een wedstrijd geleid is door een vrouw. En dat gaat dus wel gebeuren, maar daar vinden heel veel mensen wat van. En dat is ook een klein beetje grappig, maar ook een beetje serieus. Dus we gaan het er zo meteen over hebben. Is het eerst 7:30? Het laatste nieuws, Martijn. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Jezelf openbaar vervoeren zal nog even moeten wachten. Tot 8:00 rijden er geen treinen, trams en metro's. En ook de meeste bussen staan nog stil. Het is een actie van vakbond FNV. Die demonstreren zo tegen de bezuinigingen van het kabinet.
3: Omdat gewoon de sociale rechten van mensen worden afgepakt. Terwijl de potten veel vol zitten met geld. En dat is onrechtvaardig. Mensen hebben zich eigenlijk verzekerd. Of het idee gehad dat ze verzekerd waren tegen ziekte, tegen werkloosheid. En op een achtermiddag bedenken drie partijen met elkaar dat ze daar wel eens op kunnen bezuinigen. En dat gebeurt heel radicaal en dat raakt iedereen heel hard. En iedereen die denkt, ja, het zal mijn tijd wel duren, dat kan jou ook overkomen.
2: Ja, na 8:00 wordt het OV in Nederland weer opgestart. Er rijden de komende dagen wel minder treinen. Vanwege de warmte rijdt NS met een aangepaste dienstregeling.
0: Maar vanaf 8:00 kun je jezelf weer
2: openbaar vervoeren. Ja. Ja, wat gebeurt er eigenlijk met je social media als je overlijdt? We leven steeds meer online, maar na je dood kan het pijnlijk zijn als je profiel nog doorleeft. Of als nabestaanden bijvoorbeeld niet bij je bitcoins kunnen. En dat kan volgens de partij Pro leiden tot nare situaties.
4: Verschrikkelijk dat mensen erover na moeten denken. Moeten we dan eigenlijk van een dood iemand nog de vingerafdruk gaan gebruiken om toegang tot een telefoon te organiseren? Ja, dat zijn allemaal verschrikkelijke dingen waarvan je helemaal niet wil dat nabestaanden daarmee bezig zijn. Want die willen gewoon, ja, rouwen en vooral de tijd hebben om ook verdriet te kunnen verwerken. En niet deze rompslomp.
2: Ja, en daarom zegt Pro, denk erover na. Ze willen dat de overheid met een campagne komt om mensen op te roepen hun digitale nalatenschap te regelen.
0: Laat iemand anders hier zich druk over maken, jongens.
1: Wat dan?
0: Nou, maar dat een politieke partij... Er zijn toch veel ergere dingen dat je denkt in de breedte over veiligheid online en dat soort shit. Dan gaan we het hebben over...
2: Nou ja, iedereen gaat dood. Willen we dan allemaal...
1: Ik vind het wel...
0: Joh.
1: Ja. Nee, maar ik vond het wel goed om over na te denken van, oh ja... Als je doodgaat, daar ben ik helemaal niet mee bezig met wat er dan gebeurt met je telefoon.
0: Er zijn wel
1: daar
0: heel
1: staat
0: veel,
1: ons hele leven op eigenlijk.
0: Er zijn wel heel veel websites waar je ook een soort van designated survivor aan kan wijzen. In persoon die gecontact kan worden of er wel bij kan en zo.
2: Nou ja, en wat Pro eigenlijk zegt is, als de overheid nou zo'n campagne start, dan gaan meer mensen daarover nadenken. En als je wel iets hebt dat je goed geregeld wil hebben, dan ga je het in ieder geval eens een keertje doen.
0: Ja, ik zou dan dat geld gewoon uitbesteden aan een nieuwe campagne voor huiselijk geweld of zo. Dat zou ik doen. In plaats van, wat doe je met je bitcoin als je dood bent?
1: Hé, hey, waarom... voetbal. Begin jij dan niet
0: de politieke partij.
1: Ja.
0: Lijst Wijnand, samen voor ons eigen.
2: Ja. Oké, we gaan even naar het WK.
5: Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Hij is het nog niet verleerd.
2: Want er was opnieuw een WK-record. Na gisteravond is Cristiano Ronaldo de eerste speler die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Portugal won met 5-0 van Oezbekistan met 2 doelpunten van Ronaldo. Minder florissant was het bij Engeland. In de wedstrijd tegen Ghana werd niet gescoord. En daar hadden de fans in Boston toch iets meer van verwacht.
6: You know, people said 5-0, 6-0, 10-0.
7: Tell them, they couldn't do anything.
8: Het was awful. Absolutely awful. England should beat Ghana. They're a good team, but England are better. We pay all that money to watch England play, and it wasn't good enough.
2: Ja, Engeland staat nog wel steeds bovenaan in hun pool. Kroatië mag ook nog hopen op de volgende ronde na een 1-0 tegen Panama. En Colombia is al door nadat ze net met 1-0 wonnen van Congo. Het weer, dat is goed eten en drinken. Vooral niet te veel doen vandaag. Vanaf 12 uur geldt er code oranje in Nederland, met uitzondering van het noorden. Het wordt overal boven de 30 graden. Hoe verder landinwaarts, hoe warmer, met 37 graden in Limburg.
0: Dankjewel Martijn. Verkeersinfo. Het is niet heel erg druk. 133 kilometer meldingen, vooral van de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg nu 25 minuten. De wegwerkzaamheden op de A27. A4 Rotterdam richting Amsterdam voor Zoeterwoude-Dorp. Nu 40 minuten. De A15 Europoort richting Rotterdam. Voor Rotterdam-Charloos bergingswerkzaamheden 35 minuten. Lange file op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Voor Gorkum ongeluk gebeurt nu 3 kwartier. En de A27 Breda richting Gorkum. Door de wegwerkzaamheden is daar de weg dicht voor knooppunt Gorkum. Omgeleid over knooppunt Deil, de A15 en de A2. En je vertraging voor knooppunt

0: Fly.
1: Aankomende donderdag of vrijdag, dan is het zover. Dan gaat Nederland natuurlijk weer voetballen tegen Tunesië voor het WK. Maar er is een primeur gaande. En nu, want je zou al denken, als je mij een beetje kent, dat ik niet zo'n hele grote voetbalfan ben.
2: Jij kijkt geen wedstrijd tenzij Nederland in de finale staat. Of dat je met Flippen en je vriend en hij
1: moet kijken. En dat ik dan gewoon mee moet kijken. Ja, kijk, Wijnand, jij bent wel een ontzettend grote fan, maar ik heb daar helemaal niks mee. Totdat ik dit nieuws hoorde en toen dacht ik, kijk, nu wordt het interessant.
2: Ga toch even zitten.
1: Ik ga nu toch even voorzitten. Want het is namelijk zo dat voor het eerst een vrouwelijke scheidsrechter gaat fluiten op een wedstrijd van Nederland.
2: Ja. Van een mannen, van het Nederlandse mannenelftal.
1: Ja, dus een mannenelftal. Er komt dan een vrouw, komt daar fluiten. En wat ik ook meteen dan weer interessant vind, is dat daar ook discussies door ontstaan. Als dan een vrouw dit gaat doen. Ik zag namelijk een fragment voorbij komen van het programma WK Mixed Zone. Dat is te zien op NPO Start. Er zit bijvoorbeeld oud-voetbalster Merel van Dongen in. Allemaal rappers. Ook bijvoorbeeld de rapper Kevin. En ook rapper Jack. En Jack die maakte eigenlijk een statement over wat hij ervan zou vinden als hij zou voetballen en er een vrouwelijke scheidsrechter dan zou zijn.
3: Ik denk dat ik er zelf niet zo goed op zou gaan, man. Als ik voetbal, dat doe ik niet heel vaak meer, maar best wel emotioneel. Maar als een vrouw mij gaat uitleggen van gele kaart of dit, ik weet niet, ik denk dat ik er niet zo goed mee om zou kunnen gaan.
1: En toen dacht ik toch, hè?
2: Zijn er
1: is dat
2: vrouwen,
1: nou echt zo?
2: Zijn er vrouwen in Nederland, ik denk dat het antwoord ja is, die dit aantrekkelijk vinden? Als je dus hoort dat een man zegt, bedenk ik me ook in één keer. Als je hoort dat een man zegt dat hij moeite zou hebben met een vrouw die hem
1: gehoorzamen.
2: Zegt, ja, te gehoorzamen. Gewoon luisteren naar iemand die een wedstrijd leidt. Vinden vrouwen dat aantrekkelijk?
1: Nou ja, ik niet. Ik vind dat niet aantrekkelijk. Maar goed, ja, ik kan natuurlijk niet voor alle vrouwen in Nederland spreken. Maar nee, ik vind dit niet aantrekkelijk. Ik vind dit een beetje, als ik heel eerlijk mag zijn, een beetje sneu.
2: Een beetje bekrompen.
1: Nou ja, ik denk gewoon wat ik snap hem. Ja, ik vind het gewoon gek. Ik kan me gewoon even inbeelden. Ik snap gewoon niet hoe het werkt dat je niet naar een vrouw kan luisteren als zij haar functie gewoon beoefent. Dus dat zij gewoon tegen je zegt, je hebt een overtreding gemaakt en dat jij dan daar niet akkoord mee kan gaan omdat ze een vrouw is. Ik snap gewoon oprecht niet hoe dat werkt.
2: Ik denk dat we donderdag, vrijdag een fantastische wedstrijd gaan zien en dat die scheidsrechter dat prima gaat doen. En dat er heel veel mannen zullen zijn die extra op haar gaan letten om maar te laten zien van, nou zie je wel, oh, dit had een mannelijke scheidsrechter nooit.
1: Ja,
2: of dit
1: druk
2: is zo.
1: Heeft die vrouw
2: dat
1: dan
2: ga
1: ook
2: je krijgen. Maar ik denk ook, ze staat daar omdat ze dat kan en omdat ze ook met die druk om kan gaan.
1: Mm-hmm. Maar ja, ik ben er wel gewoon benieuwd naar. Want kijk, wij hebben er allebei een sterke mening over en wij zeggen gewoon moet kunnen, dat is overduidelijk.
2: Ja, op het hoogste niveau, want ik zou het vrouwen op het amateurniveau niet aan willen doen. Dat klinkt heel gek, maar met deze stand van zaken in Nederland is het onmogelijk. Omdat mannen daar in Nederland in het amateurverband, er zullen heel veel gasten zijn die dat prima mee om kunnen gaan, maar er zijn heel veel gasten die daar echt niet mee om kunnen gaan.
1: Denk je dat echt?
2: Dat is geen misschien. Dat weet ik echt zeker.
1: Nou, ik ben daar heel benieuwd naar.
2: Want dit is fantastisch dat het hier gebeurt, maar dit kan in geen jaren nog op de Nederlandse amateurvoetbalvelden plaatsvinden.
1: Oké. Nou ja, ik ben benieuwd.
2: Het is heel verdrietig, maar heel veel mensen denken er gewoon ook zo over. De vraag is ook een beetje, een vrouwelijke scheidsrechter op een mannelijk WK, ja of nee? Laat van je weten via de NPO Luisterapp. Bart, vrouwelijke scheidsrechter op een mannelijk WK, wat denk jij?
4: Ja, zeker wel, echt wel. Dan gaan die mannen zich de mensen een beetje minder aanstellen met dat theatrale gedrag elke keer.
1: Ja, denk je dat dat minder gaat zijn als er een vrouw daar staat?
4: Ik hoop het, laat ik het maar zo zeggen, echt.
1: En waarom denk je dat dat zou kunnen, dat als een vrouw daar staat dat het minder wordt?
4: Ja, op een of andere manier willen ze dan denk ik toch net wat minder hard vallen. Van kijk, ik ben wel gevallen, maar ik heb eigenlijk helemaal geen pijn.
1: Dat ze dan misschien wat stoerder gaan doen, weer even, ik ben ziek mannelijk, zie je wel.
4: Ja, ik vind het gewoon normaler gaan doen, dat ze zich minder gaan aanstellen, zeg maar.
2: Wat een goede theorie, dus het zou het spel ook nog bevorderen.
4: Zeker weten van wel.
2: Dan wordt het een keertje niet 90 minuten plus 8, maar gewoon 90 plus 1, omdat er gewoon minder aanstelleritis is.
4: Juist, ja, inderdaad.
2: Mooi,
4: dat klopt.
2: Laten we het hopen, dankjewel.
4: Okay.
2: Even de stemming peilen onder jou en je medeluisteraars. Een vrouwelijke scheidsrechter op een mannelijk WK, ja of nee? Jij zegt?
1: Ik zeg ja, tuurlijk kan dat.
2: Ah, ik zeg ook ja, voor de duidelijkheid.

0: Goedemorgen. Wijnand en Jamie met Another and Talk to You.
1: We hebben het over een fragmentje uit Mixed Zone. Dat is een NOS-programma op NPO Start over het WK voetbal. Daar werd een uitspraak gedaan door ene Jack. Die zei dit over de vrouwelijke scheidsrechters op het WK.
2: Ik denk dat ik er zelf niet zo goed op zou gaan, man. Als ik voetbal, dat doe ik niet heel vaak meer, maar best wel emotioneel. Maar als een vrouw mij gaat uitleggen van gele kaart of dit, ik weet niet. Ik denk dat ik er niet zo goed mee om zou kunnen gaan.
1: Ja, de vraag is, een vrouwelijke scheidsrechter op een mannelijk voetbaltoernooi, ja of nee?
0: Nou ja, omdat ik er gewoon heel erg verbaasd over was dat dit soort uitspraken er blijkbaar zijn. Omdat een vrouw, naar mijn mening, niet echt een groot verschil zou moeten zijn dan een man. En ik moet je zeggen dat de meningen eigenlijk allemaal een beetje die kant op gaan in de NPO-luisterapp als we het aan jou vragen. Ik zag bijvoorbeeld een reactie voorbij komen van bijvoorbeeld Saskia, die zegt vrouwelijke scheids tuurlijk op WK en op de Nederlandse velden zeker ze weten. Zag jij er nog eentje bij komen?
1: Ja, Charlie zegt zeker dikke ja, maar zoals je zegt, Wijnand, vrees ik ook dat op de amateurvelden dat nog heel moeilijk gaat worden. Wat schrik ik vaak over het asociale gedrag van voetbaltrainers en ouders. Dat begint al bij jongens onder 7. Dat is echt niet normaal. Ja, ik denk dat dit mooi is op het WK waar de camera's erop staan. Maar in het amateurvoetbal in Nederland is dat echt nog ondenkbaar.
0: Ja, maar ik vind dat zo een gek iets. Hoe kan dat nou?
1: Ja, omdat het gewoon beesten van mensen maakt. En mannen, kijk, eigenlijk, want ik zei, het wordt heel moeilijk. Want mannen kunnen dat niet. En Zoe die sloeg voor mijn gevoel de plank wel helemaal raak.
3: Hé jongens, even een belangrijke nuance. Die mannen, die kunnen dat wel. Die willen dat gewoon niet. Iedereen kan dit. Het is gewoon een kwestie van een knop omzetten en er je eindelijk eens eens bij neerleggen dat mannen en vrouwen weliswaar niet gelijk zijn, maar wel gelijkwaardig. Dus het is echt niet zo heel moeilijk.
1: Ja. Vind ik wel een goeie. Ja, je kan het wel, je moet het gewoon willen. En het zit ook gewoon, het begint ook echt gewoon bij opvoeding. Het is echt, het begint onderaan. En daarom is het ook goed, denk ik, dat alle kleine jongetjes en meisjes die nu zien, hey, het WK wordt geleid door een vrouwelijke scheidsrechter.
0: Dat het normaal is.
1: Ja, dus wat dat betreft, ik kan veel zeggen van de FIFA, maar dit doen ze toch best wel netjes.
0: Zeker
1: toch?
0: Weten.
1: I knew it, I knew you, Taylor Swift op 3FM.

0: I Run.
1: Het is vandaag de dag.
0: Ja, het is die day.
1: Het is die day, ja. Oh, ik vind het zo spannend. Ik vind het ook spannend dan wie er met mij meegaat.
0: Er zijn een paar luisteraars die kunnen niet wachten. Die sturen nu al berichten, die zijn toch aan het slijmen. Afgelopen week hebben we een soort van competitie gehad waarin Jamie punten kon verdienen om uiteindelijk kaarten te winnen met jou naar Bad Bunny te gaan in het Gelredom vanavond in Arnhem.
1: Lekker Spaans te gaan zingen op de Puerto Ricaanse artiest. Ja. Maar goed, er zijn dus allemaal mensen die mij geholpen hebben en al die namen die komen in de tombola terecht.
0: Juist, we gaan zo meteen een nummertje trekken. Dat hangt weer aan een naam van een persoon. Die gaan we terugbellen en die gaat vanavond nog met...

0: aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken, zoals Emma, M-Line en Tempoor, en vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus retiquetet en vamos naar Beterbed.
3: Fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
4: Dat gaan we vieren.
3: Zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Oranje fans opgelet.

0: Aldi, 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink, per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi.
2: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
3: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZHB Verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf 15 euro. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
9: Mart, wat ga je doen?
10: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
11: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
12: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
11: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.

0: Het laatste nieuws krijg je van Martijn Middel.
1: Ja, goedemorgen. Een grote hit uit 1995 was gisteravond ineens extra populair. Je hoort hem zo. NOS op 3. Eerst, het gaat niet goed met de rechten van kinderen. Op een internationale ranglijst is Nederland in 4 jaar tijd gezakt van de top 10 naar plek 22. Dat komt onder meer door de kwaliteit van de jeugdzorg. Organisatie Kids Right maakt zich zorgen.
2: Eigenlijk is het bijzonder pijnlijk dat een rijk land als Nederland alle kennis heeft waar het misgaat en niet in staat is om echt iets te doen voor deze kinderen.
1: In Nederland zijn ook steeds meer kinderen met obesitas en zijn er problemen met de aanpak van kinderarmoede. De komende dagen geldt in bijna het hele land code oranje vanwege de hitte. De airco's en ventilatoren zijn niet aan te slepen nu de temperaturen blijven oplopen. Maar volgens deze onderzoeker is er een betere manier om met de hitte om te gaan. Je lichaam eraan laten wennen.
3: Ik zou sowieso proberen eigenlijk de airco zo min mogelijk te gebruiken. En het te gebruiken als een buffer in plaats van altijd 1 temperatuur instellen. En daardoor dan zeg maar altijd heel comfortabel te zijn. Want het lichaam heeft die prikkel van de warmte wel echt nodig. En daardoor kun je eigenlijk de beste wennen aan de warmte.
1: Ja, is ook beter voor je portemonnee. Experts verwachten dat de stroomprijs vanavond door het dak schiet. Rond deze tijd wordt het openbaar vervoer weer opgestart. Vanochtend reden er geen treinen, trams en metro's. De OV-medewerkers legden het werk neer omdat ze boos zijn dat het kabinet wil bezuinigen op de sociale zekerheid. Verslaggever Mark Hamer sprak met een hoofdconducteur van de NS.
4: Ik sta. Ja. En waarom? Vanwege de voorgenomen bezuinigingen van het minderheidskabinet bij de WW, WIA en de ouderenzorg.
5: Waarom vindt u het belangrijk om te staken?
4: Omdat wij allemaal ouder worden en af en toe ook ziek. En het is een solidariteitsstaking met mensen die ook in veel gevallen niet kunnen of niet meer werken.
1: De dienstregeling wordt nu rustig opgestart. Check sowieso goed je route. Er rijden ook minder treinen vanwege de hitte. Ja, en wat doe je als je als Engelse voetbalfan in de stemming wil komen voor een WK-wedstrijd? Nou, dan zet je deze plaat op. Volgens Spotify werd er voorafgaand aan de wedstrijd Engeland-Ghana van gisteravond 50% meer naar Wonderwall van Oasis geluisterd. Het gevoel van de Britten zal na de wedstrijd een stuk minder goed zijn geweest. De wedstrijd eindigde in 0-0. In de pool staan Engeland en Ghana allebei op 4 punten. Het weer begint nu al op te warmen. We zitten overal alweer boven de 20 graden. In Rotterdam is het op dit moment het warmst met 25 graden. Maar dat is niks vergeleken met vanmiddag. Dan wordt het vooral in het binnenland snikheet. Met temperaturen tot 37 graden.
6: Hier weinig opwarming. Wij zijn al on fire. Zometeen verder met de ochtendshow. Eerst nog de verkeersinformatie. 175 kilometer. Daar via Rotterdam richting Amsterdam. Voor Nieuw-Vennep nu 50 minuten. A12 Duitse grens richting Utrecht. Voor knooppunt Grijshoort nu 40 minuten. A15 Rotterdam richting Gorkum. Voor Gorkum, knooppunt Gorkum. Ongeluk gebeurt, 35 minuten vertraging. A27 Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum, 20 minuten de wegwerkzaamheden. Die weg is dichter. Verkeer wordt omgeleid via knooppunt Del over de A15 en de A2. En daarom nu voor dat knooppunt ook 20 minuten vertraging. En de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Voor knooppunt Waterberg, 20 minuten na een ongeluk op de A12. Sterkte. 3FM.
7: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers, 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
8: Heb jij ooit jouw sportiviteit ingezet om 12 surfers op koers te houden? Word teamleider bij buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
9: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
8: Word teamleider bij buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
9: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
10: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
11: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak.
13: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
14: Domino's.
15: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
16: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Scoor jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
15: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
16: Scoor die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
17: It's gonna be amazing. It's gonna be huge. It's gonna be orange. Today from 4 p.m.
18: Barend en Banner
19: in de USA.
18: 3FM.
19: Hallo NCRV. Wijnand en Jamie.
6: Met jouw kans op de enige echte onvervaste Wijnand en Jamie airfryer.
20: Hey, en het is makkelijk om te krijgen. Het enige wat je hoeft te doen is even airfryer te sturen in de NPO Luisterapp.
6: Dit is Swedish House Mafia.

0: House Mafia 3FM, Don't You Worry Child.
1: Ik dacht, ik neem je toch nog even mee in de dag van gisteren. Wijnand de Jamie in de ochtend op 3FM. En zeg je 3FM, dan zeg je Serious Request. Dan zeg je Het Glazen Huis. En een van de bijzondere edities waar ik zelf onderdeel van was in Het Glazen Huis, was die in Zwolle van 2 jaar geleden. Voor Metakids, geld inzamelen voor kinderen met een metabole ziekte. En het gezicht daarvan, kijk, als je vaker naar 3FM luistert, dan ken je de naam, dan weet je wat er aan de hand is. Maar mocht je niet zo vaak luisteren, het gezicht daarvan werd Jelte de Haan. Jong ventje toen nog, 3. De vraag was of hij 4 zou worden. Er was geen medicijn voor zijn behandeling. En zijn ouders, zijn hele familie had eigenlijk besloten, we gaan meer leven in de dagen stoppen die hij nog heeft, omdat er geen dagen aan zijn leven zijn toe te voegen. Jelte heeft die actie eigenlijk op zijn schouders genomen. Hij werd daar het gezicht van naar hogere hoogte gestegen. Fantastisch gedaan. Heel veel geld opgehaald. In de voorbereiding alles gegeven. Daarna ook nog alles gegeven tijdens die actie. Onvoorstelbaar. En vorige week is Jelte op 5-jarige leeftijd komen te overlijden. Dat was echt heel verdrietig voor iedereen hier bij 3FM. En bovenal natuurlijk voor zijn familie, vrienden, voor zijn naasten. Één grote ramp. Daar zijn geen woorden voor. Zo heftig is dat. Gisteren was de uitvaart. Dat vertelde ik je ook dat ik daar naartoe ging. En dat was, ik dacht, ik deel dat toch nog even. Omdat dat was zoiets bijzonders. Je wil daar niet zijn. Dus het was in Leeuwarden, ik ging daar naartoe. En natuurlijk wil je er wel zijn, want je wilde voor de ouders zijn. Het is nou helemaal gegeven.
0: Maar je wil gewoon eigenlijk dat het helemaal niet nodig was geweest.
1: De uitvaart van een 5-jarig jochie.
0: Ja.
1: Het was de mooiste, verdrietigste dag die ik ooit heb meegemaakt. Maar echt, het was heel verdrietig, maar het was ook zo mooi. Het was in het Natuurmuseum in Friesland. Daar was ik uitgenodigd om erbij te komen zijn. Ze waren al door heel Leeuwarden een soort van uitgeleide gedaan. Door de straten vanaf hun huis daar naartoe. Naar dat Natuurmuseum. Met mensen langs de kant. Jelte met zijn zusje in een bakfiets gereden door zijn vader. Zijn andere zus en zijn moeder daarvoor uitlopend. Nou echt, ik krijg ook kippenvel als ik eraan denk. En in dat Natuurmuseum Friesland, ik was daar zelf nog nooit geweest. Je moet je voorstellen, een grote binnenplaats. Zoals je die ook bij een oud ziekenhuis hebt of een kasteel, weet je wel. En die was van boven was dat dan dicht. Iedereen zat daar en daarvoor een podium. En op dat podium was zijn slaapkamertje nagemaakt. Dus daar stond zijn speelgoed, blokkentoren, alles erop en aan. En daar stond ook zijn bedje en daarin lag Jelte.
0: Ja, wat bizar.
1: Het was zo intiem ook, maar zo bijzonder hoe daar alles tot in de perfectie geregeld was. Zijn vader zat, want ik was net iets te laat omdat ik uit Hilversum kwam na de show. Die zat daar bij dat bedje en die zat alsof hij aan het voorlezen was hij aan het vertellen over Jelte. Ja, nou goed. Het zit bij mij nog allemaal heel hoog zoals je hoort. Dus ik probeer het zo goed mogelijk te vertellen. Zijn moeder vertelde over hoe ze hem gedragen had. Hoe ze hem eigenlijk zijn hele leven gedragen had, want Jelte ging heel goed, totdat ze erachter kwamen dat hij niet kon lopen. En toen heeft zijn moeder hem ook gedragen, totdat ze hem, zoals ze zei, naar het licht droeg. Dat was heel bijzonder, want hij is in haar armen is die overleden vorige week. En ook zoveel mooie details. Ze vierde zijn vermaandag, vierde ze elke 13e. Want dat was eigenlijk, hij is op de 13e geboren. En omdat er voor hem niet jaren in zaten, maar misschien nog wel weken en maanden, vierde ze elke maand op de 13e zijn vermaandag. En daar kwam dus ook zijn overgrootopa elke keer op die vermaandag. Die kwam dan viool spelen langs al die leven, want dat vond hij zo'n mooi liedje. En je voelt hem al aankomen, ook op zijn uitvaart gisteren. Zijn overgrootopa van in de 90 met een viool daar bij dat bedje, die kwam spelen.
0: Wat sterk ook wel en wat knap ook, dat iemand dat dan kan.
1: Zo liefdevol en zo, dat is echt, als je dan, je gunt iedereen ook ouders zoals de ouders van Jelte. Iedereen een familie zoals de familie van Jelte of vrienden daar, de warmte. En wat ik zei, alles tot in de perfectie. En daar wil ik nog eventjes naartoe, want hoe, als je ook, kijk, veel begrafenis is veel muziek. En dat is ook allemaal oké natuurlijk, hè, de liederen die gedraaid worden. Maar hier was een band, een driekoppige band. Wil ik toch nog even benoemen. Uit Leeuwarden, Koester heette ze. En als je dan moet of mag spelen op de uitvaart van een jongetje van 5. Ik kan me niet voorstellen hoe je dat doet. Maar zij deden dat zo ongelooflijk mooi. En ze hebben een bewerking daar ook gespeeld van Beat You There van Will Dempsey. Wil ik toch even een klein stukje van draaien. Want dat was echt, dat ja, dit is ook speciaal voor Jelte gemaakt. Dus dat geeft ook een beetje beeld van hoe het klonk en hoe het was.

0: bijzonder, hè? En drie man stonden ze daar, deden ze alle liedjes die gespeeld werden. Koester dus uit Leeuwarden op een heel bijzondere dag, vond ik. En voor iedereen daar, de uitvaart van Jelte de Haan. Echt, de grootste les ook weer toen ik terug was. Toen ik terugreed vanuit van Leeuwarden. Want je hebt dan voor mij anderhalf uur om daarover na te denken. Morgen is vandaag. Echt waar. Alles wat je denkt van, oh, dat wil ik later nog gaan doen. Of ik wil nog een keertje hierin of zo. Weet je wel. Kijk, je kan altijd denken, het komt nog wel een keertje. Maar stop dan nog beter ook gewoon nog meer leven in je dag van vandaag. Weet je wel. Denk niet van, het kan allemaal nog wel.
1: Nou, en ik vind deze familie ook echt het voorbeeld van hoe je liefde aan elkaar moet geven.
0: Ja, zo bijzonder. Ja. Zo bijzonder. Jelte de Haan, wat een bijzonder mannetje. En nou ja, die vliegt ergens. Hoog. Heel hoog.
1: Ja.
0: Met een lach op zijn gezicht. Dit is Bruno Mars en Risk It All op 3FM.

0: Mooi, stupid song. Olivia Rodrigo op 3FM.
1: Hey, het is de woensdagochtend van 3FM. Bijna van Jamie, waar je naar luistert. Met even een kleine mededeling. Ook voor jou als je met het OV naar je werk moet of waar dan ook. Dank u wel. Er is namelijk een OV-staking vanochtend. Het trein, de bus, de tram en het metroverkeer reden even niet meer. Maar het is weer opgestart. De verwachting is dat het openbaar vervoer rond 11 uur weer normaal rijdt. Moet ik er even bij zeggen, de NS rijdt wel nog steeds met een aangepaste dienstregeling vanwege de hitte.
2: Rijnald en Jamie in de ochtend.
0: Mocht jij ooit in één keer besluiten om te stoppen hier bij de ochtend?
1: Nou, dat klonk goed, hè?
0: Maar dit was fantastisch.
1: Ja, ik was ook helemaal verbaasd.
0: Lekker meid. Hey, laatste letter met op het spel. Een airfryer, de Wijnand en Jamie airfryer. Je kiest een beginletter, je krijgt een categorie om een woord mee te maken. Is het antwoord goed? Ga je naar een volgende categorie, maar gebruik je de laatste letter van het eerder gegeven antwoord. Dus bij de nieuwe categorie als beginletter. Je hebt 30 seconden om zoveel mogelijk categorieën weg te spelen. De highscore op dit moment, hoogste score in handen van Marit. Die speelde 6 categorieën weg afgelopen dinsdag. Maar een nieuwe kandidaat, die dient zich alweer aan.
1: Jolanda, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Zitten we er een beetje lekker in deze ochtend of ben je oververhit?
3: Nou, ik ben redelijk oververhit. En ik heb dan een proefrondje met jullie collega gedaan voor dit spel. En ik had een complete blackout.
1: Dus
3: ik heb er helemaal vertrouwen in.
1: Maar je weet altijd wat ze zeggen. En bij generalen gaat het altijd fout. En dan bij de daadwerkelijke show gaat het goed. Dus we gaan het meemaken.
3: Ik ga shinen.
1: Je gaat shinen, precies. Wat is jouw startletter, Jolanda?
3: Een D.
1: De D van Dirk?
3: Ja.
1: Oké, daar gaan we. Een snack.
3: Een snack, een Doritos.
1: Spel.
3: Een spel.
1: Spel met een S.
3: Scrabble.
1: Kledingmerk.
3: Een kledingmerk met een E. Edwin.
1: Lichaamsdeel.
3: Met een N, navel.
1: TV-programma.
3: Met een L, TV-programma.
1: Kom op.
3: Nee, ja, weet ik niet. Ik kijk niet zoveel tv.
1: Lang leven de liefde had bijvoorbeeld gekund. Maar goed, dat is wel echt mijn guilty pleasure ook, hoor, moet ik zeggen.
0: Helaas.
2: Wil jij ook kans maken op een airfryer? Stuur nu je naam via de NPO Luister-app en speel morgen mee.
0: Je was best wel dichtbij, hoor. Het ging best wel lekker. Maar volgende keer gewoon beter, Jolanda.
3: Ja, helemaal goed.
1: Dank voor het meespelen.
3: Graag gedaan. Fijne dag. Doeg.
0: Wie gaat er met Jamie naar Bad Bunny? Die spanning die heerst een klein beetje. Binnen nu en 20 minuten weten we wie er meegaat. Dit is

0: Gek, zodat het klonk alsof ik zei, wie gaat er met Jimmy naar bed? Maar het is er echt Bad Bunny, hij die in de Ziggo Dome, of Ziggo Dome, Gelre Dome staat in Arnhem. Vanavond gaat dat gebeuren. En Jimmy, jij hebt 2 kaartjes gewonnen. 1 voor jezelf en 1 voor een luisteraar.
1: Ja, spannend hè?
0: Wie gaat er mee? We hebben zometeen daar een systeem voor, want er zijn heel veel luisteraars die jou geholpen hebben. Die namen hebben allemaal opgeschreven. We hebben bingo balletjes.
1: Ja, een soort van, we gaan even kijken wie er onder het gevallen cijfertje valt. En diegene gaat mij dan vergezellen. Dus we weten het zelf ook nog niet wie er mee gaat.
0: Nee, het is wel spannend als je meegedaan hebt of iets van geholpen hebt. Hou je telefoon gereed, want misschien ga je er vanavond op uit. Is het laatste nieuws? Martijn Middel. NOS op 3. Het is 8:30. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Vanaf vanmiddag 12:00 geldt er code oranje vanwege de hitte in grote delen van Nederland. Het wordt overal boven de 30 graden en dus gaan dingen wat anders dan anders. De maaltijdbezorgers van Thuisbezorgd werken vandaag niet, behalve in Groningen en Leeuwarden. Op veel plekken wordt het vuilnis eerder opgehaald. En de wegenwacht van de ANWB zet extra mensen in. Het is niet eens drukker op de weg vanwege de vakantieperiode, maar door de hitte verwachten ze meer pechgevallen.
3: Ja, we kunnen ons al op met dit weer. Auto's hebben dat gewoon een stuk zwaarder met deze temperaturen. Koelsysteem die goed moet werken. Banden. Als het buiten een graad of 30, 35 is, wat echt warm is, ja, dan mag je rekening houden dat de asfalttemperatuur bijna een keer zo hoog is.
2: Ja, zet je auto in de schaduw, doe je ramen eerst even open als je gaat rijden en neem water mee onderweg, adviseert hij. En een paraplu tegen de zon voor als je pech krijgt. Het Openbaar Ministerie eist 12 maanden cel tegen de oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. Hij wordt onder meer verdacht van het bezitten en verspreiden van kinderporno. Hij werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast.
0: Lekker laten zitten.
2: In Brabant zijn ze nog steeds op zoek naar een ontsnapte aap uit het safaripark Beekse Bergen. Het gaat om een mannelijke kuifmangabi. Hij is afgelopen weekend zwemmend een gracht overgestoken. Iets waarvan ze in de dierentuin niet wisten dat hij dat kon. Ja, die kuifmangabi-apen zijn niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren, maar voor wie hem ziet, Beekse Bergen raadt toch af om er zelf op af te stappen. Ze hebben liever dat je ze belt.
1: Ik vind dat ook zo zielig voor dat diertje. Loop je rond ergens op zo'n plek in je eentje waar je helemaal niemand kent.
0: Nu gaat het lekker.
1: Nou,
0: gaat lekker
1: van natuur waarschijnlijk.
0: Die gaat lekker naar Moegestel. Centrum van Moegestel gaat hij in. Die gaat er even naar de molen.
2: Die gaat het even goed nemen van die Brabantse gastvrijheid.
0: Ja. Worstenbroodje! Okay.
1: Dat zou wel lekker zijn.
2: En het OV in Nederland is weer opgestart. Tot 1:30 geleden reden er geen treinen, metro's, bussen en trams. Vakbond FNV had die staking georganiseerd om te protesteren tegen bezuinigingen op verschillende uitkeringen. Deze vrouw op Utrecht Centraal had de memo even gemist.
4: Jij wist dat er een staking was?
5: Nee, ik wist het niet. Nee, echt, ja, niet zo slim. Ik kwam iets te laat achter. En nu zit ik hier, een beetje Love Island te kijken. Maar ik hoop dat ze wel gaan rijden, want ik moet wel geld verdienen voor de zomer.
2: Ja, inmiddels is zij ook op weg naar haar werk, dus na een paar afleveringen Love Island. Er rijden de komende dagen wel minder treinen dan normaal trouwens. NS rijdt een aangepaste dienstregeling van
0: lekker aan de fleur.
1: Heerlijk Love Island.
2: Heb ik het weer nog? Nu al 25 graden in grote delen van Nederland. De zon schijnt volop, er staat weinig wind vandaag. En uiteindelijk wordt het 30 tot 33 graden langs de kust, tot maximaal 37 in Limburg.
0: 37? Ja. God, hebben jullie
2: ziel. Ja, en dan moet vrijdag nog komen. Hè. Dat wordt nog net iets warmer.
0: Ja, en dan hebben we het nog niet eens over de gevoelstemperatuur, hè, want dat is nog veel warmer. Ja. Jemine, heftig. 144 kilometer aan files. De A4 Rotterdam richting Amsterdam voor Nieuw-Vennep. 50 minuten wegwerkzaamheden. De A44. De A15 Rotterdam richting Gorkum. Voor Gorkum nu 40 minuten na een ongeluk. En de A27 Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum nu 20 minuten door wegwerkzaamheden. De weg is daar dicht, zoals je misschien wel weet. Het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Del over de A15. En de A2 voor dat knooppunt 20.

0: Ivy. Bad Bunny. Met Jamie naar Bad Bunny.
1: Wat zijn het? De looks, de teksten, de muziek?
2: Het is alles. Het is alles aan deze man.
1: Het is het hele pakketje.
2: Als zou hij me uitschelden in het Spaans, zou ik het denk ik nog aantrekkelijk vinden.
1: Ja, dat weet ik wel zeker. Ja. Gisteren al in Gelredome in Arnhem. Vanavond ook weer. Ik denk dat als hij zou zeggen, ik sta er morgenavond en de avond daarop.
2: Zou het ook vol staan.
1: Er kan echt geen pepernoot bij. En dit is wel echt extreem. Wij konden geen kaarten meer krijgen. Tenzij we ze van iemand zouden afpakken. En dat hebben we gedaan. Dus er is iemand teleurgesteld. Want die had eigenlijk al die kaarten toegezegd gekregen. Maar omdat wij de ochtendshow zijn en jij luisteraar van de ochtendshow, is er een soort van buitenkantje gekomen. Jamie heeft 10 opdrachten gehad. 10 keer moest ze vertellen wat een stukje songtekst van Bad Bunny betekent, want je spreekt geen Spaans.
2: Ik spreek geen Spaans en het is natuurlijk wel leuk op het moment dat we vanavond daar heerlijk aan het dansen zijn, dat je het een beetje mee kan tetteren. Dus het was om mijn en jouw Spaans eigenlijk een beetje omhoog te krikken. En tegelijkertijd moest ik er ruim voldoende halen, wilde ik nou die tickets winnen voor mezelf, maar vooral ook voor jou, want jij kan dus met mij mee. En jij kan dus eigenlijk ook nog steeds iedereen zijn, want we hebben nog niet gekozen wie er meegaat.
1: Als je geholpen hebt, want je kon dus bij die ABC'tjes die Jamie telkens kreeg ook zelf wat insturen. Als je ook maar iets van hulp geleverd hebt, is je naam in een grote bak gekomen. Er is daar een nummertje aangekoppeld en we gaan nu een nummertje trekken om vervolgens iemand te gaan bellen. Jij hebt daar een lijst met de namen en de nummertjes.
2: Ja. Dus als jij een nummertje gaat draaien, we hebben een soort van, hoe noem je zo'n ding alweer? Het is een bingo.
1: Bingo-machine.
2: Bingo-machine, daar komt natuurlijk een ding uit.
1: Hoe werkt dit?
2: Ja, draaien. Ja,
1: draaien?
2: Ja.
1: Oké.
2: Okay. Ja. Het is
1: ik
2: nummer.
1: Heb nummertje,
2: het
1: is nummertje 17.
2: Nummertje 17.
1: Okay. 17. Dus als het goed is, zie jij nummertje 17 staan.
2: Ja.
1: Zet een nummer bij.
2: Moet ik ook de naam al zeggen van diegene of gaan we nu gewoon bellen dan?
1: Nee, we gaan gewoon bellen. We gaan bellen. Ja, we gaan bellen.
2: Oké. Ik hoop wel dat diegene opneemt.
3: Hoi, Julia.
2: Hallo, met wie?
3: Met Julia.
1: Julia.
2: Hoi, Julia. Met Wijnand en Jamie spreek je van de ochtendshow van 3FM.
3: Hi, hallo.
2: Hallo. Ik heb een vraagje.
3: Yes?
2: Heb jij heel veel zin, toevallig, om vanavond naar Arnhem, het Gelderdoom, naar Bad Bunny te gaan, samen met mij?
3: Insane. Daar heb ik echt heel veel zin in. Daar
2: ja, zou je dat willen, Julia?
3: Ik ben heel blij mee.
1: Julia.
3: Wat tof.
1: Julia, jij gaat hem zien!
3: Yay! Ik heb hem! Wat leuk!
2: Ja, Julia.
3: Oh, wat gaaf.
2: Hoe gezellig. Wij gaan met z'n tweeën gewoon eventjes die heupen losgooien. En we gaan gewoon ontzettend veel lol hebben. Daarbij onze grote vriend Bad Bunny.
3: Dit is echt insane. Dank jullie wel voor deze uitnodiging. Dit wordt echt heel leuk.

0: fan met Harry Styles en American Girls. En er komt ook een appje binnen van Bemin. En die zegt, Wijnand en Jamie, blijven jullie nog wel op de vertrouwde plaats zitten vanaf september? Even voor de zekerheid.
1: Door al dat nieuws van al die verhuizingen en scheidingen in Radioland.
0: In Radioland.
1: Ja, dat snap ik wel.
0: Komen we morgen even op terug.
1: Er spelen altijd dingen en we willen mensen geen extra zorgen maken. Maar morgen een nieuwe ochtendshow, dan vertellen we je daar heel graag meer over. Zometeen ook Ivo van Breukelen, tijdloze tracks. Deadmau5, I Remember onder andere. En de Fugees, Ready or Not. Er is nog veel meer wat eraan gaat komen, zeg. Lekker. Wijnand en Jamie. Kensington. Dit is Living for

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je wil groeien, maar het energienet zit vol. Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso. Die regelt het zo.
3: Oranje fans opgelegd.

0: energieoplossingen voor jouw onderneming? Check senso.nl. Senso met een C.
1: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig.

0: Geniet er maar. Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
1: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
4: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
7: Kan het ook sneller?
6: Ondernemers pakken meteen door...
7: Ik voel dat doorpakken niet.
6: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
7: Sneller!
8: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
9: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
10: Domino's.
8: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
11: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
12: De vriendelijke specialist DA.
13: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.

0: Het nieuws van 9 uur, Martijn Middel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Deze hitte kan je wel eens duur komen te staan. NOS op 3. En dat komt door de energieprijzen. Met deze temperaturen knallen de meeste mensen de airco of ventilator aan. Maar dat kan je wel eens flink gaan kosten. De stroomprijs gaat vanavond door het dak. Balen voor de miljoenen Nederlanders met een dynamisch energiecontract. Volgens deze energiedeskundige heeft die hoge prijs alles te maken met de hitte.
2: Dat veel mensen de airco aan zullen hebben. En dat wij daardoor wat moeite hebben de elektriciteit te produceren. Dat de zon op dat moment al aan het afzakken is. De gascentrales moeten opstarten.
1: En we moeten onze zuiderburen vanavond een handje helpen.
2: In België zijn wat centrales in onderhoud. En het elektriciteitsnet is Europees gekoppeld. Dus wij worden ook heel vaak geholpen door andere landen. Wij leveren vanavond ook een stukje aan België. En dat trekt de prijs bij ons wat verder omhoog.
1: Ja, wat je zou kunnen doen, zet vanmiddag de airco vast aan. Zodat je huis afkoelt. Dan kun je hem vanavond uitzetten. Nederland is opnieuw gezakt op de wereldwijde ranglijst voor kinderrechten. Dit keer staat Nederland op plek 22. 4 jaar geleden stonden we nog in de top 10. Volgens de organisatie Kids Rights gaat het onder meer niet goed met de jeugdzorg, de positie van asielkinderen en kinderarmoede. Ook wordt er te weinig gedaan aan overgewicht onder kinderen.
3: De marketing, het is de verkoop van ongezonde voeding die op kinderen gericht is. Ja, die moet gewoon beteugeld worden. Hè. Kinderen worden echt onder vuur genomen, met name op sociale media, met ongezonde voeding. Daarnaast is het ook zo dat als je gezond wil eten, dat gezonde voeding vaak duurder is. Dus die toegang tot betaalbare voeding is belangrijk. Ja, en we zullen kinderen ook moeten stimuleren om meer te bewegen.
1: Uit de cijfers blijkt ook dat de kindersterfte in Nederland hoger is dan het West-Europese gemiddelde. Volgens Kids Rights komt dat door de zorg die tekortschiet. En het OV in Nederland is weer opgestart. Tot een half uur geleden reden er geen treinen, metro's, bussen en trams. Het OV-personeel staakte om te protesteren tegen bezuinigingen op verschillende uitkeringen. Deze man had de memo even gemist.
4: Och, ik ben haast op de fiets hier naartoe en ik ken geen kant op.
5: U had het niet gehoord?
4: Nee, ik heb het niet gehoord, nee.
5: Ja, wat nu?
4: Geen idee nu. Even kijken wat ik kan doen en anders terug naar huis.
1: Ja, volgens de NS kan het even duren voordat alles weer rijdt. Maar even je route checken kan sowieso geen kwaad. Er rijden vandaag ook minder treinen vanwege de hitte. Het weer, inmiddels temperaturen rond de 25 graden. Vanaf 12 uur geldt er code oranje in Nederland, met uitzondering van het noorden. Het wordt een graad of 32 langs de kust vandaag en 37 in het zuidoosten.
6: Dankjewel Martijn. Yo. Weer van verkeer door de ANWB. Je krijgt de 3 langste vertraging in Nederland. Op de volgende wegen de A4 Rotterdam-Amsterdam voor Nieuw-Vennep. 57 minuten door wegwerkzaamheden. Dan de A15 Rotterdam-Gorkum voor Gorkum. 32 minuten door opruimwerkzaamheden. Linkerrijstrook is daar dicht. En de laatste op de A10 Knoop het Watergaasmeer richting Knoop het Koenplein voor Amsterdam Slotervaart. Bijna een half uur vertraging.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
2: Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
3: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
4: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's. Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
2: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
3: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
2: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.

van The Fugees, Ready or Not. Ja, die krijgt natuurlijk voor elke keer dat de Fugees gedraaid wordt een kwartje of iets dergelijks. Woont in een enorm kasteel, alleen met alleen een paar katten. Treedt niet op, maakt alleen maar muziek. Zit maar in dat kasteel weg te, nou ja. Tijdloze tracks bij 3FM. Somjuist, zometeen, na Deadmau5.

0: smeren. Als je me hebt, zit de airco voor staan. Want als je energiedynamisch geprijsd is, kan het zomaar eens zijn dat je vanavond helemaal scheel betaalt. En natuurlijk zomer op je radio.
1: Hey Ivo, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Gast erop.
0: Met extra veel zomerse tijdloze tracks vandaag. We hebben nog niet al te veel overklappen, maar je gaat de zomer proeven. Mocht je dat buiten al niet doen, zeg maar. Zometeen hoor je Lola Young, One Thing. Calvin Harris komt eraan met Feels So Close en eerst in tijdloze.

0: God, dat komt toch wel altijd weer goed, hè? Met die WK-tuntjes, met die WK-entempjes. Ik had wel even bij deze... Aan het begin moest je echt even wennen. Wat is dit nou weer? Maar god, dan is het WK eenmaal begonnen... en dan valt hij toch altijd wel weer lekker. Shakira, Burna Boy, Die Die. A.k.a. de man die onlangs even vergeten was dat hij aan het werk was. Die mocht deze ten gehoorige brengen tijdens de openingswedstrijd van het WK. Was dat vorige week? Is dat pas een weekje geleden? Denk ik het wel, hè? Is een weekje onrecht nu. Dat optreden werd uiteraard niet geheel verrassend niet live gezongen. Maar, kijk, een goede artiest, die kan het een beetje verbloemen, weet je wel. Dat is dat te playbacken. Dat is een beetje een soort van, nou ja, in bepaalde gelegenheden onderdeel van je werk ook. Totdat natuurlijk Shakira naast je staat te dansen. Dat snappen we allemaal wel, denk ik. En dat krijg je met van die heupen die niet liegen. Afwee, Shakira deed een beetje denken aan een soort schuurfeestachtig dansje. Een soort daggerachtige beweging was het. Ik heb sterk het vermoeden dat onze Burna Boy daar toch danig van in de war was. Die vergat namelijk even dat op dat moment in het liedje zijn verse bezig was. Ja, de beelden zijn schitterend. Ik kan je ze helaas nu niet laten zien op de radio. Maar zoek het even. Gewoon die openingswedstrijd, dat optreden van Shakira, Burna Boy, Die Die, opening match. Dan kom je er wel, opening ceremony. Ja, je ziet hem gewoon. Die mic zit heel ergens anders. 5 meter van zijn mond, weet je wel. En je ziet hem echt zo kijken naar Shakira, die een beetje zo met die heupen staat te draaien. Het is echt schitterend. Enfin, zo weten we dus 100% zeker, was niet live. Dit radioprogramma wel, zo meteen hoor je Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else. En eerst, och, dit is ook lekker, hé. Pot voor de 3 dubbeltjes. The Game en 50 Cent. Er is Hate It or Love It bij 3FM.
1: Yeah. Let's take them back.

CFM luisteren waar de kracht van muziek maar eens even duidelijk werd. Net zojuist, ik draaide de Buena Vista Social Club. John John komt er een appje binnen van Twan. Hey Ivo, goedemorgen. Zondag overleed mijn opa. Hij introduceerde de Buena Vista Social Club. De Cubaanse mannetjes ooit aan mijn broertje en mij. Hij is dus overleden zondag. Vrijdag is de uitvaart. Mooi dat je John John hebt.

0: onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single.
2: Nieuw op 3FM. Bente. 3, 2, 1.
3: Met 3FM ontdek je nog.

0: goed.
1: Was goed, hè? Pinkpop. Pot voor de 3 dubbeltjes. Volgens mij staat die set inmiddels al online terug te kijken. Je hoorde 3, 2, 1, X-Mega heet hier bij 3FM.
2: Zometeen op 3FM.
3: Meer tijdloze tracks met Ivo.
2: Met onder andere deze. De meeste muziek
3: tijdens je werkdag.
2: 3FM.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
7: Honor the craving. Domino's.
3: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
8: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
9: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
10: Kom proef zitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
11: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Hey, jij daar.
13: Heb je ook zo zin in vakantie?
12: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
13: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
12: Prijsvrij vakanties.
11: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
12: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
14: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
15: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
16: WK Mixzone.
17: Bij wie van het Nederlands elftal heb je van... Ja man, hij wil echt voor het Nederlands elftal.
18: Dumfries speelt wel echt... Ja man, ik heb wel een gevoel van deze man.
19: Beste speler Saibari.
18: Ja.
19: Is dat door een rood-groene bril gekeken?
18: Nee, misschien een beetje. Ik had nog eerder Brian Linssen meegenomen, denk ik.
19: Ja, kleurt toch op man.
20: Stream WK Mixzone elke dag op NPO Start.
21: Heb jij ooit jouw organisatietalent ingezet om 17 Italiaanse ijsjes te bestellen? Word teamleider bij Buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
22: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
23: Kia. Movement that inspires.
21: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
22: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
1: 3FM. Goedemorgen, tijd. tijdloze tracks bij 3FM met Mike Poster, Cooler Than Me, zometeen ook NERD, She Wants To Move. Er is het nieuws van 10 uur, Martijn Middel. Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Op verschillende plekken in Europa stijgt de temperatuur vandaag al tot boven de 40 graden.
2: NOS op 3.
0: En dat is vooral pittig als je in het meest westelijke puntje van Frankrijk woont. Bijna 70.000 huishoudens zitten daar zonder stroom en kunnen dus geen airco of ventilator aanknallen. Door de hitte zijn er storingen op het elektriciteitsnetwerk. De stroomuitval in dat deel van Frankrijk duurt waarschijnlijk nog de hele dag. Volgens mij hebben we gisteren heel vaak geroepen dat er een OV-staking aankwam, maar toch wisten genoeg mensen vanochtend van niet. Tot 8 uur reden er geen treinen, metro's, trams en bussen. En dat is balen als je om 6:45 op je werk wil zijn.
4: Och, ik ben haast op de fiets hier naartoe en ik kreeg geen kant op.
5: U had het niet gehoord?
4: Nee, ik heb het niet gehoord, nee.
24: Je weet dat het OV staakt tot 8 uur?
25: Ja, maar de bus toch niet?
24: Ook.
25: Ja, toch? Die gaat gewoon van 30 minuten.
24: Ik hoop het voor u.
26: Ik wist het niet. Nee, echt, ja, niet zo slim. Ik kwam iets laat achter. En nu zit ik hier, een beetje Love Island te kijken.
0: Nou, inmiddels rijdt bijna alles weer. En NS zet de komende dagen wel wat minder treinen in, omdat ze problemen verwachten door de warmte.
27: Het WK voetbal.
0: Ja, hoop gebeurt. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK.
28: Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Hij is het nog niet verleerd.
0: Hij is de eerste speler die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Portugal won met 5-0 van Oezbekistan. Geen goals bij Engeland tegen Ghana. Topspits Harry Kane kreeg wel kansen, maar scoorde niet.
29: Kane, eerste doelpoging. Voorzet, Aurani tegen de lat. En Kane jaagt hem over.
0: Ook bij Colombia-Congo stond het lang 0-0 tot de 76e minuut.
30: Quintero, is dit een overtreding? Dat maakt niet uit, want de bal gaat er alsnog in via Munoz. Weer Munoz, 1-0 voor Colombia.
0: Ja, Colombia heeft zich nu geplaatst voor de volgende ronde. Ja, nog één wedstrijd, Kroatië. Die wonnen vannacht met 1-0 van Panama.
31: Stanisic loopt door, dat is goed werk van Marco Pasalic, die die bal meegaf. En dan er tegenaan gelopen en raakt Ante Budimir.
0: Ja. Daardoor staat Kroatië derde in hun pool en is er nog kans op een plekje bij de laatste 32. Het weer. Vanaf 12 uur geldt er code oranje in heel Nederland, met uitzondering van het noorden. Het wordt echt heet. Er is volop zon met temperaturen van 32 graden langs de kust tot 37 in Limburg.
1: Dankjewel, Martijn. Drie van verkeer dan door de ANWB. De drie langste vertragingen van Nederland op de A4 Den Haag-Amsterdam voor Zoeterwoude-Dorp 22 minuten. Dan de A20 Hoek van Holland-Gouda voor Moordrecht 20 minuten. En de A10 knoop het Watergaasmeer richting Knoop het Koplein voor Amsterdam-Slotervaart. Daar is je vertraging een kwartier.
32: En zo meteen hoor je Ivo.
27: FM.
33: Ster. Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
34: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
35: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
27: Honor the craving. Domino's.
34: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
14: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
36: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
37: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
3: Mart, wat ga je doen?
5: Nu ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
6: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
8: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
9: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Ik krijg plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
11: It's gonna be amazing. It's gonna be huge. It's gonna be orange. Today from 4 p.m.
12: Barend en Banner
13: in de USA. 3FM. Ivo van Breukelen.
1: Hey, goedemorgen. Zometeen in tijdloze tracks Mike Posner, Cooler Than Me. En NRD komt eraan. She Wants to Move.

je hoofd een beetje overloopt van alle werkstress, dan kan je een aantal dingen doen. Je kan even lekker sporten om stoom af te blazen. Je kan leuke dingen doen met de fam. Je kan een kratje pils leeg drinken. Maar je kan ook voor de Mike Posner manier gaan. Want als hij alle hectiek en stress in zijn carrière een plekje moet geven, gaat die man gewoon op een krankzinnig lange wandeltocht. Echt. Weet je wel, je hebt mensen willen zien wandelen. Misschien met de wandelvierdaagse. Of weet je wel, straks met de Nijmeegse vierdaagse. Hè, dan zie je een hoop voorbij komen. Maar deze man, dat slaat echt alles. In 2019 trok hij te voet door heel Amerika. In 2021 besloot hij de Mount Everest te beklimmen. En eind vorig jaar ging hij op een wandeltocht van het zuiden van Amerika naar het noorden van Amerika.

Rain Me In bij 3FM, waar we zometeen weer een bakkie breuk weg gaan geven. Niet de hele dag zoals gisteren. Gisteren hadden we de 200ste tijdloze tracks. Nee, vandaag gewoon reguliere bakkies breuk te winnen.

met Ezra hoor je op 3FM. Koffie weg te gaan geven met Breukies Plant. Een spelletje wat we elke dag spelen hier in Tijdloze Tracks. Heel simpel. We gaan meteen een mashup bestaande uit twee tracks. Als je weet raden welke twee tracks erin zitten, stuur het dan even door via de gratis NPO Luisteren. Dan maak kans op een bakkie breuk. Zo simpel is het. Koffiebonen, gemalen koffie of thee hebben wij in de aanbieding. Kan bij jou zijn als je dus weet welke twee tracks in deze mashup zitten en dat juiste antwoord, hopelijk juiste antwoord, even instuurt via de

Nou, kom maar door deze exotische mashup. Welke twee tracks staat hierin? Laat het nu weten via de gratis NPO Luisterapp. En wie weet is het bakje breuk vandaag voor jou. Koffiebonen, gemalen koffie of thee? Kom maar door met het juiste antwoord via de NPO Luisterapp. Nu met 3FM, 3 door.

0: Makkelijke opgave zo voor vandaag. Zou je zeggen? Niemand echter met het goede antwoord. Ja, dat is ook wat. Dat betekent dat hij gewoon open gaat. De koffie hotline. Ja. 0909-1336. Hangen is vangen. Je hoeft geen goede antwoorden meer te geven. Het is gewoon gratis koffie pakken nu. 0909-1336. Noemen wij ook wel. De koffie hotline. Ik ben benieuwd wie we vandaag als eerste blij mogen maken met een bakkie breuk. 0909-1336. Voor hetzelfde geld liggen gewoon alle providers eruit, joh, door de warmte. En is dat gelijk ook de reden dat mensen het goede antwoord niet hebben ingestuurd? Ja, daar hebben we iemand. Hallo, goedemorgen met wie?
1: Goedemorgen met Enzo.
0: Enzo! Heb je een lekkere dag, jongen?
1: Ja, een beetje warm, hè, maar het zit er prima, hoor.
0: Ja, we hebben helaas geen ijskoffie wat we weg kunnen geven.
1: Nou, dat geeft niet.
0: We hebben wel in de aanbieding koffiebonen, gemalen koffie of thee.
1: Bonen, alsjeblieft.
0: Kaak of verse boontjes, kom jouw kant op, blijf even hangen voor je gegevens en dan komt het allemaal in orde. Yo,
1: toppie. Dag, dankjewel.
0: Hoi, hoi, hoi.
1: Hoi, hoi, hoi.
0: Ja, even voor de volledigheid ook maar het antwoord van de mashup vandaag. Dat waren natuurlijk Kanye West en Jay-Z, de mannen in Parijs. En die andere, instrumentaal van The Good Old Beach Boys. Jazeker, kan natuurlijk eigenlijk niet ontbreken op een dag als vandaag dat de mussen niet eens op het dak gaan zitten, zo warm is het. Ja, misschien wel een van de OG zomerhits van muzikaal genie. Misschien wel het grootste genie dat deze wereld ooit gekend heeft. Brian Wilson samen met de Beach Boys. Good Vibrations, nu in tijdloze tracks.

0: is echt een tijdloze zomerhit. Een beetje categorie fout, maar ik denk dat je hem sowieso gaat meezingen.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer tijdloze tracks met Ivo.
0: En dat is het

0: wc's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
1: Sorry, het is WK.
2: Scoor nu een Miele M1 parket vlek stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.

0: 30. Altijd laag.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
2: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
3: Kan het ook sneller?
2: Ondernemers pakken meteen door.
3: Ik voel dat doorpakken niet.
2: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
3: Sneller!
4: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
5: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
6: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
4: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
7: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
8: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
7: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
11: Brussel-Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Het is nog één week Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
12: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
15: Dat gaan we vieren.
14: Zo goedkoop, daar word je fan van.
15: Dat gaan we vieren.
14: Aldi. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams. En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
15: Dat gaan we vieren.
14: Dus nu naar Aldi.
16: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
17: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.

0: Sex on Fire komt eraan straks. Eerst het nieuws van 11 uur. Maar daarmiddel een hele goede morgen.
1: Ja, goedemorgen Ivo. Een grote waterfles en een parasolletje zijn vandaag geen overbodige luxe. NOS op 3. Het wordt in heel Nederland warmer dan 30 graden vandaag. Bij Rijkswaterstaat hebben ze daarom hun hitteprotocol uitgebreid naar heel Nederland. Dat houdt in dat ze weggebruikers met pech extra snel naar een plek met voorzieningen brengen, zoals een tankstation, om te voorkomen dat mensen oververhit raken. De kans op autopech is ook nog eens extra groot, zegt de Wegenwacht.
2: Ja, we kunnen onze lol op met dit weer. Auto's hebben dat gewoon een stuk zwaarder met deze temperaturen. Koelsysteem die goed moet werken. Banden. Als het buiten een graad of 30, 35 is wat echt warm is, ja, dan mag je rekening houden dat de asfalttemperatuur bijna een keer zo hoog is.
1: In Gorinchem zijn 6 mensen opgepakt voor stemfraude. Bij de gemeenteraadsverkiezingen daar is waarschijnlijk gefraudeerd met volmachten. Er stemden veel meer mensen namens iemand anders dan in andere gemeenten. De 6 die nu zijn opgepakt worden verdacht van het vervalsen van documenten en het ronselen van stemmen. De verkiezingen in Gorinchem moesten uiteindelijk opnieuw. De uitslag bleef op 1 zetel na hetzelfde. En in de buurt van safaripark Beekse Bergen zou je wel eens een loslopende aap tegen kunnen komen. Afgelopen weekend ontsnapte daar een kuifmangabe. Die loopt nu rond in de omgeving van het park. Verzorgers zijn al een paar dagen naar hem op zoek.
3: Nou, we krijgen af en toe meldingen van mensen. En dus we kunnen een beetje volgen waar die heen gaat. En dan proberen we het dier zo goed te benaderen, zodat het dier zou kunnen verdoven. Tot op heden is dat nog niet gelukt.
1: En daarom is het tijd voor een change of plans.
3: In het begin bleef hij nog wel zitten, maar nu denk die van ja, dan heb je ze weer. Dus hij herkent ons al wel. Dus we gaan nu vandaag incognito gaan kijken of we hem dan kunnen verdoven.
1: Ja, de aap is trouwens niet gevaarlijk en eet vooral noten. Als je hem spot, laat hem met rust en bel zo snel mogelijk het safaripark. Het weer, ja, vanaf 12 uur geldt er code oranje in heel Nederland, met uitzondering van het noorden. Het wordt echt heet. Er is volop zon met temperaturen van 32 graden langs de kust tot 37 in Limburg.
0: Thijs van Dijk. Yo. 3FM verkeer door de ANWB. 1 vertraging in Nederland op de A10. Knooppunt Watergaasmeer richting Knooppunt Nieuwmeer. Voor de Koentunnel, daar is je vertraging bijna een half uur. Komt doordat er een te hoog voertuig is gesignaleerd. Geen zorgen, het wordt afgehandeld, staat hier.
4: Ik wil meteen door je Ivo.
5: 3FM.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
11: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
12: Honor the craving.
13: Domino's.
14: Het is Centen Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
15: Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh, upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in 1 voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
14: Nu bij Dirk, biezen rauwkost, 99 cent. Lekker fris.
15: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
12: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
13: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1 plus 1 gratis. En Calvé-saus ook 1 plus 1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
18: It's gonna be amazing. It's gonna be huge. It's gonna be orange. Today from 4 p.m.
19: In de USA. 3FM.
20: Hallo NCRV.
19: Ivo van Breukelen.
0: Hey, goedemorgen. Je luistert tijdloze tracks bij 3FM. En zometeen Kings of Leon, Sex on Fire, Your Song. Rita Ora komt eraan. Eerst Duff.

0: Rita Ora, Your Song, hoorde je een tijdloze tracks bij 3FM. Met op de backing vocals natuurlijk Ed Sheeran, de man die er weer over na zit te denken om na zijn huidige tournee een pauze in te lassen, zodat hij meer bij zijn gezin kan zijn. Goedemorgen, het is 11:15, tijd om even gas te geven.
1: Hop, hop, gas erop. We zetten de tent weer op zijn kop. Hop, hop, gas erop. Ja, we gaan het tegenaan.
0: Met zometeen dus een zomerhit in de categorie beetje fout, erg lekker, goed mee te zingen. En past goed bij deze temperaturen. Nou is dat sowieso wel het geval voor een zomer. Maar deze helemaal, dit is echt zo'n exotische. Hoor je zo meteen de tijdloze tracks. BB Rexha en Fabus komen eraan met New Religion. Ook al zo'n beuker. Eerst Kings of Leon en Sex on Fire. Bij 3FM.

0: Alexa en Faithless, Jordan, New Religion in tijdloze tracks bij. Zometeen gaan we weer een balletje opgooien om erachter te komen in welke muzikale categorie je jouw ultieme tijdloze track kunt aanvragen. Maar eerst een exotische zomerhit uit de jaren 90, midden jaren 90. Ja, de gast hierachter die wilde dit in eerste instantie niet opnemen, want het lag een beetje ver bij ze vandaan, bij wat ze normaal altijd maakten. Nou ja, ik ga hem zo instarten, dus de rest van het verhaal laat zich raden natuurlijk. Ze hebben hem toch ingezongen, hij is uitgebracht en het werd een enorme zomerhit in dat jaar. En ik moet zeggen, toen ik hem destijds hoorde, dacht ik ergens al in het achterhoofd, ja, dit is soms voel je dat, weet je wel. Dit is er zo een, die is tijdloos, die hoor je over 30 jaar nog. En kijk, hier is... Hoe lekker is dit, Mr. President en Coco Jumbo?
1: Ja, Coco Jumbo, ja.
0: Ik zei toch dat je mee zou zingen?

0: Ja, mooi. Ik heb je aandacht.
1: Zon op je kop, vrienden om je heen, glas in je hand en de rekening? Ja, precies. Die is 0 euro.
2: ZFM Terrastegoed. XXL.
1: Win 3 rondjes met 3 vrienden van 3FM.
2: Luister vrijdag en maak ieder uur kans op 3FM Terrastegoed.
1: 3FM.

0: en Mograph, you're just the way you are in tijdloze tracks bij 3FM. Bijzondere dag zo deze 24 juni 2026. Natuurlijk vanmiddag weer de bijna nummer 1 middagshow live vanuit de USA. Barend en Benner die zitten in Amerika vanmiddag weer vanaf 4 uur, hoor je ze hier bij 3FM. Ja, en ik zei het niet zonder reden, bijzondere dag vandaag. Vanavond live bij 3 voor 12, Kaboutertje Putlucht. En daarmee is het tijd geworden om weer een balletje te gooien op ons roulette-wiel. Om erachter te komen in welke muzikale categorie je jouw ultieme tijdloze track kan aanvragen. We hebben een echte roulette-wiel in de studio staan. We gooien een balletje op, daar rolt de categorie uit. En dan kan je lekker je gang gaan in de NPO Luister-app. Gewoon aanvragen wat je wil binnen die categorie. Kind kan de was doen. Of niet, Joffrey?
1: Zeker, dat dacht ik.
0: Ivo Croupier, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U bent zover?
1: Ik ben zeker zover.
0: Dan zijn hier weer de pauken van Robert Jans. Ja. Die hoor je vrijdagmiddag weer, 4 uur, met een nieuwe Vrijdag Vuurwerkshow. Het officiële begin van je weekend. En wij mogen altijd zijn pauken lenen, dus daarvoor onze grote dank. Rob, dankjewel, jongen. Daar heb je ze. Take it away.
2: Daar gaan we.
0: Kort sfeertje.
2: Ja, het is geworden nummertje 11, filmmuziek.
0: Hey, hartstikke leuk. Films en series, hè, mag ook uit series komen. Als je meer series kijkt dan films, dan ligt dat misschien wat hoger op in het geheugen.

0: kan je ook gewoon doen. God, wat had je nog meer?
1: Zat Born Slippy niet in een film?
0: Ja, Trainspotting. Trainspotting inderdaad. Jazeker. Nou ja, dat is dus de categorie voor vandaag. Film en seriemuziek. Kom maar door. Wat wil je horen in die categorie zometeen bij 3FM? Laat het weten via de gratis NPO Luister-app. Ik ben benieuwd.

0: De Lumineers, ho hey, hoorde je een tijdloze tracks bij 3FM. Vraag een plaat aan, Jazeker, categorie vandaag, film en seriemuziek. Dag Ilse, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey, hoe is het met je?
1: Goed hoor, maar goed.
0: Ben je goed aan het, terwijl ik dit tegen jou zeg, neem ik zelf ook even een slokje. Ben je goed aan het hydrateren?
1: Ja, dat gelukkig wel.
0: Zo, ik kom er ook weer tegenaan. Hey, wat een knaller heb je gevraagd. Aangevraagd.
1: Ja, zeker.
0: En uit welke van de 3 films ken jij hem dan? Is het She's All That, How to Lose a Guy in 10 Days of Not Another Teen Movie?
1: She's All That.
0: She's All That uit 1999. Vertel, waar gaan we naar luisteren en waar gaan we van genieten, Ilse?
1: We gaan naar Kiss Me van de Sixpence None the Richer.

0: Warm.
1: Ja, hè?
0: Hoe is het binnen?
1: Ja. Lekker airconditioned.
0: Ja, gisteren is de airco ook weer opengedraaid nadat hij gerepareerd is, dus hij doet het weer.
1: Ja, en dat voel je wel.
0: Ja, dat is wel even lekker.
1: Hartstikke lekker. Wat ook lekker is, zometeen natuurlijk de 3 over 12.
0: De 3 belangrijkste tracks van de dag. Zit jij een beetje op TikTok, Ivo?
1: Laatste tijd wat minder.
0: Als ik zeg, doe best goed,
1: knieuw. Ja, ja, ja.
0: Weet je
1: wat
0: ik zeg?
1: Ja, zeker.
0: Ja, je vergeet bijna dat het een heel liedje is. Die zometeen, en dan er is nog veel meer muzieknieuws, dat hoor je al.
1: Zometeen.

0: Dit was een programma in de zendtijd voor...
1: Zometeen op 3FM. Maart. Met

0: Hé, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
1: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
2: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
1: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
2: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
8: Domino's.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
12: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
13: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mijn mama?
14: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
15: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
14: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
16: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
17: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
18: Mart, wat ga je doen?
19: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
20: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
21: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
20: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
21: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.

0: naar het nieuws en dat krijg je van Stef Mandstra.
1: Ja, alvast een goedemiddag. In een groot deel van Nederland gaat nu code oranje in.
2: NOS op 3.
1: Alleen in Drenthe, Groningen en Friesland geldt die waarschuwing niet. Volgens het KNMI wordt het benauwd door de hoge temperatuur en de luchtvochtigheid. Onder meer ouderen en mensen met een zwakke gezondheid moeten uitkijken. Want het wordt echt warm hoor, zegt onze weerman.
3: Het is echt een bijzondere hittegolf waar we mee te maken gaan krijgen. Morgen hebben we maximumtemperaturen tussen de 34 en 37 graden. Ja, vrijdag wordt de heetste dag van de week. Met zelfs waarden ruim boven de 38 graden in het midden en zuidoosten van het land. En ik verwacht zelfs een kleine kans op 40 graden in Limburg.
1: En ook op de weg wordt er rekening gehouden met de hitte. Bij Rijkswaterstaat geldt een hitteprotocol. Betekent dat mensen die met pech langs de weg staan sneller worden weggesleept. En ook op het spoor rijden nu minder treinen om storingen door de hitte te voorkomen. In Frankrijk is een eerste geval van ebola ontdekt. Het gaat om een arts. Die kwam onlangs terug uit de Democratische Republiek Congo. En daar is momenteel een grote uitbraak van ebola. Het Franse ministerie van Volksgezondheid zegt dat de situatie van die arts nauwlettend wordt gevolgd. Ebola is erg besmettelijk en ook dodelijk. De helft van alle mensen die dat virus krijgt overlijdt eraan. Toeslagenouders zijn teleurgesteld, want een speciale commissie gaat hun dossiers niet opnieuw bekijken. Een groep ouders van wie kinderen uit huis zijn geplaatst had daar wel om gevraagd. De ouders hopen dat die dossiers nog op een andere manier beoordeeld kunnen worden. En dan het einde van een tijdperk op de Belgische televisie. Na 33 jaar stopt presentator Ben Krabbe met de quiz Blokken. Ja, het is een soort kennisquiz en Tetris in één. Waarbij Krabbe nog wel eens chagrijnig werd als de kandidaten de goede antwoorden niet wisten.
4: Zie je dit? Ik heb geen tijd meer. Kerk, het begint met een B.
5: Ba.
1: Ja, Ben Krabbe wordt er nu opgevolgd door Sven de Leijer. Ja, dat is wel een leuk verhaal, want hij begon zijn carrière ooit als publieksopwarmer bij het programma. Gaan we naar het weer. Ja, code oranje gaat dus nu in met de uitzondering van het noorden. Dat betekent maar één ding.
6: Ja, het is warm hier.
7: Het is snikheet.
6: Snikheet.
1: Ja, het wordt inderdaad superheet. Er is volop zon vanmiddag met temperaturen van 32 graden langs de kust tot 37 in Limburg.
0: Dankjewel, Stef. Drie van verkeer dan nog van de ABB. Bijna 50 kilometer file en niet heel veel geks. Wel wat langere file op de A2 tussen Den Bosch en Maastricht. Bij knooppunt De Hocht vrachtwagen geschaard daar. Daardoor is de rechterrijstrook dicht. Bijna een half uur vertraging. En op de A12 tussen Arnhem en Den Haag bij Houten 25 minuten. Dan nog de A15 Gorkum-Nijmegen bij Tiel. Vrachtwagen met pech. Rechterrijstrook dicht en 10 minuten vertraging. Er zijn nog wat andere files in Nederland. Mocht je daarin staan, ben je binnen 10 minuten weer onderweg.
2: 3FM.
8: Ster. Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
9: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Heb jij ooit jouw zorgervaring ingezet om reizigers van een wildwaterbaan te laten gaan? Word teamleider bij Buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
10: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
12: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
13: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
14: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
13: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
14: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
15: Tijd voor gesponsorde vacatures.
12: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
16: Wereldster The Weeknd. After Hours Sildan Stadion Tour. Live in Amsterdam.
5: Johan Cruijff Arena, 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/theweeknd.
7: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
16: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
17: Opgelost. Autotaalglas.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: It's gonna be amazing. It's gonna be huge. It's gonna be orange. Today from 4 p.m.
5: Barend en Benner
6: in the USA. 3FM. Mark Meijer.
7: Goedemiddag, even na 12 uur dus tijd voor de drie belangrijkste tracks van de dag in de 3 over 12. Met vandaag op nummer 1 een estafettester. Michael Jackson pakt het stokje van de koploper in de streaminglijsten opnieuw over. Met Billie Jean, dat is het meest beluisterde liedje online. Je hoort hem op 3.

0: Jason, vaste luisteraar Jason, die in Duitsland woont en zegt: Mart, sorry, what the fuck is dit? Ja, dat had ik misschien van tevoren even uit moeten leggen.
1: 3 over 12.
0: Maar goed, dat kan niet meer. Dus hier dan een klein beetje duiding op nummer 2 vandaag. In de 3 over 12 hoorde je Kitsch Creek samen met Blumengarten met het liedje Goed Genoeg. Dat betekent goed genoeg, niet te verwarren met het nieuwste liedje van 3 van Talent Jet van der Steen overigens. En dit gaat zo knettertje viral op TikTok. Dat is echt niet normaal. Allerlei bekende mensen zoals Ellie Goulding en Lizzo, maar ook het regeringshoofd van Duitsland hebben een video gemaakt op deze sound. Er worden ook allemaal anderstalige versies van gemaakt. Dus Jij Bent Goed Genoeg heb ik in het Nederlands al gehoord. Du Bist Best Genoeg in het Fries heb ik ook al gehoord. En nog heel veel andere. Ja, hij gaat je waarschijnlijk vanaf vandaag opvallen, want hij gaat keihard over het internet heen. Op 2 in de 3 over 12 hoorde je Kitsch Creek en Blumengarten met Goed Genoeg. Oké, dan gaan we nog een anderstalig liedje draaien. Bovenaan de 3 over 12 op nummer 1. Vanavond wederom in ons land, net als gisteravond, Bad Bunny. En als ik zo'n beetje op mijn socials heb gekeken, er waren veel mensen, ook veel mensen waarvan ik niet per se gedacht had dat ze er zouden zijn. Hij staat vandaag voor de 2e keer in Gelredome in Arnhem tijdens zijn, alsof dat Duitsland niet moeilijk genoeg was, debuteraar Massenfoto's World Tour. Verwacht vooral heel veel achtergrondzangers op het podium, veel vuurwerk, veel grote decorstukken. En als er geen vuurwerk was, dan nog steeds bizar heet, want het dak blijft op het Gelredome. Niet alsof het heel veel zou uitmaken overigens. Dus ik zou vooral geen jas aan doen. En zeker niet de bondjassen waar deze man zich nog wel eens in

Je hebt een hele wereldreis gemaakt, deze 3 over 12. En daar zit erop. Bovenaan hoorde je Bad Bunny met Nueva York. Omdat hij vanavond zijn tweede van 2 Gelredome shows geeft in Arnhem. Dan nu weer een beetje terug naar wat je kent van 3FM, Steel en Oscar en The Wolf. Met de nieuwste Safe and Sound hoor je binnen een paar minuten. En ook Another komt eraan. Nou, Kelly Clarkson. Here's

Estine en Oscar de Wolf, nieuwe muziek op 3FM. Je hoorde Safe and Sound over je veilig voelen bij elkaar, warmte. Proberen een plek te zijn van vrijheid en ontspanning voor een ander. En dat wil de DJ-duo dat je nu gaat horen, die wil dat eigenlijk ook. Stressvrije muziek.

Dat is wat de mannen van Another het allerliefst willen maken. Ze zeggen, het leven is wel heftig genoeg. Laten we een beetje muziek maken waarop je kan ontspannen. En het leuke is, die jongens die komen uit ons eigen kikkerlandje, maar die staan echt ieder weekend op een andere iconische plek ergens op de wereld. Van de grootste clubs op Ibiza tot aan de populairste festivals van Amerika. Nu was vorige week een albumrelease party en ik was wel benieuwd in welke grote club op welk tropisch eiland hebben ze die gehouden. Nee hoor. Op het kleine sfeervolle skatecafé in Amsterdam. Daar moet ik wel zeggen, één keer geweest, niet zo'n relaxte avond gehad. Ik ging een vriend van mij, Antonio, zoeken. En toen keek ik de dansvloer op, toen had iedereen Antonio's hoofd. Het was een beetje een moeilijke avond, maar ik denk dat de mannen van Another het daar wel heel leuk hebben gehad in het skatecafé. Hun nieuwe album is uit. En dit is de muziek die zij willen maken. Talk to You, hoor je nu bij 3FM.

op 3FM. Je hoorde Repeat It. Het liedje waarvan inmiddels honderden versies bestaan ergens op de computer van Martin Garrix. Ze hebben hem echt dik 10 jaar geleden samen een keertje gemaakt. En hij bleef er maar aan puzzelen en knutselen. En hij was met geen van de versies helemaal tevreden. Tot deze, de uiteindelijke definitieve versie. Althans, er is alweer een nieuwe variant van. Want ze dachten, leuk liedje, moeten we die niet een keertje akoestisch doen? Dus zij zitten met z'n tweeën bovenop een gigantische wolkenkrabber. Martin Garrix en Ed Sheeran in Santiago de Chile. Zitten zij met twee gitaartjes in te spelen. Mocht je denken, hey, dit klinkt wel heel erg nageproduceerd. Ja, dat is het ook. Maar ze zitten wel met z'n tweetjes te spelen op gitaar. Ed die zingt. Moet je even horen hoe de akoestische versie van Repeat.

gitaar. Ze zijn het met z'n tweetjes aan het spelen op een gitaar. Klinkt heel lijp. Misschien leuk om even de akkoorden in te studeren, zodat je bij het kamp weer die ene irritante duo kan zijn die heel graag op Ed Sheeran wil lijken. Je hoorde Repeat It juist hier bij 3FM. We gaan van een mannen duo naar een vrouwen duo. Dit zijn Pink Panthers en Sarah Larsson met Stateside.

De finale van het WK. 19 juli is dat. En dat is niet alleen leuk voor voetbalfans, maar ook als je van muziek houdt. Want Chris Martin van Coldplay, die in het hoorde, is daar uitermate druk mee. Hij gaat die hele halftime show tijdens die finale gaat hij helemaal doen. Als in, hij gaat hem niet optreden, maar hij gaat hem wel soort art directen. Shakira, Madonna en BTS gaan zingen. En hij is soort van de grote baas. Hij heeft het allemaal bedacht. Ook bij het WK aanwezig zijn onze lieve collega's Barend en Benner. Die hoor je vanmiddag vanaf 4 uur weer. Wat ik je ook kan aanraden. Ik mag dit niet zeggen volgens pagina 7, artikel 24.4 van het radiohandboek. Ik mag eigenlijk niet zeggen dat er andere content dan radio te vinden is op de wereld. Maar mocht er een moment zijn dat je niet in staat bent om naar radio te luisteren, maar wel een televisie voor je hebben, de vlogs van Barend en Benner zijn het ook waard om te kijken. Dan zie je namelijk wat zij meemaken. Barend en Benner, de middagshow van 3FM, die in de Verenigde Staten zijn, die het Nederlands elftal achterna rijden in deze poolfase. Ja, die maken de mafste dingen mee, van Jelmer die heel graag naar gecastreerde stieren wil kijken, tot, nou, weet ik veel. Ze maken allerlei ervaringen mee met profvoetballers en oud-profvoetballers. Zij zitten dicht op het vuur en iedere middag vanaf 4 uur, ook in de weekenden, hoor je Barend en Benner live vanuit Amerika. Dus ook vanmiddag weer om 4 uur. Olé, olé, olé. Barend en Benner in de USA. Nu, nieuwe muziek van Sienna Spyro bij 3FM. Dit is Material Lover.

Just Say Jack Style en John and Turn the Lights Off. Binnen een paar minuten een ongelooflijk power anthem. Wat een lijpe nieuwe track heeft ons drie van talent Joshua Peter gemaakt. Hij heeft Inside My Mind en je hoort hem.

0: Het trekt even alle registers open op zijn nieuwste liedje. 3FM Talent Joshua Peter, you're the inside my mind. Binnen een paar minuten. Ik heb gisteren weer 19 planten zitten opsturen. Dat was weer gekkenhuis, maar ze komen wel weer naar hun baasjes toe. Mocht je een deze dagen een 3FM kantoorplant binnenkrijgen, knal er vooral even een fotootje van in de NPO Luister-app. Want dat is het mooiste, leukste en liefste plantje ter wereld. En binnen een paar minuten kan je hem winnen, zonder dat het je ook maar een eurocent kost.
1: Zometeen op 3FM.

0: 20% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
1: De vriendelijke specialist.
2: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.

0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
2: Oranje fans opgepakt.

0: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
1: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
0: Score die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
2: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
3: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
5: Wees gegroet en vier het feit dat de week door midden is. Het is woensdag 1 uur, zometeen op 3FM. Shakira, Dai Dai. Eerst gaan we naar het nieuws van 1 uur met Stef Banstra.
6: Goedemiddag. Op Schiphol zijn ruim 40 mensen uit Gaza geland.
7: NOS op 3.
6: Het gaat om Palestijnen die van Nederland een visum hebben gekregen om hier te studeren of te werken. Hun aankomst was best emotioneel, zag onze verslaggever Sander van Hoorn.
8: Ze vertellen over, ja, terwijl ze een flesje drinkwater uit de supermarkt hier op Schiphol aangereikt kregen, over hoe het daar moeilijk is om zelfs dat te krijgen. Dus daar komen ze vandaan. En toch, ja, denken ze ook aan die toekomst. Hier studeren, een master volgen.
6: Ja, de Nederlandse regering was eerst niet van plan de Palestijnen te helpen bij de reis naar Nederland, maar uiteindelijk kwam die hulp er toch. Centerparks komt mogelijk in handen van Abu Dhabi. Een overheidsfonds van de Verenigde Arabische Emiraten wil het moederbedrijf van de vakantieparken gaan overnemen. Ze bieden 1 miljard euro. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen gaan zijn voor de Centerparks huisjes, de Market Domes en de Aquamundos. Ja, volgens mij hebben we gisteren toch heel vaak opgeroepen dat er een OV-staking aankwam. Maar toch wisten genoeg mensen vanochtend van helemaal niets. Tot 8 uur vanochtend reden er geen treinen, metro's, trams en bussen. Ja, dat is toch wel balen als je om 7:15 op je werk wilde zijn.
9: Och, ik ben haast op de fiets hier naartoe en ik heb geen kant op.
10: U had het niet gehoord?
9: Nee, ik heb het niet gehoord, nee.
11: Je weet dat het OV staakt tot 8 uur?
12: Ja, maar de bus toch niet?
11: Ook.
12: Ja, toch? Die gaat gewoon van 30 minuten.
11: Ik hoop het voor u.
13: Ik wist het niet. Nee, echt, ja, niet zo slim. Ik kwam iets laat achter. En nu zit ik hier, een beetje Love Island te kijken.
6: Ja, die OV-staking is alweer een tijdje afgelopen, maar niet alle treinen rijden de komende dagen. En dat heeft weer te maken met de hitte. Daarover gesproken het weer. Er geldt code oranje vanwege die hitte. Vanmiddag volop zon en broeierig met temperaturen van 32 graden langs de kust tot 37 in Limburg. En de komende dagen loopt die temperatuur alleen maar verder op.
5: Dan brief en verkeer van de ANWB. Bijna 100 kilometer file is best wel druk voor een woensdagmiddag. Onder een aantal ongelukken. Onder andere op de A2 tussen Den Bosch en Maastricht is een vrachtwagen geschaard ter hoogte van Knoop in de Hocht. Je moet daar over de parallelrijbaan en dat kost je een 30 minuten extra. Door die file staat er op de A58 tussen Tilburg en Eindhoven bij Knoop in Batadorp ook een kwartier file. Dan de A15 Gorkum-Rotterdam. Dan bij Sliedrecht-West is een ongeluk gebeurd. Linkerrijstrook dicht, 30 minuten vertraging. En dan nog de A29 tussen Bergen op Zoom en Rotterdam. Staat de auto met pech op de Haringvlietbrug. Daardoor heb je nog maar 1 rijstrook tot je beschikking en 15 minuten vertraging.
14: 3FM. 3FM.

0: ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Land Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
4: Precies! Worstje?
3: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
4: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
3: Nee,
4: meerdere
3: worstjes. Nee, dank je wel. Ik hoef geen worst.
4: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding.
3: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
4: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
3: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
5: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: It's gonna be amazing. It's gonna be huge. It's gonna be orange. Today from 4 p.m.
8: Barend en Benner
7: in the USA. 3FM. Mark Meijer.
9: Goedemiddag, om vast even in de stemming te komen voor Barend en Benner vanuit de USA. Zometeen het anthem van het WK van Shakira en Burna Boy. Die komt eraan, net als de nieuwste Alex Warren en Benny.

So You Think You Can Dance nog bestaan. So You Think You Can DJ zou ik in ieder geval niet willen, denk ik. Maar So You Think You Can Dance, als je dit liedje erbij aanzet. Ik kan meekijken in de studio. Nee, ik kan niet liegen. Nee, ik heb...

0: Brink of... Ik heb weer die gast met die bodywarmer van de postcode loterij. Gaston. Niet Gaston die voor de deur staat, maar de bezorger van PostNL die de 3FM kantoorplant meeneemt. En de eerstvolgende 3FM kantoorplant kan voor jou zijn. Het is een pannenkoekplantje met de 3FM logo in het blad. Hij komt dan met een naam en een naamkaartje. Ik stuur hem naar je op. Als jij het goede antwoord geeft in BN'er met een baan. Spits je oren. Ik heb een bekende Nederlander een nieuwe baan gegeven door de stem van die BN'er te mixen met geluiden van een bepaalde werkplek. En de vraag is, herken jij de stem van deze BN'er? En herken jij op basis van de achtergrondgeluiden welke nieuwe baan ik hem gegeven heb? Hij is niet zo makkelijk, maar ik vind hem wel leuk. Luister goed.
1: Eigenlijk is ik van bijna elke andere Nederlandse DJ een vergelijkbaar verhaal. Wat natuurlijk bizar is, want wij hebben de mooiste baan die er is. Alleen ja, de druk waar we onder staan. Je wil het allemaal perfect doen. Je krijgt natuurlijk ook concurrenten tot op zekere hoogte. En je wil elke show, moet je er gewoon weer staan. Maar daar lever je eigenlijk zoveel voor in. Want elke keer als ik ja zeg tegen een show, zeg ik glashard nee tegen mijn gezin. Ik heb niks met wiet. Ik rook dat niet.
0: Oké dan. Ja, kraak even je brein. Ik denk dat dit te doen is, maar je moet het misschien niet te ver zoeken. Niet te moeilijk nadenken. Weet ik eigenlijk ook niet wat jouw dagelijks leven behelst. Maakt ook verder niet uit. Wie was deze BN'er en welke nieuwe baan heb ik diegene gegeven op basis van de geluiden die je hoorde? Het antwoord kan je insturen met een gratis berichtje in de NPO Luister-app. Je maakt kans op de 3FM kantoorplan.

0: Hallo Mohamed.
1: Goedemiddag.
0: Hey, wij hebben elkaar, wanneer was het, een maandje of drie geleden denk ik, ook aan de telefoon gehad. Toen vertelde jij dat je aan het vasten was tijdens Ramadan. Ik heb daarna je nooit meer gesproken. Hoe is het je vergaan?
1: Ja, goed. We leven nog.
0: Nee. Ik ben benieuwd, gewoon, ja, misschien is dat ook een rare vraag, maar hoe je die maand ervaren hebt?
1: Ja, goed, bezinningvol, tot rust gekomen, aan het werk.
0: Ja, weet jij blijft wel gewoon doorbikkelen. Toen had ik jou aan de telefoon, dus zat je gewoon op kantoor op de hele dag op een lege maag. Nu is het buiten 35 graden. Je zit nog steeds op kantoor?
1: Klopt.
0: Hij is niet kapot te krijgen.
1: Met airco trouwens, hè?
0: Ja, oké. Maar kijk verder, je zit in Diemen. Diemen is natuurlijk één grote betonbak. Dus als jij naar buiten loopt, dan verander jij in een rozijntje, denk ik meteen.
1: Valt mee, we zijn een tropisch klimaat gewend.
0: Misschien is dat ook wel waar, inderdaad. Ja. Nou, ik wens je heel veel succes met het werken vandaag. Het zou kunnen dat jij een 3FM kantoorplantje bij je op kantoor krijgt staan. Als je het juiste antwoord geeft op BN'er met een baan. Ik ga nog even één keer de opgave laten horen, waarbij de vraag dan dus is: wie is deze BN'er en welke nieuwe baan heb ik diegene gegeven? Dat klonk net zo.
2: Eigenlijk is ik van bijna elke andere Nederlandse DJ een vergelijkbaar verhaal. Wat natuurlijk bizar is, want wij hebben de mooiste baan die er is. Alleen ja, de druk waar we onder staan. Je wil het allemaal perfect doen. Je zijn natuurlijk ook concurrenten tot op zekere hoogte.
0: Ja, het is een heel bekende Nederlander, maar zijn stem is een tikkie algemeen. Ik ben benieuwd wie je gehoord hebt en bij welke baan.
3: Armin van Buren natuurlijk. Werkzaam in een koffieshop.
0: Ja, jij zegt Armin van Buren natuurlijk. De koffieshop klopt helemaal. Je hoorde als je goed luisterde de aanstekentjes aan en uitgaan en een beetje mensen kuchen. Ja. En je hoorde smoke weed every day aan het einde. Maar die stem, dat is, hij heeft een vrij neutrale Nederlandse stem. Dus laten we nog eventjes een keertje luisteren naar het antwoord.
2: Doordat ik echt die tunnel in moest van mezelf. Van wie is Armin nou? Wat wil ik nou? Waar sta ik voor? Wie ben ik?
0: Ja, daar zegt hij zijn eigen naam. Maar dan weet je het ineens. Het was inderdaad Armin van Buren, maar we hebben goed.
1: Dankjewel.
0: Dat betekent dat de 3FM kantoorplant jouw kant op komt. En de plant die naar je toe komt heet Jacobus.
1: Oké, dankjewel.
0: We gaan Jacobus naar je opsturen. Nou, geniet van de airco. En tegen het tijdje naar huis kan, is het denk ik weer een beetje afgekoeld.
1: Ja, zeker.
0: Heel goed. Werk ze vandaag met

tune is het, hè? Van Nothing But Thieves. Evolution heet hij. Je hoorde hem hier bij 3FM. Oh, dit soort liedjes geeft je altijd zoveel zin om voetbalwedstrijden te kijken en alles tot je te nemen wat het WK voetbal is. En dan heb ik goed nieuws voor je. Vanmiddag vanaf 4 uur, Barend en Benner in de USA. Ze zijn daar met hun campertjes, rijden achter Oranje aan. Dus je hoeft niks te missen vanaf 4 uur in de middagshow van 3FM. Het gaat om Dario G. Dit is Carnaval de Paris bij 3FM.

0: op je kop, vrienden om je heen, glas in je hand en de rekening, ja precies, die is 0 euro.
1: ZFM Terrassengoed.

Dat is niet mooi, daar mag je me altijd aan herinneren. Maar dit keer is het denk ik het universum dat dit zo samengebracht heeft. Let op wat ik je nu ga vertellen. Inmiddels is het meer dan een maand geleden, om precies te zijn op 15 mei... dat de volgende gedachte in mijn hoofd glipte, die ik toen ook meteen uitsprak, want zo werk ik. Ineens denk ik na over counting every second to Mars. Ik ga dat wel een keertje uitzoeken hoeveel seconden het eigenlijk zou zijn om naar Mars te komen. Want dat zingen ze in Dark Before the Dawn. Counting every second to Mars. Dus ik beloof dat ik dat uit zou zoeken, helemaal vergeten. Hierbij het antwoord. In het meest ideale scenario, als de aarde en Mars zo dicht mogelijk bij elkaar staan, ben je in 250 dagen precies bij de rode planeet. En dat is 21 miljoen seconden. Nou, so far so good. Maar weet je wat ik dus daarna ontdekte, toen ik dit zat uit te zoeken vanmorgen? Ze zingen helemaal niet Counting Every Second to Mars. Ze zingen Counting Every Second Till March. Dus hoeveel seconden tot de maand maart. En ik zat dit vanmorgen, dit eens op te zoeken. Toen dacht ik, oké, nou weet je wat, dan zoek ik voor het geintje ook wel even uit hoeveel dagen en daarmee seconden het is tot maart. Je gelooft het niet, dat is vandaag exact 250 dagen. Tot maart 2027. Precies evenveel dagen als het is om naar Mars te vliegen. Dus ik denk dat het universum deze gedachte gewoon anderhalve maand uit mijn hoofd geknikkerd heeft tot precies deze dag. Het is dus naar Mars exact even ver als naar maart. Namelijk 250 dagen of 21 miljoen seconden.

gehoopt dat Bruno Mars qua solo muziek wat meer de kant van Silk Sonic op zou gaan. Silk Sonic is zijn band, supergroup, zoals je wil, die hij vormt samen met rapper Anderson .Paak. Die maken wat meer soul, wat meer smooth-ass muziek. Een beetje

Sam Smith, Naughty Boy, La La La, hoorde je bij 3FM. Binnen een paar minuten schuift Sophie Hielkema bij je aan. Ook zij heeft de meeste muziek van Nederland. En Sophie zit denk ik ook al heel erg lekker in die... We zijn over de helft van de werkweek, dus het weekend komt eraan, Moed. Nu jij nog, daar gaat ze je zometeen hartstikke bij helpen. Zometeen.

0: Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus. Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
1: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
0: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
2: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
6: Heb jij ooit jouw sportiviteit ingezet om 12 surfers op koers te houden? Word teamleider bij buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
7: Fans van Zonnig Zomervoordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
8: Dat gaan we vieren.
7: Zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Dat gaan we vieren.
7: Aldi.
6: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Dat gaan we vieren.
7: Dus nu naar Aldi.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
12: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
13: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
14: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
15: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
16: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
19: Oranje fans.

Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.

0: Speciaal voor je. DJ Fresh is onderweg. Hot right now, hoor je zo meteen. Het nieuws van 2 uur. Stef Banstra, een hele goedemiddag.
1: Deze weer, goedemiddag. Code Oranje wordt vrijdag uitgebreid.
2: NOS op 3.
1: Vanaf dan geldt die waarschuwing voor de hitte in alle provincies. En dat is nu nog niet zo in het noorden. Op de meeste plekken is het nu al dik boven de 30 graden. En onze verslaggever Jeroen de Jager durft het aan om naar het centrum van Almere toe te gaan.
3: Geen bomen hier. Voor de helft ongeveer schaduw. Hi, meneer hier op de scootmobiel. Volgens mij heeft u ook zuurstof in uw neus.
4: Dat klopt.
3: Hoe is het om met deze hitte en beademd te worden en buiten te zijn?
4: Prima.
1: Er worden ook al evenementen geschrapt vanwege die hitte. Zo gaat het Ballonfestival in Hardenberg niet door. En ook Hardstyle Festival Defcon 1, dat morgen begint, gaat gratis water uitdelen en ook zorgen voor extra schaduwplekken. Er zijn 6 mensen opgepakt voor stemfraude tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Gorinchem. Ze worden verdacht van het ronselen van stemmen. Het Openbaar Ministerie denkt dat handtekeningen op volmachten zijn vervalst. En met zo'n volmacht kun je iemand anders voor je laten stemmen. Vanwege het vermoeden van die fraude zijn de gemeenteraadsverkiezingen in Gorinchem opnieuw gehouden. En de uitslag was toen bijna precies hetzelfde. Duitsland heeft een miljardenorder bij een Nederlandse scheepsbouwer gecanceld. Dat bedrijf, Damen, zou 6 marineschepen bouwen voor het Duitse leger. Maar ze haalden telkens de deadlines niet. En ook ging de prijs steeds omhoog. En daarom bestelt Duitsland die schepen nu lekker bij een ander bedrijf. En op een dag als vandaag moet er natuurlijk ook gewoon buiten worden gewerkt. Chrissy bijvoorbeeld moet er ook aan geloven. Ze staat de kip te grillen op de markt in Boensel in Brabant.
5: Mijn vader zei altijd, had maar een ander beroep moeten kiezen. Maar dat heb ik gedaan, ik vond niks aan. Dit is mijn passie. Dus ja.
6: Ja, maar die passie achter jou, die is wel heel erg heet, hè?
5: Ja, maar ja, we hebben wel voor hetere vuur gestaan, toch?
6: Hoe heet zijn die, is het hier achter jou?
5: Ja, zit zo tussen 180 graden. Zo, want het is een open grill, hè?
1: Nou, ze drinken extra veel water in die marktkraam en doen het gewoon rustig aan. En een tip heeft Chrissy ook nog om het allemaal vol te houden.
5: Kerstliedje zingen, dat helpt.
1: Nou, heb ik nog de rest van het weer voor je. Er geldt dus code oranje vanwege de hitte. Volop zon vanmiddag. Het is broeierig met temperaturen van 32 graden langs de kust tot 37 in het zuiden. Ja, de komende dagen wordt het alleen maar warmer.
5: Hartstikke idee. Yes. Dankjewel, Stef. Dan op de ANWB verkeersinformatie op 3FM. Viel op de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij Houten 10 minuten. En A17 Roosendaal richting Dordrecht. Bij Moerdijk Havens ook 10 minuten.
2: 3FM.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Eén man. 30 boeken. 1 kast. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
11: Appetito.
10: Appetito.
12: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
14: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
15: Het beste team draagt elke dag Oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
16: Rustig, adem in,
11: ja, maar
16: uit.
11: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
16: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers, of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
18: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
17: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
19: It's gonna be amazing. It's gonna be huge. It's gonna be orange. Today from 4 p.m.
20: Barend en Benner
21: in de USA. 3FM. Sophie Hielkema.
5: Een hele goede middag en hartelijk woensdag. We hebben het weer gered tot de helft van de week. Dat gaan we vieren met zometeen DJ Fresh en Rita Ora. Hot Right Now komt eraan. Maar eerst Harry Styles.

0: DJ Fresh. Ja, die man die heeft het goed bekeken. Die komt uit Engeland. Daar is het op dit moment tussen de 20 en de 25 graden. Nou, dat we ooit nog jaloers zouden worden op het weer in Engeland, dat is wel echt van de zotte, toch? Als je erover nadenkt. Nou, de plaknacht hebben we overleefd. Tenminste, dat hoop ik voor je. Geef even kort het woord aan Nikita, bezoeker van Pinkpop, die ik afgelopen weekend sprak. En ik vroeg haar, heb je nog wat te klagen?
1: Ja, ik heb heel veel te klagen eigenlijk. Veel te warm. Door die warmte ligt iedereen verpappers op de grond.
0: Ja, nou goed, we hadden het zelf niet beter kunnen zeggen. Voor de verdere klaagzang van deze briljante Rotterdamse, check even de video op de Instagram van 3FM. En over Pinkpop gesproken, afgelopen zondag stond Bente daar en mocht onze online ster Julian haar interviewen. Dat deed hij in de golfcar backstage. Bente die reed langs een groep met harde werkers die haar helemaal nat hebben gespoten. Nou, dat hebben ze geweten. Dan moet je bij ons Bente niet flikken. Kwam terug met een hele fles water die ze over de crewleden heen ging spuiten, waarna een watergevecht uitbrak. Nou, is ook niet vervelend met deze temperaturen. Ik ben benieuwd of jij het een beetje uithoudt op de werkplek of de hangplek. Maak het even extra verfrissend voor jezelf. Koud water erbij. Misschien heb je een waaier in je tas gedaan. Pak het slim aan. Bent is hier. Dit is 3,

Welkom bij 3FM. Ik heb een klein vraagje aan je. Wat is de meest random muziek? Het meest random muziekduo dat je kent? Waarvan je misschien nog steeds afvraagt, nou, waar sloeg dat op? Wat was dat voor samenwerking? Ik noem een orgeljoken en Mental Tio. Best wel random. Of nog eentje, Birdie, die je kent van die hit Skinny Love. Die ging ineens samenwerken met Sigma. Hebben samen nog een mega-hit gescoord in 2016. Nou, dat is ook het verlegen muurbloempje met de drum and bass ADHD'er. Of misschien wel de nieuwste van de Belgische Stromae met de Zweedse Tovelo, die ik deze week iedere dag voor je draai. Ga ik vandaag ook uiteraard weer voor je doen. En dit is er eigenlijk ook een voorbeeld van. Karol G, die voornamelijk in het Spaans zingt. En die dacht, nou, ik wil ze eventjes buiten de gebaande paden treden. Ik ga met Jonas Brothers een samenwerking aan. Nou, en dat heeft eigenlijk bijzonder goed uitgepakt. Het is echt een lekker zomerliedje, Jonas Brothers.

luisteren naar dit programma. Hoi, ik ben Sophie, aangenaam. En iedere dag geef ik jou een throwback richting alle megahits ooit uitgebracht. Nou, inmiddels is dat een archief. Die barst uit zijn voegen, 1650 liedjes. Genoeg om uit te kiezen dus. Maakt de opgave wel weer lastiger voor jou. Want jij mag gaan raden welke van die 1650 megahits ik vandaag voor je heb meegenomen. Om zo meteen weer eens op 3FM te draaien. Nou, je bent dus eigenlijk gewoon een grote legende als je weet wat dit is. Het is namelijk, ja, wel eentje die echt in de krochten van je brein is gaan zitten. Dus ik ben heel erg benieuwd of je deze weet te raden. Ik heb er 1 seconde uitgeknipt en aan jou de vraag. De artiest en de titel van het volgende liedje. Nog even een bonusrondje. Ja, allereerst heel veel zin om dit weer eens voor je te draaien. Het is zo'n warm en gezellig liedje. Maar zoals ik zei, het is geen knijter van een hit geweest. Maar goed, wel een megahit bij 3FM. Open even de NPO Luister-app. Als je die nog niet hebt, gratis te downloaden. Kan je ook alle shows terugluisteren, podcasts van de NPO. En mijn gratis berichtje sturen. Niet geheel onbelangrijk. Ik zoek de artiest en de titel. Heb je het goed, krijg je sowieso een dikke vette shout-out. Als je het niet weet, maak je geen zorgen. Want ik ga hem sowieso voor je draaien. Die megahit memory. Zo.

0: uit het archief trekken om eindelijk weer eens voor je te draaien op 3FM. Vandaag eentje uit 2010 van eigen bodem, dat is altijd leuk. Al geraden door Anita, Luc had dat ook goed, Paul, Erik, Peter, Henriette, Gerben, Arjan, Guido, Bas, Barry, Chris, Dimitri en Berino, moet ik zeggen. Ja, ik vind het reuze knap, want top of mind ligt hij niet. Shout-out naar jullie. Tim Knol, dat is helemaal goed. Echt een artiest die bij het klassieke 3FM past. De man die het voor elkaar kreeg om op Lowlands, in 2009 was dat, een platencontract te tekenen. Op Lowlands. De platenmaatschappij van dienst die dacht, ik wilde geen gras over laten groeien. Hadden gewoon de papiertjes uitgeprint en liet hem daar en dan meteen tekenen. Een paar jaar lang was die echt een sensatie bij 3FM. En hij is ook eventjes DJ geweest op ons talentenstation. Ik weet dat hij ooit ook de gast was bij Roosmaraan Rijmer. Die presenteerde toen nog 3 voor 12. En toen mocht hij heel even achter de knoppen plaatsnemen. Dat klonk toen zo.
1: We gaan nu dit doe ik goed toe, allemaal.
0: Je gaat heerlijk.
1: Ja, dan gaan we. Passepartout, aankomende vrijdag en zaterdag te Den Haag voor het race. Uitverkochte Crossing Border met onder meer Villagers, Glenn Hansard. Ik zeg het goed. White Denim, Radical Face, Savages en Warpaint. Nou, dat is een, gekke naam. Je moet even...
0: Mega Hit Memories. Laten we over de kwaliteiten van, dan ga ik maar...

0: tourbusleven. Een beetje zoals Barend en Benner in Amerika. Ik denk wel voor iemand als Teddy Swims dat het iets luxer is uitgerust. Hij zei afgelopen Pinkpop dit weekend, waar hij heeft opgetreden, dat hij dus heel lekker kan slapen in een tourbus. Door die beweging die bus maakt als hij rijdt, dan slaapt hij dus heel lekker. Net als mensen die dan graag bootje gaan varen. Dat deinen op het water, dat werkt voor sommige mensen heel goed. Nou ja, ieder zijn ding. Ik heb persoonlijk liever een bed dat lekker stevig op de grond staat. Maar goed, dat ben ik.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Genoeg over slapen, want ik probeer je juist een beetje energie te geven op de werkvloer. Dus ik ben bewapend met een nieuw liedje, nieuwe muziek. Ik vind het een beetje klinken als het iets bravere broertje van Goldband, maar wel met de knalpotentie die je zoekt. Ergens in een zweterige club zie ik dit helemaal lekker vallen. Maar ook op deze bloedhete woensdag moet dit volledig goed komen. Van

0: soort zeikfan ben ik nu. Maroon 5 en This Love. Mocht je denken, de concentratie is wat laag. Het lukt me allemaal maar moeizaam met deze temperaturen. Maak je geen zorgen, hulp is onderweg. In de vorm van een Hocus Focus mix. 3FM.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
0: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs. De vriendelijke specialist
5: DA. Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
6: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
7: Mart, wat ga je doen?
8: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
9: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
12: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
13: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZBever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
15: WK Mixzone.
16: Bij wie van het Nederlands elftal heb je van... Ja man, hij wil echt voor het Nederlands elftal.
17: Dumfries speelt wel echt... Ja man, heb ik wel gevoel van deze man.
18: Beste speler Saibari.
16: Ja.
18: Is dat door een rood-groene bril gekeken?
16: Nee, misschien een beetje.
17: Ik had nog eerder Brian Linssen meegenomen, denk ik.
18: Ja, pleurt toch wat man.
19: Stream WK Mixzone elke dag op NPO Start.
20: Hey jij daar.
21: Heb je ook zo zin in vakantie?
20: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
21: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
20: Prijsvrij vakanties.
22: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
20: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.

0: in de vorm van de nieuwe plaat van Tovlo samen met Stromae. Naar het nieuws van 1 voor 3. Stef Bansa zit voor je klaar. Goedemiddag.
1: Zeker, goedemiddag. Een student van 23 uit Nijmegen is veroordeeld tot 6 jaar cel voor de verkrachting van 4 vrouwen.
2: NOS op 3.
1: Het gaat om Finn P. die zijn slachtoffers meenam naar zijn studentenkamer. En tijdens de verkrachting kneep hij ook hun keel dicht. De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij niet in de gaten had dat hij te ver ging. Ook al ging een deel van die vrouwen daarna huilend zijn kamer uit. Volgens de rechtbank accepteerde P. geen nee. En een van de vrouwen verklaarde eerder al dat hij wel een beest leek. De politie in Australië gaat intern onderzoek doen naar hoe er is omgegaan met Virginia Giuffre, een van de meest prominente slachtoffers van Jeffrey Epstein. De vrouw pleegde vorig jaar zelfmoord. Volgens haar familie heeft de politie steken laten vallen en meldingen niet goed opgepakt, zegt correspondent Maaike Weijers.
3: Virginia Giuffre's familie klaagt al maanden over de behandeling die ze kreeg van de Australische politie in de weken voor haar overlijden. Ze zou mishandeld worden door haar ex-partner en heeft toen regelmatig contact gezocht met de politie, maar volgens haar familie is daar toen niet adequaat op gehandeld. Nu, ruim een jaar nadat ze een einde maakte aan haar leven, wordt het handelen van de autoriteiten opnieuw onderzocht.
1: Giuffre beschuldigde Epstein en de Britse prins Andrew in 2009 in een rechtszaak van seksueel misbruik. En uiteindelijk kwam er een schikking. En ruim driekwart van de Nederlanders wil dat er een speciaal label komt voor dit soort muziek.

0: Ja, je hebt hem vast al door. Muziek die door AI is gemaakt. De brancheorganisatie van de muziekindustrie heeft nu een onderzoek gedaan. En ze zeggen dat mensen duidelijkheid willen over waar ze precies naar luisteren. Want elke dag komen er tienduizenden nummers online die gemaakt zijn met kunstmatige intelligentie. En die zouden duidelijk herkenbaar moeten zijn. Volgens het onderzoek vinden luisteraars het steeds belangrijker dat muziek door een echt mens wordt gemaakt. Het weer, nou, hydrateren kun je leren, zou ik zeggen. Volop zon en broeierige temperaturen met 32 graden langs de kust tot 36 in het zuiden. Ja, de komende dagen loopt de temperatuur alleen maar verder op.
1: Stef, dankjewel. Jo. Ja, als je airco hebt, dan kan je eigenlijk het beste gewoon in de file staan met de airco aan.

0: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
1: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
2: Sorry, het is WK.
3: Met waanzinnige WK-deals. Score nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
0: Score die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
4: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
7: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe...
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
10: Kruidvat! Verrassend, altijd voordelig.
11: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
12: Domino's.
13: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
15: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
18: It's gonna be amazing. It's gonna be huge. It's gonna be orange. Today from 4 p.m.
19: Barend en Benner
18: in de USA. Sophie Hielkema.
20: Een hele goede middag, zomer op je radio. Met zometeen onder andere Ecuador. Ook Olivia Rodrigo ga je horen met Drop Dead. Maar ook verbonden aan de zomer.

0: Jonas Blue en Edge of Desire.
1: Jij regelt drie vrienden.
2: Wij regelen de drank.
1: 3FM.
2: Terras te goed.
3: XXL.
0: Nee, dit is geen uitnodiging voor mijn verjaardag aankomende zaterdag. Nee, even niet hoor. Het moet er voor 18 mensen.

veel meer vertier aan je bieden. Namelijk terrastegoed. Aankomende vrijdag, zet hem even in de agenda. Aankomende vrijdag. Ieder uur maak je dan kans op 3 rondjes voor jou en je 3 vrienden op het terras. Ja, en dat is lekker, want ik heb even de

watertanden. Aankomende vrijdag maak je dus kans op 3 rondjes voor jou en je 3 vrienden. En dat gebeurt ieder uur. Dus vandaar de XXL. Het terrastegoed is te winnen. Aankomend bijna weekend op 3FM. Eerst nog Olivia Rodrigo en Drop.

Nou, ga maar even zitten op de jurystoel. Ik kan het hebben hoor, die feedback van je. Het is tenslotte niet van mij, ik heb het alleen maar voor je meegenomen. Het is mijn lievelings, voor mij een sound die op dit moment nergens anders te horen is. Nou, dat vind ik al knap op zichzelf. Het is de nieuwe van Tove Lo samen met Stromae. En Tove Lo heeft een soort van open relatie in muziekland. Want die is niet vies van een beetje experimenteren. Een jaartje terug maakte ze deze banger samen met S.G. Lewis.

mysterieuze, zwoele geluid. En ik vind het dus alleen maar logisch dat Stromae en haarzelf elkaar vonden een tijdje terug. Ja, dit is echt een match made in heaven. Het is een spannend liedje en daar gaat het dus ook over.

je kop, vrienden om je heen, glas in je hand.

geval niet je moeder gaan uithangen. Dat ik nu jou ga verplichten dat je je kamer moet opruimen. Je huiswerk moet maken of de hond gaat uitlaten. Maar zie het wel als een klein duwtje in de rug. Het is net na 4:30 geweest. En je kan de klok erop gelijk zetten. Iedere dag na 4:30 krijg je hier op 3FM precies wat je goed kan gebruiken. Als je nog wat taken moet afvinken. Je hebt muziek met energie nodig. Platen met pit. Nou, ik merk zelf als ik iets moet doen waar ik minder zin in heb, dat is dan de was ophangen of de badkamer schoonmaken. Of zo'n rotklusje als je foto's op een harde schijf zetten. Dat moet dan ook eens in de zoveel jaar gebeuren. Muziek helpt altijd om je een beetje af te leiden

Elker hoort het graag van je in de NPO Luister-app. Wat ga jij fixen tijdens die mix? Wat voor taak staat er nog op jouw to-do-lijstje? En heb jij interesse in een snoeppot als beloning? Zou ik je zeker laten

0: is ook een soort van akoestische versie hiervan uitgekomen. Nou, ik heb nu geen tijd om je dat te laten horen, dus dat moet je zelf even checken. Maar die stem van Bebe Rexha.
1: De Hocus Focus Mix.
0: Zo ontiegelijk goed. Ook goed bezig. Dat is Sonja. Die gaat tijdens de Hocus Focus Mix een hele berg met was eindelijk strijken. Ze heeft ook een foto meegestuurd. Nou, ik zie echt een hele stapel.

0: goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Sophie.
0: Vanuit waar bel jij?
1: Vanaf de Worp. Dicht bij Deventer.
0: Kijk eens even, het prachtige, nou ja, Worp zei geloof ik, ja, W-O-R-P.
1: De Worp.
0: Heel goed, de Worp. En wat zegt de temperatuurmeter?
1: Ja, 34, 35, 36 graden.
0: Ja, en dan denk je, doe het even rustig aan, weet je wel. Vooral geen fysiek werk gaan verrichten. Wat gaat Sven doen?
1: Ja, nou, als je timmerman bent, dan moet je wel fysiek werk verrichten, hè. Dus dan gaan we een dakkapel bouwen.
0: Ach man, ik liep vandaag over straat en toen zag ik die mannen ook met betonblokken schuiven en noem maar op. Iedereen die op dit moment buiten moet werken. Ja, diepe buiging. Wat zijn je tactiek om nog een beetje het uit te houden daar?
1: Nou ja, goed koud drinken. En de werkgever heeft koelvesten verstrekt. Dus die werken prima eigenlijk.
0: Hé, hey, maar daar heb ik nog nooit van gehoord. Dat klinkt als een topuitvinding. Leg eens uit.
1: Het zijn gewoon een soort vest met daarin een soort sponsen die water opzuigen. Dus die leg je in het water en dan zijn ze lekker koel en dan trek je ze aan. En door het vocht wat erin zit, blijf je lekker koel eigenlijk.
0: Kijk eens even. Nou, dat is wel echt iets fijns om te hebben. Waar ben je mee bezig? Wat voor project momenteel?
1: Nou, we zijn nu nog gauw even voor het eind van de dag de platen op het dak erop aan het maken. En dan kan Sophie er straks eroverheen. En dan kan volgende week ergens de daktekker een keer een kunstje doen.
0: Ja, ik vind het zo mooi, Sven, want ik heb ook mensen de NPO-luister-app die laten weten dat ze even gaan strijken. En jij is heel casual. Ja, we gaan even het dak dichtmaken vandaag. En dan zit het er weer op. Alsof het allemaal niks is. Nee, zeg maar.
1: Ja, dit is ons werk, dus ja, je moet wel.
0: Dat is ook zo. Wat een professional heb ik aan de telefoon. Ik heb goed nieuws voor je, Sven, want de werkdag zit er bijna op. Dat is één. En twee is dat jij die snoeppot gewonnen hebt.
1: Juppa! Hey.

0: again.
1: Was ook zo goed op Pinkpop, Isabel van Gelder en I Don't Wanna Fall in Love Again. Zometeen die bijna nummer 1 middagshow die bijna in het vliegtuig terug gaan stappen. Ze zijn inmiddels aangekomen op hun eindbestemming Kansas met het campertje. En ze staan dus naast het trainingsveld geparkeerd waar het Nederlands elftal zometeen gaat trainen. En ze mogen daar een kijkje wagen en ze gaan de oranje spelers opwachten en ze nemen jou uiteraard mee in de studio. Ook heel veel gasten vanmiddag. Zometeen journalist en clubwatcher Martijn Krabbedam. Dit mag je niet missen, dus blijf hier en heel veel plezier zo.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
5: Wie, ik?
4: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
5: Echt waar?
4: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
5: Dat is stoer van mij.
4: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot 300 euro korting per persoon.
5: Woehoe!
4: Op sunweb.nl.

0: vind je bij Bol.
1: Brilbeu, lenzen zat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
2: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
1: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
3: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
4: Kan het ook sneller?
3: Ondernemers pakken meteen door.
4: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
3: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
4: Sneller!
5: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
6: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
7: 3FM. Live vanaf het trainingsparkeerveld. Nou ja, het trainingscomplex en daar het parkeerveld van het Nederlands elftal is dit Barend de Winner uit Kansas. Bennetje!
8: Ik heb echt zin in deze dag.
7: Het wordt een hele grote show. We hebben zometeen Martijn Krabbedam van Voetbal International en Willem Vissers van de Volkskrant in de studio. En NOS 3 wordt gelezen door Stef Bastra. Stef, goedemiddag jongen.
9: Ja, goedemiddag. Iedereen heeft het natuurlijk over de hitte, maar in Hilvarenbeek is er een heel ander gesprek van de dag.
10: Hebben jullie hem ook gezien?
8: Wat zouden wij gezien moeten hebben?
10: De aap.
8: Oh nee, wij hebben hem nog niet gezien, nee.
2: NOS op 3.
9: Ja, wat er daar precies aan de hand is, hoor je zo meteen. Eerst naar het gesprek van de dag voor de rest van het land. Want op meerdere plekken is een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten. Dat getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In onder meer Eindhoven en Vlissingen liep die hittekracht op tot 10. En dat is het hoogste niveau. Op dit moment geldt code oranje voor het grootste gedeelte van Nederland. En vrijdag komt er ook nog het noorden bij. Veel evenementen gaan daarom de komende dagen niet door of worden aangepast. Een man die in Leiden zijn ex heeft gewurgd met een hondenriem krijgt 21 jaar cel. Volgens de rechter wilde Paul V. het laten lijken alsof zijn ex zelfmoord had gepleegd. Maar uit onderzoek blijkt dat hij haar heeft vermoord. Hij kon het niet hebben dat ze dat had uitgemaakt. De straf van 21 jaar is hoger dan het eis van het OM. En op Schiphol zijn 42 mensen uit Gaza aangekomen. Het gaat om Palestijnen die van Nederland een visum hebben gekregen om hier te komen studeren of te werken. Verslaggever Sander van Hoorn sprak met ze op het vliegveld. Ze zijn blij dat ze de kans krijgen om zich hier te ontwikkelen. Maar het was ook best moeilijk om thuis weg te gaan.
11: Dat afscheid nemen van de familie, dat is echt heel zwaar geweest. Sterker nog, het zouden eigenlijk 43 mensen zijn die hier aankwamen. Maar één meisje / jonge vrouw heeft op het laatste moment besloten om niet te gaan, omdat ze haar gezin, haar familie, gewoon niet wilde achterlaten.
9: Die Palestijnen kregen hun visum al maanden geleden, maar het lukte ze maar niet om Gaza uit te komen. Nederland wilde daar in eerste instantie ook niet bij helpen, maar deed dat uiteindelijk toch. En de aap die is ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen zal buiten het park waarschijnlijk niet lang overleven, omdat er niet genoeg eten voor hem is. Zijn ontsnapping was eigenlijk best spectaculair, vertelt deze verzorger.
12: Nou, hij is naar de overkant gezwommen. Kuifmangabeen staan erom bekend dat ze het verschrikkelijk vinden om te zwemmen. Maar ze kunnen het wel. En dat is nu ook gebleken.
9: Ja, die kuifmangabeen zit nu ergens in de omgeving van Hilvarenbeek. En er wordt ondertussen geprobeerd om hem te verdoven. Moet ze hem alleen wel eerst vinden. De verzorger is bezorgd.
12: Het grootste gevaar op dit moment is eigenlijk het welzijn van de kuifmangabeen zelf. En dan bedoel ik eigenlijk de buitenwereld die hieromheen niet gewend is.
9: En die aap is niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren. Maar Beekse Bergen zegt toch, ga er niet zelf op af. Er staat een telefoonnummer op hun website, mocht je hem toch spotten. Gaan we het weer toe. Nou, smeren, hydrateren, ventileren zou ik zeggen. Vanavond blijft het ook nog lang warm. De komende dagen nog warmer met morgen 24 graden in het noorden tot wel 37 in het zuiden.
7: Dankjewel, Stef. 3FM met de middagshow. Baas de Benner vanuit Kansas met het 3FM verkeer. Allereerst de A4 naar Amsterdam voor de Schiphol-tunnel. 36 minuten. De A15 Rotterdam-Gorkum voor Gorkum. 19 minuten. En de A27 Breda-Gorkum voor Gorkum. 20 minuten. Konden wegwerkzaamheden.
2: 3FM.
13: Laat die wasmachine maar draaien, hoor.
0: Nu Lenor vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je moet voldoen aan de wetgeving, maar alles verandert continu. Laat Senso het voor je regelen. Zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso. Die regelt het zo.
14: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
15: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
14: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
13: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check senso.nl. Senso met een C.
16: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
2: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
16: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
17: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
18: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
19: Kan het ook sneller?
18: Ondernemers pakken meteen door...
19: Ik voel dat doorpakken niet.
18: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
19: Sneller!
17: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
5: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
20: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
21: Show.
22: 3FM.
7: Barend en Benner. We zijn in Kansas, we zijn nog steeds in Amerika. De energie is nog steeds hoog en goed. En in Nederland is het 80 graden. Nou, wat heerlijk dat we hier zijn, hè?
8: Ja, geweldig.
7: We zijn er voor je tot en met 7.

0: 14 vanuit de USA. Dit is Bart de Binnen. Hartelijk welkom. 10 minuten over 4 in het bloedhete Nederland. Ik hoop dat je een beetje je rust kunt vinden in je eigen lijf. Ik heb dat namelijk altijd. Als het heel warm wordt, dan word ik bijzonder onrustig. En ik kan me dat gevoel aan me voorstellen. Maar we zijn er voor je om de verkoeling te brengen vanuit Kansas, USA. De plek waar we gelukkig zijn. Ik spreek even de woorden ge en lukkig. Dat is één woord, maar we spreken even overduidelijk uit. Omdat het voor ons gisteren ook even een pittige dag was. Reisdag. En dan heb je wel een paar dingetjes die je uit kunt zenden, maar geen gasten. En daar gaan we vandaag bijzonder veel veranderingen brengen. Want, lieve Nellebel, wie hebben wij binnen nu en een minuutje of 10 allemaal in de camper? Het wordt één grote strijd.
1: Ja, het is echt niet normaal. Martijn Krabbedam is hier. Willem Visser is hier.
0: Volkskrant en Voetbal International.
1: Ja, die zijn hier. Onze grote baas Dominique Wezie is hier.
0: Ja, dat trekken we vandaag.
1: Flinke verhalen zijn. Nou, daar gaan we straks over. Ja, en
0: Yuki en Ruud.
1: Yuki, Face DJ Ruud, Sam van Raalte van de Grof Geld, Grof Geld podcast.
2: Oh, en we staan toevallig ook nog eens naast het Nederlands elftal.
0: Nou, ja. Maar laat ik daar even mee beginnen. Want ik ben ook een soort groepstherapeut natuurlijk, hè, voor dit hele gebeuren. Laten we eerst even.
1: Ja,
0: we hebben wel wat dingen meegemaakt de afgelopen dagen.
2: We hebben onze eerste ruzie gehad.
0: Nee, we hebben niet de eerste ruzie.
1: Ja, jij en Barend een beetje. Ja.
0: Oké, okay, alright. Zullen we die gelijk even uitspreken?
2: Ja, zullen we die maar uitspreken? Okay.
0: Vertel eerst even jouw kant van het verhaal. En dan ga ik Arjan Stoop zo meteen even
1: gerusten. Ik ben de mediator in dit geval.
2: Ja, Nelly was de mediator. Ik ging gisteren na die ontzettende lange rit eindelijk douchen. Het was een uurtje of 11.
0: Ja.
1: Ja, en ik Jelmer had 7,5 uur alleen gereden.
2: En je moet hier voor de douche een pasje hebben om binnen te komen.
0: Ja,
2: dat is nieuw, want overal in Amerika doe je het met een code of je loopt gewoon naar binnen. En ik loop met dat pasje naar binnen en ik ga douchen en ik ben weer helemaal fris en weer happy. En ik loop eruit en ik laat dat pasje liggen in de douche. Dus ik hoor die deur zo kruk, dichtvallen. Ik denk, nee! Dus ik zit in die appgroep waar jullie ook in zitten. Nee, ik heb die deur dichtgegooid. Dus Barend die zegt, ja, dat kan me niet schelen, je regelt het maar.
0: Nee hoor.
2: Dus ik...
0: Ik zal even vertellen hoe het is gegaan.
1: Oké, okay, nu gaan we dus de kant van Barend.
2: Toen kregen we ruzie.
1: Jelmer heeft echt gevloekt.
0: In de groepsapp kregen we dat binnen en ik zeg, los het gewoon op, zit niet te piepen. En vervolgens komt Jelmer hier binnenlopen om het nog een keertje mee te delen met 88 vloeken, heb ik al een ekel aan, achter elkaar.
2: En toen zei je, los het op, ik zeg, ja, je kan ook hier douchen in de camper. Je zegt, nee, ik ga niet in die camper douchen.
0: Nee, maar omdat het ook niet kan. Dat wordt het niet, weet je, met al die apparatuur en toestanden.
2: Iedereen doucht in de camper.
0: Ja, maar wij niet. We hebben nog geen één keer gedoucht. En ik dacht van, ja, zit niet zo te janken. Je zat als een kleinkind, zat je hier te schelden. Pak gewoon dat pasje en zeg, nou, dan ga ik nu wel uit bed. Dan ga ik het pasje halen. Ik zeg, joh, ga gewoon lekker liggen.
2: Dat kon niet. Ik kon het pasje niet pakken.
1: Nee,
2: en heb ik uiteindelijk heb ik 4 pasjes gejat.
0: Ja.
2: Uit waar mensen dat pasjes in moeten doen. Heb ik mijn hand zo ingestoken, heb ik 4 pasjes gejat. Die deden het allemaal niet.
0: Ja.
2: Nou, heb ik geen bloed van.
1: En vorige dag had Jelmer, moest hij in het bos poepen, omdat er geen toilet was.
0: Hey, maar
1: zei Jelmer, ja, ik ga wel posten.
0: Ja,
1: toen zei ik, nee, Jel, jij gaat nu lekker slapen. Baan gaat ook slapen.
0: Tuurlijk.
1: Hebben ze elkaar een goede nachtkusje gegeven.
0: Niks aan de hand, natuurlijk. Jel, gewoon ten alle tijden altijd rustig blijven. Het komt altijd goed. En zo ging het ook vanmorgen. Want we kregen eerst de mededeling. Hé, Mattie en Marieke stoppen. En daarna kregen we de mededeling. Ik heb het pasje gevonden. Met andere woorden, de boot gaat vast.

0: Het is Barend en Banner wat je hoort. 17 minuten over 4 in Nederland. Vanaf het trainingscomplex waar het Nederlands elftal binnen nu in een, wat zal het zijn, half uurtje, drie kwartier gaat trainen, zitten wij uit te kijken over een parkeerplaats waar het voltallige Nederlandse journalistieke equipe aan begint te komen. Ik zie Pasco Kamperman van ESPN. Ik zag Noah Falen net al heel hard naar de kant rennen met een grote camera. Maar ze zijn hier. Willem Vissers van de Volkskrant. Goedemorgen, Willem.
1: Goedemorgen.
0: Martijn Krabbedam van Voetbal International. En laten we gelijk even beginnen, jongens, met jullie jarenlange toernooiervaring. Willem, jij en Nelly hebben de afgelopen dagen een warme band opgebouwd. En ik zeg net tegen Nel, ik voel wat. En Nel zegt een beetje dat zij ook... Je hebt ergens last van op dit moment.
2: Ja, ik ben zenuwachtig.
0: Wat is er aan de hand, Nel?
2: Ja, ik heb geen idee. Dan voel je dan gewoon... Dan ben je toch dicht bij de spelers in de buurt. En dan hadden jullie net gezegd... Ja, Nel, jij moet straks die kant op lopen. Probeer een speler te spreken. Ja, dan krijg ik het al gelijk Spaans benauwd.
0: Wat zou je mee willen geven, Willem? Als ervaren rot, als toernooiveteraan, weet je? Wat is nou voor een goede journalistieke houding voor Nel nu, voor de komende uren?
1: Ja, gewoon goed erin willen voor wat die speler wil zeggen. Gewoon open vragen stellen. En, maar ja, het is wel lastig, want ik weet niet hoe ze binnenkomen hier. Maar er lopen hier snuffelhonden rond en er loopt van alles rond. En je wordt gecontroleerd.
0: Nee, er lopen snuffel. Het is maar goed dat ik hier 2 jaar geleden niet was. Dan had ik het terrein niet eens opgekomen.
2: Ik was niet van plan om ze doping te geven of zo. Nee.
0: Maar snap, heb jij dat ooit nog wel eens gehad dat je een beetje nerveus bent voor spelers? Heb je dat nog als grote internationale?
1: Ja, als je bijvoorbeeld Van Basten heb ik al geïnterviewd, dan was ik wel nerveus.
0: Ja.
1: Ook omdat ik wist dat hij niet zo heel... open was en niet zo heel erg lange antwoorden gaf. En dat is natuurlijk wel Van Basten. Dus dat is anders dan wanneer ik Martijn zou moeten interviewen. Terwijl ik Martijn eigenlijk gewoon... Ja, dit is natuurlijk een bron van vermaak, deze man die naast me zit.
0: Ik doe in het land, Martijn weet het ook, doe ik vaak lezingen met oud-voetballers. Het lastige uur, het meest lastige uur wat ik ooit heb gehad...
3: Ja.
0: Dat was denk ik toch met Willem van Hanegem.
3: Ja, dat snap ik.
0: Want Willem van Hanegem is van tevoren heel erg aardig... en die gaat bellen en die is je grote vriend en die vindt het leuk... en die gaat op het podium zitten en dan vervolgens... Ja, dan is het de grote Willem van Hanegem en Harry Mens show, wat je ook altijd ziet bij Business Class. Dat loopt niet of zo.
3: Nee, dan ga jij heel veel praten.
0: Ja. Ja.
3: Ga jij dat allemaal compenseren?
0: Dat is het.
2: Maar houden ze zich heel stil dan?
0: Nee, helemaal niet. Nee, een soort toontje, een soort houding is dat dan.
3: Dat klopt. Maar mag ik nog een tip aan Nelly geven?
0: Nee, joh, graag.
3: Nelly, ga nou zo, als die training een beetje halverwege is, klim op dat campertje hier,
2: ja,
3: met de camera mee, en maak zoveel mogelijk foto's van die hesjes.
2: Van die hesjes?
3: Met hesjes aan.
2: Ja?
3: En die stuur je dan naar Willem door en naar mij. En dan komen wij er verder wel uit.
0: Ja.
2: Oh! Ja, dit is, ja, jij geeft mij een tip voor jezelf.
0: Ja, tuurlijk.
3: Eigenlijk wel.
2: Zodat jij er zo meteen de opstelling kan doorvertellen.
1: Dank je
2: wel. Oké, nou, ik ga mijn best doen. Ik klim die camper wel op.
3: Ik vind het wel mooi dat Willem hier is door Nelly, hè?
0: Ja,
3: dat mag ook wel eens gezegd worden.
0: Maar zo is het. Ik had Martijn gisteren op de app. Ik zeg, joh Martijn, we staan bij het stadion. Hij had nog wel wat problemen. Hij moest weer op tijd zijn. En uiteindelijk zegt hij, joh, ik kom wel om 9 uur. Maar ja, Willem is nog een beetje... Ja, wat moest er gebeuren met Willem?
3: Een column en een heel moeilijk intellectueel verhaal. Je weet het. Ja, dat kost allemaal meer tijd dan die vier woordenzinnetjes die ik tik, hè?
0: Ja,
3: wat Willem doet.
0: Met welk verhaal ben je bezig, Willem?
1: Nou, ik moet sowieso een column maken.
0: Ja.
1: En die moet ik daar ook nog inleveren. Dat heb ik een beetje een parodie gemaakt op... Disclosure Day. Dat is de nieuwe film van Steven Spielberg. Die is vorige week in première gegaan hier in Amerika.
0: Ja.
1: Het is een beetje science fiction film.
0: Ja.
1: Het is niet zo'n goede film, schijnt. En dan heb ik een column gemaakt dat komt... omdat hij al met Disclosure Day 2 bezig is. De grote openbaring. En dat gaat over dit WK, die film.
0: Ja.
1: Want het is allemaal een beetje, ja, de sterren moeten stralen. Hè? De grote spelers moeten het goed doen. De grote landen worden een beetje beschermd door de arbitrage. Dus het is een soort Hollywood scenario.
0: Ja, maar ik moet dit wel 's ochtends vroeg lezen, hoor.
3: Kom er maar op, hè. Ik ben gewoon met die opstelling bezig. En Willem is al vier niveaus is hij al verder.
0: Ik moet twee hele goede koppen koffie hebben. Ja. Hoor, wil ik dit allemaal.
2: Goed verhaal, Wil. Lekker kort.
1: Daarom werk ik ook bij de Volkskrant.
0: Nee, maar zo simpel is het ook. Jongens, ga lekker zitten. Neem nog even lekker koffietje. We gaan even lekker 2 plaatjes allemaal. En dan gaan we het hebben over de belangrijkste bijzaak van het leven. We gaan het hebben over Doku van het Belgische elftal. De kritiek die er is. De grote resurrection van Ronaldo gisteren natuurlijk. En alles wat verder te tafel.

0: beginnen te rennen, want de bus arriveert van het Nederlands elftal. Zo, dat gaat hier met een grof geweld ook, met alsof Trump aankomt, met allerlei sirenes en toestanden.
1: Politie.
0: Het is ongelooflijk. We hebben Willem Vissers van de Volkskrant en Martijn Krabbe dan van Voetbal International in de studio, terwijl Nelly aan het rennen is. Jongens, even zo'n trainingsochtend, hè. Wat behelst dat voor jullie? Wat kunnen jullie krijgen en wat kunnen jullie vooral niet krijgen?
2: Zo'n trainingsochtend behelst vooral voor de fotografen een kwartiertje de tijd om een paar mooie foto's te maken.
0: Ja.
2: En wat wij doen is even tellen. Is iedereen aanwezig? Iedereen fit? Nou ja, ja, alle spelers staan op het veld. En dat, dan worden we na een kwartiertje vriendelijk verzocht om weer plaats te maken, weg te wezen. Want dan gaat echt de werk beginnen en daar mogen we niet bij zijn.
0: Maar het gebeurt toch nooit meer dat er tijdens een toernooi een soort van moment is dat je iets kan ontleden aan een training? Dat is eigenlijk toch helemaal weg?
2: Bijna wel, maar... Je kunt wel een paar dingetjes zien. Van de week was hij dan wel open en dan zag je die wisselspelers trainen.
0: Ja.
2: Dat ging er best wel hard op. En dan ga je een beetje informeren naar mensen die er in Duitsland ook bij zijn geweest. En dan hoor je wel dat dat niveau een stuk hoger en beter is dan in Duitsland. En dat was natuurlijk precies wat Koeman wilde met zijn selectiebeleid. Dat hij wilde dat die wisselspelers ook gewoon scherp waren. Omdat hij basis scherp houdt, maar ook... Hij heeft ze nodig, weet je wel, als invaller. Dus dat is beter geregeld dan 2 jaar geleden. En dat soort dingen kan je natuurlijk wel zien op zo'n training.
0: Willem, wat zou je doen? Zou je morgen gewoon lekker met dezelfde ploeg spelen? Gewoon weer lekker beginnen met Robbie en met Malen aan de rechterkant en Summerville laten inbrengen?
3: Ja, dat zou ik. Ik denk dat ik dat wel zou doen. Ik wil je moet sowieso, ze willen graag eerste worden. Dus je moet ook niet helemaal er een flauwekul wedstrijd van maken. Je moet gewoon proberen het ritme vast te houden. En ik denk dat, kijk, zoveel hebben die jongens allemaal niet gespeeld de laatste tijd. Met name Robbie, alleen ja, het kan zijn dat hij ook met pijntjes rekening houdt. Robbie is natuurlijk wel de laatste jaren blessuregevoelig gebleken.
0: Zo.
3: En hij weet nu hoe belangrijk hij voor het team kan zijn.
0: Ja.
3: Dus je hebt ook wel kans dat hij op een gegeven moment er ook weer Depay gaat inbrengen. Want hoewel heel veel mensen in Nederland zeggen, ja, Depay. Maar je ziet wel die trainingen, die stukjes die wij wel zien. Zie je wel, die reserves trainden deze week, zag je wel dat Depay scherper wordt.
0: Ja.
3: Dat zie je wel. Alleen het toernooi moet wel lang duren voor die echt van waarde kan zijn.
0: Je kunt het ook bijna nooit goed doen, hè? Want gaat Nederland zometeen met dezelfde ploeg in de volgende ronde eruit, dan is het klaar en dan heeft hij het niet goed gedaan, want dan had hij de spelers rust moeten geven. Heeft hij gewisseld, dan had hij de vaste ploeg aan moeten houden.
3: Je kunt het nooit goed doen.
0: Ondertussen gaan we even schakelen naar de plek waar het gebeurt. Nel!
4: Ja, we hebben heel hard gerend. We hebben al, Koeman en ik hebben al naar elkaar gezwaaid. Dat was echt helemaal geweldig.
0: Koeman en Nel hebben naar elkaar gezwaaid.
4: Ja, dat was echt geweldig, ja. En op dit moment lopen de spelers, gaan ze nu allemaal, ja, ze stappen nu allemaal uit de bus. Even kijken, waar komen ze? Ja, daar komen ze. Ik zie ze, dat zijn allemaal fris gedoucht, zien er fris en fruitig uit, hoor. Ja, oh, wat heerlijk. Er staan hier echt ontzettend veel. Boulevard staat hier, ik zie Noah Falen hier staan. Dus iedereen is een beetje, nou, het ziet er eigenlijk heel relaxed uit. Potverdikke, maar er komt wel een team, want wij zijn eigenlijk allemaal groot, zeg. Potverdosie. Jeetje, Mina, ik kan ze bijna ruiken, zo dichtbij sta ik. Het is jammer, we staan toch echt net te ver. We staan wel echt achter hoge hekken. Echt ontzettend veel politie. Er zijn hier binnen 2 seconden zijn er denk ik, nou, ik denk een stuk of 15 politieauto's gekomen. Er staan hier een stuk of 20 man beveiliging. Ik heb nog nooit, zeg maar, politieagenten gezien met zoveel gear om. En ja, ik zie ze allemaal gaan hier.
1: Roep even naar ze.
0: Ja, roep even, welke spelers zie je nou? Het kan ook de aankomst van Pinkboy zijn op deze manier.
4: Ja. Nee, ik zie ze allemaal. Ze lopen allemaal naar binnen. Mickey van de Ven, Brobby zie ik, Verbrugge zie ik, Memphis Depay zie ik.
0: Goed zo, goed.
4: Ja, ze zijn er allemaal. Ja, Noah Lang, woehoe! Ja, hoi. Oh, wat heerlijk. Zet hem op, jongens, jullie kunnen het. Woehoe! Ik ben trots. Virgil, woehoe! Looking good, man. Oh, wat goed. Jullie zijn de beste. Ja, ik krijg allemaal duimpjes. Ze hebben er zin in.
0: Heel goed.
4: Wat een toppers.
0: Lekker, Nel. Nou, Nel heeft de grote spanning van de dag er ook weer vanaf. We kunnen allemaal weer rustig ademhalen. We kunnen zo meteen...
4: Schaam me dood.
0: Nee, maar dat is het mooie aan dit vak. Weet je, overmorgen heb je weer 80 andere...
4: Dan ben ik toch een loser.
0: Nee, maar dat maakt niet uit. Overmorgen heb je weer 80 andere dingen. Dus dat het gaat, is het allemaal prima. Nou, Nel, zijn ze eruit of wat is er...
4: Ja, ze zijn er allemaal uit. En mijn spanning is er ook uit. Heerlijk.

0: vanuit Hilversum, NOS 3. Hier is Stef Walstra. Stef, goedemiddag, jongen.
1: Goedemiddag. In Gaam in Brabant is gisteren een kind uit het raam gevallen. Volgens de politie gaat het om een noodlottig ongeval. Het kind ligt op dit moment in het ziekenhuis en is aanspreekbaar. Vorige week gebeurde dit ook al in Rotterdam, waar het kind overleed aan de verwondingen. De veiligheidsdienst zegt tegen RTL Nieuws dat de kans nu groter is dat dit soort dingen gebeuren vanwege het warme weer. Een student van 23 uit Nijmegen moet 6 jaar de cel in voor het verkrachten van 4 vrouwen. De eis van het OM was 8 jaar. Finn P. nam de vrouwen mee naar zijn studentenkamer. En daarna liep het al snel uit op gewelddadige seks, bij hun keel dichtkneep. Een van de slachtoffers deed eerder al haar verhaal in de rechtbank via haar advocaat.
2: Toen ik naar Nijmegen verhuisde, wilde ik nieuwe mensen leren kennen. Mezelf verder ontwikkelen en mooie herinneringen maken. In plaats daarvan ben ik een deel van mijn gevoel van veiligheid, vertrouwen en onbevangenheid kwijtgeraakt.
1: Ja, de rechtbank neemt het P. kwalijk dat hij niet in de gaten had dat hij te ver ging. Ook al gingen sommige vrouwen huilend zijn kamer uit. Volgens de rechtbank accepteerde P. geen nee. En de psychiater heeft een narcistische stoornis en ook een gebrek aan empathisch vermogen bij hem vastgesteld. 6 jaar cel krijgt hij dus. Ja, en op een dag als vandaag moet er natuurlijk ook gewoon buiten worden gewerkt. Chrissy bijvoorbeeld moet er ook aan geloven. Ze staat kip te grillen op de markt in Woensel in Brabant.
3: Mijn vader zei altijd, had maar een ander beroep moeten kiezen. Maar dat heb ik gedaan, maar ik vond niks aan. Dit is mijn passie. Dus, ja.
4: Ja, maar die passie achter jou, die is wel heel erg heet, hè?
3: Ja, maar ja, we hebben wel voor hetere vuur gestaan, toch?
4: Hoe heet zijn die, is het hier achter jou?
3: Zit zo tussen 180 graden. Zo, want het is een open grill, hè?
1: Ja, ze drinken gewoon extra veel water in de marktkraam en doen het gewoon wat rustiger aan vandaag, zegt ze. En een tip heeft Chrissy ook nog om het een beetje vol te houden.
3: Kerstliedje zingen, dat helpt.
1: Dan heb ik nog de rest van het weer voor je. Vanavond blijft het nog lang warm overal. En de komende dagen wordt het nog veel warmer. Met morgen 24 graden in het noorden tot wel 37 graden in het zuiden.
0: 4 minuten overal 5, terwijl Nel nog aan het uithijgen is van haar intieme oogcontact met Noah Lang, wil ik even het ANWB-verkeer met je doornemen. Nel, waar staat het vast?
5: Op de A9 Alkmaar Amstelveen voor Amstelveen Starthard. 36 minuten, de A20 Hoek van Holland Gouda. Voor Moordrecht 20 minuten. En de laatste, de A27 Breda Gorkum voor Gorkum. 21 minuten.
0: Maar we zijn bijna 4 minuten.

0: Komt uit Leeds. Ook een mooie voetbalstad, hè, Martijn?
1: Zeker een mooie voetbalstad.
0: Mark Viduka, Harry Kewell, ja. Gerald Hasselbank. Hè, mooie tijden, lang geleden.
1: En de Kaiser Chiefs, hè? Ook uit Leeds.
0: Ook dat nog, ja. Dat is dan weer de koppeling die jij weet.
1: Ja, die maak ik normaal weer. Ja.
0: Jongens, we zitten op het parkeerdek eigenlijk, of op de parkeerplaats van het trainingscomplex van het Nederlands elftal. De jongens zijn net naar buiten. Ik merk ook in NEL dat de zenuwen gelijk naar beneden zijn gegaan. Willem Vissers van de Volkskrant is er, Martijn Krabbeam van Voel International. En, kun je even beschrijven wat jij nu ziet op dit moment, Martijn?
1: Ik zie gewoon Nelly die bijna op Willem zijn schoot zit. Want Willem is
2: We zitten op een hele lage bank.
0: Ja.
2: Dus zeg maar zo laag dat we eigenlijk bijna niet bij de microfoon komen. Dus Willem en ik zijn nu met z'n tweeën op een heel klein kussentje. proberen we allebei met een halve
1: stuk aan tikken. En dat is, dat is voor Nelly een droom die uitkomt natuurlijk. Naast een Volkskrantjournalist zit er niet een stukje tikt.
0: Het is de eerste NRC-lezer met een poundcontract, maar daar kunnen we nog veranderingen brengen.
3: NRC-lezer hoor ik
2: Ik lees zeker de Volkskrant ook.
0: Oh, jongens, even het volgende. We zijn hier ook gewoon op het WK. Ik zeg net buiten de show tegen Martijn. Ik heb weinig potjes gezien. Ik heb gisteravond in het restaurant een heel klein beetje gekeken van Colombia tegen Congo. Ik heb een heel klein stukje gezien van Kroatië. Maar laten we nou even heel eerlijk zijn met alle kritieken van de afgelopen weken. Ik was ergens redelijk geraakt door die twee doelpunten van de Oude Vos. Van Ronaldo, gisteren.
1: Hij zelf ook.
0: Ja.
1: Ook het idee.
0: Ja, maar is toch prachtig?
1: Het is ook prachtig. En hij moest ook wel, hè. Want Haaland gescoord, Mbappé gescoord, Messi die het show steelt. Ja, hij kan natuurlijk niet achterblijven. En als hij dan toch doet, ook al is het tegen Oezbekistan.
0: Ja.
1: Ja, dat zegt natuurlijk wel wat van zijn... De honger die hij nog heeft op die leeftijd, hè? Dat is natuurlijk waanzinnig.
0: Tuurlijk.
1: Hij is 40, hè?
0: Ja, je moet je zo voorstellen. Ik bedoel, de voetballers waar ik altijd fan van. Ik bedoel, Patrick Kluivert kon op zijn 28e niet meer lopen, weet je wel. En deze jongen is 41.
3: En dat is superknap.
0: Is superknap. Dus hoe kijk jij daarnaar, Willem? Naar zo'n Ronaldo?
3: Nou ja, buiten het feit dat ik hem wel narcistisch vind.
0: Oh ja. Hè,
3: om het even voorzichtig uit te drukken. Vind ik het wel als sportman een fenomeen. Ik bedoel, hij doet er alles aan. Hij beseft ook dat... Dat je aan sporten tegenwoordig heel lang mee kunt, als je goed verzorgt.
0: Ja.
3: En je ziet steeds meer oudere spelers. Hè, Messi is ook 38, die is volgens mij vandaag morgen jarig.
0: Ja.
3: Die wordt 39. Dat zijn allemaal spelers van... Ja, ze hebben de beste spelers van het toernooi bijna. Die lopen tegen de 40. Modric is ook de 40.
0: Zeker ook.
3: Die houdt geen hele wedstrijd meer vol. Ja. Maar die is wel gisteren ook weer. Speelt hij toch gewoon nog 70 minuten of zo mee.
1: Brengt hij toch weer op Messi, hè? Messi, heel de week.
3: Messi.
1: Ik word helemaal gek van de
0: Maar wat zijn jullie discussies dan onderling?
3: Nou, hij vindt Messi niks en ik vind Messi...
1: Ik vind Messi natuurlijk wel wat.
0: Natuurlijk
1: vind ik Messi wel wat. Alleen, ja, hij is ook een Mr. Sign natuurlijk.
0: Ja.
1: En als ik neem altijd mijn dochter een beetje als barometer. En als je ziet, ja, die begon een beetje van voetbal te houden. En dan is het toch Ronaldo. Wat voor die kinderen, zeg maar, het grote voorbeeld is.
3: Ja, het aparte... Ronaldo is natuurlijk, zeg maar, TikTok en zo is hij veel populairder dan Messi. Maar Messi doet er allemaal vrijwel niks aan.
0: Ja, maar het aparte aan Messi is toch dat je zo'n groot iemand, weet je, zo'n grote speler, je ziet hem altijd met die enorme dode blik in zijn ogen voor die camera staan. Zo simpel is het wel.
3: Ja, en hij spreekt niet eens Engels. Wat best wel vreemd is voor iemand die de grootste in de sport is.
0: Ja.
3: Ooit. In de grootste sport van de wereld.
1: Nou, waar je debat over voeren.
3: Nee, ooit.
0: Ja.
3: Daar wil ik geen debat over, Martijn.
0: Maar jullie hebben Maradona gezien.
1: Ja, daarom.
0: Kom op, waar gaat dit over?
3: Messi is... Maradona was natuurlijk een revolutionair. Maradona was een hele rauwe bonk.
0: Ja.
3: En maar Messi is stel 20 jaar de top.
1: Ja, maar Maradona maakt een hele matige ploeg wereldkampioen. En Messi heeft altijd met Xavi en Iniesta en zo gespeeld.
3: Nee, daar ben ik het allemaal niet mee eens.
1: Nee, tuurlijk niet.
3: Nou, dat soort discussies hebben wij nu de hele tijd. Dus ochtends bij het ontbijt begint dat al. En houdt gewoon de hele dag niet meer op.
0: Maar ik heb wel
3: het idee. Het is wel jammer dat ik dat hier in de dingen zo een keer moet herhalen. Live van de radio.
0: Maar ik heb wel het idee. Jullie zijn ook ondertussen al een dagje op 15, 16 onderweg. De energie blijft goed, hè? De energie blijft hoog.
1: Tuurlijk. Willem is hartstikke vrolijk. Dat is een tegengif voor mij.
0: Ja.
1: Ik ben van nature niet zo vrolijk als Willem. En ja, nu ga ik er toch in mee. Dus ik had laatst mijn vrouw aan de lijn. En zei: wat is er met jou gebeurd? Je lijkt wel een heel ander mens geworden. Ik zeg: ja, dat komt allemaal door Willem.
3: Maar dat is de vraag, is hoe die relatie dan zich gaat ontwikkelen verder. Want het is natuurlijk best wel vreemd. Zijn vrouw is al vrij lang met hem. Dan krijgt opeens een andere man terug.
1: Ik hoop niet dat ze eraan gaat wennen.
0: Nee.
1: Want Willem gaat ook weer een keer naar huis natuurlijk.
0: Ja.
1: Dan ben ik mezelf weer.
0: Jongens, lekker. Ondertussen, we zijn het bijna vergeten. We zitten live te podcasten. Maar we zitten ook gewoon op de radio. En we gaan het nog even hebben over het Nederlands elftal. Ondertussen is het 13 minuten over 4:30 in een bloedhete Nederland. Mijn vriendin zegt net 37 graden. Dat is warm, hè? Niet normaal.

0: Je ver Bruno Mars, ja inderdaad. Risk it all, je bewaakt de man. Het is 11 minuten voor 5. We hebben Willem Vissers van de Volkskrant en Martijn Krabbenam van Voetbal International in de studio. Nel zit er ook nog bij. Jongens, even het volgende. We hebben vandaag best wel een hele belangrijke dag voor Nederland zelf. Want om 5 uur hebben we Schotland tegen Haiti. Is het volgens mij?
1: Nee, Brazilië.
0: Brazilië tegen
1: Marokko-Haiti.
0: Precies, Marokko-Haiti en Brazilië tegen Schotland. Wat is hetgene wat er moet gebeuren volgens jou, Martijn? Wat is het allerprettigste voor Nederland? Ik heb wel een duidelijke voorkeur.
1: Nou, als Schotland per ongeluk wint en tweede wordt.
0: Ja.
1: Dat zou natuurlijk wel het handigste zijn.
0: Ja.
2: Waarom?
1: Nou, Schotland win je normaal gesproken iets makkelijker dan van Marokko en Brazilië.
0: Ik weet niet of jullie de grote, dikke Ronaldo hebben gezien. Met alle respecten die ik voor de man heb. Maar die laat zich.

0: hier per wedstrijd ongekend fetigeren in lekkere stoelen. En zien we bij alle grote influencers voorbij komen. Maar die heeft zich uitgesproken. Die heeft gezegd, ja, het Braziliaanse elftal is niet klaar voor het Nederlands elftal. Willem.
1: Je zag wel dat na die wedstrijd tegen Zweden opeens de superlatieve van alle kanten. Kijk, je hebt natuurlijk sowieso dat hele felle oranje wat al heel erg opvalt op het veld. Ja. En ze speelden natuurlijk toch wel bij vlagen spectaculair voetbal. Waarbij je niet moet vergeten dat ze ook superveel kansen weggaven.
0: Ongelooflijk.
1: Dus, maar ja, het werd 5-1. Dus iedereen zegt, ja, een ploeg die zo makkelijk kan scoren. Brazilië heeft er best wel moeite mee. Heeft Rafinha is geblesseerd. Ja. Die komt misschien weer terug in de loop van het toernooi, maar nu nog niet. Brazilië wil een beetje in het toernooi groeien. En ik kan me best voorstellen dat Brazilië denkt, ja, wij hebben liever Japan dan Nederland.
0: Ja, dit is toch niet het Brazilië zoals we dat kennen. Als ik naar de voorhoede kijk met middelmatige spitsen en net niet scorende jongens van Manchester United en zo. Weet je, dat is toch niet.
2: Dat is niet wat we gewend zijn natuurlijk. Nee. Dat is geen samba voetbal.
0: Maar jij even als grote watcher, even de voorkeur uitspreken.
2: Je bedoelt Brazilië of Schotland? Nee, of Marokko?
0: Ja, laten we het even bij Brazilië en Marokko houden.
2: Nou, dan toch Marokko, denk ik.
0: Ja. Oh, toch wel?
2: Toch wel Marokko, ja.
0: Kan ook wel eens heel gezellig worden in Nederland, hè?
2: Ja, die drie uur s'nachts speelt, dat is dan het voordeel.
0: Ja, dat er weinig gezeik in
2: gezorgd. Iedereen ligt dan toch op bed of kijkt op bed. Of zullen het wel druk worden op straat? Ja, nou, weet het niet.
0: Ik denk wel dat het wordt wel... we gaan het dinsdagochtend wel zien.
2: We gaan het wel zien, hè?
1: Zo zou mooi zijn als de mensen gewoon samen gingen kijken.
0: Ja.
1: En dan zouden we zeggen tegen elkaar van...
0: Hey, het kan toch.
2: Dit is een mooie boodschap van verbinding.
3: Nou, maar
2: kijk, de linkerkant.
3: Maar Willem, hiervan hou je van Willem, toch? Ja, dit is de gedachte.
0: Maar Willem, kun jij niet die hele Spielberg-column alsnog in de prullenbak sodemieteren? Gewoon.
1: Nee, maar ik vind gewoon, ja, voetbal is gewoon een spel. En na afloop geef je de andere de hand en zeg je was beter. En soms is het natuurlijk wel irritatie. Gisteren Engeland-Ghana. Er is de duidelijkste penalty die er ooit geweest is in de geschiedenis. En die wordt gewoon niet gegeven aan Ghana. Dan denk je toch van, dit is gewoon corrupt. Ja. Er zit een VAR, die heeft daar gewoon 100 uur naar kunnen kijken. En die doet niks.
0: Ja, maar of ze durven, of het zijn gewoon geen grote persoonlijkheden. Of ze durven.
1: Ja, maar
0: gewoon...
1: dan moet je die VAR afschaffen.
0: Nee, maar precies. Maar het kan ook zo menselijk zijn als dat het is. Dat het gewoon, gaan ze zeggen, ja, ik durf net niet op dat knopje te drukken.
1: Ja, dat is natuurlijk zelf bij Messi die op die hiel trapt. Ik vond het geen penalty, maar er waren heel veel mensen die dat wel een penalty vonden.
2: Rood bedoel je?
1: Ja. Ik vond het geen rood bedoel ik.
2: Ja, dat was natuurlijk
1: heel mensen wel, maar goed. Je hebt nu wel een beetje... Nee, het was geen rood. Het was wel een
2: ongeluk. Jongens, wat je anderen verwijt...
3: We beginnen een getrouwde stel te worden.
0: Krabbedam en
2: ja, maar ik moet hem af en toe een beetje ook uit die romantische bubbel halen.
0: Ik krijg een appje van ene J de Mol uit Blaricum. Kan ik hier een camera opzetten en ze de hele dag volgen? Dat moet wel lukken, toch?
1: Ja.
0: Dat komt wel goed. Jongens, lekker naar de training toe. Wij gaan doorschuiven. We krijgen zometeen onder andere Feest DJ Ruud en Yuki. Toch een beetje de ministers van Feest. Yuki Indy van Christus Amsterdam, die jongen die alles aan elkaar praat.
2: Okay.
0: En die de bus doet. Ja, die jongens staan aan de voet van een Amerikaanse doorbraker.
2: Ja, gaat het zo snel?
0: Kom op, die gaan studeren, dat hele Amerika wordt gek. En die zijn op de zender
2: dan
0: bij
2: merk
0: Fox.
2: Je wel in dat hotel ook. Al die Amerikanen kijken uit naar de Orange bus en de Orange Mars en zo. Vinden ze geweldig.
0: Hoeveel geld zou jij ervoor moeten krijgen om daarin mee te lopen, eerlijk?
2: Nou, dat moet wel heel wat zijn. Ja. Ik ben er per ongeluk een keer tussen gekomen in Berlijn. Dat is nog steeds een traumaatje.
0: Ja, lekker.
1: Het schijnt wel noodweer te worden morgen tijdens die mars. Dus daar moeten ze wel even rekening mee houden. Een parapluutje mee.
2: Is die ook goed, hè? Om de sfeer al meteen nog even te bederven.
0: Het is verbinden en het is voor niet saai. Het is net een volkskrant.
2: Ongelooflijk.
0: Dames en heren. Mooi tijdje Amsterdam. En Willem, vindt het leuk dat jullie er even waren. Lekker naar de training toe. En jullie zijn altijd welkom, jongens. Zo simpel is het. Leuk. Love it, Matthijs. Evolution is hier. Come.

0: niks voor papa en mij.
1: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
2: en iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
1: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
3: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak.
6: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
7: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
8: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
9: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
10: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
10: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
9: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
9: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
12: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
13: WK Mixzone.
14: Bij wie van het Nederlands elftal heb je van... Ja, man, hij wil echt voor het Nederlands elftal.
15: Dumfries speelt wel echt... Ja, man, ik heb wel gevoel van deze man.
16: Beste speler Saibari.
15: Ja.
16: Is dat door een rood-groene bril gekeken?
15: Nee, misschien een beetje. Ik had nog eerder Brian Linssen meegenomen, denk ik.
16: Ja, kleur toch op, man.
13: Stream WK Mixzone elke dag op NPO Start.
17: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
18: Oh, wat een goal!
19: Goal?
20: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
21: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je wil groeien, maar het energienet zit vol. Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
22: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
21: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check Senso.nl. Senso met een C.
23: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
24: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
25: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
26: 3FM. Middagshow 3FM, het is 1 minuut over 5. Zometeen hebben we hier in de camper Feest, DJ Roet en Yuki. Eerst de NMS 3 met niemand minder dan Stef Balstra. Stef, goedemiddag jongen.
27: Goedemiddag, het is de warmste 24 juli ooit gemeten in ons land.
28: NOS op 3.
0: Daarvoor kijkt het KNMI altijd naar de temperatuur in de beeld in het midden van het land. Daar werd het om 2:30 vanmiddag 32,8 graden. En daarmee sneuvelt het oude record uit 2005. Inmiddels is het in de beeld nog wat warmer geworden en op andere plekken in Nederland zelfs meer dan 35 graden. In een groot deel van het land geldt code oranje vanwege de hitte, maar niet in het noorden. En dat hoeft ook niet hoor, zeggen deze Groningers.
1: Ben je nu al aan de airco?
2: Nee.
1: Nee?
2: Nee.
1: Heel stellig.
2: Ja, nee, dat vind ik onzin. Zeker hier op het platteland, ga lekker onder een boom zitten of ga gewoon, hou je rustig.
3: Ik vind de ventilator nog prima.
4: En als je een airco hebt, is het binnen wat lekker, maar dan kom je naar buiten, loop je tegen de muur van warmte.
5: Wij zijn arco-mensen.
1: Arco.
5: Alle ramen kunnen open.
0: Nou, vrijdag denken ze er misschien anders over, want dan geldt code oranje ook in het noorden. Deze vrouw in Almere vertelt hoe zij de hitte te lijf gaat.
19: Heel veel drinken, ja. Heel veel drinken en niet te veel doen, niet te druk. Gewoon een beetje rustig aan.
0: Ja, allemaal hele verstandige dingen inderdaad. Intussen is het aantal evenementen dat is afgelast de komende dagen bijna niet meer bij te houden. Vooral veel sportwedstrijden zijn geschrapt. Bijna de helft van de Nederlanders twijfelt of al het extra geld dat naar het leger toe gaat wel goed wordt besteed. Dat heeft het instituut Klingendaal onderzocht. De onderzoekers zeggen dat de overheid duidelijker moet vertellen wat er met het geld gebeurt. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich nog geen zorgen over het eerste ebola-geval dat in Frankrijk is gevonden. Een arts die net terug was uit de Democratische Republiek Congo heeft het virus. Volgens de WHO geeft de besmetting vooral aan dat hulpverleners veel risico lopen. In Congo zijn al meer dan 1000 mensen besmet met ebola. 267 mensen zijn eraan overleden.
27: Het WK voetbal.
0: Ja, en in België is er toch wel wat commotie ontstaan. Niet alleen vanwege de belabberde resultaten van de Belgische ploeg, maar ook vanwege het officiële WK-lied. Even een stukje laten horen.
28: Ik

0: Jij hoort Frans en Engels, maar geen Nederlands. En dat kan niet, vindt de premier van België.
1: Er komt geen Nederlands woord in voor. En dat is natuurlijk eigenlijk niet elegant, op zijn zacht gezegd. Het is niet geslaagd.
0: En van hem had er overigens ook best een Duits zinnetje in dat liedje mogen zitten. Want dat is na Frans en Nederlands de derde officiële taal van België. Hebben we nog weer voor je.
2: Dus snikheet.
0: Snikheet inderdaad. En vanavond blijft het ook nog lang warm. De komende dagen loopt de temperatuur verder op met 37 graden in het zuiden morgen.
3: Dankjewel, Steven van Drieven met het verkeer. De A2, de Bos-Utrecht voor Waardenburg, 17 minuten. De A4 naar Amsterdam voor Hoofddorp, 2 minuten. De A20, Hoek van Holland-Gouda voor Moordrecht, 17. En de A27, Breda-Gorkum voor Intercitygebied Avelingen, 11 minuten. 3FM.
4: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
4: Die flitsers met Tom bij TomTom.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland en exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: WK Mixzone.
9: Bij wie van het Nederlands elftal heb je van, ja man, hij wil echt voor het Nederlands elftal.
10: Dumfries speelt wel echt, ja man, ik heb wel een gevoel van deze man.
11: Beste speler Saibari.
10: Ja.
11: Is dat door een rood-groene bril gekeken?
10: Nee, misschien een beetje. Ik had nog eerder Brian Linssen meegenomen, denk ik.
12: Ja, pleur toch op man.
8: Stream WK Mixzone elke dag op NPO Start.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
14: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
15: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Show. Ja hoor! 3FM. We zijn er.
16: Barend en Benner.
3: Inderdaad, vanuit de Palmbunker, 7 over 5, Nel.
17: Ja,

0: ontzettend gezellig om al die mensen hier aan te zien komen. Het Journaal Boulevard is er. Ik zie de Telegraaf binnenkomen. Hein Keizer en Mike Verwij. Ja, jongens, je moet zijn waar het gebeurt. En daar zijn we.
1: Barend en Benner. The three things of today that matter. Or mattered.
0: Ja, daar zijn we dan. Middagshow 3FM. Barend en Benner. Drie dingen van de dag die er te doen of te deden. Mijn ding is heel simpel. We hebben zometeen de kampioenen van de Oranje Mars. Namelijk Feestje Jeruut en Yuki. Yuki Indy, formerly known as host from Crystals Amsterdam. Tegenwoordig op hele goede eigen benen. Die komen zometeen weer lekker aanschuiven. Ja, lekker ouwehoeden over het WLMW. En de grote druk die er op de jongens ligt vanwege de Oranje Mars die morgen na.
2: Ja, dat is ook zo leuk, want we moesten ze eerst natuurlijk allemaal naar binnen slepen, al die mensen hier. Maar nu vragen ze allemaal, mogen we nog een keertje langskomen?
0: Mogen we nog een keertje langskomen?
3: Ja. Zo leuk!
4: Ja, echt goed man, echt goed. Wat zullen zij een avontuur hier ook hebben.
0: Zo. Nou, wat heb jij?
4: Ik vroeg me altijd de hele tijd af waarom Virgil van Dijk met lange mouwen speelt.
0: Oh, ja.
4: Dat ik dacht, het is hier natuurlijk hartstikke heet. Dan moet ik wel zeggen, ik had niet verwacht dat in Houston hadden we bijvoorbeeld airco. Vind ik ook idioot om zo'n achterlijk groot stadion, dat het zo koud is daarbinnen.
0: Ja, lekker. Heerlijk was het.
4: Maar Virgil van Dijk heeft dus allemaal kleine ritueeltjes. En dit is een van zijn rituelen. Dus hij heeft allemaal kleine rituelen, leuk, waardoor hij... En hij zegt, ja, hiervan wijk ik gewoon niet af. Dit is een van de rituelen, die hou ik gewoon standaard aan.
2: Heeft hij je net verteld?
4: Hè?
2: Dat heeft hij je net verteld?
4: Heeft hij me net in mijn oor gefluisterd.
2: Wat leuk, hè?
4: Ja.
0: Ja, wat is jouw ding?
2: Ook iets heel bijzonders.
0: Ja, heel goed.
2: Ik krijg vandaag van de secretaresse van 3FM een appje met daarin je post.
0: Ja.
2: Dus wat zal ik doen? Wachten tot je terug bent of maak je hem open?
0: Nou ja.
2: Dus
0: ja,
2: ik zeg, maak me open.
0: Tuurlijk.
2: Heb ik fanmail gekregen.
0: Hey. En... Kijk, het is leuk dat het Doof en Blind Instituut ook weer de post heeft.
2: Maar moet je kijken, lekker. Ik heb hem op mijn stories gedeeld. Ja. @JelmoGussiklo. Barend, hier smelt jij ook van. Een tekening.
4: Met drie paardjes.
2: Van Charlie.
4: En het 3FM-logo.
0: Maar ja, supergoed, Jel.
4: Die is lief.
0: Hey jongens, op het moment 25 jaar Nationale Radio.
4: Ja.
0: Overal geweest. Frank Dane, Rob Stenders, het hele pakket. Maar Jelmer krijgt fanmail binnen. Dat is een geweldig moment, hoor.
2: Yes.
4: En je merkt dat hij eigenlijk ook influencer wil worden.
2: Ja, @JelmerGussiklo.
0: Het gaat volgen. Ondertussen komt Mike Verwij ook nog even binnen voor de Telegraaf. Ja, Mike, even een klein stichtelijk woordje. Want voordat je naar de training moet, Mike, jongen, we hebben gisteravond even lekker in de bar gezeten.
5: Jij zuipig,
0: hè?
5: Zo. Eén biertje, dan gaat een goede naam. Nou, dankjewel, jongen.
0: Hey Mike, we gaan nog eens even aankondigen. Morgen in de lopen naar de dag van de wedstrijd schuif je lekker met Hein ga je aanschuiven. Hè?
5: Zeker, die staat hier ook buiten. Die is even kwartier aan het maken.
0: Hein Keizer, de host van de podcast die door het dak gaat, kick-off. Even het volgende. De jongens Willem Vissers van de Volkskrant en Martijn Krabbe dan van Voetbal International. Die gaat toch een verwoede poging doen om iets van de opstelling te gaan halen. Jij bent de best ingelichte journalist van Nederland, voetbaltechnisch gezien. Weet je al wat het morgen gaat worden?
5: Nu overval je me.
0: Ja.
5: Nee, ze moeten nog trainen vandaag. Dus okay. Ik weet de opstelling nog niet.
0: Ja.
5: Maar ik denk dat hij wel redelijk voor de hand ligt.
0: Ja.
5: En dat Donny Almalen wel het slachtoffer gaat worden. Dus dat Brobbey in de spits staat en Summerville rechts buiten, denk ik.
0: Ja.
5: Maar dat is nog nergens op gebaseerd.
0: Heel goed.
4: Ik klim wel even het campertje op. Ga ik zo meteen kijk ik gewoon heel even over het veld.
5: Ja, als je daar gewoon de vijfde etage met lift bezoekt,
4: ja,
5: dan kun je gewoon kijken hoor.
4: Oh.
5: Maar dat doen we maar niet. Want dan heb je oorlog met de KNVB.
0: Ja.
5: Maar je kunt gewoon de opstelling even bekijken als je wil.
0: Heel goed. En morgen schrijf je aan, hoe laat kom je?
5: Uur of negen.
0: Gewoon lekker het eerste uurtje. Gewoon lekker samen gelijk goed beginnen.
5: Laten we doen.
0: Top.
5: Ga ik Hein meenemen.
0: Heel goed. Goede training, jongen.
5: Dankjewel.

0: Just One Do. Zou ook maar zo een heel goed verrassingsplekje kunnen krijgen in een feest die Jeroen zet, waar ik ter wereld dan ook. Want ze zijn binnen de absolute koningen van de Orange Fan Parade. Wow, you're so amazing. Yuki India, feest die Jeroen. Boys, jullie waren vorige week, precies een week geleden in de camper. Ik zit naar jullie gezichten te kijken. De energie is nog goed. Het meest bijzondere wat ik heb is feest die Jeroen is zelfs lekker verkleurd.
1: Ja, jullie doet.
2: Het is ook mijn zomertour.
0: Het is jouw zomertour. Boys, even. Jullie hebben de afgelopen dagen natuurlijk iets geweldigs neergezet met Houston. Even voor mijn beeldvorming. We hadden de camper neergezet op de parkinglot van het gebeurde.
2: Ja, dat had een heel lekker plekje daar.
0: Een lekker plekje. En ik zag jullie al vroeg de soundcheck doen en die bus opklimmen. Maar deze, Yuki. Deze fanparade.
3: Even ja, die was absurd.
0: Maar wat gebeurde daar nou precies met al die Amerikanen?
3: Ja, ik had ook geen idee dat het zo leefde hier. Vooral in Houston. Dat was echt... We begonnen bij Rice University. En daar stonden, denk ik, op dat moment 5000 mensen. En er kwam... Als ik naar rechts keek, dan zag je een soort hele oranje slurf die eraan kwam.
0: Ja.
3: En we, op een gegeven moment gingen we rijden. En waren we een soort van halfwege. Toen zei iemand tegen mij, kan je even voor en achter filmen? En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik ook voorkeek. En achter, ja, dit waren duizenden mensen. Dat is absurd.
0: Maar boys, even de indruk die jullie hebben gemaakt, Ruud. Bizar, wij waren eergisteren te gast bij KRBE 104.1. De grootste ochtendshow van Texas met 1 miljoen luisteraars.
2: Oh, wow.
0: En deze guys praten gewoon over jullie. Deze gasten heb ik gewoon over jullie. Die zijn helemaal in de war.
2: Ik heb geen uitnodiging gezien eigenlijk.
0: Nee, maar goed, wij zijn jullie een beetje aan het pluggen. Dus we kunnen een beetje zakelijke afspraken maken.
2: Ik zie het tegemoet, ja.
0: Maar wat ga je hier aan overhouden carrière technisch gezien? Want dit is wel echt baanbrekend, toch?
2: We gaan gewoon elke maand ergens een fanwalk ter wereld doen gewoon. Een fanwalk on tour gewoon.
0: Nee, maar even zonder grappen. Ben je daar mee bezig?
2: We hebben het gisteren eventjes over gehad. Nee, weet ik niet.
0: Kom op, vertel nou. De lijst.
2: We gaan sowieso 19 juli feestje Ruud op Times Square hebben. En Yuki als host. Dat is van de...
0: Naar de finale.
2: En daarna gaan we verder kijken hoe dit gaat doen. Ja, het is nu gewoon een gekke trip. En ik ben eigenlijk nog vooral bezig om alles in goede banen te krijgen. En morgen natuurlijk ook Kansas City wordt waarschijnlijk een van de grootste, zoals nu de berichten zijn.
0: Lekker.
2: En we zijn ook al klaarmaken voor de volgende ronde. Dus ja, ik ben vooral daarmee bezig.
0: Heel goed. Daarna komt, gaan we het zo over hebben. Kansas City, de druk is groot voor morgen. Ja.

0: Usher, I cried, I wept bij Bart de Benner. We hebben de koningin van de Oranje Fanparade in de studio. Yuki en Faith Jerut. Morgen natuurlijk de grote walk in Kansas, de plek waar we zijn.
1: We doen vanavond ook nog een grote show bij de FIFA Fanfest.
0: Ja.
1: Dat is op het Fanfestival. Ja. Dat is echt, de logica. En dat wordt ook een grote show. We moeten dus na Mexico optreden.
0: Ja.
1: Dus dat veld staat vol met Mexicanen.
0: Dat is zeg maar, Mexico is vanavond 7 uur, toch?
2: Ja, 8 tot 10 uur.
0: Ja, van 8 tot 10 uur, oké. Wat ik even wilde weten, Ruud. Je doet gewoon die grote show. Je staat op die bus, je weet het. We hebben hem in Dallas, is top.
1: Ja.
0: Houston afgebroken, Kansas komt er nu aan.
1: Ja.
0: Je weet ook dat er steeds meer Amerikanen bij komen. Wat doe jij qua muziek? Hoe ben jij met je muziek bezig de laatste dagen?
1: Nou, in Dallas en Houston was het een grote Spaanse community.
0: Ja.
1: En dus daar hebben we echt wel wat plaat op toegespitst.
3: Zoals?
1: El Sondito. Mexicaanse plaat, de Mexicaanse partyplaat.
3: Oh, goed.
1: En nog wat andere dingen. En hier in Houston, of hier in Kansas, weet ik het nog niet.
0: Nee.
1: We hebben natuurlijk wel steeds een setlijstje meegenomen. En het blijft grotendeels gewoon Nederlandstalig, vooral in het begin. En daarna ga ik gewoon even kijken wat er rondloopt en wat voor vlaggen er in de lucht hangen. En dan. Ik draaide ook in.
3: Het viel me op dat best wel veel niet-Nederlandse, Hollandse klappers kunnen meezingen.
1: Ja, dus iets als Cherio. Ja, als je het al 5 keer hoort. Want ik draai nummers ook best wel vaak in die parade. Als het maar 1 minuut is. Maar ze pakken hem heel snel mee op, zeg maar. En het versterkt elkaar. Dus die Nederlanders steken de mensen van hier aan. En andersom, als je zo'n El Sondito track draait. Die Nederlanders misschien niet 1, 2, 3 kennen. Zien ze iedereen losgaan, dus gaan ze er meteen in mee. Dus
0: ik vond het zo leuk om te zien. Ik was heel trots aan het kijken. Gewoon, ik het ook vakmatig gewoon vet vind wat jullie doen. Ik sta er bewonderend naar te kijken. En ik heb jullie afgelopen woensdag natuurlijk hier in de Keppen gehad. En toen waren jullie net naar baseball geweest. En op een gegeven moment hoor ik hem gewoon.
2: Ja!
0: Op een gegeven moment draaien jullie gewoon.

0: mooi. Ja, ik wist al dat er in 2 minuten en 2 seconden wonderen kunnen gebeuren. Getuigen met 2 zoons. Ja. Maar het is wel heel erg goed. Deep in the Heart of Texas, wat een topplaat. En maar zitten we nog in Texas eigenlijk?
1: Nee, dat niet meer.
0: In Kansas natuurlijk.
2: En Missouri.
1: Maar die Journey met de Don't Stop Believing werkte ook heel goed. Dus die ga ik denk ik hier weer een keer
3: terug voor. Oh, ja, goed.
0: Maar het is toch ook gewoon heel veel dingen die in Nederland praten, de tetas. Moet die toch ook rammen?
1: Werkt hij ook als een man.
0: Bellini, Samba de Janeiro.
1: Ja, Fried van Design natuurlijk ook.
3: En mag je dan ook nog oude WK-klappers?
1: Venga Boys, We Like the Party, werkt ook als een man.
0: The Party.
3: En mag je dan ook nog Waka Waka nog draaien? Ja,
1: daar heb ik een mashup van gemaakt ook.
3: Ah,
0: heel goed. Lekker. Oké, jongens, nog even gesproken over dat hele Deep in the Heart of Texas. Jullie gaan vanmiddag paardrijden.
3: Ja, ik en Jelmer. Niet Veggie, Ruud en Yuki. Maar ik en Jelmer gaan het paard op.
0: Jelmer en El gaan paardrijden. Ik zet nog liever een boor in mijn knie. Dus ik dacht bij mezelf, ik ga lekker een rondleiding doen hier in het stadion waar we morgen spelen. Vind ik echt leuk om even te kijken.
1: Ik ken de Chiefs mega.
0: Precies. Dus dat is heel goed. En,
3: wij gaan het paard op.
0: Ja.
2: Zo zin in?
3: Jelmer in een paardrijbroek. Altijd al willen zien.
0: Ondertussen gaan we gewoon even schakelen richting het altijd mooie Hilversum.
4: NOS op 3.
0: 1 minuut over 5:30. Kakenvers update. Stef Bantra, NOS op 3.
5: Ja, goedemiddag. Terwijl bij jullie in Kansas City 22 graden en bewolkt is, is het hier in

0: jammer. Ja, ik wist al dat er in 2 minuten en 2 seconden wonderen kunnen gebeuren. Getuigen met 2 zoons. Ja. Maar het is wel heel erg goed. Deep in the Heart of Texas. Wat een topplaat. En maar zitten we nog in Texas eigenlijk?
1: Nee, nee, dat niet meer.
0: In Kansas natuurlijk.
2: En Missouri.
1: Maar die Journey met de Don't Stop Believin' werkte ook heel goed. Dus ja, die ga ik denk hier weer een keer goed drinken worden.
0: Oh, ja, goed. Maar hoe heet het? Het is toch ook gewoon heel veel dingen die in Nederland praten, de tetas. Moet je toch ook rammen?
1: Werkt hij ook als een man?
0: Bellini, Samba de Janeiro.
1: Ja, Fried van Design natuurlijk ook.
3: En mag je dan ook nog oude WK-klappers?
1: Venga Boys, We Like the Party, werkt ook als een man.
0: We Like the Party.
3: En mag je dan ook nog Waka Waka nog draaien? Of is het eigenlijk dan
1: daar heb ik een mashup van gemaakt ook.
0: Heel goed. Lekker. Oké, jongens, nog even gesproken over dat hele Deep in the Heart of Texas. Jullie gaan vanmiddag paardrijden.
3: Ja, ik en Jelmer. Niet Vegeta, Ruud en Yuki. Nee, maar Jelmer gaan het paard op.
0: Jelmer en El gaan paardrijden. Ik zet nog liever een boor in mijn knie. Dus ik dacht bij mezelf, ik ga lekker een rondleiding doen hier in het stadion waar we morgen spelen. Vind ik echt leuk om even te kijken.
1: Ik ken de Chiefs mega
0: precies.
1: Ook,
0: dus dat is heel goed. En,
3: nee, wij gaan het paard op.
0: Ja.
2: Zo zin in?
3: Jelmer in een paardrijbroek. Altijd al willen zien.
0: Ondertussen gaan we gewoon even schakelen richting het altijd mooie Hilversum.
4: NOS op 3.
0: 1 minuut over 5:30, KKVS update, Stef Bantra, NOS op 3.
5: Ja, goedemiddag, terwijl bij jullie in Kansas City 22 graden en bewolkt is, is het hier in Nederland de warmste 24 juni ooit gemeten.
6: Ja, het is best wel warm.
5: Ja, in de beeld werd het vanmiddag warmer dan 33 graden. Daarmee is het oude record van 2005 verbroken. Toen werd het 32,6 graden. En code oranje geldt in het grootste deel van het land en wordt vrijdag ook uitgebreid naar het noorden. Op deze school in Limburg is het tropenrooster ingegaan, maar dat is niet het enige.
7: De derde verdieping die hebben we gesloten, want dat zit onder een plat dak en daar is het echt loeiheet. Op de andere plekken is het nog wel te doen, en zeker in de ochtenduren.
5: Nou, de leerlingen daar hadden mazzel. Om 1 uur waren de lessen klaar en werden er ijsjes uitgedeeld.
8: Wat wil je? Sinaasappel, cola?
9: Pak maar een sinaasappel.
8: Ja, nou, kom op.
9: Dank u wel.
8: Alsjeblieft.
5: Nou, en ontsnappen aan alle hitte kan ook prima natuurlijk. Aan zee, de eerste strandgangers in Egmond waren er vanochtend al vroeg bij.
10: Lekker een ochtendduikje, dachten wij. Ja. Even wakker worden.
11: Ja, wij hebben al vakantie gelukkig.
10: Ja.
11: Dus het is wel minder, denk ik, als je nu op kantoor moet zitten. Maar wij liggen lekker hier heel de dag. Het is top.
5: En bezorgers van Thuisbezorgd hoefden niet aan het werk vandaag. De dienst bezorgt namelijk niet bij Code Oranje om hun personeel te beschermen. Een meisje dat afgelopen vrijdag gewond raakte bij een bootongeluk in Leiden is vandaag overleden. Het meisje van 16 sloeg overboord tijdens een boottochtje op de Rijn. Vervolgens was er een aanvaring met de boot en werd ze zwaargewond naar het ziekenhuis toegebracht. En ruim 3/4 van alle Nederlanders wil dat er een speciaal label komt voor dit soort muziek.

0: mooi. Ja, ik wist al dat er in 2 minuten en 2 seconden wonderen kunnen gebeuren. Getuigen met 2 zoons. Ja. Maar het is wel heel erg goed. Deep in the Heart of Texas. Wat een topplaat. En maar zitten we nog in Texas eigenlijk?
1: Nee, dat niet meer.
0: In Kansas natuurlijk.
2: Nee, Missouri.
1: Maar die Journey met de Don't Stop Believin' werkte ook heel goed. Dus die ga ik denk hier weer een keer.
3: Oh, ja, goed.
0: Maar

0: al door waarschijnlijk. Muziek die door AI gemaakt is. De brancheorganisatie van de muziekindustrie heeft een onderzoek laten doen. En ze zeggen dat mensen duidelijkheid willen over waar ze precies naar luisteren. Elke dag komen er tienduizenden nummers online die gemaakt zijn met kunstmatige intelligentie. En die zouden duidelijk herkenbaar moeten zijn. Volgens het onderzoek vinden luisteraars het namelijk steeds belangrijker dat muziek door een echt mens wordt gemaakt. Gaan we even weten hoe vanavond blijft het nog lang warm overal. De komende dagen wordt het nog steeds verder zweten. Met morgen 24 graden in het noorden tot wel 37 graden in het zuiden van het land.
1: Stef, dankjewel jongen. Goed gedaan weer, lekker. Tijd voor je 3FM verkeer. Nellebel, waar staat het vast?
2: Ja, even met mijn drone over de weg vanuit... Het grote Amerika, de A2 Den Bosch-Utrecht voor Waardenburg 16 minuten. De A20 Hoek van Holland-Gouda voor Moordrecht 19 minuten. De A27 Breda-Gorkum voor Gorkum 45 minuten. De A27 Utrecht-Breda voor Gorkum 10 minuten. En de laatste, de A50 Eindhoven-Arnhem voor knooppunt Bankhoef 16 minuten.
1: Face DJ Ruud approved. Gulee.

0: aardig gingen en gewoon wat goede tunes maakten voor schoolfeesten en dergelijke in Noorwegen ontplofte. En het gaat inmiddels wereldwijd. De Bauza Magnetic. Het is 17 uur 38 in het bloedhete Nederland. 37 graden. Bizar hoe het daar tekeer gaat.
1: Ja, er komen ook appjes binnen van mensen die in de auto tikt de 39 graden aan.
0: Nou, ik merk ook dat het heel rustig is op de app. En dat is vaak zo, als het ontzettend heet en lekker weer is, dan is het alleen luisteren naar ons al ontzettend vermoeiend. Dat begrijp ik ook natuurlijk.
1: Ja, sorry.
0: We zitten met Yuki in de studio en met Fezit Jerut. De mannen die ook rustig zijn onder de grote verantwoordelijkheid die morgen losgaat, namelijk de Fanwalk in Kansas.
2: Ja.
0: Yuki, je hebt sowieso een topeditie, maar je bent ook alweer, zoals ik jou ken, ambitieus en vooruit aan het regeren. Ah. Want we zijn al aan het kijken naar de plek waar we eventueel met Nederland naartoe gaan.
2: Ja, de volgende ronde, dat ligt er een beetje aan. Het is voor ons ook wel veel onduidelijk natuurlijk, omdat het een beetje, worden we eerste, worden we tweede in de pool.
0: Ja.
2: Theoretisch kunnen we zelfs nog derde worden.
0: Ja.
2: Maar goed.
0: Tegen Tunesië, hè?
2: Theoretisch.
0: Nee, je hebt gelijk.
2: Maar we houden natuurlijk rekening met een heel mooi scenario, dat we daar naar Monterrey gaan. En dat is Mexico. En als je daar naar de beelden kijkt, dan weet je echt niet wat je gaat meemaken. Want daar hebben ze een soort Copacabana gebouwd.
0: Ja.
2: Tenminste, dat ligt daar. En dat is de fanzone. En daar staan gewoon 100.000 Mexicanen.
1: Oh.
2: En daar is er een gouverneur in Mexico. En die heeft al gezegd, die houdt van viraliteit en Instagram. En dat is gewoon zo'n mannetje.
0: Ja, ja.
2: En die heeft al gezegd, als een Nederlands elftal komt, dan deel ik meer dan 100.000 oranje shirts uit. En dan gaat heel Mexico kleurt oranje. En dan gaan we met z'n allen die fam ook doen. En dan in Mexico, jongens, dan weet je echt niet wat je mee.
0: Ja, maar even over de gekte van Zuid-Amerika. Ik bedoel, we kennen een hoop DJ's, maar een hoop jongens die zijn altijd zeer onder de indruk van welke plek dan ook in Zuid-Amerika. Of het nou Chili is of wat dan ook.
2: Ja.
0: Als het gaat om Mexico, is dat een beetje hetzelfde?
2: Ja, ik heb zelf nooit daar iets opgetreden. Ben jij daar wel eens geweest? Ja, twee keer hoor ik wel. Ruud, tell me all about it.
1: Ja.
3: Ja, ik heb wel twee keer in Mexico gedraaid.
1: Ja, hoe zijn die Mexicanen?
3: Het is gewoon gek. Ze zijn echt heel, heel enthousiast gewoon.
0: Ja.
3: En ze kennen je muziek. Ja, misschien niet Fezit Jerut muziek, maar die andere muziek die ik had, heb. En het gaat gewoon helemaal los. Dus het is een beetje net zoals in Chili of zo. Mensen zijn gewoon enthousiast als je er bent. Ja. En volgens mij, ze willen gewoon feest.
1: Maar even voor mij, dus als we eerste worden, gaan we naar Mexico.
0: Monterrey. Ja. Als we de tweede worden, gaan we richting de plek waar we net vandaan komen. Gaan we naar Houston.
1: Ja. Gaan we weer terug naar Houston.
0: Maar je kunt in principe gewoon al de vliegtickets op Monterrey zetten. Want we moeten tegen Tunesië. Ja, dat hebben we twee keer aan mogen kijken.
1: Ja, Tunesië is toch een beetje de zwakste schakel van
0: dat wil ik niet helemaal zeggen, maar ze doen het niet lekker.
2: Je weet het nooit. Overigens had ik ook nog wel, als je dan dus, je hebt Houston en dan heb je dus Miami en New York. Dat is ook een mooie route. Want als je Monterrey hebt, dan heb je Monterrey, Houston, Boston. Ook een prachtroute. Maar Miami, New York, ook
0: lekker.
2: Maar
0: je merkt
2: ook
0: dat deze jongens ook intern zitten bij de KNVB. Hè? Want er wordt al vooruit geregeerd naar de finale. Hè? Ze hebben het
2: 100%.
0: Ze zijn helemaal zitten erin. Hebben jullie nog wat meegekregen van, zitten er nog een beetje dichtbij gekomen, spanning in de spelersgroep of iets dergelijks?
2: Nee, niet per se. Maar ik heb wel mijn terugvlucht geregeld. Want ik had gisteren de vrouw van Frenkie de Jong op de app. En die wilde graag met ons op de bus. Toen zei ik, dat is goed, maar dan vlieg ik met jou mee terug. In die jet. En toen zei ze, is goed.
0: En toen zei ze,
2: hopelijk nog niet snel. Toen zei ik, nee, wel met wereldbeker. En toen zei ze, beloofd.
0: Oké, dus jij mag.
2: Dus ik vlieg met Frenkie mee terug.
0: Jij mag met Frenkie en zijn gezin in de jet terugvliegen.
2: Het is toegezegd gisteren.
3: Hey Frenkie, dit is Yuki.
2: Hey, hallo.
0: Jongens, doe voorzichtig. We gaan er voor Mexico. Is inderdaad geen Zuid-Amerika. Dat krijg ik heel veel binnen.
2: Nee. Dat is ook niet erg. Maar je ziet wel, die Mexicanen die zijn hier als toevoeging op de Onze FM ook geweldig. Die houden echt van feest. En die staan met dat No Air Up and All bord nog steeds.
0: Ja, no
2: zoveel dagen geleden. Ze tellen er ook elke dag eentje bij. Het is een trauma.
0: Jongens, nog even over vandaag. Wat zijn de plannen? Want jullie hebben natuurlijk ook geen donder te doen. Of valt het wel mee vandaag? Ja, vanavond natuurlijk dat feest. Maar
3: we hebben vandaag wat interviewtjes en we moeten om 1 uur gaan soundchecken op FIFA Fanfest. En vanmorgen de locatie ook. Dus we zijn daar druk mee bezig. En wij moeten rond 8 uur daarheen. En dan om 10 uur draaien.
2: Dat FIFA Fanfest, daar stond Flo Rida. Daar stonden de Chainsmokers. En vanavond Fezit Jerut en Yuki.
0: Lekker boys. Veel plezier. Fijn dat jullie er weer waren. Mooie reis hebben we samen gemaakt. En we gaan weer met grote ogen en zeer bewonderend kijken morgen. Komt goed.
2: Ja. En dan gaan we zien we elkaar weer in Mexico.
0: Dat is een pijnlijk onderdeel van wat je er zegt. Heel goed. Lady Gaga, Beyoncé, telefoon bij 3. Hello.

0: 3FM, Shadows Pyro, Material Lover. 12 voor 6 in Nederland, 12 voor 11 in de USA. We staan op de parkeerplaats van het trainingscomplex van het Nederlands Elftal. En het Nederlandse Junaïa verenigt zich hier voor de deur. Boulevard staat er. Telegraaf komt alweer aanlopen. Mike Verwij. Net geweest bij de training van het Nederlands Elftal. Je mocht een kwartiertje kijken. Ben je wat wijzer geworden?
1: Ja, we weten alles, Bang.
0: Maar vertel, wat gebeurt er dan?
1: Ze komen het veld opslenteren. Ja. En Cody Gakpo kwam het later. Dus paniek. Er zal toch niks met Cody zijn? Nee, denk het niet.
0: Ja.
1: En dan gaan ze een beetje warm lopen. Een beetje met een bal dribbelen. En dan mogen wij weer weg.
0: Maar niks. Gewoon even...
1: Nee, ik heb niks gezien, maar het mooie is, dit is ook een collega, volgens mij een vriend van jullie show die vanochtend ook geweest is.
0: Ja.
1: Mogen we een kwartiertje kijken? Die staat gewoon een kwartier met zijn rug naar het veld te bellen met de zieke omroep in Limburg.
2: Nou, dat is precies jammer. Dat is precies jammer, toch? Zijn we in het stadion?
0: Ja, zijn we in het stadion?
2: Nederland-Zweden.
0: Nederland,
2: die man is of eten halen, of
0: met zijn vriendinnen hebben.
2: Of met zijn vriendinnen hebben.
0: Ja, het was echt spiezen.
2: Ja.
1: Jammer heeft alleen het doelpunt van Zweden gezien.
2: Ja. Kaartje van 300 euro.
0: Ongelooflijk, wat was dat goed zeg. Hey, even voor mijn idee. Jullie gaan vanavond ook nog voor de afsluitende persco naar het stadion zelf, toch?
1: Is dat? 10:30 hier, 10:30 Nederlandse tijd. Dus Dat gaat de krant niet meer halen, normaal gesproken.
0: Ja.
1: En daar zit Ryan Gravenberg en Ronald Koeman. Dus.
0: Wat is het veertje van Koeman? Je kent hem al lang. Hoe zit hij erin? Hoe zit hij erbij?
1: Hij oogt heel ontspannen. Na de eerste wedstrijd was dat natuurlijk niet zo. En ook na die oefenwedstrijden tegen Algerije, Oezbekistan, toen stond zijn gezicht op onweer. Toen is hij door Bartina tot orde geroepen, want die zei ook van dit gaat niet goed. Je moet vrolijker zijn, je moet af en toe een beetje lachen. Dus dat is hij vanaf dat moment gaan doen. En ik weet niet of het toeval is, maar toen zijn ook de resultaten gekomen.
0: Ja.
2: En noemt hij zichzelf hier Ronald Cowboy?
1: Nee, dat heeft hij nog niet gedaan. Maar misschien komt dat vanmiddag.
0: Ah, dat vind ik wel grapjes voor zo om en bij de halve finale een beetje. Want ik moet je heel eerlijk zeggen, we hebben net Yuki van de feestparade en feest die hier uit gehad. En die zitten heel erg bij de KNVB. Maar die zijn wel bezig echt. Hè? Die hebben echt het gevoel, we gaan het afsluitende feest doen op Times Square in New York.
1: Ja, dat zou fantastisch zijn. En dan moeten de grachtenwoonboot vrijgemaakt worden.
0: Ja.
1: Maar we gaan eerst vanmiddag even afwachten. En het was net wel een grapje, journalistig grapje, dat Ronald Koeman die struikelt over een gouden Rolex.
0: Ja.
1: Dus dan zal vanmiddag Schotland wel van Brazilië winnen. Dat Nederland in Monterrey tegen Schotland speelt of zo.
0: Hey, kun je dat even met het team afspreken? Jullie gaan paardrijden, ik ga een rondleiding doen in het stadion.
2: Ja.
0: Wat we ook allemaal moeten doen, we moeten om 5:00, we moeten ook nog podcast opnemen vandaag.
2: Oeh, ja.
0: Maar het is wel, we moeten wel die potjes even proberen te kijken vandaag. Vandaag is belangrijk, hè, jongens.
1: 5:00 onze tijd. 12:00 Nederland.
0: Ja.
1: Denny Makkely die Marokko fluit.
0: Maar oh.
1: Vooral Brazilië-Schotland is natuurlijk echt een hele leuke wedstrijd.
2: Nou ja, en anders kijken we het gewoon te paard.
0: Ja.
2: Dan ook.
0: Ja. Ik had het allemaal goed.
1: Jan moet waarschijnlijk plassen, koffie halen.
0: Ja. Koffie halen, lekker zitten. Hè? Pasje niet vergeten. Het hele pakket.
2: Ja, en vergeet de cowgirls niet.
0: Hey, nog even voor ons en voor iedereen die ooit het plan heeft om richting Kansas te gaan. We zoeken vanavond downtown nog een gezellige eetplek. Waar moeten we zijn vanavond?
1: Oh, nou, wij zijn gisteren in downtown Shawnee geweest.
0: Oh, ja.
1: Het Tiki Taco. Was echt heel lekker.
0: De Tiki Taco.
1: Ja, ik ben gek op Mexicaans eten, dus misschien zit ik er vanavond wel hier.
0: Ja, lekker. Heel goed. Lekker, Mikey. Morgen om 9:00 schrijf je weer aan samen met Hein Keizer. De podcast kick-off is online en over de Telegraaf kunnen we maar één ding zeggen.
2: Nou?
1: Ja, Nel bedenkt het.
0: Kopen die krant!

stad van deze grote helden. Een van de mooiste hits uit 2007. Kaiser Chiefs, Remy, Spaardenwinner. Live vanuit Kansas, de USA, World Cup 2007.

Waar het al een geweldig komen gaan is van allerlei gezelligheid in de bunker, in de camper, is het tijd voor de jongens die we vorige week ook hebben ontmoet. Nou ja, één van de jongens is erbij. Voetbaljournalist Sam van Raalten van de Grofgeld podcast is onderweg. Zit hij zo meteen om alles te vertellen over het wel en wee op financieel gebied, over het WK van Amerika. Was natuurlijk een hoop gedoe over de ticketprijzen, over de wanstaltige niet-verdiensten van Amerikanen en toestanden. Hij is er even ingedoken en zo meteen heeft hij meer. 3FM.

0: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
1: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel

0: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.

0: Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: WK Mixzone.
2: Bij wie van het Nederlands elftal heb je van... Ja man, hij wil echt voor het Nederlands elftal.
3: Dumfries speelt wel echt... Ja man, ik heb wel gevoel van deze man.
4: Beste speler Saibari.
3: Ja.
4: Is dat door een rood-groene bril gekeken?
3: Nee, misschien een beetje. Ik had nog eerder Brian Linssen meegenomen, denk ik.
5: Ja, kleur toch op man.
1: Stream WK Mixzone elke dag op NPO Start.
0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Heb jij ooit jouw organisatietalent ingezet om 17 Italiaanse ijsjes te bestellen? Word teamleider bij buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
7: Fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
8: Dat gaan we vieren.
7: Zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Dat gaan we vieren.
7: Aldi.
6: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Dat gaan we vieren.
7: Dus nu naar Aldi.
10: 3FM. Middagshow 3FM, dit is Maarten Benner. De jongens van, nou ja, Sam alleen van de Grofgeld podcast krijg je zo meteen. Ook 90's tijd komt eraan. En eerst is hier NOS op 3, niemand minder dan Stef Banstra.
11: Ja, bijna een goede avond. Er is een groter risico op natuurbranden.
12: NOS op 3.
11: In 16 veiligheidsregio's in ons land geldt vanaf nu een hoger risico op natuurbranden vanwege de droogte. Dat meldt de brandweer. Vandaag steeg de temperatuur bijna overal boven de 30 graden. Ja, de zomer is eigenlijk pas net aan de gang sinds afgelopen zondag. Maar dat hoeft niet tegelijk te betekenen dat deze hittegolf in wording de hele zomer nou superwarm gaat verlopen, zegt onze weerman Peter Kuipers-Munneke.
13: Laten we eventjes 2 weken terug in de tijd gaan. Toen was het nog bewolkt, was het 17 graden. En tot nu toe is het een hele natte maand juni geweest. Behalve sinds vorige week. Toen begon het ineens warm te worden. Maar als ik nu wat verder vooruit kijk in de weersverwachtingen, dan zie ik dat het over een week vanaf nu, dus laten we zeggen volgende week woensdag of volgende week donderdag, ja, dan is het gewoon weer 22 graden en dan is het allemaal weer tijdelijk in ieder geval voorbij.
11: De overheid zou nooit meer de scholen moeten dichtdoen, zoals tijdens corona. Dat zegt de oud-voorzitter van de Belangenorganisatie van Middelbare Scholen tijdens een coronaverhoor. Hij vindt dat het kabinet te makkelijk heeft besloten om de scholen te sluiten. Volgens hem was de impact op de ontwikkeling van kinderen te groot. De Italiaanse voetbalclub Lazio had een speelster niet mogen wegsturen omdat ze zwanger was. Maya Gutberg krijgt een schadevergoeding van bijna 70.000 euro. 2 jaar geleden was ze aan het onderhandelen met die club Lazio over een nieuw contract. Maar toen ze vertelde dat ze zwanger was, werden de gesprekken ineens afgekapt. En dat had niet gemogen, zegt een internationaal sporttribunaal. En de prijs voor GTA 6 is bekend geworden. De meest gehypte game van de eeuw gaat $80 kosten.
14: Well, look who's back. The only way we're gonna get through this is by sticking together. Being a team.
11: Ja, de prijs van GTA 6 in euro is nog niet bekendgemaakt, maar zal waarschijnlijk rond de €80 liggen. GTA 6 zou oorspronkelijk al in 2023 uitkomen, maar werd maar telkens uitgesteld. Komende nacht begint de pre-sale, maar gamers moeten nog wel even geduld hebben, want de nieuwste GTA 6 is pas vanaf 19 november te spelen. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm overal. En de komende dagen ga je die ventilator nog harder nodig hebben. Met morgen minimaal 24 graden in het noorden, tot wel 37 graden in het zuiden.
10: Dankjewel Stef, dan 3FM met het verkeer. Goedenavond Nederland, daar gaan we met een paar vertragingen. Nou, best wel veel eigenlijk. We hebben de A10, Amsterdam komt blijven, Amsterdam staat de vaart 13 minuten. De A20, Hoek van Holland Gouda voor Moordrecht 12. De A27, Breda Gorkum voor Gorkum 12. De A28, Amersfoort Utrecht voor Utrecht 8. De A50, Arnhem Abeldoorn voor Hoenderloo 49. En de A67, Venlo Eindhoven voor Gelderop 26 minuten.
12: 3FM.
15: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
16: Honor the craving.
15: Domino's.
17: Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in één voordelig pakket.
7: Ontdek het op numbers.nl.
5: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
7: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
16: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
18: Kan het ook sneller?
16: Ondernemers pakken meteen door...
18: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
16: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
18: Sneller!
16: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
19: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in...
20: Brussel-Zuid.
19: Hé, nu al?
16: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
21: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen... Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
22: De beste plek voor jou. NVM.
23: Live from the United States of America. The 3FM Middag Show.
24: Ja. 3FM.
25: Barend en Benner.
10: Dit is de middagshow van 3FM, 4 minuten over 6. Goedenavond, bloedheet Nederland. Goedemorgen, Kansas City.
26: Ja, hoi.
10: Ja, het is Radio NL, niet vergeten. We moeten blijven praten, hè.
26: Hey, hoi.
10: Had je nou echt oogcontact met Virgil?
26: Een beetje.
10: Weet je wel, hè?
26: Ja.
10: Je bent

0: binnen nu en een minuutje of 15 in de studio journalist Sam van Raalte van de Grofgeld podcast. Eigenlijk ja, een podcast over macht van geld in de voetbalwereld. En de jongens waren hier vorige week en we zijn ontzettend benieuwd naar hun bevindingen van de afgelopen week. De geldstromen in Amerika. Hoe kapitalistisch is het nou eigenlijk echt? Is het echt te veel geld voor wat je krijgt? Nou ja, dat soort dingen.
1: Ja, ze hebben ook onderzocht, dat wil ik ook wel, of het WK vrede gaat brengen.
0: Of het WK vrede gaat brengen.
1: Ja, vond ik een interessante.
0: Ondertussen hebben wij 90's tijd twee keuzes. Aan de ene kant hebben wij Lenny Kravitz is mijn minuutje. Menu A nu te vinden in de NPO-lijst. Heb je stemoptie als poll? Ga voor menu A, want dit is toch hetgene wat je wil horen.

0: Wel mooi, minuutje A is Lenny Kravitz en Believe. Nel, wat heb jij vandaag?
1: Ja, ik heb ook iets voor op de barbecue. Ik denk dat Infantino, de baas van de FIFA, het er niet helemaal mee eens is. Maar menu B is vandaag Money Don't Matter Tonight van Prince. Menu B.

0: Dance is menu B. Minuutje A staat open in de NBO-lijst. De app is vol. Minuutje B ook. Laat maar weten, stem maar. De middagshow van 3FM, Barend en Benner, live vanaf de parkeerplaats. Het trainingsveld van het Nederlands elftal, de plekken waar we zijn. Nel heeft al oogcontact gehad met Nel al lang en Virgil van Dijk. En wij hebben nog meer groot nieuws, want binnen nu in 1, 2... Tellen staat hier live. De podcast, nee niet de podcast, de vlog.
1: De vlog.
0: De vlog.
1: Hij is leuk, hij is zo leuk.
0: Op het YouTube-kanaal van Pan, zoek op Barend en Benner. Live vanaf het WK voetbal in Amerika.
1: Daar

0: Olivia Rodrigo, een stupid song met Bart en Benner op NPO 3FM, live vanuit Kansas. Het is Bart en Benner wat je hoort. Sam van Aalten, zo meteen van de Grof Geld podcast in de studio, staat al buiten. Lekker te ouwen met de aanwezige journalisten die hier nog zijn, of misschien al een beetje afgedraaid, maar dat maakt niet uit. Wij hebben verbinding met niemand minder dan een car kit, dat is hetgene wat ik hoor.
1: Navarro.
0: Navarro. Navarro. Ja.
2: Hallo.
0: Navarro uit Heerlen, 21 jaar.
2: Ja, dat ben ik.
0: Hoe is het, jongen? Hoe is het in Nederland? Lekker warm, hè?
2: Ja, prima. Het is pokken heet hier. Ja.
1: Je studeert en je bent postbezorger, maar er was ook een speciaal rooster toch voor pakjesbezorgers vandaag?
2: Daar heb ik mensen niks van meegekregen.
1: Gewoon doorzweten.
0: Maar ze hebben een
2: ik ben op dit moment zit ik in de bus inderdaad.
0: Ah, ze hebben jou gewoon gas laten geven. Gewoon hoppakee, Navarro gaat altijd door. Hey, ben je vaste luisteraar van de show?
2: Ja, al een paar jaartjes nu.
0: Ah, wat lekker zeg. Fijn dat je erbij bent. Is het een beetje leuk uit Amerika, een beetje goed door te volgen allemaal?
2: Ja, het is heel controle vooral als ik aan werken ben.
0: Ah, wat mooi, jongen. Wat leuk om te horen. Nou, ik ga eerst even vragen wat je gaat eten vanavond. Daar ben ik heel benieuwd naar.
2: Wat ik eet vanavond, dat is denk ik nog een verrassing. Want voordat ik naar mij ging, stond er nog niks in de keuken, dus ik laat me verrassen als ik thuis ben.
3: Ah, dat wordt voor jou gekookt?
2: Ja, ik woon nog thuis.
0: Moederspot. Altijd goed. En ja, je muzieksmaak. Jammer dat je niet voor mijn plaats gaat, maar welke wil je horen, jongen?
2: Ja, ik koos voor Prins.
3: Lekker
0: Navarro. Money in the Man Tonight is voor jou. Rustig aan, goed blijven smeren en veel plezier vanavond, hè?
2: Dank u, bedankt.

0: Tonight. Het is 10 minuten voor 6:30 in Nederland. 10 minuten voor 11:30 in Kansas, de plek waar we zitten. Wat wel ontzettend leuk is, is dat we de afgelopen weken natuurlijk ook een hoop mensen hebben die we aan het begin van onze avontuur in de camper kregen. Maar die ook een beetje met ons meereizen. Ja. Zo was dat het hele journaal natuurlijk net van de Volkskrant, Voetbal International, De Telegraaf, Ruud en Yuki als minister van feest van de grote Oranje Fanparade. Maar vorige week hele leuke uitzending gemaakt in Arlington nog met Perre van der Brink en Sam van Raalte. De mannen achter de Grof Geld podcast, waar ik stiekem best wel fan van begin te worden. Dat was ik al, maar heel erg leuk wat jullie maken. En ook een hele waardevolle aanvulling in het nimmer slinkende aanbod van voetbalpodcast. Het lijkt wel alsof er per dag 15 bijkomen.
1: Hoe zou je zelf, als luisteraars nog niet kennen, wat je echt moet kennen, hoe zou je zelf de podcast omschrijven?
2: En we bekijken voetbal door de lens van business. Dus altijd de zakelijke kant. En dan is dit WK is wel perfect, want het is waarschijnlijk het duurste WK ooit.
1: Ja.
0: Hoe kan het zijn dat jij het zo goed voor elkaar hebt, dat jij jouw co-collega weg laat gaan?
1: Ja.
0: En dat wij, hetgene waar wij allemaal naar hunkeren, dat jij het voor elkaar, dat jij die vriendin in laten vliegen.
2: Ja. Ja,
0: hoe goed betaalt Podimo? Het is niet normaal! Hé, wat doen wij verkeerd?
2: Hebben we zelf betaald, de vliegticket? Zelf betaald.
0: Maar hoe is dat voor jou om zeg maar een werktrip dan ook te combineren met VV? Of moet je
2: wij leven niet anders nu met z'n tweeën. We hebben ons appartement ook verkocht.
0: Ja.
2: Ik werk nu eigenlijk reizend. En Perre was nu, gelukkig kon hier er een week bij zijn, hier voor het WK.
0: Ja.
2: Maar mijn vriendin en ik blijven tot het einde van het toernooi. En het is een mooi leven zo op die manier.
0: Maar jij leeft sowieso reizend. Want je hebt geen vaste woon- of verblijfplaats eigenlijk.
2: Ja, wij hebben in februari ons appartement hebben we verkocht. En daarvoor zijn we ook
0: in Amsterdam?
2: Bijvoorbeeld in Den Haag.
0: Oké, klinkt als heel veel overwaarde.
2: Dat was fijn.
0: Netjes.
2: En toen zijn we bijvoorbeeld eerst naar Indonesië gegaan. Want ik heb een boek over de voetbalcultuur daar geschreven. Dat was ook een geweldig avontuur. Even nog naar Australië geweest. Zijn we heel even terug in Nederland geweest. En nu Amerika. Ja, man.
0: Hoe zou jij jezelf omschrijven in het landschap der voetbaljournalisten? Je bent anders dan die guys die we hier normaal hebben, weet je? De echte trainingswatchers.
2: Precies, ik volg niet per se het nieuws. Ik hou meer van de cultuur eromheen, weet je wel? Dus vandaar ook de voetbalcultuur in Indonesië of hier. De podcast met Perre, dat gaat altijd over heel andere dingen dan misschien kijken of Frenkie wel fit genoeg is. Of dat hij tactisch goed speelt of zo.
0: Wat is voor jou, want er worden nu ook wel, er gaan ook vanuit Nederland natuurlijk wel wat stemmen op. Ik zag Sjoerd Moussou, zag ik weer een column schrijven in het AD. En we hebben al wat andere journalisten behandeld die het ook niet vinden kunnen wat voor WK hier is. Maar het WK is altijd uiteindelijk ook gewoon weer een voetbalverhaal met een verhaal van heel veel jongetjes die een droom aan het waarmaken zijn. En in mijn beleving, voor het weinige voetbal wat ik zie, dat is een beetje het nadeel aan de reis die we nu hebben. Zijn er ook alweer mooie verhalen buiten die van Cristiano Ronaldo en Messi aan het ontstaan? Wat is voor jou nu al dat je denkt, hey, dit weet ik nog wel over 15 jaar?
2: Nou, het is vooral het hele gevoel. Ik merk ook heel erg dat de Amerikanen hier, die meedoen aan die fanwalks en zo, die willen laten zien, we zijn ook wat anders dan wat jullie in Europa meekrijgen van alleen maar de politieke leider van dit land en al die politiek.
0: Ja.
2: En als je ziet, ook Trump heeft zich ook eigenlijk nog helemaal niet met dit hele toernooi bemoeid.
0: Nee, weet
2: je
0: niet eens dat het is, lijkt
1: me. Nou, maar ik hoorde wel dat hij waarschijnlijk wel naar Infantino gaat om samen de wereldbeker uit te
2: De finale,
1: precies.
2: De finale. Daar gaat hij dan naartoe. Ja. De FIFA voelde denk ik ook dat ze dat naar buiten moesten brengen. Zo van,
0: hij is er wel.
2: We zien hem nog niet. Infantino heeft hartstikke zijn best gedaan om bevriend te worden met Trump.
1: Ja,
2: en die is er nog helemaal niet.
1: Nee.
2: Precies, die is bezig geweest met een groot MMA-event op het Witte Huis, weet je wel.
1: Ja.
2: En dat soort dingen. Dus die interesseert zich nog helemaal niet in het WK. En eigenlijk vind ik dat wel lekker tot nu toe.
1: Ja.
2: Daardoor is het gewoon echt een volksfeest.
0: Ja. Sam van Aalten is er van de Grof Geld podcast. Maar ook gewoon hele simpele dingen als hoe extreem uit de hand aan het lopen dit WK is qua financiële uitgaven voor de bezoekers. Wat behelst een VIP-beleving? Wat kost het allemaal? Dat soort vragen krijgen we antwoord op binnen nu. En in ieder geval, wat zal het zijn? We hebben nog 35 minuten. Dan gaat die uitzending snel, man, als het hier zo druk is.
1: Helemaal.
0: Het is een poep en een zucht.
1: Heerlijk.
0: Als je dat vergelijkt met gisteren, die Matte Reis.
1: Oh.
0: En toen was ik minuten aan het tellen.
1: Ja.
0: Oké, Sam, leuk dat je er bent. Maak het jezelf gemakkelijk.
2: Dank je.

0: Half zeven, het is Bart en Benno wat je hoort. En we hebben Sam van Raalte van de Grofgeld podcast in de studio. Nel is, en daar gaan we zo meteen even mee over doorpraten. Maar Nel, wat is, stak je nou je vinger op? Wat was er aan de hand?
1: Ja, ik had een vraag.
0: Ja, dat vind ik heel leuk. Vind ik altijd mooi hier vinger oversteken. Hey, ja. Groep vijf is terug.
1: Nee, ja, want ik was gisteren was ik de podcast van jou aan het luisteren, Sam. Grofgeld podcast. En de titel was Kan voetbal de wereld redden? Vond ik het eerst al een hele leuke titel. En dan leg je dat net voor je aan het slapen bent, ben je dat aan het luisteren. En toen was ik iets aan het luisteren. En toen heb ik opgeschreven in mijn notities overview effect. Ja, zodat ik dacht, want ik schrijf dit op, zodat ik niet morgen vergeet om dit te vragen. Ja. Ik heb alleen geen idee meer waarom ik dit heb opgeschreven en waar het over gaat.
2: Ja, we waren hiervoor waren we in Houston. Zijn jullie ook naar het NASA Space Center geweest daar?
0: Nee.
2: Al die ruimtevaart, dat zit in Houston, we have a problem, dat is allemaal daar.
1: Ja.
2: Ze hebben een geweldig groot space centrum daar, daar kan je al die raketten zien en zo. En alle ruimtevaarders die het heelal ingaan, die zeggen als ze dan de aarde zien vanuit de ruimte, dat kleine bolletje in dat grote zwarte niks, dan ga je beseffen hoe bijzonder het eigenlijk is wat we daar hebben. En dat heet het overview effect. En wat wij in de podcast wilden checken is of wij een soort aards overview effect konden ervaren tijdens het WK. Want dan zie je ook hoe speciaal het is wat we allemaal met elkaar hebben. En al die harmonie tussen al die verschillende volkeren bij elkaar. Dus dat zijn we gaan onderzoeken, ja.
1: Prachtig.
0: Kijk, maar dit is dus wat ik heb meegemaakt op de camping in Houston.
1: Ja?
0: Ja, dat overview effect, iedere avond, dat is wel even leuk om te vertellen. Kijk, op een gegeven moment, wij zitten de hele dag...
1: Oh, je gaat niet grappen, dit meen je.
0: Nee, ik ga niet grappen, maar ik heb het gevoel gewoon gehad.
1: Ja.
0: Omdat s'avonds, als wij gaan de hele dag met elkaar bezig zijn en video's opnemen en interviews en radio, weet je wel. Op een gegeven moment gaat Nel, die had even een avondje of twee of zo, die gaat dan om 19:30 gaat lekker serietje kijken en die sluit zich even af van de gekke.
2: Ja.
0: Maar ik vond het zo bijzonder wat jij zegt, dat ik op die camping gewoon alle culturen bij elkaar. Mexicanen, Brazilianen, Polen, Amerikanen, Colombianen.
2: Japaners.
0: En dat zijn allemaal mannen. En die zitten dan bij elkaar bij een buitenkeuken en een groot scherm. En een koelkast waar iedereen zijn eigen drinken in flikkert. Met één grote gedeelde liefde. Voetbal.
2: Ja, man.
0: Dennis Bergkamp, het Arsenal van 2004.
2: Ja.
0: De Galactico's. Waarom is James Rodriguez niet gelukt, weet je? Prachtig, man. Zulke mooie avonden. En in Nederland heb je het niet, op die manier.
2: Nee,
0: dan beleef je niet zo.
2: Nee, precies. En er is zoveel verbintenis daardoor. Ja. Het is echt prachtig om te zien. En ook de waardering hier in de Verenigde Staten voor de Nederlandse supporters. Weet je, die fanwalk in Houston. 90% waren gewoon Amerikanen. Die hadden gewoon oranje shirts aangedaan. En waren mee gaan lopen omdat ze het zo vet vinden wat wij als volk daar doen.
0: Ja, een beetje op z'n kop af en toe. Wij waren te gast bij de grote ochtendshow van Texas afgelopen dinsdagmorgen. We waren een uur te gast zaten wij in zo'n Texaanse radioshow met een miljoen luisteraars. Kregen een miljard berichten per minuut die gasten. En die waren helemaal onderin dat wij er waren, terwijl wij alleen maar zo... Oké, het mekken van de radio, hallo, goeiemiddag. Ja. Dus was echt heel cool.
2: Ja,
0: oké, jongen, we praten zo door. Het is ondertussen exact 19:30. Barend en Benner.
3: NOS op 3.
0: Schakel even met Hilversum, NOS op 3. Wat is het allerlaatste nieuws? Stef?
4: Goedenavond. De ene afgelasting na de andere vanwege de hitte natuurlijk. Er komt geen ballonfestival in Hardenberg. En ook de TT Night Ride gaat komende vrijdagavond niet door. Dat is een race door de binnenstad van Assen net voordat de TT begint.
5: Nou, de TT Night Ride is natuurlijk aan het begin van de avond, waarin de zonnekracht toch echt nog wel op maximale sterkte is. Mensen, de deelnemers aan de TT Night Ride, moeten bij aanvang heel lang stilstaan bij de Bonte Wever. In hun leren pakken. De motoren raken overhit. Er doen ook oudere deelnemers aan mee. Dus wij vinden het onverantwoord door de stad te rijden.
4: Ja, en vandaag werd er ook records gebroken. Het is namelijk de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. In de Bilt werd het vanmiddag warmer dan 33 graden. En daarmee is het oude record van 2005 verbroken. Toen werd het 32,6 graden. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno. Gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. De verdachten kunnen 5 jaar celstraf en boetes tot €75.000 krijgen. Op die beelden zijn de marteling en de verkrachting van 2 tieners en ook een baby te zien. En die beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web.
3: Het WK voetbal.
4: En Oranje is met een complete en fitte selectie begonnen aan de allerlaatste training voor het WK-duel met Tunesië. Onze verslaggever Thierry Boon die staat langs het trainingsveld daar in Kansas City en ziet daar meer buitenlandse journalisten dan de vorige keer. Volgens hem is er meer aandacht voor Oranje na de 5-1 overwinning op Zweden.
6: Die dachten ineens van, oh wacht even, dat Nederlands elftal, dat kan toch nog wel aardig voetballen. En we merken nu hier in Kansas City bij de training dat het drukker dan ooit is. Er staan ook wat Argentijnse cameraploegen, die zijn natuurlijk natuurlijk nu ook gewoon live aan het vertellen op televisie wat er allemaal gebeurt bij dat Nederlands elftal.
0: De grote ochtendshow van Texas afgelopen dinsdagmorgen. Waar een uur te gast zaten wij in zo'n Texaanse radioshow met een miljoen luisteraars. Kregen een miljard berichten per minuut die gasten. En die waren helemaal onder indruk dat wij er waren. Terwijl wij alleen maar zo. Oké, het Mekka van de radio. Ja. Hallo, goeiedag. Ja. Dus dat was echt heel cool. Ja, oké, jongen, we praten zo door. Het is ondertussen exact 6:30. Waren ze binnen?
3: NOS op 3.
0: Schakelen even met Hilversum. NOS op 3. Wat is het allerlaatste nieuws? Stef.
4: Goedenavond. De ene afgelasting na de andere vanwege de hitte natuurlijk. Er komt geen ballonfestival in Hardenberg. En ook de TT Night Ride gaat komende vrijdagavond niet door. Dat is een race door de binnenstad van Assen net voordat de TT begint.
5: Nou, de TT Night Ride is natuurlijk aan het begin van de avond. Waarin de zonnekracht toch echt nog wel op maximale sterkte is. Mensen, de deelnemers aan de TT Night Ride moeten bij aanvang heel lang stilstaan bij de Bonte Wever. In hun leren pakken. De motoren raken overhit. Er doen ook oudere deelnemers aan mee. Dus wij vinden het onverantwoord door de stad te rijden.
4: Ja, en vandaag werd er ook records gebroken. Het is namelijk de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. In de beeld werd het vanmiddag warmer dan 33 graden. En daarmee is het oude record van 2005 verbroken. Toen werd het 32,6 graden.

0: bij aanvang heel lang stilstaan bij de Bonte Wever. In hun leren pakken. De motoren raken overhit. Er doen ook oudere deelnemers aan mee. Dus wij vinden het onverantwoord door de stad te rijden.
1: Ja, en vandaag werd er ook records gebroken. Het is namelijk de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. In de Bild werd het vanmiddag warmer dan 33 graden. En daarmee is het oude record van 2005 verbroken. Toen werd het 32,6 graden. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno, gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. De verdachten kunnen 5 jaar celstraf en boetes tot 75.000 euro krijgen. Op die beelden zijn de marteling en de verkrachting van 2 tieners en ook een baby te zien. En die beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web.
2: Het WK voetbal.
1: En Oranje is met een complete en fitte selectie begonnen aan de allerlaatste training voor het WK-duel met Tunesië. Onze verslaggever Thierry Boon die staat langs het trainingsveld daar in Kansas City en ziet daar meer buitenlandse journalisten dan de vorige keer. Volgens hem is er meer aandacht voor Oranje na de 5-1-overwinning op Zweden.
3: Die dachten ineens van, oh wacht even, dat Nederlands elftal dat kan toch nog wel aardig voetballen. En we merken nu hier in Kansas City bij de training dat het drukker dan ooit is. Er staan ook wat Argentijnse cameraploegen, die zijn natuurlijk nu ook gewoon live aan het vertellen op televisie wat er allemaal gebeurt bij dat Nederlands elftal. Dus je merkt toch dat we iets serieuzer worden genomen, misschien wel.
1: Ja, je moet wel opblijven, wil je die wedstrijd Nederland-Tunesië zien. 1 uur morgen nacht begint die. Heb ik nog weer voor je. Van afkoelen is nog geen sprake. Komende nacht is het nog steeds 23 graden in de grote steden. Ja, de komende dagen steeds warmer hoor. Met morgen minimaal 24 graden in het noorden tot 37 in het zuiden.
4: 3FM met het verkeer. Stef, dankjewel. Yo. Nel, waar staat het vast?
5: Ja, nog even met mijn drone vanuit het... wat is het? Het voetbal. Ja, het heel erg leuk.
4: Je net een half uur te lang. Net een half uur te lang zoals jou.
5: En dat was op de A12 Den Haag Utrecht voor Reewijk. 21 minuten. De A27 Breda Gorkum voor Gorkum. 12 minuten.
4: En de laatste. Nee, de A50 rijdt over Arnhem voor Banken of 8 minuten.
5: Ja, 8. Ja.
4: Vind ik ook niet de moeite waard. Nee. Van jou geluk.

0: op Pinkpop. Hou alle beelden in de gaten via Instagram, 3FM, TikTok, hele pakket. Goede interviews ook gezien met hem. En gewoon echt een fenomeen. Iemand waar Nel ook wel een soort ja, wegsmelt is niet helemaal het goede.
1: Ja, hij vindt hem gewoon echt vet. Ja. En hij heeft een gruwelijke stem.
0: Ja, toch?
1: Ja, heel imposant persoon.
0: Over imposante personen gesproken. In ieder geval een imposante persoonlijkheid. Sam van Raalte is hier met zijn podcast, de Grof Geld podcast. Een podcast die eigenlijk verhalen maakt en onderzoek doet over de stromen van geld en macht in het voetbal. Even, wij hadden Wesley Sneijder hadden we afgelopen vrijdag. Goed. Een uur in de camping.
1: Ja, het was de airco stuk, was ook top.
0: Maar hij kwam. Het was mijn verjaardag en hij was er, dus het was leuk.
1: Ja.
0: En hij was hier en wat je dan ook merkt, en jij hebt het ook volgens mij onderzocht. Deze gasten, hoe die hier gefetiseerd worden als VIP's, is insane natuurlijk. Want hoe is die VIP? Heb je daar onderzoek naar gedaan?
2: Nou, wij zaten tegen Japan met de podcast ook in de VIP. We moeten ook een beetje sappelen hier om rond te komen, want het is allemaal peperduur hier natuurlijk.
0: Ja.
2: En toen had Per en mijn co-host dat geregeld via een sponsor dat we ook in de VIP konden. En we liepen daar naar binnen, toevallig achter Wesley en Jolante en hun kind liepen we naar binnen. Ja, precies. En dat was wel bijzonder, want ik ben gewoon gewend om op de staantribune te staan tussen de normale supporters.
0: Ja.
2: En dan kom je die VIP binnen. Gigantische lounge, ook veel groter dan bijvoorbeeld bij Barcelona, waar we ook wel eens zijn geweest. Gigantische VIP lounge. En dan werd er, dat was ook top, als je bijvoorbeeld bij Barcelona komt, krijg je plakje ham, weet je wel.
0: Ja.
2: Maar hier staat er gewoon een gast, twee gasten staan achter van die blokken, gigantische brisket af te snijden voor iedereen die binnenkomt. Was waanzinnig, lekkerste wat ik ooit heb gegeten. Drank was ook allemaal gratis, cocktails. We zaten op de middenlijn. Ik heb me ontzettend verwend gevoeld. En ik denk ook dat mijn co-host me een beetje aan het verpesten is in de voetbalbeleving. Want ja, het is moeilijk om daarna weer terug naar de staantribune te gaan als je dat hebt meegemaakt.
0: Nee, dat weet je niet. Maar voelde je lekker? Of was het ook
1: vies?
2: Het was lekker vies.
0: Ja.
1: Een beetje zelfs het hele WK. Gewoon lekker
2: precies,
1: vies.
2: Ja. Het was lekker vies, ja.
0: Nou ja, dat valt er wel mee.
1: Nou, het is gewoon lekker vies, toch?
0: Nee, maar heb jij, ik heb niet het idee dat jij een soort van vies gevoel hebt als ik jou dat stadion binnen zie lopen. Meer een beetje mijn vierjarige zoon die bij de Bart Smidt binnen was.
1: In het stadion zeker.
0: Ja.
1: Je weet niet wat je overkomt.
0: Nee.
1: Maar ik vind het toch wel gewoon juist tussen de normale fans daar eigenlijk het beste.
2: Daarom, en dat gaan mijn vriendin en ik gaan we morgen doen bij de wedstrijd. Dan heb ik normale kaartjes gekocht, godsvermogen voor
0: betaald. Ja, wat heb je betaald?
2: $500 per kaart.
0: Voor Nederland-Tunesië?
2: Ja, voor Nederland is dus meer dan €430.
0: Ja.
2: Ter vergelijking, dat is €7 meer dan dat ik voor een heel seizoen bij Ajax betaal, voor mijn seizoenkaart.
0: Ja.
2: Per kaartje dus, met z'n tweeën. Dus dat is een godsvermogen. Maar ik heb er toch ook wel weer heel erg veel zin in.
0: Ik heb even zitten rekenen. En dat is gewoon rekenwerk van de koude grond. Ik heb het wel heel erg overtuigend tegen mijn baas verteld. Maar ik denk dat bij zo'n Dallas-wedstrijd, wat ik het meest indrukwekkende stadion vond tot dusver, qua alles, beleving, entertainment, niveau, schermen.
2: Ongelooflijk.
0: De announcements, de dames, weet je, prachtig. Alles was geniaal.
2: Ja.
0: Maar ik denk, als ik een beetje gemiddeldes neem van kaartjes, ze zijn van €300, maar het zijn er ook van 6.500.
2: Ja.
0: Ik denk dat ze daar aan resetten alleen al tussen de 35 en de 40 miljoen pakken.
2: Ja, sowieso.
0: Ja, toch?
2: Ja. En als je ziet ook wat mensen, we hebben ook mensen op straat gevraagd tijdens die fanwalks, wat geven jullie eraan uit om hier te zijn?
0: Ja.
2: Het laagste wat we hoorden van iemand was €3.000. Maar er zaten ook gewoon een man die zei, 20.000 geef ik eruit om hier met mijn familie te kunnen zijn. Het is, mensen geven waanzinnige bedragen uit. En daar maak ik me dan, en met onze podcast ook een beetje zorgen over of het niet een heel elitair feestje gaat worden.
1: Ja, veel van voetbal is eigenlijk van het volk, toch?
2: Precies, is echt de volkssport.
1: En gaan jullie ook onderzoeken wat zeg maar de bevolking hier dan aan heeft aan zo'n immens groot WK?
2: Ja, precies. Precies. Als wij hier klaar zijn, dan ga ik hier lokale ondernemers interviewen. Want wat de FIFA altijd doet, die maakt zijn eigen bubbel. Hè, die fanfest en daar alle sponsors van de FIFA hebben daar hun standjes. En dan zit elke supporter zit in hun ecosysteem.
0: Ja.
2: Maar daarbuiten, ze zeggen altijd, brengt zoveel geld voor een land binnen. Nee. Maar ja, wat hebben die ondernemers daarbuiten daar dan aan? Ja, daar ben ik wel heel benieuwd naar.
0: Nou, alle ondernemers in de buurt van Baas en Erno.
1: Hebben er heel veel aan.
0: Ja, die hebben er echt veel aan. Dat gaat prima.
1: Ja.
0: Leuk man, we gaan ons zo meteen nog even afsluiten. Eerst Antoon, de laatste, de enige.

0: Kensington Living Four. We lopen tegen zevenen in het bloedheet in Nederland. Ergens tegen 12 op ja, de inmiddels wat treurig ogende parkeerplaats van het trainingscomplex van het Nederlands Elftal, waar de bus nog steeds staat van het Nederlands Elftal. Die zijn nog aan het trainen en waarschijnlijk een beetje aan het uitlopen, want de mannen moeten ook niet te moe worden. We hebben Sam van Raalte nog steeds in de studio van de Grof Geld podcast, eigenlijk een podcast over de macht van geld. In het voetbal. Het grappige vind ik, in die aflevering moet ik nog luisteren. Er was ook een WK hier in 1994.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat klinkt nog steeds als een soort van dichtbij, omdat Ronald de Boer daar aan de basis liep. En allerlei mannen die we kennen. Maar het is inmiddels 32 jaar geleden.
1: Ja.
0: Kun je je voorstellen dat het eerste WK wat ik volgde was 98. Als je dan praat over 1966, was een soort ja, back in the future aflevering van Star Wars. Zo futuristisch, maar ook weer zo ver weg klonk dat.
1: Is ook zo, ja.
0: En het gekke is, jullie doen het over de invloeden van geld en toestanden. Hoe was dat in 1994? Was het toen ook al zo ongekend duur en commercieel? En was het heel anders?
1: Nee, het was totaal anders. Want het voetbal hier in de Verenigde Staten, het is nu aan het opkomen, maar toen leefde het nog helemaal niet. Er is ooit hier in de jaren 70 en 80 hebben ze geprobeerd het voetbal hier aan de man te brengen. Hebben ze heel veel geld hebben ze erin gepompt. Een paar investeerders haalden ze Cruyff en Beckenbauer, Pelé, allemaal hier naartoe.
0: Neeskens.
1: Precies. En is toen keihard failliet gegaan. Dus ze hadden geen voetbalcompetitie. Toen zei de FIFA, jullie mogen het WK organiseren als je daarna je eigen voetbalcompetitie begint. Dus dat is de MLS, die is er nu nog steeds.
2: Wow.
1: Maar voetbal moesten ze toen nog echt hier dus, zeg maar, bekendmaken. En het was ook het eerste toernooi dat ook wat commerciëler werd. Dus toen gingen ze ook inderdaad allerlei extra dingen doen om te kijken of ze het ook wat beter konden verkopen dan voorheen.
0: Ja.
1: Maar het moest eerst überhaupt aan de man gebracht worden. En dat is toen niet. Het is een heel mooi toernooi geweest, cultureel gezien. En Brazilië heeft toen ook gewonnen. Maar het heeft er niet voor gezorgd dat voetbal hier in één keer een soort algemeen geliefd is geworden. We spraken ook Amerikanen die zeiden, eigenlijk in 94 had het gros van het land dat helemaal niet eens door dat er hier een WK gehouden werd.
0: Ja.
2: Nu wel hoor.
0: Maar ik denk dat het altijd zal zo blijven zoals het nu gaat. Kijk, de MLS is een leuke competitie, is prima. Ja, er komen wel sterren. Maar Amerika is natuurlijk ook gewoon echt een evenementenland. En je ziet natuurlijk wel dat de invloed steeds groter wordt door de grootte van sterren die er op de tribune zitten. Die zijn, worden steeds groter en groter.
1: Ja.
0: Denk
2: je dat het nooit zo groot wordt als in Europa?
0: Nee, dat gaat niet gebeuren. Nee. Wat denk jij, Sam?
1: Ja, ik denk wel dat die competitie verder gaat groeien. Maar ja, American voetbal is hier gewoon koning. Maar je ziet wel dat het voetbal hier verder geprofessionaliseerd is. Want we zitten hier nu bij het mediaterrein. Ze doen allemaal moeilijk met accreditaties. En toen in 94, toen kon Harry Vermeegen, kon nog gewoon rustig iemand omkopen langs de lijn van het veld.
0: Langs het veld,
1: Precies, zodat hij daar kon staan en de spelers lastig kon vallen. Maar dat is nu ondenkbaar met hoe het er nu aan toe gaat.
0: Hoe kijk jij naar die enorme wereldgroei aan social media influencers vanuit allerlei landen met kanalen met 14 miljoen views per dag.
1: Ja.
0: Die wel nog dat hele dichtbij effect krijgen. Als je kijkt wat er bijvoorbeeld met Ronaldo gebeurt, een influencer, is bizar.
1: Ja, dat is ook waanzinnig, ja. Ja, kijk, ik vind het vooral heel ingewikkeld, denk ik, voor de KNVB en de FIFA. Hoe navigeer je dat? Want zij moeten zoveel aanvragen krijgen nu van al die verschillende partijen. En we spraken daar ook over voor onze podcast met Jeroen Stekelenburg van de NOS.
0: Ja.
1: Van wat vind jij daar nou van vanuit jouw rol als traditionele journalist?
0: Ja.
1: Hij zei dat hij nog wel vond dat de balans nog redelijk oké was en dat de KNVB dit volgens hem best wel goed managed.
0: Ja.
1: Maar
0: ja,
1: lijkt me wel heel ingewikkeld.
0: Tuurlijk, zo is het. Hey, het is een dag voor Kansas. Even de plannen voor. Je bent hier nog wel even. Plannen voor de podcast voor de komende dagen?
1: Ja, voor de podcast de komende dagen. We gaan natuurlijk naar de wedstrijd tegen Tunesië. Dat wordt hartstikke leuk.
0: Ja.
1: We gaan ook wat andere dingen doen daarbuiten. We zitten nu in

0: Outlaw-gebied. Jesse James, de legendarische outlaw, ooit door Brad Pitt gespeeld. Die is hier in de buurt geboren. Ik wil zien waar hij een bank heeft overvallen. Ik wil zien waar hij geboren is. Kan je hier ook allemaal bezoeken. Gaan we ook doen. En gewoon verder een beetje verkennen hier de boel.
1: En nog even als voetballiefhebber onderling.
0: Ja.
1: Marokko, Schotland, Brazilië, zeg maar.
0: Het liefst Brazilië.
1: Toch wel, hè?
0: Ja.
1: Je hebt het gehoord van, ik bedoel, van, je bent een beetje mijn leeftijd. De grote held van onze generatie, R9,
0: ja,
1: heeft gezegd, we zijn nog niet klaar voor Nederland. Nou, dan willen wij Brazilië.
0: Ja, precies. Zeker. Brazilië. Mooi.
1: Leuk, man. Leuk dat je vriendin ook even meenam. Veel geluk met jullie reis de komende tijd.
0: Dankjewel.
1: De podcast. Ik ben fan. Ik blijf hem even luisteren. En je moet wat met radio gaan doen, man. Je kunt zo lekker horen.
0: Dankjewel.
1: Top. Sam van Alden. Thanks. Maarten de Menner, signing off. Nel, doe voorzichtig vanmiddag.
2: Ja, ik ga het paard op.
1: En ga paard rijden.
2: Ja, jij hebt veel plezier met de rondleiding door het stadion.
1: Nou, ik ga eerst even met Dominique Weesje naar haar stripje. Even overdag, hoor. Even wat leuks
2: aan het doen.
1: Beetje poot blijven moeten we ook, hè? Ja. Zo is het ook. Het is de middagshow van 3FM. We zijn er morgenochtend weer. Onze tijd 9 uur. Jouw tijd gewoon 4 uur. Vergeet het niet, na 7e, The Voice of a Generation. Andres Oudijk.

0: nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
1: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je blijft maar zoeken naar een goed energiecontract. Maar hoe maak je de beste keuze? Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
1: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check Senso.nl. Senso met een C.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 52 euro op transavia.com.
6: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
7: Precies! Worstje?
6: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
7: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
6: Nee,
7: meerdere
6: worstjes. Nee, dank je wel.
7: 20 worstjes.
6: Ik hoef geen worst.
7: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding.
6: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
7: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
6: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.

0: €30 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Bioromal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
3: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
4: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
3: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.

0: verwarmen en genieten maar.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd. 3FM.
5: En vanuit de camper bij Barend en Benner in Amerika. Terug naar de studio in Hilversum voor de avondshow. Zometeen Show Me Love. Eerst krijg je het nieuws. Het is 7 uur.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel won in 2023 de presidentsverkiezingen van Babiš, die sinds 2025 premier is. Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Duitsland heeft een miljardendeal met onder andere de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou samen met een Duitse scheepsbouwer 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadline steeds niet. En daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 fregatten bij een andere Duitse scheepsbouwer, zegt correspondent Charlotte Waiers.
7: We konden niet anders, zeggen ze hier. De schepen werden te duur en het duurde allemaal te lang. Want ze hebben hier verplichtingen om na te komen. Duitsland moet over 2 jaar schepen leveren die voor de NAVO op onderzeeërs kunnen jagen in de Noord-Atlantische Oceaan. Daar zijn Russische onderzeeërs op dit moment de grootste bedreiging. En dus valt de keuze nu op kleinere Duitse schepen die sneller beschikbaar moeten zijn.
6: De kleine fregatten zijn een stuk goedkoper dan de 6 oorspronkelijke. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. Op de beelden zijn de marteling en de verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur naar 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
5: Het 3FM verkeer van de ANWB. 2 vertragingen langer dan 10 minuten. Ik begin op de A12, dat is Den Haag naar Utrecht, bij Reeuwijk. Het is daar 10 minuten aanschuiven. Heeft te maken met een ongeluk, maar de weg is er wel weer vrij. Laatste vertraging van nu is op de A325. Dat is Nijmegen naar Arnhem, bij het Gelredome. Iedereen daar, bad motherfucking bunny. Je staat daar een kwartier in de file. Dat komt dus door het concert. 3FM.
8: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
9: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
10: Met €30 City Direct reis je spontaan met de trein naar België.
11: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
10: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
16: Mart, wat ga je doen?
17: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
18: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
19: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
18: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
20: 3FM. BNN Vara. Andres Oudijk.
5: Met zometeen een man die gewoon echt niet kapot te krijgen is. En dan heb ik het niet over Rico Verhoeven-praktijken. Over wie ik het wel heb, hoor je na. Wist die.

kapot te krijgen, deze man. Op zijn Instagram zit het hele nieuwe muziek te teasen. Terwijl dit liedje, ja, valt gewoon nog hartstikke goed. Sambar en Homewrecker bij 3FM. Binnen nu en 10 minuten leg ik je uit hoe je kans maakt op 100 euro vanavond.

0: Welkom bij de avondshow van 3FM. Ik vind het leuk dat je gekozen hebt om deze woensdagavond samen door te brengen. En je bent echt meer dan welkom. Ik vind het eigenlijk leuk als je vaak naar dit radioprogramma luistert. Ik hou dat namelijk allemaal bij. Ik heb hier een heel document, dat heet Andres Avondstreek. Eigenlijk net als op Snapchat. Gewoon even elke dag een berichtje naar elkaar sturen. Als dat lukt, dan bouw je je streak op. En heb je aan het eind van de maand de grootste streak, dan win je een zelfgemaakte pot sambal. Nou, hoe stel ik je dan op aanwezig voor vanavond? Stuur me even een audiobericht of een normaal bericht met de luisterapp. En geef even antwoord op de vraag: hoeveel ijsjes heb je vandaag gegeten? Als je dat doet, zet ik je vandaag gelijk op aanwezig. Het antwoord op deze vraag bij mezelf, dat gaat je straks echt verbazen.
1: Luister naar onze nieuwe single.
2: You're listening to our new single. Nieuw op 3FM.
3: Bente. 3, 2, 1.
1: Met 3FM ontdek je nog

0: de replay. Ja, dit liedje gaat je brein gewoon echt niet meer loslaten de komende 4 dagen. En het spijt me daarvoor. Je gaat dit echt vasthouden als een babyaapje zijn moeder vast heeft.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Het is een track, het zit zo hoog in de energie. Het zit ook hoog in de tonen. Het wordt heel erg hoog. Maar het is wel heel erg leuk. Het is gemaakt door Kitschkrieg uit Duitsland. Gaat nu ongelooflijk viraal op alle socials, op de gram, op de talk. Ja, en het leuke vind ik eraan, misschien kent je broer of zus Snappy nog wel van vroeger. Gebruik jij dan dit als een soort Snappy? Want het past onder bijna elke meme op internet. Ik zou bijna willen zeggen, ook als je luistert naar de tekst, het is eigenlijk een soort motivational speech. Ik zou het willen noemen Martin Luther King, maar dan modern. Want du bist goed genoeg.

0: Met Nina.
1: Nina met Andres.
0: Hoi.
1: Oh, sorry. Nina, wat heb je net via de luisterapp?
0: Ja, waarom moet hij eens op de radio? Want hij is net van mijn For You page af.
1: Ja, je komt dit overal tegen, toch, deze track?
0: Ja, daarom.
1: Ja. Is het bij jou al, zeg maar, burn-out? Dat je denkt, ik word er helemaal knot, knettergek van?
0: Ja. Ja.
1: Okay, dus
0: maar
1: jij
0: dat
1: zegt...
0: was al na de vijfde keer al.
1: Nou, dan heb je ook wel echt, zeg maar, de tolerantie van een goudvis.
0: Ja.
1: Oké, wat vind je er niet leuk aan?
0: Ja, het blijft gewoon hangen.
1: Nou, oké. Okay. Sorry dan voor vandaag. Dan, als het aan jou ligt, dus morgen niet draaien op de toeter.
0: Nee, liever niet.
1: Hé, wat vind je van Sommieu?
0: Ja, die kan wel.

Dark Before the Dawn van Somje. Je hoorde je bij de avondshow van 3FM. Je hebt nog 4 minuten 20, zo lang duurt de 1975, om je even aan te melden voor vanavond. Dan zet ik je op aanwezig. Het is namelijk zo, ik houd bij hoe vaak luister je naar de avondshow. Ben je er nou binnen de maand het vaakst bij, dan win je een pot zelfgemaakte sambal. Omdat ik het leuk vind dat je elke dag weer terugkomt. Dus als je nu voor het eerst luistert ook, stuur gewoon even goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, wat je ook maar wil. Als je maar jezelf even meldt, dan zet ik je op aanwezig. Eerst krijg je I'm in love with you.

1975 en I'm in love with you, hoorde je in de avondshow van 3FM. Binnen nu en 22 minuten gegarandeerd 100 euro te winnen. Maar eerst vertel ik je dat je welkom bent en dat ik het leuk vind als je jezelf even aanbiedt.

0: 1975 en I'm in love with you, hoorde je in de avondshow van 3FM. Binnen nu en 22 minuten gegarandeerd 100 euro te winnen. Maar eerst vertel ik je dat je welkom bent en dat ik het leuk vind als je jezelf even aanmeldt bij dit radioprogramma. Dat kan je doen door een bericht te sturen naar de NPO Luister app. Nou, als je die niet hebt, mag je me ook altijd een berichtje sturen op Instagram, gewoon een DM. Ik heet daar apenstaartje Andres Zodijk.
1: Andres Avondstreek.
0: En ik hou bij hoe vaak je naar het programma luistert. Ben je er nou in de maand het vaakst bij? Dan win je aan het eind van de maand een pot versgemaakte sambal. David heb ik 1 keer gezien. Edwin 1 keer gezien. Frederike maar 1 keer gezien. En aan de telefoon heb ik niemand minder dan Stijn. Goedenavond, jongen.
2: Hey, Andres. Lang geleden. Leuk,
0: nou,
2: man.
0: Stijn, ik wou net zeggen, ik heb jou ook nog niet eerder ingecheckt in de Avondstreek.
2: Nee, jij zat vroeger altijd in de morgen, hè? De vroege morgen.
0: Dat klopt.
2: Weet ik nog wel.
0: Ja, tussen 4 en 6 weggestopt in het ros van de nacht.
2: Nee, dat zijn de beste tijdjes. Ja, dat was de beste radio.
0: Ja, soms mis ik het nog wel eens, hoor. Ik sluit niet uit dat ik daar nog niet een keertje inval, nog binnenkort. Kan ik nog niks over zeggen verder. Stijn, het is een bloedhete dag. We hebben allemaal het zweet in onze naad staan. En ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik heb de hele dag mensen ijsjes zien eten. Hoeveel staat de teller bij jou?
2: Tot nu toe 3, maar ik kan zeker niet uitsluiten dat er nog veel meer bij komen, want de vriezer ligt vol.
0: Oh, oké. En wat voor ijsjes zijn er naar binnen gegaan dan?
2: Tot nu toe Calippo Cola's, die vind ik heerlijk. Ja, geweldig.
0: Nou, dat is grappig dat je het zegt, want ik lust dus geen ijs.
2: Helemaal niet, ook geen waterijs.
0: Nou, dat is dus het enige wat ik een soort van lekker vind, Calippo Cola. Maar echt al die Magnums en dat soort troep, ik krijg het niet weg. Ik moet er echt bijna van barven. Maar Calippo Cola, dat is zo'n classic. Ik ben eigenlijk jaloers als jouw vriezer vol ligt. Mag ik je langskomen deze dagen?
2: Ja, kom gerust langs, die Groningen, geen enkel probleem.
0: Oké, laat maar zitten. Hey Stijn, je staat op aanwezig vanavond, jongen.
2: Leuk, man.
0: En dan zou ik eigenlijk willen zeggen, tot morgen.
2: Ja hoor, ik zit morgen ook wel in.

Dit is hoe ik die drie A's wel leuk vind. Just A, Jack Style en John, zij maakten Turn the Lights Off. Heb jij ooit binnen een minuut 100 euro verdiend? Ik niet, maar ik gun het jou wel. Het kan vanavond gaan gebeuren. Ik heb een aantal vragen voor je liggen. Als je die beantwoordt binnen de minuut, dan win je vanavond 100 euro. De kwalificatievraag die ga ik vast aan je geven. Als je het antwoord weet, pak de app van NPO Luister. Over welke Nederlandse stad schreef Nothing But Thieves een nummer? Nou, het antwoord krijg je van me. Dat is Amsterdam. Als je dat doorstuurt, dan ben je misschien over 10 minuten wel eigenaar van 100 euro.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Ja, dit blijft toch zomerser dan zomers. Manu Chao en me gustas tú. Aan de telefoon heb ik Chris Frederiks. Chris, goedenavond.
3: Hi, goedenavond.
2: En jij hebt wel oren naar 100 euro concerten goed.
3: Ja, zeker weten.
2: Wat zijn artiesten die je graag nog een keer live zou willen zien dan?
3: Ik heb nog wel op programma staan Mumford & Sons. Ik heb nog de Punch Brothers heb ik staan. Ik zou nog Nothing But Thieves zou nog een keer graag willen zien.
2: Zo, dat kan ik je echt adviseren. Maar je houdt van gitaren, merk ik. Dat is lekker.
3: Ja.
2: Chris, het gaat als volgt. Ik heb 10 vragen voor je liggen. Die moeten allemaal goed beantwoord worden binnen 1 minuut. Lukt dat jou vanavond, dan pak je 100 euro concertengoed. De laatste vraag die luidt, kom je morgen weer? Als je daarop zegt ja, dan speel je morgen. Maar dan maak je kans op 200 euro concertengoed. Als je zegt nee, dan cash je uit. Je mag vragen passen, er komen alleen geen nieuwe vragen bij. Ben jij helemaal ready?
3: Ja hoor.
2: Ja, dan gaan we beginnen. De eerste vraag gaat over een van jouw favoriete bands, namelijk Mumford & Sons. Wat is de achternaam van de zanger van Mumford & Sons?
3: Mumford.
2: Oh, hey, wacht even. Nou, waarom maak ik nou een fout? Oh, mijn hele ding staat er niet in. Nou, we gaan even zo door. Jouw lievelingsspel is Dungeons & Dragons. Hoe heet de verhalenverteller en de persoon die de wereld leidt?
3: De Dungeon Master.
2: Dat is goed. Dan, onze ochtendshow blijft wel. Hoe heet de presentatoren van onze ochtendshow?
3: Wijnand en Jamie.
2: Hoppatee. Over welk Nederlands album schreef Nothing But Thieves... over welke stad schreef Nothing But Thieves een nummer?
3: Amsterdam.
2: Doe een kat na.
3: Miauw.
2: Dan, je houdt van klimmen. Hoe heet de klimsport waarbij je zonder touw klimt?
3: Bolderen.
2: Dan, het WK is bezig. En naast dat je onze oranje leeuwen aanmoedigt, sta je ook fanatiek te kijken bij de Rode Duivels. Uit welk land komen zij?
3: België.
2: Dan, de koudste temperatuur dit jaar gemeten in Nederland was min 11. De warmste was 35. Hoeveel verschil zit er tussen deze twee temperaturen?
3: 46 graden.
2: 46 graden is goed. Dan, morgen speelt Oranje weer. De laatste vraag aan jou, is de scheidsrechter een man of een vrouw?
3: Een vrouw.
2: Een vrouw, dat is goed. Dan de vraag, speel je morgen weer mee?
3: Nee, morgen speel ik niet mee.
2: Chris, ja, je hebt gewoon 100 euro gepakt vanavond.
3: Yes.
2: 100 euro concertengoed. Ik vind het echt vet dat er eindelijk een winnaar is deze week.
3: Oh, wat fijn.
2: Chris, ik ga het naar je overmaken en heel veel plezier bij Nothing But Thieves. Ze komen toevallig naar de Ziggo Dome.
3: Ja, helemaal uitgekocht helaas.
2: Ja, dat is, maar ticket swappen, kom op, mentaliteit erin.
3: Ik ga mijn best doen.

0: helemaal zin om te bewegen. Ik zie ook dat het bij jou goed valt. Een bericht van Suzanne via de app van NPO Luister. Ze vraagt naar wie luister ik. Nou, mijn naam is Andres. je hebt geluisterd naar Slater, een artiest die je misschien nog niet kent. Het is best wel elektronisch, best wel stoer, best wel powerful. Als je het hard vond, check vooral even haar Instagram, want ze heeft heel veel goede foto's met teasers naar muziek. You're the Dance bij 3FM. Straks dan bepalen jij en ik het straatbeeld. En vooral dingen waarvan je denkt, oeh, dit mag echt nooit meer terugkomen. Daar moeten we het over hebben. 3FM.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
2: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens. Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
7: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
12: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
13: Honor the craving. Domino's.
11: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
14: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
15: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
0: 3FM. Het straatbeeld gaat naar de kloten. Dat klinkt echt als een boomer, hè? Ik ben niet de enige die het vindt. Zometeen ga ik ook even bellen met Navarro. Eerst krijg je het nieuws, want het is 8:00.
16: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkel band buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op twee Hezbollah-strijders. En ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten en dat daarbij twee doden zijn gevallen. Bij de gesprekken in Washington over een wapenstilstand komen berichten naar buiten dat Israël het leger deels zou willen terugtrekken. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Alle sporters die meedoen krijgen dat geld. Zo heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten.
8: Because every Olympian has made sacrifices to reach the Olympic stage. Years of dedication. Years of hard work. Years of believing in a dream.
16: De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. In een groot deel van Nederland geldt een verhoogd risico op natuurbranden. 16 van de 25 veiligheidsregio's gaan uit van een risiconiveau van fase 2. Dat wil zeggen dat het langere tijd droog is in de natuur. De waarschuwing geldt voor bijna heel Nederland, behalve het noorden en het noorden van Limburg. Als het waait kan een natuurbrand zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, waarschuwt de brandweer. Het weer vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. De komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
17: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
18: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
19: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
20: Oh, wat een goal!
21: Goal?
22: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
23: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
0: Ja, van die kleding die eigenlijk echt een no-go is. Daar moeten jij en ik het zo meteen over hebben. Maar je krijgt natuurlijk ook gewoon de allerbeste muziek. Wat dacht je van Another?

0: to impress you.
1: Nee, maar... Oké, okay. Jij en ik moeten echt even vandaag massaal afscheid van dit nemen. Laten jij en ik er zo meteen mee stoppen. Ik bedoel, het is gewoon schadelijk. En dan bedoel ik nog schadelijker dan roken en vapen bij elkaar. Het verhaal wat ik je wil vertellen heeft te maken met een man, een kop koffie en okselhaar.

0: Super tune, toch? Ik hoop dat je er helemaal aan het meespringen bent op Scream and Shout. Laat dat zweet maar lekker gutsen.
1: Andres Odijk.
0: Oké, zullen jij en ik bij deze alsjeblieft afspreken dat dit voor mannen echt een no-go is deze zomer? Wat is nou het verhaal? Vanmorgen zit ik bij Jacques. Jacques is een koffiezaak in Utrecht. Die hebben de beste cold brewed koffie. En ik denk vanmorgen, weet je, daar ga ik lekker even zitten ontbijten. Dus ik loop daar naartoe, ik bestel die koffie. Ik zie een bankje in de zon en denk, that's my spot. Daar ga ik even lekker loungen. Dus ik zetel mezelf, ik pak een boek erbij, ik ga zitten. En ineens denk ik, wat ruik ik? Nou, toen dacht ik eerst, oh, wat erg. Zit ik zelf gewoon zo hard te zweten dat ik gewoon stink. Dus ik doe mijn arm in de lucht en ik denk, nou nee, ik ruik gewoon Marie Stella Maris deodorant. Dat ben ik niet. Ik kijk naast me. Ja, het is een beetje lullig om te zeggen. Maar er zit een man, die zit naast me. Die ziet er gewoon uit als Hagrid uit Harry Potter. En vieze baard, weet je wel. Ik denk echt dat hij een heel ongewassen lichaam had. Van die beetje viezige nagels dat hij had. Het was gewoon echt heel goor. Die man, die neemt op een gegeven moment ook een slok van zijn koffie. En daar zat het probleem. Hij ging met zijn arm omhoog. Maar hij had een tanktop aan. Nou, ik zweer het je. Toen hij zijn arm omhoog deed om de koffie aan zijn lippen te zetten en een slok te nemen, ik ruik gewoon Turnhal. Die man, die had okselhaar. Ik zweer het je. Zo lang dat je er gewoon een cruiseschip mee aan een haven zou kunnen vastknopen. En dit is gewoon het ding. Ja, zullen we dit gewoon niet meer doen als mannen? Zullen we gewoon niet meer tanktops dragen, weet je wel? Het is en onaantrekkelijk. Het stinkt. Alles wat je, zeg maar, transpireert, dat krijgt de vrije loop. En het ding is ook, als je het draagt terwijl je een sportschoolboy bent, ja, dan vind je ook gewoon een patser. Als ik een zomerlijst zou mogen maken met dingen die verboden zijn, dan zou mijn input zijn de tanktop. Ik kan me ook voorstellen dat er bij jou wel wat dingen door je hoofd schieten. Dan weet je me te bereiken, hè, via de app van NPO Luister. En dan niet komen met Boeddha to Boeddha armbanden. Want ik

0: zon op je kop, vrienden om je heen, glas in je hand en de rekening? Ja, precies. Die is 0 euro.
1: 3FM Terrassengoed. XXL.
0: Win 3 rondjes met 3 vrienden van 3FM.
1: Luister.

0: Ah, Mr. Jelly Roll. Hoe valt dit bij jou? Word je ook gewoon vrolijk van? Krijg je een glimlach op je gezicht? Hij is een soort grote vriendelijke reus, Jordan. I'm good.
1: Andres Oudijk.
0: Zullen jij en ik even hier een zomerlijst maken? Ik pak even een A4'tje. En op deze dingen zetten we absolute no-go's. Dingen die we deze zomer in onze kast moeten laten. Omdat ze gewoon niet meer kunnen. Bij mannen wil ik graag instarten met de tanktop. Ik zit vanmorgen zit ik een koffietje te drinken en er zit een gozer naast me. Ja, ik zweer het je, hij had een tanktop aan. Hij had geen gespierde armen. Hij had wel okselhaar en het rook daardoor echt zeg maar, alsof ik een turnhal was binnengelopen. Zo ongekend goor. Dat okselhaar dat was zeg maar langer dan de manen van een pony. Ik dacht echt, nee man, dit moeten we toch niet meer doen. Nou, zo zijn er bij jou ook vast heel veel dingen waarvan je zegt, laten we deze op de zwarte lijst zetten deze zomer. Zo ga ik eventjes naar Mino. Goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
0: Oh mijn god, ja, dit is wel echt, het seizoen is begonnen.
2: Ja.
0: Ja, maar je bent helemaal geen fan.
2: Ja, zeker wel.
0: Maar?
2: Ik vind barbecuen geweldig, maar niet als een ander het eerder doet.
0: Dat snap ik niet. Oké, wacht even. We hebben het over dingen die we in de zomer niet meer moeten doen. En jij zegt barbecuen?
2: Ja, te vroeg barbecuen.
0: Om 1 uur 's middags bedoel je?
2: Ja, dat bijvoorbeeld, maar ook al zeg maar zodra het in maart een beetje 20 graden is, hopla, meteen barbecuen.
0: Ja, op die manier. Gadverdamme. Ja, dat zit wel in ons DNA. Zodra er ook maar een klein straaltje zon, weet je wel, op 1 plantje schijnt, dan pakken wij onze komodo erbij.
2: Precies, en daarom heb ik zoiets van, eerst moet ik hebben gebarbecued en dan pas is seizoen geopend.
0: Oké. Zo zijn er vast wel meer dingen. Het verbaast mij dat jij nog niet het woord vissershoedje hebt geappt naar de luisterapp. Weet je wel, op een festival zie je er ook heel vaak mensen lopen met zo'n vissershoedje. Ja, dat denk ik ook. Kom op, man. Sta ik in fucking Legoland. Welke dingen moet je er volgens jou absoluut op de zwarte lijst komen? En Navarro, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Hey, we zijn bezig met een zomerlijst waarop alleen maar artikelen komen die we niet meer uit de kast moeten halen. Wat is jouw toevoeging?
3: Ja. Ik vond van die korte kakiebroekjes van een keer afgrijzelijk.
0: Waarom dan?
3: Ja, tenminste, ik zag laatst zag ik een guy en ik dacht, dit zijn gewoon bijna booty shots wat je aan hebt, man.
0: Booty shots?
3: Ja,
0: het is wel een beetje.
3: Ik heb nog een vestje volgens mij nog.
0: Ja, het is.
3: Dat ziet er helemaal niet uit.
0: Nee, dan ben je een soort hovenier.
3: Ja.
0: Ja. Ja, maar het is heel populair. Het zijn van die beetje lichte broekjes. Heel populair. Ik woon in Utrecht waar veel van die studentengozers voor de moeder. Die lopen allemaal aan dit soort dingen.
3: Ja, maar ik denk dan trek je dan gewoon een luchtige broek of een zwembroekje of zo aan. Maar van die broekjes zijn er ook altijd strak. Ze zijn echt als een strakke broek op.
0: Ja, ja, ja, nou ja, bij de meeste heb je alsnog een vergrootglas nodig om het allemaal te zien zitten. Maar ja. Het is niet prettig.
3: Nee, dat zeker niet.
0: Of zeg, een van jouw longtime vrienden die zou zoiets dragen, wat zou je dan zeggen?
3: Ja, dat is echt, hey, maat, dat heb je nou niet aan. Ah. Ik kan zeg maar, als je één keer bukt, denk dat je erin scheurt.
0: Maar verder ben je niet te dik.
3: Nee, maar verder hou ik nog wel van je, man.
0: Ja, oké. En Navarro, ik zet hem bij deze op de lijst.
3: Top.
0: Zometeen spreek ik met Bjorn, die heeft ook nog wel een tip. Maar wat zijn dingen die jij onaantrekkelijk of smerig vindt voor de zomer? Je kan het laten weten via de app van NPO Luister.

0: is zo mooi. En ik denk dat dat komt omdat zij ook echt een vriendschap samen hebben, weet je wel. Zij hebben gewoon een soort band die je voelt. Elke keer als ik dit raak, ja, dan komt het bij me binnen. En ik hoop dat het bij jou ook zo is, Jorden. Oscar en de Wolf samen met Steen.
1: Andres Oudijk.
0: Gaan even een hele andere kant op. Weet je wel, van het vriendschappelijke gaan we naar het vijandige. Oh, wat had ik de tanktops. Oh, ik vind de tanktops zo stom en lelijk en goor. Ik zit vanmorgen een cold brewed koffietje te doen en daar zit naast mij een man met een tanktop aan. En die gozer die heeft okselhaar echt langer dan de fucking scène. Nee, maar ik zweer het je. Het was zo goor. Zijn okselhaar was nog viezer dan de snor van Johan Derksen. En het stonk. En toen dacht ik, ja, nee man, we moeten geen tanktops meer dragen. Dat zou ik echt op de zwarte lijst zetten. Nou, ik zie dat de app van de MTO Luister inmiddels ontploft is aan dingen die we op de zwarte lijst moeten zetten. Luister goed, schrijf mee. Ik ga eerst eventjes naar Willem. Willem, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Wat moeten we absoluut niet meer doen deze zomer?
2: Die te grote korte broeken, dat kan echt niet meer.
0: Oh, bedoel jij de George?
2: Ah, ik weet niet precies wat voor merk het is, maar als je het ziet lopen, dan denk je van, dit kan toch niet? Nou, het is vooral heel onaantrekkelijk. Kijk, ik val op vrouwen. Als ik dan een vrouw zie lopen en denk van zo'n knappe dame. En dan kijk je naar die broek en dan denk je echt van, dan praat zij meer uit van zo, praat maar niet met mij. Zo'n broek is het.
0: Wat voor broek zie je vrouwen dan wel graag dragen? Hotpants.
2: Denk ik. Geen idee.
0: Ik zie hier ook een bericht van Thijs. En die zegt wat mij betreft mogen van die hoge zwarte laarzen op de zwarte lijst. Nou, dat vind ik dan wel hot. Vind ik eigenlijk best wel hot, weet je wel? Dat ga je ook wel veel zien deze festivalzomer. Ik zei bijvoorbeeld ook, ja, ik vind het grappig dat je nog niet het woord vissershoedje naam hebt geappt. Ja, daar moet ik heel eventjes ook mea culpa voor gooien misschien. Eddie?
3: Ja, ik zit op de fiets, maar dat maakt niet uit.
0: Ik wil graag mijn excuses aan je aanbieden, Eddie.
3: Wat dan?
0: Nou, het was geen persoonlijke aanval.
3: Oh. Maar ja, je had toch een vissersmutsje, ik denk toch even een foto te sturen.
0: Ja, Eddie, wat heb jij nou op je hoofd?
3: Ja, fuck, een vissersmutsje.
0: Maar Eddie, vind je zelf ook niet dat die dingen gewoon echt een beetje passé zijn, zo'n vissersmuts?
3: Ja, maar deze heb ik al van 1994, heb ik die al op een houseparty.
0: Nou, dan wil ik niet weten hoe die ruikt.
3: Ja, nou, ik heb wel een paar keer in de wasmachine gehad natuurlijk.
0: Oké, maar vind je het echt mooi of wat is het ding dat je het draagt?
3: Ja, ik vind het gewoon iets voor mij, denk ik, ja.
0: En wat vind je vrouw of vriendin ervan dan?
3: Ik heb geen vrouw of vriendin.
0: Hé, hey, ik ben geen dokter, ik leg niet de verbanden.
3: Nee, oké. Nou ja, daar heb ik daar dus geen last van.
0: Zo is het ook, Eddie. Lekker, man.
4: Hi, this is Ed Sheeran.

is Mr. Harry Styles. Hé, hey, kijk. Ik ben nu bijna 30. Ik weet niet hoe oud jij bent, maar ik gok dat je ook ergens tussen de 18 en 38 bent. Misschien ben je wat ouder. Maar als ik ooit 50 mag worden, dan wil ik 50 worden zoals Bonobo. En dan niet denken nu aan allemaal apen, heel harig en zo. Dat ben ik al. Nee. Bonobo is een artiest uit Engeland. En wat ik zo leuk vind, het is niet per se house.

0: Cat's Eye. Maakte Gabriella hoor je in de avondshow van 3FM. Ik zie in ieder geval dat hij goed valt bij Bente. Zeg namelijk lekker onderweg naar de sportschool. Wat lekker om dit te horen. Ik heb sowieso straks nog heel veel muziek voor je. Wat dacht je van Ariana Grande? Heeft een nieuw liedje, die heb ik voor je. En ja, als je iemand bent of iemand kent die ja, meedoet aan het break-up season, dan heb ik een tip voor je. Het komt ooit goed. 3FM.
1: Verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
3: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
4: Domino's. Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
6: Dat gaan we vieren.
5: Zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekuit, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Dat gaan we vieren.
5: Dus nu naar Aldi.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Heb jij ooit jouw zorgervaring ingezet om reizigers van een wildwaterbaan te laten gaan? Word teamleider bij Buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
12: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
13: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
0: 3FM. De avondshow in volle vaart. Laten we het zo meteen hebben over break-up season. Eerst krijg je het nieuws. Het is 9 uur.
14: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer, zei Van den Brink.
15: Asielgunningen worden verstrekt omdat mensen leven in een gebied van oorlog. Als die oorlog er niet meer is, dan hoort er ook weer terugkeer naar de plek te gaan waar de oorlog voorbij is.
14: In Nederland zitten nog veel Syriërs in de asielprocedure. En daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van der Brink. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd als secretaris-generaal bij de EEAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ollongren start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandschef Kallas. Zij noemt Ollongren een grote aanwinst. De oud-minister van Defensie is nu nog mensenrechtengezant bij de EU. De voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Jutberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van de Sportarbitrage CAS heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Door de droogte geldt in vrijwel heel Nederland een verhoogd risico op natuurbranden. Er is door 21 van de 25 veiligheidsregio's opgeschaald. De waarschuwing geldt alleen niet in het noorden en in het noorden van Limburg. Het weer, vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
16: Sta je in de file en spot je ruitschade?
17: Opgelost, Autotaalglas.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, deze broden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
18: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
19: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
18: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
20: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
21: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
22: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
0: Oké, app me even het woord ja, als je ooit door een break-up bent gegaan. Ik wil er namelijk zo meteen even met je over kletsen, want ik weet niet wat er om me heen gebeurt, maar het is crazy.

Snap je waarom ik bij het einde van het liedje elke keer het gevoel heb alsof er een Disney-film gaat beginnen? En dan zie je de aftiteling, of de afleveringtitel, en dan begint het. Ja, ik... Oh man, had ik maar ook maar een klein beetje talent zoals Bruno Mars. Ja, als je vaker naar het programma luistert, dan weet je dat dat niet zo is. Risk It All hoor je in de avondshow. Ik ben er voor je tot aan 10 uur. Ik vind het wel echt vet dat jij en ik samen kunnen connecten. Je weet me altijd te vinden via InstaDM of de luister-app. Nou, ik wil eigenlijk gelijk even goed nieuws jouw kant op tetteren, weet je wel. Goed nieuws voor iedereen die wel eens een break-up heeft gehad. Misschien zit je nu al in een break-up. Het is echt break-up season. Om haar heen, ik zweer het je. Ze vallen echt met bosjes. Kijk, ik heb het zelf ook wel eens gehad. En vandaag realiseerde ik me, joh, het komt echt allemaal goed. Dus mocht je daarin herkennen, misschien heb je wat aan dit verhaal. Ik moest iets in mijn iCloud zoeken. Een oude foto voor een verjaardag van iemand, verder niet relevant. Maar ik was al heel lang niet in mijn iCloud geweest. En ik zie daar ineens weer allemaal oude fotoalbums die ik nog heb van toen ik een relatie had. En dat is best wel lang geleden. En ik weet nog dat ik echt op een gegeven moment ook moeite had met inloggen in mijn iCloud. Omdat ik dan die foto's zag. En dan werd ik verdrietig. Dat ik dacht, ja, hè, jammer. Die relatie is voorbij. En het is niet leuk geëindigd. En ik vond het best moeilijk om naar te kijken. Ik dacht echt, hè, kutzooi. Wat heb ik het leven verneukt eigenlijk? Nu, vandaag, log ik in die iCloud. En ik scrolde er eigenlijk per toeval langs. En ik zag eigenlijk gewoon, nou ja, twee mensen. Twee mensen die het ooit leuk met elkaar hebben gehad. Maar ik had daar geen gevoel meer bij. Ik had geen gevoel meer bij die foto's. Ik dacht niet, oh, ik kan er niet naar kijken. Stop, het is te veel. En toen dacht ik, nou, hoe lang heeft dat geduurd? Ik denk dat het misschien wel 1,5 jaar geduurd heeft voordat ik dat oprecht weer een beetje kon bekijken. Ja, misschien heb je dat ook wel eens gehad. Hoe lang heeft het dan bij jou geduurd? Voordat je zeg maar echt weer, nou ja, misschien wel over je ex heen was. Kunnen we zometeen wel even over verder kletsen? En dan niet te zeggen 2 minuten, want dat is op een andere manier over je ex zijn. Je krijgt eerst een nieuwe tune van Ariana Grande. Die heet I Hate That I Made You Love Me. In de avondshow.

0: Het is een liefdesliedje van Damiano David, The First Time. Ik wil het eigenlijk hebben over The Last Time. Nee, maar het is echt, kijk, om mij heen zie ik het ook. Al mijn vrienden die gaan uit elkaar met hun partners. En dat doet pijn. Ik vind het echt vervelend om zo te zien. En ik heb het zelf ook meegemaakt. Oh man, wat een gezeik. Wat voel je je dan kut, hè? Als je relatie uitgaat. Zeker als je een paar jaar samen bent en je hebt toekomstplannen. En ineens sta je er weer alleen voor. Maar ik merk ineens vandaag, ik zit door allemaal oude iCloud shit heen te strollen, omdat ik iets nodig had. En toen kwam ik allemaal fotoalbums tegen die ik echt al heel lang niet meer had gezien. En toen dacht ik, goh, ja, ik zie gewoon twee mensen, weet je wel. Ik zie mijn ex en ik zie mezelf. En we hadden het toen heel leuk, maar dat is echt voorbij. En dat ik dat kon inzien, dat dacht, zo, dat heeft lang geduurd, gek. Ik denk wel anderhalf jaar. Ik ga even naar Laurens, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Oh, Laurens, zit je op de speaker nog, of niet?
1: Ja, ik zit in de auto.
0: Oké. Nou, dan, je bent op zich redelijk te verstaan. Laurens, jouw ex heeft het op een hele nare manier beëindigd, hè?
1: Ja, via WhatsApp. Terwijl ze wist dat ik aan het eten was nadat ik gespot had.
0: Maar, gozer, jouw vriendin of jouw ex heeft het uitgehangd op WhatsApp?
1: Ja.
0: Is zij 12?
1: Nee, toen was ze 18.
0: Maar, oh, pff, wat een gezegd. Hoe komt zo'n bericht binnen dan?
1: Ja, enorm kloten.
0: Ja.
1: En je zegt van dat klote gevoel als je een paar jaar samen bent. Ik had dat klote gevoel en we waren pas 15 dagen samen.
0: Oh, dat is echt heel sad.
1: Ja.
0: En hoe gaat dat dan verder? Want zij appt jou dat? Hebben jullie daarna elkaar nog gezien, gesproken?
1: Ja, we zouden eerst vrienden blijven. Alleen op een gegeven moment, we zouden weer afspreken en ik vermoed dat dat toen de tijd al speelde, maar ze had in één keer een nieuwe vriend.
0: Mm.
1: En zei ze van, mag ik die dan ook meenemen? Ik zeg, nee, dat ben ik nog niet aan toe.
0: What the fuck? Komt ze uit de GGZ-instelling gelopen?
1: Dat zou je haast denken, ja.
0: Nou, maar dat kan je toch niet maken? Oké.
1: Okay. Op een gegeven moment, ik fiets daar dus die straat in en drie keer raden wie er ook stond.
0: Die ex?
1: Ja, nee, die nieuwe vriend.
0: Oh, maar wat erg. Dan krijg je niet één klap in je...
1: Ja, toch uitgenodigd.
0: Dan krijg je gewoon twee klappen in je gezicht.
1: Ja, zoiets, ja.
0: En wat heb je toen gedaan? Heb je hem eruit gehad en heb je er gehelikopterd, of Maar hoe is het afgelopen dan?
1: Nou ja, na die avond niet meer gesproken.
0: Nee, dat snap ik. Nou, en als ik er nu tegenkom, ik hoef er ook niet te spreken.
1: Ze heet Lisette, ze woont er toen in Wierden.
0: Oh, en Laurens, je bent een man aan mijn hart. Naam en rugnummers, lekker man.

Hij doet het gewoon weer, hè? Mr. Alex Warren. Dikke nieuwe track heeft hij gereleased. Die heet Passenger. En uiteraard ga je die natuurlijk veel vaker horen in het radioprogramma. Want wij houden van dikke nieuwe tunes bij de avondshow. Dan, zometeen. Ja, ik wil gewoon heel graag Tom Holland bedanken. Weet je wie Tom Holland is? Die man van Spider-Man. Hij speelt de acteur. Hij doet helemaal zo... Waarom wil ik hem nou bedanken? Nou, ik wil hem bedanken namens alle kleine mannen ter wereld. Hoe dat zit, hoor je na muziek van Olivia Rodrigo. Dit is Drop

Oh, de stem van Luther, of de stem van Luther, de stem van Kendrick Lamar samen met SZA, hoe zij Luther maakte, die is toch echt, die gaat nooit vervelen. Die hoorde je in de avondshow. Mijn naam is Andres en ik wil namens alle kleine mannen ter wereld Tom Holland graag bedanken. Tom Holland is onder andere acteur van Spider-Man, daar is hij van bekend. En die gozer is een soort minion. Tom Holland is echt heel erg klein. En hij komt gewoon niet uit boven zijn vriendin Zendaya. Zendaya is weer een superbekende, knappe actrice. En ik zie die foto's van hun, ze zitten samen in Italië op huwelijksreis of zo. En ik zie die foto's en ik denk, ja man, eindelijk iemand die mijn belangen behartigt. Ik ben namelijk ook niet een grote jongen.

stem van Luther, of de stem van Luther, de stem van Kendrick Lamar samen met SZA, hoe zij Luther maakte, die is toch echt, die gaat nooit vervelen. Die hoorde je in de avondshow. Mijn naam is Andres en ik wil namens alle kleine mannen ter wereld Tom Holland graag bedanken. Tom Holland is onder andere acteur van Spider-Man, daar is hij van bekend. En die gozer is een soort minion. Tom Holland is echt heel erg klein. En hij komt gewoon niet uit boven zijn vriendin Zendaya. Zendaya is weer een superbekende, knappe actrice. En ik zie die foto's van hun, ze zitten samen in Italië op huwelijksreis of zo. En ik zie die foto's en ik denk, ja man, eindelijk iemand die mijn belangen behartigt. Ik ben namelijk ook niet een grote jongen. Ik ben 1,78 als ik mijn haar erop laat zitten, zeg maar. Maar wat is nou het ding? Vrouwen vinden het heel onaantrekkelijk als mannen groter zijn. En Tom Holland die laat zien dat je, zeg maar, de knapste vrouw ter wereld gewoon kan hosselen, ook al ben je heel klein. En ik vind dat heel mooi, want ik vind het zo raar dat vrouwen lengte zo belangrijk vinden. Ik bedoel, wat zegt dat over je karakter? Wat zegt het over je humor? Wat zegt het over je vermogen om lief te hebben? Toch helemaal niks. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb er wel eens over gelogen. Over hoe lang ik ben. Dat heb ik gedaan op zo'n dating-app. En ik pak er even een appje bij wat ik kreeg. Ik was op Lowlands een paar jaar geleden. En daar had ik een match ontmoet met iemand van zo'n dating-app. Nou, hadden we mee afgesproken op basis van elkaars profielen. Dachten we, dat moeten we een keer doen. Zij was een blonde vrouw, leuk. Ik ben een gezellige jongen om mee te jeppen. Dus in essentie was het een superavond. En de volgende ochtend word ik helemaal brak zo wakker in mijn tent. Krijg ik een appje. Hey, ik hoop dat je dit niet verkeerd opvat. Maar als ik jou was, zou ik gewoon je daadwerkelijke lengte op Bumble zetten. Ik denk dat er heel veel meiden zijn, waaronder ik zelf, die het echt niet uitmaakt hoe lang je bent. Maar dat het wel echt als een red flag wordt gezien als er iets heel anders op je profiel staat. En daarbij ben je gewoon een knappe vent, dus waarom zou je daarover liegen? En toen dacht ik nog, ja, oké, ik weet wel dat ik een beetje mee heb gesjoemeld. Dus ik kijk op die app hoe lang ik mijn lengte heb ingevuld. Ik ben een jongen van 1,79. En op Bumble stond Andres Odijk. 1,93. En nu snap ik ook waarom ze me zo raar aankeek toen we elkaar voor het eerst ontmoetten. En ik zei, yo, ben jij Rosa? En toen zei ze, ja. Nou, en nu ben ik dus blij dat Tom Holland gewoon laat zien dat je als kleine jongen gewoon alsnog de knapste vrouwen van de wereld kan hosselen. Plus je lengte zegt niks over de lengte van je worst. Vraag maar aan. In all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

Hoe lekker zou het zijn als je jouw lievelingsliedje op de radio kan krijgen? Binnen nu en 3 minuten 48 is het gewoon wat er kan gebeuren als je mij nu een liedje doorstuurt. Het gaat om een track die je dan ook naar je vrienden zou sturen die je hebt ontdekt of herhebt ontdekt, waarvan je zegt, yo, hier wordt echt de smaak van heel Nederland beter van. Stuur maar naar me door, dan kan ik het zometeen aan de rest van Nederland laten horen. Jouw Daily Discovery kan via Insta DM of via de NPO Luister-app.

0: band voor het maken van Starboy. Deed hij samen met Daft Punk.
1: Daily Discovery.
0: Daar ben ik naar op zoek. Oftewel liedjes die je gewoon hebt ontdekt. Want je kan per dag zo ongekend veel muziek ontdekken. Dat kan als je naar de HEMA loopt, als je naar de bakker gaat. Overal is tegenwoordig muziek. En I love it. Ik ben een Zuid-Amerikaan. Het kan mij niet hard genoeg. Ik ga naar Marlene uit Markelo. Goedenavond.
2: Hey Andres, goedenavond.
0: Ja, jij komt met een artiest. Wat vind je cool aan haar?
2: Ja, ik vind het wel heel cool omdat het eigenlijk bijna on-Nederlands is.
0: wat bedoel je dan met de term on-Nederlands? Want dat vind ik altijd een beetje moeilijk. Weet je wat? Ik denk, ja, in Nederland kunnen we gewoon goed muziek maken.
2: Ja, zeker. Dat kunnen we ook. Ja, omdat ik haar eigenlijk helemaal niet zo heel goed kende.
0: Ja.
2: En toen erachter kwam dat het dus gewoon inderdaad een Nederlands DJ is. Ja. Nou ja, geweldig.
0: Ja. Zou je er wel eens live willen?

0: Nou, misschien wel, ja.
1: Ja, ik denk echt, ik heb het één keer live gezien op Lowlands. Dat was een van de dikste shows die ik ooit heb gezien.
0: Ja.
1: Ik stond helemaal uit mijn stekker te gaan. Ik denk wel dat je dit hard zou vinden dan.
0: Nou ja, dat lijkt me heel gaaf om een keer mee te maken.
1: Staat Amsterdam Dance Event bij jou op de planning bijvoorbeeld?
0: Nog niet, maar wie weet wordt het een keer tijd.
1: Marlien, het wordt de hoogste tijd. Wie is jouw daily discovery? Wat heb je ontdekt?
0: Ik heb Kiki ontdekt met Going Existential in the Rave.
1: Zo, nou gooi die speakers maar even aan dan.
0: Staat je buren dus hier.
1: Au.

0: Sorry, maar ik ga hier helemaal los alsof mijn leven ervan afhangt, weet je wel. Alsof ik sta te dansen op een of andere gekke car met carnaval.
1: Ja.
0: En Jasper Leijders van 3 voor 12 die komt hier echt binnen met een stalen gezicht.
1: Ja, ik vond het leuk om jou te zien dansen.
0: Je vindt niks, Frenna Idali?
1: Ik vind het een hele lekkere zomerhit, maar ja, het komt bij mij thuis niet voorbij.
0: Nee. Jij bent natuurlijk meer van de gitaren en zo.
1: Zeker, en daarover gesproken, we hebben vanavond Kaboutertje Putlucht.
0: Ik ken dat eigenlijk niet. Hoe zou je dat omschrijven?
1: Nou, een beetje jouw geur.

0: is leuk, hè? Heeft hij met zijn 12-talige redactie dit vanmiddag ingestudeerd?
1: Ja, joh. Ster.
2: Serieus. TV's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
3: Sorry, het is WK.
4: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
5: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
6: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
5: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com. Kom proefzitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
7: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
8: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
9: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
8: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
11: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
12: Hey, jij daar.
13: Heb je ook zo zin in vakantie?
12: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
13: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
12: Prijsvrij vakanties.
14: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2+1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op Bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
12: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
15: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
16: Oranje fans opgelet. KPN

0: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: 3FM. Je woensdagavond wordt zometeen nog heter dankzij 3 voor 12 radio. Met zometeen al muziek van Arctic Monkeys en Anthony Schmerek. Na het laatste nieuws van 10.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Minister Berendsen sprak daar onder andere over wederopbouw van het land.
4: En de afspraken die we vandaag gemaakt hebben is dat we structureel gaan samenwerken. Het gaat om woningbouw, het gaat om economische ontwikkeling. Op het gebied van landbouw willen ze graag van onze expertise gebruik maken.
3: Asielminister Van den Brink was ook aanwezig. Het gesprek met de nieuwe machthebbers in Syrië ging ook over het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. 33 Franse mannen die een heftige kinderpornovideo hadden gedownload, moeten mogelijk jaren de cel in. Ook hangt hen een boete van tienduizenden euro's boven het hoofd. De video is gemaakt door een inmiddels veroordeelde pedofiel uit Australië. Hij martelde onder andere 2 tieners en een baby. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten. Alle sporters die meedoen krijgen het geld, ongeacht hun prestaties. Het is een tegemoetkoming voor de opofferingen van de Olympiërs, zegt het IOC. De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke Spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. Het weer, vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Morgen wordt opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
5: 3FM.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
10: Precies! Worstje?
9: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
10: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
9: Nee,
10: meerdere
9: nee,
10: worstjes.
9: Dankjewel.
10: 20 worstjes.
9: Ik hoef geen worst.
10: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding.
9: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen?
10: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
9: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
11: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZBever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
13: Eén jongen. 2 eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
2: Ja, geloof me, deze woensdagavond wordt nog heter dankzij de allerbeste nieuwe muziek. Je hoort het hier bij 3 voor 12 Radio. Zometeen Anthony Schmerek naar Arctic Monkeys.

0: man is inmiddels gewoon een levende legende, joh. Anthony Schmirek stond pas geleden in een meer dan uitverkochte Melkweg in Amsterdam. Ik zag hem op Douwpop. Ja, deze man mag heel snel terugkomen, net als Arctic Monkeys trouwens. Een liedje over de warmste dag van het jaar.
1: 3 voor 12, Radio Jasper Leidens.
0: Want het beste wat je daaraan kan doen is ontsnappen, oftewel snap out of it. Hey, welkom bij 3 voor 12 Radio. Het is de heetste 24 juni ooit gemeten in Nederland. En op de radio ook nog eens de hotste nieuwe muziek van dit moment. Ja, het kan zijn dat het nog heter gaat worden vanavond. Bij deze beloofd. Het is 3 voor 12 Radio op 3FM. De komende 3 uur staat de radio in het teken van het nieuwste van het nieuwste. Mijn naam is Jasper, Jasper Leidens. Laat het vast even van je horen via de NPO Luister-app. Altijd goed om even te weten of je klaar bent voor deze hete woensdagavond en of je je dag hebt doorstaan. Ja, zo meteen al, dat is echt te gek. Als track van de dag, een comeback waar ik al zo lang op gehoopt had. Het is iemand die we in 2019 leerden kennen en inmiddels in ons hart hebben gesloten. Zometeen de comeback van Biba Doobie. Zou je onder andere kunnen kennen van She Plays Bass of van Care. Zometeen hoor je haar gloednieuwe single. Verder in de 3FM Livebox. Ja, dat wordt echt ook complete chaos. Misschien gasten die je wel eens hebt gezien tijdens de popronde. Je hebt ze misschien kunnen zien tijdens heel veel festivals in Nijmegen. Vanavond hier live Kaboutertje Putlucht.

Ik zei het net al tegen Andres, tussen de lucht die na deze dag in deze radiostudio hangt, Joy Division, Fat Dog, New Order en Guus Meeuwis. Ja, serieus. Vanavond hier Kaboutertje Putlucht. Het is 3 voor 12 radio met ook een van de leukste acts van Pinkpop 2026. Dit is Wetlag, dit is Pokémon.

0: Amerikanen die iets te veel zuipen en dan achter de DJ-booth belanden. Maar dat inmiddels wereldwijd doen. Jorden de Bouwsa en Magnetic.
1: 3 voor 12 Radio. Track van de dag.
0: Ik zeg inmiddels hallo tegen Lorenzo. Is ingecheckt. Die zegt: Jasper, goede uitzending. Ik blijf voorlopig alleen radio luisteren, want ik heb geen internet, geen tv. Alles is kapot door het noodweer van de afgelopen weken. Nou, Lorenzo, radio is toch alleen maar leuker, toch? Rosaline is ook ingecheckt, dan weet je dat het een goede avond is. Als je er ook bij bent, praat vooral mee via de NPO Luisterapp. En dan vooral over de gloednieuwe single van deze dame.

is namelijk nieuwe muziek van Biba Doobie. Ze is nooit echt weg geweest, maar toch is haar vorige album inmiddels alweer 2 jaar oud. Een mega coole artieste. Ik ontdekte haar in de zomer van 2019 met She Plays Bass. Daarna speelde ze een soort solo-show in de Tolhuistuin, een best wel klein zaaltje in Amsterdam. Heeft daarna 2 keer Paradiso gedaan. Nou, inmiddels is het een artiest die makkelijk AFAS Live kan gaan vullen. Dat gaat ze doen begin december. Nieuwe plaat is net aangekondigd en ik roep het al tijden op de radio. Rock is terug. Dat zag je afgelopen weekend op Pinkpop. Maar dat merk je ook aan het nieuwe geluid van Biba Doobie en aan de samenwerkingen. Haar nieuwe album Pylon komt uit in augustus. En daarvoor heeft ze samengewerkt met de zanger van Turnstile. Ook Hayley Williams van Paramore komt te staan op die plaat. Zelfs leden van Deftones. Dat is echt een keiharde gitaarband uit de 90s. Ja, je hoort haar ook echt even iets meer kracht zetten met haar stem op deze nieuwe single. Ik ga er heel erg lekker op. Maar de vraag is, hoe vind jij dit? Wordt dit volgens jou de nieuwe 3FM megahit? Denk je, Jasper, het is een warme dag. Het is je naar je hoofd geschoten? Kan natuurlijk ook. Ik ben heel benieuwd hoe je deze vindt. De track van de dag van vandaag, Biba Doobie. Dit is Sun Has Set.

Set. De gloednieuwe single voor Bieber Doobie zet ook de toon direct voor een heel nieuw album. Dat album komt uit in augustus. Ja, ik zei het net al, rock is levendiger dan ooit. Track van de dag van vandaag, dus de comeback van Bieber Doobie. Pak dan bij deze even de NPO Luister-app erbij. Als je dan toch een beetje zit te doomscrollen op je telefoon, dan kun je beter even iets nuttigs doen. En dat is jouw eerlijke recensie geven over deze nieuwe track. Wordt dit volgens jou de nieuwe 3FM megahit? Geeft dit voor jou verkoeling? We hebben een polletje aangemaakt. Kun je gewoon binnen één klik even laten weten hoe je het vindt. Nog leuker als je het gewoon lang uittypt. Maar laat even van je horen via die NPO Luister-app. That's what I want. Jouw reactie. En Lil

Nou, dat is eigenlijk wat ik gewoon mijn hele leven wil. Gewoon nieuwe muziek samen luisteren met jou op de radio. In dit geval hoorde je Lil Nas X, That's What I Want. Maar daarvoor de nieuwe van Biba Doobie.

0: eerste reactie.
1: Nou ja, hier in Hilversum is de zon wel echt ondergegaan. Maar Sun is set, zo heet de nieuwe van Biba Doobie. Kijk, als eerste Johan, de emoji-man. Die is er elke dag gewoon bij met zijn eerste reactie. Maar dan in emoticons. Ik zie een heilig hoofdje. Ik zie een hoofdje dat ontploft. Grote rode wangetjes en een rockhandje de lucht in. Kijk, dit is precies wat Johan zegt. Die vindt het fantastisch. Ik zie ook Cheer, die zegt, zo Jasper, dit stevige gitaarwerk op de nieuwe Biba Doobie. Ze heeft zeker de laatste tijd even naar Paramore geluisterd. Nou, Hayley Williams staat zelfs op die plaat, joh, dus dat kan niet anders. Lorenzo, die is er ook bij, die zegt, dit rockt lekker, Ik hoor een beetje R.E.M. erin en dat soort bands. Oh, snap ik ook ergens wel. We hebben ook net als elke dag een polletje in de NPO Luisterapp. Stijn, die heeft geklikt op de perfecte soundtrack voor deze zonsondergang. Nou, Lorenzo en Johan, die zeggen, fijn dat ze terug is. En dat hele album komt eraan. En dus, december, een show in AFAS Live in Amsterdam. Biba Doobie terug en sterker dan ooit. Ja, en dit is dan weer volgende week te zien op Down the Rabbit Hole. Nieuwe muziek van Florence Road. Dit is Hanging Out to Dry.

0: Saida bij 3FM. En daarvoor Florence Road. Volgende week vrijdag te zien op Down the Rabbit Hole. Als je het dan toch hebt over gitaarbands uit Engeland, nou, uit Ierland, dan is dit een van de bands waar je echt wel even, nou ja, een kaartje voor kan kopen als ze terugkomen. Zonder het gewoon überhaupt gehoord te hebben. Het is gewoon ongehoord goed. Over gitaarbands gesproken. Ik zei het al, rock is terug. Dat zag je ook op Best Kept Secret 2 weken geleden. Daar stond de band Radio Free Alice tegenover Hayley Williams van Paramore. Die stond op het hoofdpodium. Radio Free Alice in de Secret Tent. Eigenlijk ergens achteraan op het veld. Die tent was nog steeds ram vol. Ze hebben pas geleden een nieuwe single uitgebracht. Die heet Lunch Money. Dus mijn vraag aan ze was: wat doen jullie eigenlijk met je lunch money op zo'n festival? Oftewel, wat staat er op jullie rider? Nou, dat is rock'n'roll, hoor.
1: We've developed a taste for Jameson right before we go on. Yeah. I know it's a very cliche rock'n'roll rider, but it is helpful. We get quite nervous, so it helps.
2: Have you tried the different tastes of Jameson? Because I think there's a stout edition, an IPA edition.
1: Yeah, we like to keep it classic.
0: Gewoon de klassieke whisky uit Ierland. Ja, ze maken muziek die, qua stem ook best wel een beetje whisky nodig heeft, hoor. Want de stem is een beetje Morrissey van de Smiths uit de jaren 80. Muziek een beetje gitaar uit de Zero's. Maar dat maakt alles Radio Free Alice. Dit is Lunch Money bij 3.

0: Het is Saida bij 3FM en daarvoor Florence Road. Volgende week vrijdag te zien op Down the Rabbit Hole. Als je het dan toch hebt over gitaarbands uit Engeland, nou, uit Ierland, dan is dit een van de bands waar je echt wel even, nou ja, een kaartje voor kan kopen als ze terugkomen, zonder het gewoon überhaupt gehoord te hebben. Het is gewoon ongehoord goed. Over gitaarbands gesproken, ik zei het al, rock is terug. Dat zag je ook op Best Kept Secret 2 weken geleden. Daar stond de band Radio Free Alice tegenover Hayley Williams van Paramore. Die stond op het hoofdpodium. Radio Free Alice in The Secret Tent, eigenlijk ergens achteraan op het veld. Die tent was nog steeds ram vol. Ze hebben pas geleden een nieuwe single uitgebracht, die heet Lunch Money. Dus mijn vraag aan ze was: wat doen jullie eigenlijk met je lunch money op zo'n festival? Oftewel, wat staat er op jullie rider? Nou, dat is rock'n'roll, hoor.
1: We've developed a taste for Jameson right before we go on. Yeah, yeah. I know that's a very cliche rock and roll rider, but it is helpful. We get quite nervous, so it helps.
2: Have you tried the different tastes of Jameson? Because I think there's a stout edition, an IPA edition.
1: Yeah, we like to keep it classic.
0: Gewoon de klassieke whisky uit Ierland. Ja, ze maken muziek die, qua stem ook best wel een beetje whisky nodig heeft, hoor. Want de stem is een beetje Morrissey van de Smiths uit de jaren 80. Muziek een beetje gitaar uit de Zero's. Maar dat maakt alles Radio Free Alice. Dit is Lunch Money bij 3.

0: de secret tent, eigenlijk ergens achteraan op het veld. Die tent was nog steeds ram vol. Ze hebben pas geleden een nieuwe single uitgebracht, die heet Lunch Money. Dus mijn vraag aan ze was: wat doen jullie eigenlijk met je lunch money op zo'n festival? Oftewel, wat staat er op jullie rider? Nou, dat is rock'n'roll hoor.
1: We've developed a taste for Jameson right before we go on. Yeah. I know it's a very cliche rock and roll rider, but it is helpful. We get quite nervous, so it helps.
2: Have you tried the different tastes of Jameson? Because I think there's a stout edition, an IPA edition.
1: Yeah, we like to keep it classic.
0: Gewoon de klassieke whisky uit Ierland. Ja, ze maken muziek die qua stem ook best wel een beetje whisky nodig heeft hoor. Want de stem is een beetje Morrissey van de Smiths uit de jaren 80. Muziek een beetje gitaar uit de Zero's. Maar dat maakt alles Radio Free Alice. Dit is Lunch Money bij 3.

Center gaat volgende week. Daar staan ze namelijk. Je kan ze ook gaan zien op het meest tropische eiland van Nederland, Vlieland. Ze staan op Into the Great Wide Open. Ik moet zeggen, ik ben nog nooit op dat festival geweest, maar ik word elk jaar jaloers gemaakt van mensen die daar wel zijn. Want het is gewoon een eiland. Je mag daar niet met de auto heen. Je kan er eigenlijk alleen maar kamperen op dat hele eiland. En dan zie je dus ook nog eens de allerbeste live muziek. Into the Great Wide Open. Gaat op mijn bucketlist in ieder geval. Al is het alleen maar om Radio Free Alice te gaan checken. You're the lunch money bij 3FM. Nou, zometeen gaat de 3FM Livebox in vlammen op. Niet omdat het te warm is vandaag, maar wel omdat kaboutertje putlucht hier is. Hoe dat klinkt, wat het is, hoor je zometeen na de nieuwe van Ida. Ik heb er geen zin in. En deze van

0: zelfs heel veel zin in. Ida deed mee met de popronde vorig jaar en stond dit jaar gewoon op Pinkpop.
1: Live muziek bij 3 voor 12 Radio met vanavond.
0: Ja, de band die in 2023 met de popronde meedeed en dit jaar op Lowland staat. Zo kun je zien als Nederlandse act meedoen met de popronde. Doe dat, want je hebt er echt iets aan. Ja, de act die nu in de 3FM Livebox staat zou je kunnen kennen van chaos, van lompe grappen, van heerlijke, misschien wel foute rave-punk. Het is Kaboutertje Putlucht uit Nijmegen. Nou ja, daar begon het als. Een soort cultfenomeen met mega veel ongein. Maar er is een nieuwe plaat uitgekomen. Hoe diep is een put? Daar laten ze even een andere kant van zich zien. Het is rauwer, het is persoonlijker, het is verrassend kwetsbaar. Live is het nog steeds gewoon dezelfde dampende mix van gabber, punk, wave, keiharde beats. Ja, dit moet je gewoon even meegemaakt hebben. Er staat zelfs, ja, een kabouterhuisje, een paddenstoel in de 3FM Livebox. Kijk mee via 3fm.nl/live. Dit is Kaboutertje Putlucht. Dit is de Bittere Pil live.

Ja, kijk, dit is 3 voor 12 radio met Kaboutertje Putlucht. En ik weet niet of het aan de warmte ligt of dat het gewoon ligt aan de woensdagavond, maar uit die paddenstoel in de 3FM Livebox kwam echt net letterlijk een kabouter. Goed, moeten we het zo meteen maar eens even uitgebreid over gaan hebben. Kaboutertje Putlucht. Later dit jaar op Lowlands. Vanavond al hier live in 3 voor 12 radio. En nu Caroline Polachek. Dit is Bunny is a Rider.

0: Recap. Samen met Sub Focus. Net als Kaboutertje Putlucht, dit jaar te vinden op Lowlands. Wordt volgens mij een mega bijzondere show daar van Kneecap. Je luistert naar 3 voor 12 radio. Over Lowlands en festivals gesproken. Zometeen dus in de studio Kaboutertje Putlucht. Maar zometeen na 11 ook heel groot nieuws over DEFCON. 3FM.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
4: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
6: Ga je niet in te smeren.
5: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen... en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
8: Score die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
12: ANWB en gaan.
13: Oranjefans opgelet,

0: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
1: De vriendelijke specialist.
2: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
3: 3FM. Je luistert naar 3FM. Zometeen meer kaboutertje putlucht in de 3FM Livebox. En heel groot festivalnieuws rondom DEFCON over dit weekend.
4: Dorold Megens met het NOS-journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer. In Nederland zitten nog veel Syriërs in asielprocedures. Maar doordat de oorlog in Syrië is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van den Brink. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkel band buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Mocht het plan te weinig effect hebben, dan kunnen bepaalde gevangenen nog eerder worden vrijgelaten. Nu al worden sommige gedetineerden 2 weken eerder naar huis gestuurd. Mogelijk wordt dat 4 weken eerder. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. Voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Göthberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van Sportarbitrage, CAS, heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Het weer. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. En in het noorden is het met 28 graden wat minder heet. Dit was het NOS Journaal.
5: 3FM.
6: Ster.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. KNAP, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Odido.
10: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
11: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald.

0: 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
1: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: 3FM. Jasper Leijdens.
4: Hoe hang je erbij op deze warme woensdagavond? Nou, volgens mij goed, want je luistert naar 3FM. 3 voor 12 radio met zometeen Nothing But Thieves na Janelle Monáe en Make Me Feel.

nieuwe single, You're the Evolution bij 3FM. Het is de hete woensdagavond. De heetste woensdag 24 juni ooit is vandaag gemeten. En als ik het hier ruik, ik ben blij dat er een airco is. Want anders had het nog meer gestonken.

0: dit kon je net al live meemaken hier bij 3FM. De band Kaboutertje Putlucht is hier. Ja, je zou het een mix kunnen noemen tussen New Order, Joy Division met een blender van Fat Dog, Goldband, Herman van Veen, Guus Meeuwis. Ik zie Buddy, ik zie Bram, ik zie Hessel. Hallo.
1: Hoi.
2: Hey.
0: Kijk, dit is lekker zeg. Hoe zit het met de putlucht vanavond? Want het was een warme dag. Wordt die dan nog erger ook?
1: Ja, klotsende oksels, naadzweet. Eigenlijk wat je bij ons optreden kan krijgen, hebben wij nu gewoon al de hele dag zonder op te treden.
0: Ja, precies. Hoeveel handdoekjes gaan er doorheen op een gemiddelde avond bij Kaboutertje Putlucht?
1: Oh, jongens, geen. We laten het gewoon opdrogen tot korsten.
0: Lekker. Rock and roll. Dat is vet. Dat is what I love. Hey, het album kwam uit. Hoe diep is een put? Put kwam uit in februari. En ik ben een beetje in het album gedoken. Ik heb een beetje die teksten gelezen en geluisterd. Jullie speelden net als De Bittere Pil. Ik hoor een obsessie met deze man.
3: Ligt een lege fles wijn en kledingstukken die van jou of mij kunnen zijn. Een schemering. Ja.
0: Wie is dat?
3: De radio.
0: Geen idee.
1: Ik ken hem niet.
0: Geen idee.
1: Ja, dit is toch wel een Nederlands troubadour die tot heden niks fout heeft gedaan.
0: Of we weten
1: van Guus Meeuwis kan je niks zeggen.
0: Zou Guus Meeuwis ooit gecanceld worden?
1: Nee.
0: Oké.
1: Nee, ik zeg nooit, maar... Ik zie het ze niet doen.
0: Maar dat zit dus in De Bittere Pil. Later ook nog een stukje van Brabant. Is dit de beste zanger dan uit Nederland?
1: Nee.
2: Nee.
0: Waarom niet?
1: Ja.
0: Wie is dat dan wel?
1: Mag hij zo beantwoorden.
0: Wat?
2: Hoezo?
1: Jij hebt altijd van die oudbollige zangers... waarvan je altijd zegt van... dit is de beste liedje schrijven van
2: Mike Vincent.
0: Waarom Mike Vincent?
2: Bossenaadje.
0: Oh, kijk eens aan.
2: Nee, die schrijft hele mooie liedjes.
0: Wat is het mooiste liedje van Mike Vincent? Wat moet iedereen kennen?
2: Voor mij Heer Olivier.
0: Oké. Gaan we dat ooit terug horen bij Kaboutertje Putlucht?
2: Nee, maar op de radio zou het leuk zijn als het een keer draait.
0: Had je dat als inspiratie mee moeten nemen, hadden we het wellicht kunnen doen. Een andere tune die ik opvallend vond op de plaat is deze. Ik wilde eigenlijk vanavond een beetje de uitdaging aangaan. Want iedereen die nu naar 3 voor 12 radio luistert, die weet, ik hou van heel goed speciaal bier. Daar hou ik van. Ik reis daar heel Nederland en de wereld voor over. Maar alcoholvrij bier, ik lust het niet eens. Ik zie jou hier aan een blikje alcoholvrij bier zitten.
2: De enige reden dat ik nu alcoholvrij bier drink is omdat ik moet rijden.
0: Ah, kijk, maar de rest heeft nog geen... Heeft dit nog niet op, denk ik, of wel?
1: Nee.
0: Nou, geef het blikje even aan de overkant. Want dit is volgens mij een van de beste alcoholvrije bieren van Nederland.
2: Hij is super lekker.
0: Vooral omdat in een gemiddeld alcoholvrij biertje, snap ik jullie, daar mis je een soort van de kick in. Maar hier komt de kick door de sinaasappel. Dus ik ben heel benieuwd of dit dan een lekker alcoholvrij bier is voor buitenstje Putlucht.
2: Nou, er zit een heel klein slokje in nog. Dus het is, denk ik, zo'n lauwe,
1: meer
2: alcoholvrij bier. Maar ik ga het proberen.
0: Probeer hem.

0: Is lekker. Sinaasappel proef ik.
1: Maar proef je een soort Fanta of proef je wel een soort bier met sinaasappel? Wat proeven jullie?
2: Een bier met Fanta. Het is een goede Duitse radler.
1: Nou, dat is best positief.
2: Ontbijtbier noemden we dat vroeger.
1: Ik heb in principe niks met radler, dus dit is toch een tegenvallend bier. Nou ja,
2: in Duitsland heb je echt hele lekkere radlers.
1: Ja, ja.
2: Dus van die Nederlandse zooi moet je niet drinken, maar in Duitsland heb je goede, bittere, echt citroenige radlers.
1: Dus we moeten daarvoor naar Duitsland?
2: Ja, en wij wonen in Nijmegen, dat is echt om de hoek.
1: Ja, dat is wel waar, ja. Je kan daar goedkoop shoppen.
2: Ja, sigaretten. Heel veel sigaretten. Ja.
1: Hey, maar wat staat er dan op jullie rider als jullie gaan toeren? Is dat dan wel alcoholvrij bier? Is het alcohol? Wat staat er op die
2: heel
1: rider?
2: Heel veel cafeïnehoudende drank.
1: Ja?
2: De flesje jenever die er van oudsher op staat, is nooit van de rider afgehaald. Voor het geval dat.
1: Ja.
2: Dan maak ik nu zelf likeurtjes mee. Omdat we ze niet opdrinken.
1: Wauw.
2: En die likeurtjes drinken we ook niet op.
1: Dus die staan gewoon nog ergens gewoon, nou ja, alcohol gaat heel lang mee. Ik heb
2: ondertussen al 12 flessen likeur op de kast staan.
1: Maar kun je daar geen merchandise van maken dan?
2: Dat is wel de bedoeling, dat we een proefrijtje gaan doen.
1: Maak er gewoon lekkere shotjes van, verkoop die voor €20. Je bent rijk als kaboutertje putlucht.
2: Nou ja, dat duurt wel even, denk ik. Ja, met 12 flessen.
1: Maar goed,
2: je hoeft er maar één te hebben en dan zijn ze ook weer op, zeg maar.
1: Dat is ook alweer waar, ja. Maar goed, als je op Lowland staat, dan is het toch wel een lekker jaar, toch? Als kaboutertje putlucht. Jullie staan in de nacht. Programmering, echt wel vet gedaan. Dat wordt de X-rays lopen, denk ik.
2: Dat hoop ik wel, ja. En ik denk dat er ook wel goed komt.
1: Ja, want als ik dat hier net al zag in de 3FM Livebox. De paddenstoel is mee, waar ook echt een kabouter uit naar buiten kwam. Dat ik dacht van, wow, wat gebeurt hier? Ik denk dat Lowlands-bezoeker hier best wel op kan gaan trippen ook, of niet?
0: Ik hoop het.
1: Is dat vaker gebeurd, dat mensen ook bij jullie naar binnen komen, dat ze echt niet weten wat er gaat gebeuren?
0: Ja.
1: Dat moet toch het leukste ooit zijn?
0: Dat gebeurt best wel vaak.
1: Ja. Hoe ga je daarmee om?
2: Vorig jaar stonden we op Oerol op een camping.
1: Ja.
2: En dat was een soort blind audition of zo. En dan konden mensen blind kaarten kopen voor een act waarvan ze niet wisten wat het was.
1: Wow.
2: En er zaten dus gewoon 10 van die bierbanken vol met nietsvermoedende bejaarden die aankwamen fietsen.
1: Top.
2: Gewoon. En uiteindelijk zitten ze allemaal met hun voetje te schudden, zo een beetje te stampen. En daarna komen ze naartoe. Dat was echt een goede voorstelling. Je zit echt helemaal in je rol. En toen dacht ik, dan heb je het gemaakt.
1: Ja, zeker. Ja, wat heerlijk. Maar ik stond dus afgelopen weekend ook op Pinkpop. Daar stond Fat Dog. Nou, dat zit heel erg in jullie straatje natuurlijk. Dus ik zie jullie binnen nu en een paar jaar ook wel op Pinkpop staan. Is dat een droom?
0: Of dat een droom is?
1: Want Lowlands past natuurlijk best wel bij wat jullie doen. Maar Pinkpop is toch een straatje verder.
0: Ik vind Pinkpop echt een verschrikkelijk festival. Maar goed, we willen er best staan.
3: Ik zou er nooit heen gaan.
1: Nou, dat is het allerbeste.
2: Ik vind het dus echt heel vet.
1: Ja, dus jij staat straks solo op Pinkpop.
2: Ja. Nee, ja, mijn broertje die gaat er elk jaar wel naartoe.
1: Ja.
2: En die spaart ook van die hoedjes, die roze hoedjes, zeg maar. Wezenlijk. En hij kan saxofoon spelen, dus misschien moet dan gewoon een saxofoonset.
1: Ja, doe maar gewoon ergens op een hoekje in een of andere vuige tent. Ik zie het nog wel gebeuren, ja. Zometeen meer live muziek van Kaboutertje Putlucht op 3FM. Maar er is ook muziek meegenomen van Gigi D'Agostino. Waarom gaan we die draaien als soort van inspiratie voor jullie?
2: Omdat hij zijn eigen universum bouwt. Gigi D'Agostino is gewoon een DJ, een producer die precies doet waar Gigi D'Agostino zin in heeft. En wat hij na al zijn hits gemaakt heeft, zeg maar, is nog vetter dan wat hij in die tijd vroeger heeft gemaakt.
1: Ja, iedereen kent natuurlijk L'Amour Toujours, dat is the one.
2: Ja, en deze die we nu gaan draaien ken je ook. En The Riddle ken je ook, zeg maar.
1: Ja, zeker.
2: Maar daarna heeft hij een of ander genre ontwikkeld. Smoderanza, Lento, Violento.
1: Wow.
2: Langzame agressiviteit heet het. En het is een beetje alsof je Fato González op de helft van de snelheid afspeelt met een hele domme kick erachter.
1: Wat heerlijk. Nou, dan hadden we ook kunnen draaien, maar misschien is deze dan toch even wat beter.
2: Dit is toegankelijker. Dat is echt voor de snobs.
1: Ja, precies. Ja. Dus dan mogen mensen in de vrije tijd gewoon even luisteren.
2: Precies, luister het vooral.
1: Ja. Zometeen meer Kaboutertje Putlucht live op 3FM. Nu dus Gigi D'Agostino bij 3FM.

gemiddelde radio-dj. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Daarom laat ik heel snel de muziek spreken. Het is 3 voor 12 radio. Het is de late avondshow op 3FM in de Livebox. Een band die later dit jaar op Lowlands te vinden is. Binnenkort al op de vierdaagse feesten in thuisstad Nijmegen. Ja, kijk dit vooral mee via 3fm.nl/live. Want ik heb nog geen shoef op als het gaat om kaboutertjes. Maar ik zag toch net letterlijk een kabouter in de 3FM Livebox. Dus kijk mee 3fm.nl/live. Of de 3FM, de NPO Luisterapp. Voor kaboutertje Putlucht, dit is Donker op de Weg, live.

0: huisje was voor jou.
1: Kaboutertje Putlucht bij 3FM. Het is 3 voor 12 radio. Joyce is ontzettend fan. Die zegt: good luck, kabouters. Liefst van jullie mega-fan Vender. Eds die stuurt een foto van een hond met een bandshirt van Kaboutertje Putlucht. Dat is leuk. Johan is er ook bij. Die zegt: wat een goede combinatie van al deze genres. Ik hoor punkrock, electropop, nog wat genres. En dan ook nog eens die paddenstoel in de 3FM Livebox. Ja, gewoon rood met witte stippen, joh. Zoals in het kinderliedje. Rosalien die zegt: ik vind dit mega interessant. Ik heb nog even wat tijd nodig om dit allemaal te verwerken. Ook dat snap ik. Quinten is er ook bij. Die zegt: Jasper, wat een heerlijk nummer, wat een heerlijke band. Deze zomer kun je Kaboutertje Putlucht gaan zien op de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Waaronder hun eigen clubnacht Kabouterland in Merlijn in Nijmegen. En dan staan ze ook nog eens even om midden in de nacht op Lowlands. Dus dat is ook nog echt fantastisch als je daarbij bent. Ja, en over festivals in Biddinghuizen gesproken. Groot nieuws over festival DEFCON 1. Dit weekend vindt op het Lowlands-terrein in Biddinghuizen namelijk dat hardcore-festival plaats. Maar er is vanavond echt wel eventjes iets gaande. Met oog op de veiligheid heeft de organisator van het festival, dat is Q-Dance, besloten om de capaciteit van DEFCON flink terug te schroeven. Hebben ze gedaan in medespraak met de gemeente daar. Dat betekent dus dat je op vrijdag en zaterdag, op de warmste dagen van het jaar, alleen het terrein opkomt met een weekendticket. Dagtickets voor vrijdag en zaterdag zijn bij deze ongeldig gemaakt. Dat is best wel heftig. Ook zijn bepaalde optredens gecanceld of verplaatst vanwege het extreem warme weer wat eraan komt. Heb je een dagticket voor het festival, dan krijg je na het weekend meer informatie over je refund. Want daar gaat het ook best wel over op Instagram. Mensen die uit Zwitserland, Duitsland, Frankrijk gekomen zijn. Zondag gaat het festival wel door trouwens voor iedereen met een zondagticket. Dus heftig festivalnieuws. He. Het is sowieso veel gaande vanwege die warmte. Zometeen maar eens even kijken hoe warm het was vanavond in het Gelredome. Want daar stond Bad Bunny. Hoor je zo meteen onder andere Dua Lipa.

0: op je kop, vrienden om je heen, glas in je hand en de rekening, ja precies, die is 0 euro.
1: ZFM Terrassengoed.

0: show van dit moment. Het is Bad Bunny. Staat vanavond in het Gelredome in Arnhem. Ja, de Puerto Ricaanse wereldster die was erbij. Maar iemand die daar ook natuurlijk bij was, was Sarah. Goedenavond, hallo.
1: Goedenavond.
0: Hoe is het met jouw zwetende oksels na vanavond? Want volgens mij was het Gelredome heet vanavond.
1: Ja, je had het over de hotste shows, maar het is wel letterlijk zo.
0: Pol. Ja, toch?
1: Het was bloedheet.
0: Eigenlijk kun je geen betere setting hebben voor deze muziek, toch? Klopt dat?
1: Zeker, dat klopt zeker. Het was wel echt, het klopte helemaal.
0: Want hoe zag die show eruit? We hebben wel het beelden gezien van die halftime show natuurlijk. We hebben het beelden gezien vanuit Barcelona. Hoe zag het eruit vanavond?
1: De show was echt heel, heel mooi. Je had verschillende stages. Je had de main stage, maar ook de casita, het huisje.
0: Ja.
1: Die jij ook tijdens de halftime show had. Nou, super gaaf is dat. Het zag er echt super cool uit. We hadden ook allemaal een lampje om ons nek heen. In de vorm van een cameraatje.
0: Oh.
1: Wat ook de hele show aanstond eigenlijk. Nou, het was super cool. De lichten waren fantastisch. En de hitte, die hoorden er wel bij.
0: Nou, had dat huis airco deze keer? Want dat zou wel lekker zijn.
1: Nou, als die airco had, had ik er wel willen staan.
0: Ja, maar dat is dus een grappig element van deze show. Je kan dus als fan ineens onderdeel van die show zijn door in dat huis te zijn. Dat is wat ik een beetje van meekreeg, althans op afstand.
1: Ja, volgens mij kon je daar gewoon tickets verkopen, inderdaad.
0: Oh, je kon gewoon zullen dan de duurste tickets van die venue geweest zijn.
1: Ik heb geen idee, maar dat vond ik heel bijzonder.
0: Hey, en Sarah, hoe is het met jouw Spaans? Hoe is het met jouw Duolingo Spaans? Wat is dit? Kyo, ze komen uit Londen. Dit is gewoon de hotste gitaarband op dit moment. En ze staan ook nog eens op Lowlands. Dus gaan we daar samen vooraan staan? Ik denk het wel. Yo, that's me bij 3FM. Over hotte shows gesproken.

0: beste show van dit moment. Het is Bad Bunny. Staat vanavond in het Gelredome in Arnhem. Ja, de Puerto Ricaanse wereldster die was erbij. Maar iemand die daar ook natuurlijk bij was, was Sarah. Goedenavond, hallo.
1: Goedenavond.
0: Hoe is het met jouw zwetende oksels na vanavond? Want volgens mij was het Gelredome heet vanavond.
1: Ja, je had het over de hotste shows, maar het is wel letterlijk zo.
0: Pol. Ja, toch?
1: Het was bloedheet.
0: Eigenlijk kun je geen betere setting hebben voor deze muziek, toch? Klopt dat?
1: Zeker, dat klopt zeker. Het was wel echt, het klopte helemaal.
0: Want hoe zag die show eruit? We hebben wel beelden gezien van die halftime show natuurlijk. We hebben beelden gezien.

0: Ja, toch?
1: Het was bloedheet.
0: Eigenlijk kun je geen betere setting hebben voor deze muziek, toch? Klopt dat?
1: Zeker, dat klopt zeker. Het was wel echt, het klopte helemaal.
0: Want hoe zag die show eruit? We hebben wel het beelden gezien van die halftime show natuurlijk. We hebben het beelden gezien vanuit Barcelona. Hoe zag het eruit vanavond?
1: De show was echt heel, heel mooi. Je had verschillende stages. Je had de main stage, maar ook de casita, het huisje.
0: Ja.
1: Die jij ook tijdens de halftime show had. Nou, super gaaf is dat. Het zag er echt super cool uit. We hadden ook allemaal een lampje om ons nek heen. In de vorm van een cameraatje.
0: Oh.
1: Wat ook de hele show aanstond eigenlijk. Nou, het was super cool. De lichten waren fantastisch. En de hitte, die hoorde er wel bij.
0: Nou, had dat huis airco deze keer? Want dat zou wel lekker zijn.
1: Nou, als hij airco had, had ik er wel willen staan.
0: Ja, want dat is dus een grappig element van deze show. Je kan dus als fan ineens onderdeel van die show zijn door in dat huis te zijn. Dat is wat ik een beetje van meekreeg, althans op afstand.
1: Ja, volgens mij kon je daar gewoon tickets verkopen, inderdaad.
0: Oh, je kon gewoon... Dat zullen dan de duurste tickets van die venue geweest zijn.
1: Ik heb geen idee, maar dat vond ik heel bijzonder.
0: Hey, en Sarah, hoe is het met jouw Spaans? Hoe is het met jouw Duolingo Spaans?
1: Mijn Spaans gaat nog niet zo goed. Ja, ik heb vanavond wel voor kunnen bijleren, dat zeker.
0: Ja, want hoe is dat dan? Want je staat dus in een zaal met waarschijnlijk grotendeels Nederlanders... die nou niet al te goed zijn in Spaans over het algemeen. Werd er een beetje meegezongen?
1: Er werd echt heel hard meegezongen.
0: Wat grappig,
1: echt niet normaal. De hele show was verder ook in het Spaans. Hij praatte ook alleen maar Spaans. Geen woord Engels kwam er bijna uit.
0: Wauw.
1: Dus dat maakte het ook wel extra speciaal.
0: Merkte je dat er wel veel Spaanstalige mensen op afgekomen waren? Of?
1: Zeker, er waren superveel Spaanstalige mensen. Dat hoorde je ook echt wel in het publiek. Dus dat was wel heel cool. Je hoorde echt mensen over de hele wereld. Er waren overal vlaggen in het publiek. Je zag Brazilië, je zag... Spaanse vlaggen natuurlijk ook. Heel veel Amerikaanse vlaggen ook. Echt super gaaf.
0: Ja, twee avonden op rij, het grote Gelredoom. Het zal de heetste show van het jaar geweest zijn, want het is de heetste 24 juni ooit.
1: Ja, zeker.
0: En jij hebt het gewoon overleefd. You're a survivor.
1: Yes.
0: En dan nu nog die hete trein in waarschijnlijk.
1: Nee, ik ben net thuis.
0: Oh, dan je hete huis in. Want dan zal het ook 32 plus graden zijn, denk ik.
1: Ja, dat zeker. Ja, daar is het ook niet heel koud.
0: Nee, goed. De temperaturen die worden nog warmer. Want ik ga Bad Bunny ook nog eens op de radio draaien. Sarah, dankjewel hè.
1: Hey.

is een EP uit, bestaande uit 4 nummers. En deze stijl is jazzy, het is neo-soul, het is moeilijke akkoordenschema's à la Hiatus Coyote. Ik ben er ongelooflijk groot fan van. En ik ben heel benieuwd wat jij vindt van deze track. Volgens mij is dit de tweede single van de EP. Hij heet Dark Rumors en is dus van Orange

0: Si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: De doorgeefplaats.
2: Hé hey Jasper, je krijgt nog een doorgeefplaatje van mij. En vandaag tip ik je voor de tweede keer dit jaar een band genaamd Orange Room. Zij zijn een tijd geleden op mijn tijdlijn gekomen en ik ben sindsdien gewoon verslaafd aan de filmpjes die ze maken. Ze maakten eerst covers, maar hebben inmiddels ook eigen materiaal.

Oh, dit is heel lekker, hè? Orange Room and Dark Rumors. De doorgeeftip van Eva van vanavond. Nou, dit is een beetje dat zwoele geluid wat je vanavond wil. Ik snap het wel. Thanks Eva, ik ben heel benieuwd nu ook naar die hele plaat. Want inderdaad, twee liedjes al getipt gekregen. Lekker zeg. Het is 3 voor 12 radio, het is de late woensdagavond van 3FM. Ja, en we hebben even iemand nodig in de studio. Ik mag hopen dat de radio op de gang bij Milou aanstaat. Het is namelijk degene die het afgelopen half jaar alle beelden heeft verzorgd van de live sessies bij 3 voor 12 radio. Inmiddels al, nou ja, eens per jaar heb je een stagiair. Dus we hebben inmiddels al bij 3 voor 12 radio editie Eva en Jasper misschien 4 à 5 stagiairs meegemaakt. Dit gaat zo ontzettend snel. Maar ja, het is de laatste avond, dus dan moeten we altijd gewoon even degene in de studio halen. Dus ik hoop dat het lukt binnen een paar seconden, anders gaan we muziek... Ja, laten we even muziek draaien tussendoor. Laten we dat maar doen. Dit

0: 12 in Jaspers Indie Disco, de gloednieuwe single van Yardact. Deed me gisteren een klein beetje denken aan Loser van Beck. Maar goed, dat hoor je zo meteen na 12. Voor die tijd is het tijd voor Milou. Hallo.
1: Woehoe, hallo.
0: Dit is dan het moment waar je van achter de schermen even naar voor de schermen komt. Want het afgelopen half jaar heb je achter de knoppen gezeten om alle videosessies er fantastisch uit te laten zien als videostagiair van 3 voor 12. Is er eentje waarvan je denkt dat is me gewoon het meest bijgebleven het afgelopen half jaar?
1: Ik heb deze vraag dus vaker gehad en ik vind het zo ontzettend lastig om te zeggen er was één iemand die eruit sprong.
0: Snap want ik.
1: Na elke sessie, dan bedoel ik echt elke sessie, was ik gewoon echt weer zo enthousiast als de vorige. Maar ik had het er vandaag wel over dat ik Benny Hanna heel vet vond.
0: Oh, zeker. Ja,
1: maar echt zoveel vette gehad dat ik het niet eens meer... Ik moet ze gewoon echt even terugkijken.
0: Ja, maar na dit half jaar heb je gewoon een heel YouTube-kanaal vol met alleen maar live-sessies die uit jouw handen zijn gekomen.
1: Ja.
0: We hadden het er wel inderdaad over dat je heel veel muziek ook hebt ontdekt bij 3 voor 12.
1: Zeker.
0: Ik heb iets illegaals meegenomen. Dus eigenlijk mogen we het nog niet vertellen dat ik het mee heb.
1: Oh mijn god.
0: Maar weet je nog wat je maandag in de auto zei als het gaat om liedjes die je ontdekt hebt?
1: Nee.
0: Dus één tune die heb je ontdekt in de indie disco.
1: Oh, Vendetta.
0: Ja, hier heb je een plaat.
1: Nee, wat vet.
0: Komt eigenlijk pas vrijdag uit. Dus niemand in de hele wereld heeft die nog, behalve jij nu.
1: Holy shit, wat
0: hier
1: vet.
0: Staat Vendetta volgens mij op kant 2 van de plaat.
1: Ja, dat is, ik zei van dit is mijn favoriete plaat die ik door Jasper heb leren kennen. Ik heb hem echt grijs gedraaid.
0: En toen zei ik nog tegen je, ja, ik ben heel benieuwd hoe dat hele album gaat klinken.
1: Ja.
0: Dus jij kan het nu als een van de enigen in de hele fucking wereld kan dit al gaan horen.
1: Dit ga ik morgen gelijk doen als ik thuis kom.
0: Ja, je hebt toch niks meer te doen morgen, of wel?
1: Jawel.
0: Oh, je moet... Het is gewoon de laatste sessie dan.
1: De laatste sessie. Mag tot dinsdag. Mag, hè? Ik mag, dat vind ik leuk.
0: Gelukkig.
1: Tot dinsdag nog een beetje doen alsof ik onderdeel hiervan ben.
0: Nou, dan gaan we je sowieso vaker zien. En alle oud-stagiairs zien we gewoon nog wekelijks hier in principe.
1: Toch?
0: Dus we gaan jou ook nog zien.

0: Zometeen na 12 een uur lang Jaspers Indie Disco.
1: Ja, precies.
2: De Hollandse Nieuwe.
0: Dat is dan een beetje mijn mixtape op de radio. Maar eerst wil ik je voorstellen aan gloednieuwe muziek uit Nederland. Want ja, er is niks mooiers dan muziek uit ons eigen land, toch? Ja, en Benny Sings is tot ver en ver en ver over de landsgrenzen bekend. Hele Amerikaanse tour gedaan, gespeeld in Japan. Nu doet hij iets in zijn carrière waarvan ik denk, hoe gaat dit in het buitenland klinken? Nou ja, weet je, hij kan het beste zelf uitleggen. Hallo Benny!
3: Hey, dit is Benny Sings. Ik heb een nieuw nummer uit, Parachute heet het. Het is voor het eerst dat ik in het Nederlands zing. Dus dat is wel een nieuw ding voor mij. Het gaat over de depressies van mijn moeder en hoe het is om daarmee op te groeien. Dat klinkt zwaar, dat is het misschien ook, maar ik ben Benny Sings, dus ik maak daar een schattig discoliedje over natuurlijk. Voor het eerst Nederlands, best spannend voor mij. Dus ik ga kijken of mensen dat leuk vinden.

gewoon in het Nederlands, Jorde. Parachute voor het eerst hier in 3 voor 12 Radio. Hij komt over 3 minuten uit en dan kan de hele wereld hiervan snoepen, maar jij hoorde hem gewoon als eerste. Zometeen meer 3FM met onder andere Youngblood, Yard Act en heel veel nieuwe tunes.

0: meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
2: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: uit. Ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
6: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf €15. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.

0: Radio. Met zometeen een uur lang een muzikaal inkijkje in mijn hoofd. Zometeen Jaspers Indie Disco.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen twee weken geleden, maar zijn vermogen is gedaald, meldt Bloomberg. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van der Brink en minister Berendsen spraken daar onder meer over de wederopbouw en het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. In Nederland zitten nog veel Syriërs in een asielprocedure, maar doordat de oorlog is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de derde plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Qatar is laatste geworden en kan naar huis. Ook vannacht wordt er nog gevoetbald. Op dit moment beginnen ook de wedstrijd tussen Haiti en Marokko en Brazilië en Schotland. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar een graad of 17 in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en heet. Dit was het NOS Journaal.
0: 3FM. Jasper Leijgens. Ja, zet je schrap, want slapen kan voorlopig toch niet. Ondanks de hitte, ondanks de greatest hits. Ja, je hoort dit uur alleen maar tunes in Jaspers Indie Disco. Met zometeen onder andere Must Be John, een geweldige nieuwe act uit Engeland. Maar eerst een van de sensaties van Pinkpop 2026.

Het was echt sensationeel goed. Hij had voor de show ook eventjes iets Nederlands geleerd. En dat hebben we niet één, niet twee, niet tien, maar 100.000 keer gehoord. Alleen maar handen omhoog, handen omhoog. En ik heb het elke keer gedaan. Lovesick Lullaby, zijn Britpop-tune, I Love It. Hey, welkom bij 3 voor 12 Radio. Mijn naam is Jasper, Jasper Leidens. En elke woensdag op donderdagnacht stel ik je een uur lang voor aan mijn muzikale brein. Een uur lang tunes waarvan ik denk, die moet je gewoon eens één keer gehoord hebben. Best wel wat classics, zometeen Rage Against the Machine. Je krijgt zometeen onder andere de Vaccines. Of ik op Pinkpop geweest ben, jazeker. Maar ook heel veel nieuwe muziek, zoals deze van Must Be John.

be John en Get the Time Back. Hij stond begin dit jaar op Eurosonic Noorderslag in Groningen. Staat later dit jaar in november in Amsterdam opnieuw. Het is een beetje masterpiece-achtig, heel erg Brits. Ik ga er wel lekker op, je hoorde Get the Time Back van Must Be John. Ja, dan nu de nieuwe van Yardact. Die kwam gisteren uit, sindsdien ook weer gewoon 100 keer geluisterd. Ik hou zo van die gasten. Ze speelden deze al live op Best Kept Secret pas geleden. En sindsdien dacht ik, ik hoop dat dit een single wordt. Het is een beetje die lo-fi die Beck ook wel eens heeft in zijn muziek, zoals Loser bijvoorbeeld. Maar goed, dan is het gewoon Brits en Yardact. Dit is New Beginnings bij de...

En All My Friends Are Falling In Love. Ze speelde ook een nieuwe tune trouwens. En ik hoop dat die heel snel uitkomt. Want dat is gewoon weer de vaccine zoals je ze wil. Het is 3 voor 12 radio met nu de nieuwe Bungie. Dit is In Motion.

The Machine, you're the bomb track in 3 voor 12 radio. Het is Jaspers Indie Disco, een inkijkje in mijn eigen persoonlijke playlist. Ja, en deze moest voorbij komen omdat de show van Tom Morello, de gitarist van Rage Against the Machine op Pinkpop afgelopen zondag, onvergetelijk was. Die hele tent op Pinkpop peilde uit. Ik denk dat er nog een mannetje of 5, 6 tot 10.000 buiten stond daar. En ja, deze zat dan in een medley met onder andere Guerrilla Radio van Rage Against the Machine. Daarna deed hij Killing in a Name. En ik heb echt kippenvel gehad. Het was buiten 32 plus graden. En dan sta je dan met kippenvel met iedereen mee te schreeuwen: fuck you, I won't do what you tell me. En toen dacht ik van ja, ik hoop dat iedereen begrijpt waar dit liedje over gaat. Want er zullen vast mensen daar dat mee gescand hebben die helemaal geen idee van de politieke boodschap hebben. Want hey, ook in zo'n wereld leven we in 2026. Maar ik zie ook een bericht van Astrid via de NPO luisteren. En zeggen: yo, Jasper, back in the days, mijn favoriete band. Ik heb ze ooit live gezien in Pinkpop. Bijna alle albums op mijn USB staan die in de auto zit. Dus dit komt heel erg regelmatig voorbij. En die zegt ook: wat is dit, Rage Against the Machine op 3FM? 100%. Check het hele optreden van Tom Morello op het YouTube-kanaal van 3 voor 12. Meer dan legendarisch. Het is Jaspers Indie Disco. Mijn naam is Jasper, Jasper Leidens. Mocht je de zanger van Alt J live willen zien, dan kan dat aanstaande vrijdag. Hij staat gewoon vrijdagmiddag in de Concerto, in de platenzaak in Amsterdam. Hij heeft een nieuw album uit, komt hij signeren, komt hij mee live spelen. En ze hebben airco in de Concerto, dat is ook lekker. Dit is zijn solo tune, Brush Me Like a Horse, J. Jerome 87.

Concerto in Amsterdam. J. Jerome 87. Oftewel, de frontman van Alt-J. Gewoon headliner op Best Kept Secret geweest, hè? Vrijdagmiddag Amsterdam Concerto. J. Jerome 87, you're the brush me like a horse. Deze kwam vrijdag uit. En ik vind dit zo'n coole nieuwe band alweer uit Ierland. Ze heette Bashed. Dit is Keira Knightley.

weet nog goed, het was 2009. Ik zat te luisteren naar 3FM als 16-jarig jochie en ik hoorde voor het eerst deze Wheels van Foo Fighters op 3FM dus. Het stond op een compilatiealbum toen, een Greatest Hits plaat met All My Life, Best of You, Everlong, The Pretender, My Hero. Dit is een tune die ze, nou, van alle hoeveel shows hebben ze gespeeld? 1200. Nog maar 137 keer live gespeeld hebben. Omdat het gewoon in Amerika geen grote hit is geworden. Maar door 3FM en zo in Europa wel. Dus ze hebben deze gewoon gespeeld afgelopen zondag op Pinkpop. Akoestisch ook nog eens. En toen dacht ik, oh, dit is zo'n mooi moment. Het was sowieso mijn eerste Foo Fighters show. Hoe kan dat als gitaarliefhebber? Nou ja, het is zo gelopen. Afgelopen zondag dus op Pinkpop. Eerst No Son of Mine en daarna het prachtige Wheels. Foo Fighters, Jordan Zee bij 3 voor 12 Radio. Vanavond was kaboutertje Putlucht te gast in de 3FM Livebox. Volgende week woensdag hebben we Dear Omen, vlak voordat ze op Down the Rabbit Hole staan. Dit is hun eigen titelsong, zo mag je het noemen. Dear Omen met Dear Omen.

zou het een beetje gothic rock kunnen noemen. Staat ook normaal gesproken gesminkt op het podium. Over, nou, iets meer dan een week staan ze op Down the Rabbit Hole. Maar eerst volgende week woensdag bij ons in 3 voor 12 Radio in de Livebox. Dear Omen hoorde je met Dear Omen. Nou, nog één keertje terug richting Pinkpop dan. Ook editors hebben daar gewoon een uur lang fantastisch gespeeld. Papillon als afsluiter kan het natuurlijk al niet meer misgaan. Maar ze speelden ook wat nieuwe versies van liedjes. Dus zo'n All the Kings en een indie rock versie. Call It In viel echt wel heel erg lekker. En de nieuwste single. Gisteravond was het nog track van de dag bij 3 voor 12 Radio.

long time. Ik kan er nog even eentje voor je draaien voordat Yuri de hele nacht met je door gaat brengen. En daar zit mijn muziek in de playlist, hé. Dat wordt lekker hoor. Dat blijft echt wakker worden tot 4 uur. Onder andere een van de meest vergeten indie classics. Ja, ik ga misschien ook wel tot 1 uur of 2 wakker blijven. Die gaat ongeveer 1:15 gedraaid worden. Yuri, lekker bezig. Voor die tijd wil ik nog even iets nieuws aan je laten horen. Want Personal Trainer is terug. Ze staan zaterdag in de Echo in Utrecht. Echt een mini-show voor zo'n megaband. Ze hebben 2 jaar geleden namelijk de ronda van Tivoli Vredenburg uitverkocht. En gaan dit najaar Carré in Amsterdam doen. Doen ze allemaal met een nieuw album waar deze op staat. Personal Trainer, dit is Moping. Nee, dit is geen Moping. Dit is Moping.

0: Personal Trainer en Moping op 3FM. Een hele goede nacht. Zometeen hoor je Harry Styles en American Girls.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrikido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrikido Ambacht. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is inmiddels gedaald. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EAAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ze start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandchef Callas. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. In de loop van de dag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: 3FM. Hallo NCRV. Joeri Zuiderveld. Blijf dromen. Ja, niet letterlijk, niet in slaap vallen, want er is goede muziek onderweg. Maar Bente vertelt je zometeen waarom je altijd moet blijven dromen. Na Harry Styles.

0: Harry Styles en American Girls. Een hele goede nacht. We hebben allemaal dromen, toch? Jij hebt ook dromen, dat weet ik zeker. Doorgroeien bijvoorbeeld binnen je baan om eindelijk die nieuwe functie te krijgen waar heel veel andere collega's ook op azen. Misschien zoek je al een tijdje naar die ene partner waar je kriebels van in je buik krijgt als je diegene ziet. Eén boodschap, stop niet met dromen, want dromen komen uit. En dat hoef je niet van mij aan te nemen, maar van 3FM-talent Bente. Want afgelopen weekend kwam haar droom uit. Ze stond namelijk op Pinkpop. En dat vertelde ze op het YouTube-kanaal van 3FM.
1: Bente, jij stond op het podium, je zei iets heel moois. Jij was hier 10 jaar geleden met vriendinnen.
2: Ja, bij Rammstein en bij Paul McCartney.
1: En toen?
2: Nou, toen was ik gewoon heel dronken. Toen heb ik gezegd, ik sta hier over 10 jaar. En dat jaar is vandaag. Toen was het ineens voorbij en dat vond ik wel echt ziek, hoor.
1: Ja.
2: Dat het ineens voorbij was. En toen moest ik huilen.
3: Dankjewel dat mijn dromen uitkomen met jullie samen. Dankjewel.
0: Oh, het is echt een superleuk interview. Het volledige interview staat op ons YouTube-kanaal van 3FM. Bente, ze stond daar op Pinkpop. En nu hoorde je hier op 3FM met de nieuwste 3, 2...

0: 90-92.
1: 3 FM.
2: Joeri Zijderveld.
0: Ja, dat is toch lekker. Als je de discografie induikt van Sommieu, dan kom je erachter dat er ook zoveel liedjes zijn die we weer een beetje zijn vergeten. Zijn weggezakt na Multicolor natuurlijk. En alle hits die daarna zijn gekomen. Want 90-92, dat is misschien wel stiekem het allerleukste liedje wat ze ooit hebben gemaakt. En ik dacht, hoog tijd om die weer eens te draaien op 3FM. Een hele goede nacht. Leuk dat je erbij bent. Want de NPO Luister-app die staat ook alweer rood gloeiend deze nacht. Marco is erbij. Francis is erbij. Martine is erbij. Daniel die stuurt een berichtje. Die zegt, spontane date gehad vanavond. Ik vrees dat ik verliefd aan het worden ben. Groetjes aan Eva. Ach, die heeft een geweldige dag gehad, die Daniel. Heb je het gelezen over Elon Musk? Die heeft een iets minder geweldige dag gehad. Echt een ongelooflijk trieste dag heeft Elon Musk gehad. Dat las ik zojuist. Omdat de aandelen van SpaceX flink zijn gedaald, is Elon Musk miljarden euro's kwijtgeraakt. Dat is heel jammer voor hem. Maar ik dacht, hey, heel Nederland heeft ergens deze dagen weer loongestort gekregen.

Het is de stilte van de nacht. Wij kunnen er allebei over meepraten, jij en ik. Dat is toch heerlijk, de stilte van de nacht. Je hebt de gedachten helemaal voor jezelf eventjes. En het lijkt alsof de wereld even helemaal stilstaat. Olivia Rodrigo, die kan erover meepraten. Ze liep midden in de nacht over straat, zodat ze niet gestoord zou worden door fans om foto's te maken. Komt er op een gegeven moment een gozer naar haar toe en ze denkt, nou, dan gaan we weer toch een foto maken midden in de nacht. En in plaats daarvan zegt hij, wow, jij bent zo mooi, wil je mee op date? Daar ging ze niet op in, maar ze werd er zo extreem vrolijk van en ook gelukkig. Het inspireerde haar om een liedje erover te schrijven, over deze spark in the dark. En we hebben een mega hit gemaakt op 3FM, Stupid Song. 3FM.

0: is 0 euro.
1: ZFM ter Aftergoed. XXL.
0: Win 3 rondjes met 3 vrienden van 3FM.
1: Luister morgen en maak

0: is 0 euro.
1: ZFM Terrassengoed.

0: plaatje voor jullie? Want dat was eigenlijk de vraag, hè? Daarom belde je.
1: Ja, klopt. Onze box was uitgevallen in de auto, dus toen dachten we bellen gewoon de radio.
0: Kijk, de ouderwetse radio doet het gewoon altijd en die draait gewoon Bad Bunny voor jullie. Nueva Yol, wat vind je daarvan?
1: Oh, top. Dat is echt fantastisch.
0: Helemaal goed. Zet hem lekker hard daar, Verlies. En Sascha, fijne avond.
1: Dankjewel, jullie ook. Doei.

0: Magician en Sunlight. Samen met Years and Years hoorde je op 3FM. Daarvoor Messi, Lola Young. Het is een gezellige nacht in de NPO Luister-app. Ik heb aan luisteraar Barry Ferrari gevraagd of hij ons met z'n allen een beetje op de hoogte wil houden van de wedstrijd die Brazilië aan het spelen is. En ik zie via Barry dat het zojuist 3-0 is gescoord. Kan belangrijk zijn voor het Nederlands elftal, want misschien wordt dit ons volgende tegenstander. Dus volgens mij wordt er 4-0 gescoord. Nee, hè? Oh nee, 3-0 nog steeds. Marokko staat 3-2. Nou goed, het is een ongekende WK-nacht, maar er is nog veel meer gebeurd. Want de telefoon ging net en Felice, goeienacht.
1: Hallo.
0: Jij hebt helemaal niet voetbal gehad vanavond.
1: Nee, totaal niet meer bezig geweest.
0: Want jij zit met Sascha, een vriendin van jou, in de auto onderweg naar huis. Want waar zijn jullie geweest?
1: Wij zijn naar het Bad Bunny concert geweest.
0: Oh, Bad Bunny. Ja. Oh, dat ben ik jaloers op jullie.
1: Ja, toch?
0: Vooral met deze temperaturen ook. Hoe was dit?
1: Ja, het was sowieso fucking heet. Maar het was super cool. Het was echt, dat is echt iets wat ik al super lang wilde. En wat we dus eindelijk konden doen en dat we zo last minute nog tickets hebben kunnen krijgen. Zo, dat was echt fantastisch.
0: Oh, geweldig. Wat was het hoogtepunt van het concert?
1: Ik denk aan het eind, dan is het net alsof het klaar is en dan draait hij als laatste EO en dat is zeg maar ons lievelings, een van ons lievelings met Bunny nummers. En die draait hij dan op het laatst als een soort verrassing, dus dat was wel heel cool.
0: Oh, wat leuk. Hey, en sowieso als jullie uitgaan dan vragen jullie altijd Bad Bunny aan, volgens mij ook. Dit is wel echt een grote artiest voor jullie.
1: Ja, klopt. Ja, we vinden dat gewoon super leuk om te draaien. We houden gewoon heel erg van die muziek. En dus het was gewoon heel leuk om daar nu samen echt live heen te kunnen.
0: Ja, grote fan hier ook in de studio. Ik draai graag even...

Ik heb dus als ik het zelf mag zeggen, een redelijk goede Bad Bunny imitatie in huis. Komt ie aan. Hey. Ja, toch?

0: Met 3FM ontdek je nog.
1: Soms krijgt een bestaand liedje een vernieuwde versie. De ene keer is dat een heel slecht idee en dan flopt hij compleet. Maar in dit geval van Bazaar is dat gewoon heel, heel goed uitgepakt. Want ze hebben een bestaand liedje omgebouwd van Bazaar. En daarop Sef om, gevraagd om mee te doen. En het is een match made in heaven wat mij betreft. De productie is best wel basic gehouden. Dat maakt het supersterk. En dan de apocalyptische teksten van Sef eroverheen en het catchy.

0: Het is Bazaar, Sef en Faisal en ooit komt er een dag. 3FM. Echt een van de beste liedjes op dit moment. Zometeen op 3FM, Olivia Dean, Man I Need.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn 10 mensen naar het ziekenhuis gebracht met oververhittingsklachten. Ze stonden in een urenlange file, schrijft de BBC. Een Britse lokale politicus riep de hulpdiensten op in actie te komen, omdat hij hoorde van een vrouw die al 8 uur vaststond. 1 persoon raakte uitgedroogd en werd met een helikopter geëvacueerd en naar het ziekenhuis vervoerd. Gisteren was het de warmste junidag ooit in Engeland. In het zuiden werd de maximumtemperatuur van 36,1 graden gemeten. Hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat ze hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersvoorspellingen zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. Het is nog niet duidelijk of mensen met een kaartje voor vrijdag of zaterdag hun geld terugkrijgen. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Elon Musk is geen biljonair meer. Hij bereikte die grens 12 dagen geleden, maar zijn vermogen is volgens Bloomberg weer iets gedaald. Dat komt doordat de aandelen van zijn bedrijf SpaceX flink zijn gekelderd. Musk is ondanks zijn vermogensverlies alsnog de rijkste mens ter wereld. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 minder warm.
2: 3FM.
3: Hallo NCRV.
2: Juri Zuiderveld.
0: Wat is jouw geboortejaar? Stuur het even door via de NPO Luister-app of bel 0909-1336. Dan draai ik zometeen een favoriet liedje van jou.